0: zijn zo'n 150 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden en ook twee blushelikopters helpen met blussen. En ook in het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles. En in Fontainebleau, dichtbij Parijs, moest de brandweer ook opnieuw in actie komen, omdat het vuur daar weer opflakkerde. De Limburgse pruimenoogst zal dit jaar de helft lager zijn dan vorig jaar. Dat was toen wel een uitzonderlijk goed jaar, maar ook tegenover een gemiddelde oogst valt de pruimenoogst dit jaar tegen. Dat komt vooral door het weer, zegt Miguel de Maagd van Belorta.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met de klimatologische omstandigheden dat we in het voorjaar gehad hebben. De periode van de bestuiving was redelijk goed geweest, maar het is vooral tijdens het groeiseizoen dat het toch niet evident is. Dus het tekort aan water in combinatie met hoge temperaturen heeft er toch voor gezorgd dat we merkelijk minder pruimen gaan hebben. En we spreken toch dat het door zijn van het recordjaar vorig jaar dat we onder de helft zullen vallen.
0: De fruittelers hopen dat de prijs voor pruimen dit jaar wat hoger zal liggen om de slechte oogst zo te kunnen compenseren. In een nationaal park in Kenia zijn 15 dode olifanten gevonden. Dat is uitzonderlijk, want het is tientallen jaren geleden dat er nog zo'n groot aantal olifanten in dezelfde periode is gestorven in het park. De kadavers zijn op meerdere plekken gevonden, wat erop wijst dat het niet om één kudde en één ziekte gaat. Het vermoeden is dat ze vergiftigd zijn. Het park is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zowat 2000 in het gebied daar. Het is vannacht licht bewolkt. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de steden. Op het platteland een tikje frisser. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 graden aan zee. Vrijdag zon en wolken en mogelijk ook wat buien en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning, vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man was al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord op de schrijver. Hij stak hem toen een 10-tal keren in zijn nek, gezicht en buik. Rushdie herstelde, maar raakte wel definitief blind aan 1 oog. De dader van die aanslag krijgt er nu dus nog een veroordeling voor terrorisme bij. En dat voor een poging tot het verlenen van steun aan de Libanese militie Hezbollah. FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van de aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals ook de Belgische Voetbalbond, krijgen tot 19 september om het plan goed te keuren en kunnen zo een hele hoop geld krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van die inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar geen verplichting.
2: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
1: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan alvast afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Het weer, het blijft redelijk warm vannacht. Niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken. Met in het zuidoosten van het land ook kans op onweer. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en het binnenland. En 23 graden aan zee. Ook vrijdag zon en wolken en mogelijk wat buien. Dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is al zeker 1 dode gevallen bij nieuwe nachtelijke Russische raketaanvallen. In de stad hebben mensen zich verschanst in schuilkelders, metrostations en ondergrondse garages. Volgens de burgemeester van Kiev zijn er verschillende ballistische raketten ingeslagen, maar er worden ook nog inslagen van kruisraketten en drones verwacht. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Hij vroeg zijn bondgenoten ook om meer ondersteuning en dan specifiek vooral Patriot-raketten voor de luchtafweer. Het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En die zijn een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten, klinkt het in een bericht van het Amerikaanse leger op sociale media. Ook Trump had gisteren al gedreigd met zware vergeldingsaanvallen. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde de Iraanse revolutionaire garde raketten af op Amerikaanse troepen in Jordanië. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden, volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De ebola-epidemie in Oost-Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus is er geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Het aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er wel beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand genezen werd verklaard. Het blijft redelijk warm vannacht, 22 graden in de steden. Ook overdag wordt het warm, veel zon met wat hoge wolken en maximaal tot 32 graden in het oosten van het land. Aan zee wel een stukje frisser, daar maximaal tot 23 graden. Ook vrijdag zon en wolken, mogelijk enkele buien dan, en maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

kan spreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden. Good.

0: alles begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. De VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger spreekt op sociale media van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. Volgens het Amerikaanse leger zijn tientallen doelen geraakt van de Islamitische Revolutionaire Garde. Iraanse staatsmedia zeggen dat er ook burgerdoelen zijn geraakt. De Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht zijn de eerste sinds afgelopen vrijdag. Toen zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken om te onderhandelen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En daarbij is al zeker 1 dode gevallen. Ook in andere steden in Oekraïne zijn explosies gemeld, onder meer in Lviv in het oosten van het land. En daarbij vielen al zeker 6 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren al gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op dit was. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten gisteravond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden gisteren nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden. Dat zegt de prefect daar. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is er moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagente Arlet Veldje, die al jaren naar Kreta gaat.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
1: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. En ook in Turkije zijn er heel wat natuurbranden. En de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden er daarna urenlang in de hitte in de file. Het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. Maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrijgegeven. Het weer dan nog. Opnieuw veel zon vandaag bij maxima van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van het land. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Morgen zon en wolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal poetshulpen dat via dienstenchecks werkt is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000, dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
3: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de cheque op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
2: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen ook de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuis werken. De E40 van de kust naar Brussel in Aalst is sinds 1 uur vannacht weer vrij. Rond 4 uur gistermiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval. Mensen stonden urenlang in de hitte in de file en het Rode Kruis heeft er water uitgedeeld. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat dus wel gelukt en is de snelweg weer vrij. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen in de buurt worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk op Kreta, vertelt reisagente Arlette Veldje, die er al jaren naartoe gaat.
4: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is, dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste, dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
2: Ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daarbij zijn 2 brandweerlui omgekomen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. 6 in Kryvyi Rih in het centrum en 1 in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen van het land, vielen verschillende gewonden. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij opnieuw om extra luchtafweer gevraagd tegen aanvallen met ballistische raketten. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
5: Goedemorgen.

0: Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel. Goedemorgen, Sanne Baak.
1: Goedemorgen.
0: Waarmee openen de kranten?
1: Wel, 200.000 Vlamingen veranderden van energieleverancier sinds de Iran-oorlog. Dat staat vooraan in de tijd. Het laatste nieuws weet dan weer dat je meer tijd krijgt om je energiedossier in orde te brengen. Want de regels versoepelen voor pauwers en verpauwers. Eindelijk valt de doek over het Costa-proces. Dat kopt Gazet van Antwerpen. Het is een van de grootste drugsprocessen die ons land ooit gekend heeft. En we blikken er hier later in deze uitzending ook nog op vooruit. Het Nieuwsblad opent met de boekhouder die stal bij de FOD Justitie, maar niet mag ontslagen worden bij de FOD Financiën. De Standaard keek de adviezen in over de dading met de regionale luchthavens. De Ridder legde negatieve adviezen over luchthavendeal naast zich neer, is daar de kop. En ook de hitte en bosbranden blijven vooraan staan in de kranten. In de Morgen bijvoorbeeld: kwetsbare natuur leidt vandaag het hardst. En het Belang van Limburg waarschuwt: wie vuur maakt in de natuur moet de factuur betalen. De krant heeft weet van een groep vrienden die ging barbecuen in Lommels natuurgebied. En de brandweerfactuur van €600 nu mag betalen.
0: Ja, binnen een half uurtje komen we met een ruimer overzicht. Dankjewel, Sanne.

0: Baby Steps van Olivia Dean. U bent misschien net terug van een vakantie in het buitenland of er zit nog een reis aan te komen. Voor sommigen is zo'n vakantie niet vanzelfsprekend. 13% van de Vlamingen moet noodgedwongen besparen op vrije tijd en kan dus niet op reis. Via de Vlaamse overheid zijn er wel initiatieven zoals Iedereen Verdient Vakantie en Rap op Stap die mensen helpen. Zoals kleermaker Hassan die via dat initiatief toch geniet van een vakantie. Victor van Kerkhoven komt met hem spreken.
1: Zit u maar, ik kom bij jou.
2: Het is alles okay, ja. Smerig.
1: Hij is een beetje groot.
3: Ik ben Hassan, 42 jaar. Ik ben papa van 3 kindjes. Eigenlijk, ik ben kleermaker. Ja, ik werk 5 jaar in een grote bedrijf hier in België. En die paar maanden geleden ben ik besloten om de eigen zaak te hebben. Ik ben nu zelfstandig bij beroep.
2: Dat is 46, die?
3: Ja.
2: En die zijn allemaal 48.
3: Als ik kijk naar mijn budget naar opreis met de 5 personen naar het buitenland, naar Frankrijk of naar Spanje, dat is echt een grote budget. En voor mij lukt het niet. En daarom, ik heb alternatief. Ik heb een paar keer via de rapopstap gedaan. Ja, vorige week ben ik naar de zoo geweest in Antwerpen. Dat was een daguitstap. We waren zo blij en mijn kindjes echt genieten met die dag. Ja, ik heb besloten met de trein te gaan. De bedoeling van de uitstap, een nieuwe ervaring naar mijn kindje geven. Kijk, we gaan met de trein. Dat was de eerste keer voor hun. Ja, we gaan Vlaanderen ontdekken bijvoorbeeld. We waren zo blij met de trein. En, ja, dat is echt een daguitstap. Ja.
4: Als je ziet hoe Hassan in het leven staat, hoe je kijkt naar vakantie en hoe je toch probeert van dingen mogelijk te maken, daar word ik alleen maar blij van. Ik ben Jeroen Marese. Ik werk voor Toerisme Vlaanderen. En we hebben de eer om het netwerk Iedereen Verdient Vakantie wat te ondersteunen vanuit Toerisme Vlaanderen. En Rap op Stap de Kring, hier in Eeklo. Dat is zo'n plek waar mensen terecht kunnen met een vakantievraag en waar ze mensen een stukje verder helpen om op zoek te gaan om die vakantievraag mogelijk te maken. Dat kan een vakantie zijn, maar dat kan ook even een daguitstap zijn. De Europese armoedebarometer die bepaalt dat er op dit moment in Vlaanderen 790.000 mensen in armoede leven. Dat is behoorlijk veel. Hè. Heel veel van die mensen die geven ook aan dat vakantie, dat een daguitstap, zeer onbereikbaar is.
3: Wat is belangrijk voor de kleermaker is het geluid van de naaimachine en de streek. Ik ben iemand zo positief. Ik heb veel gehad. Oorlog in eigen land, in Syrië. En dan moest verhuizen naar Turkije, naar Griekenland. 8 maanden in de wild gewoond, in de tent. En dan naar België gekomen. Ik raad iedereen, die moet positief zijn. Negatief maakt die mensen kapot. En in mijn land had ik een eigen zaak. Een eigen naaiatelier met 15 industriële naaimachines. Dat is een beetje een groot bedrijf. Ik en 3 broers. We zijn allemaal kleermakers. En dat is een familiebedrijf.
2: Ja, die lengtes, okay. Die zijn goed.
3: Prima. Mijn eerste droom, 1 dag mijn ouders bezoeken in Syrië. Mijn ouders, die oude mensen, ja, meer dan 80 jaar. En we zijn bijna 13 jaar elkaar niet gezien. En ik hoop op een dag terug, 1 dag, ja, hun zien. En ja, ik mis mijn ouders veel.
4: Ik denk dat we die droom helaas niet kunnen waarmaken. Wat belangrijk is, vakantie, wij vinden dat een basisrecht. Dat is de overtuiging van Hans en Netwerk. Wij vinden eigenlijk, en dat is artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat iedereen recht heeft op vrije tijd en vakantie. En ook het kinderrechtenverdrag zegt daar ook wel iets over. Elk kind zou de kans moeten krijgen om op een of andere manier te genieten van een vakantie of van een daguitstap.
3: Alsjeblieft. Dat is voor
2: u. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan. Ik heb een plan, misschien hopelijk naar Dinant, die nog niet gezien. Hopelijk binnenkort naar Dinant met familie. Ja.
1: Fijne dag nog.
2: Ja, okay,
1: dank
2: u
1: wel.
0: Schoon portret van Victor van Kerkhoven.

0: met hart en ziel. De ochtend. In Brussel, ver weg van het front in Oekraïne, bouwen maar liefst 60 vrijwilligers van Wings for Europe al meer dan 2 jaar drones voor het Oekraïnse leger. En dat telkens op een geheime locatie. Goedemorgen, Sviatoslav Harasimchuk.
1: Goedemorgen.
0: Van Wings for Europe. Ik zeg telkens op een geheime locatie. Jullie switchen dus af en toe eens van plek?
1: Ja, we doen dat af en toe eens voor de veiligheid van onze vrijwilligers en voor operationeel gemak.
0: Ja, omdat jullie natuurlijk erg voorzichtig te werk willen gaan. Jullie zijn effectief bang om ontdekt te worden?
1: Dat zou ik nu niet echt zeggen misschien, maar er waren situaties in het verleden waarbij dat gelijkaardige initiatieven werden niet aangevallen, maar wel was het problematisch om de veilige sfeer te creëren voor de vrijwilligers. Dus,
0: in een veilig kader kunnen werken en je zegt het goed, dat is allemaal vrijwillig. Het eerste wat ik dan denk, dat is alleszins geen alledaagse hobby, hè?
1: Jawel, als jouw hobby Lego bouwen is, dan zou ik zeggen dat dat bijna identiek is.
0: Ja, zou je het daarmee vergelijken?
1: Ja, 100%. Dat is niet meer dan dat. Je krijgt instructies, je krijgt een set zoals Lego-doosje. Veel vrijwilligers zeggen zelf dat dat echt erg ontspannend is voor mentaal welzijn.
0: Ja. Je krijgt dat? Van wie krijg je dat dan?
1: Van de organisatie. We krijgen donaties in onze Wings for Europe Fund. En wij kopen verschillende drones. Mm-hmm. Dat zijn 3 types drones. Basic, Interceptor en Noctis. Ik kan daar heel kort over gaan. Basic is dus een drone dat meest gebruikt wordt in Oekraïne en dat zo meest gekend is. Dat heel gemakkelijk in gebruik is. Teams weten direct hoe dat ze ermee moeten omgaan. Hij is zo groot als een koffietafel, zeg maar. Mm-hmm. Dan hebben we een Interceptor drone. En dat is al een iets moeilijkere drone, want die is veel sneller. En die haalt eigenlijk andere grote drones neer. Met grote drones bedoel ik dan drones die tot 500 kilogram wegen en die €500.000 kosten. Dus dat zijn echt zo aanvals long-range drones dat Rusland gebruikt. Mm-hmm. En Interceptor is dan natuurlijk moeilijker voor vrijwilligers ook. Daarom hebben wij nog extra opleidingen voor Interceptor drones. Zoals deze zondag hebben wij nog een opleiding voor onze vrijwilligers die al gewone drones kunnen bouwen, maar dan ook Interceptor drones willen bouwen. En we hebben dan een derde versie, dat is een Noctis. Dat is basic model met aangepaste camera, zodat die in het donker kan vliegen.
0: Mm-hmm. Dus ik hoor je goed als je zegt, voor sommige van die drones heb je toch wel wat gespecialiseerde kennis nodig.
1: Ja, ik denk dat wij niet meer dan 10% ingenieurs hebben. Mm-hmm. Alle andere mensen zijn gewoon mensen die niet willen stilzitten. Tijdens de intakegesprekken vragen we aan Belgen, wat is uw motivatie om het te doen? En mensen zeggen dan dat ze dat vaak voor hun kinderen doen, of voor kleinkinderen doen, voor de toekomst, voor de veiligheid. Ja, mensen doen dat niet omdat ze al kennis hebben en omdat ze die kennis graag willen gebruiken. Nee, ze zetten hun in gewoon om iets te doen.
0: Ja.
1: En dat geeft zoveel motivatie voor ons die al in de organisatie zitten, die dit al jaren doen. Dat geeft zoveel inspiratie om verder te gaan, omdat we zien dat Belgen zo veel initiatief nemen en zo graag helpen. En dat is echt mooi om te zien.
0: Ja.
1: We zijn in het laatste jaar verdubbeld in hoeveelheid vrijwilligers.
0: Ja, ik vroeg me inderdaad af van waar komt dan die ingeving om dat te doen. Maar er zijn misschien ook wel mensen betrokken met een Oekraïense achtergrond in die organisatie?
1: Ja. Ja, en je kan ze allemaal op jouw vinger stellen, waaronder ik eigenlijk. En we zijn met minder dan 10 Oekraïners onder 250 vrijwilligers in totaal in alle teams. Dus we hebben teams in Luxemburg, België, Litouwen, Duitsland. We hebben veel teams.

0: teams in Duitsland, 5 teams zelfs,
1: mm-hmm.
0: en 2 teams in België. En dus in alle teams zitten we niet meer met 10 Oekraïners in de organisatie. Dus dat is echt een Europees initiatief.
1: Ja.
0: Wat eigenlijk ook heel mooi is.
1: Mm-hmm. Oekraïne zelf heeft trouwens heel sterk ingezet, hè, op die drone-industrie. Hoe kijken jullie naar wat Europa op dit moment doet op het vlak van drones?
0: Ja, omdat wij eigenlijk vaak met producenten praten, merken we dat Europa een beetje achterloopt. Maar ik zou niet zeggen dat dat heel erg is. Wij proberen vaak industrieën te overtuigen om drone-componenten te bouwen. Dus je moet niet direct beginnen met een volledige drone, met alle werkende componenten, alles perfect. Nee, je kan beginnen met iets kleins. En dat is wat we proberen te doen. Dus bedrijven vinden die capaciteiten hebben om drones te bouwen. En zo zijn er veel.
1: Mm-hmm.
0: Maar bedrijven zelf zitten met een kip-en-ei-probleem of eerder vraag-en-aanbod-probleem. Als ze beginnen produceren, dan zijn wij klant. Maar kunnen ze niet garanderen, kunnen ze niet zeker weten dat hun overheden, hun legers, die componenten zullen kopen.
1: Ja.
0: Omdat er in het algemeen, praktisch gezien, zijn er geen drone-teams in Europese legers. En daarom zijn de bedrijven niet zeker van, ja, zouden we nu investeren? Zouden we dat beginnen doen? Oké, er is winst voor Europe. Zij zullen daar in duizenden stuks kopen. Maar dat is voor grote industrie is dat veel te weinig natuurlijk. Dat is het probleem op het moment.
1: En dus een opvallend vrijwilligersinitiatief, zeg maar ook in ons land. Sviatoslav Rasimchuk, bedankt voor dit gesprek.
0: Bedankt.

0: Summer's here. Sanne is hier ook voor de update van 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En die gaat over de poetshulpen in ons land.
3: Ja, want het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Bijna 145.000 of 2.800 minder dan een jaar eerder. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder zijn geworden en ook niet langer fiscaal aftrekbaar. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. 6 in het centrum van Oekraïne en 1 in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen van het land, vielen verschillende gewonden. De VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. De aanvallen zijn volgens het Amerikaanse leger een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Jordanië.
0: De dag start opnieuw zonnig hier.
3: Ja, zon met in het westen hier en daar wat lage bewolking. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. En dan zaterdag opnieuw veel zon en 27 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Supertramp, Give a Little Bit. Sanne, 200.000 Vlamingen veranderden van energieleverancier sinds de Iran-oorlog. Dat schrijft de Tijd.
1: Ja, dat is goed voor zo'n 7% van alle huishoudelijke aansluitingen. Eind februari kregen we door die oorlog een sterke stijging van olie- en gasprijzen. En meteen gingen tal van Vlamingen op zoek naar een ander energiecontract. En daarbij kozen veel gezinnen voor een vast contract om zich tegen eventuele verdere prijsstijgingen in te dekken. Maar meteen na de uitbraak van de oorlog pasten verschillende energieleveranciers hun vaste prijzen nog snel aan. En daarop kwam kritiek en paste de federale regering de regels aan. Vanaf volgend jaar mogen leveranciers de tarieven niet langer wijzigen zonder ook de naam van het contract te veranderen. De energieprijzen blijven intussen hoog door de oorlog en experts waarschuwen dat energie de komende winter erg duur kan worden, want de Europese gasvoorraden die staan nog altijd op een historisch laag niveau.
0: In het Nieuwsblad dan, een boekhouder die stal bij de FOD Justitie, die mag voorlopig niet ontslagen worden bij de FOD Financiën.
1: Ja, het was een verhaal vorig jaar in het nieuws. Een voormalig boekhouder van de gevangenis van Dendermonde werd veroordeeld omdat hij geld verduisterde van gevangenen. Meteen na zijn ontslag bij de FOD Justitie voor die diefstallen solliciteerde hij bij de FOD Financiën. Na de berichten in de media startte de FOD Financiën dan ook een tuchtprocedure op. Volgens de krant werd de man begin dit jaar ontslagen, maar de man stapte naar de Raad van State om het ontslag ongedaan te maken, want hij was altijd transparant geweest over wat er gebeurd was in Dendermonde en vond dat je iemand niet telkens voor dezelfde feiten kan straffen. Daarop is zijn ontslag nu door de Raad van State geschorst, tot er een grondiger debat komt over de zaak.
0: De Standaard vraagt zich af of de AI-bubbel op de beurs aan het barsten is.
1: Want sommige AI-aandelen staan al 30% onder hun piek. Beleggers zijn volgens Philip Gijsels in de krant, hij is stratege bij BNP Paribas Fortis, bang dat de techbedrijven stilaan te veel investeren in AI. En dat risico bestaat. Vorig jaar investeerde Big Tech $450 miljard in chips en datacenters voor AI. Voor volgend jaar staat de teller nu al op $1.400 miljard. Terwijl bedrijven en particulieren nu nog maar, tussen aanhalingstekens, zo'n $200 miljard per jaar betalen om AI te kunnen gebruiken. En dat volstaat op dit moment dus niet om die investeringen te kunnen terugbetalen. Toch vreest Gijsels nog niet meteen voor een grote crash. Hij ziet de daling eerder als een logische correctie.
0: Ja, de morgen ziet met de bosbranden kwetsbare natuur het hardst lijden.
1: Ja, Europa probeert al jarenlang waardevolle natuurgebieden te beschermen, maar net die natuur gaat snel in vlammen op. Om dat concreet te maken, dit jaar lag al meer dan 40% van de getroffen Europese oppervlakte in beschermde gebieden. In die beschermde gebieden moet de natuur zijn gang kunnen gaan, maar daardoor bevatten ze veel brandbaar materiaal. En vaak komen in die beschermde gebieden nog maar kleine populaties van zeldzame soorten voor en dan kan een grote brand wel zware gevolgen hebben. In mediterrane landen kunnen ecosystemen gelukkig redelijk goed herstellen. Alleen wordt dat moeilijker als die gebieden jaar na jaar met een grote brand geconfronteerd worden. En bovendien zijn bossen belangrijke koolstofbuffers. Ze halen CO2 uit de lucht en slaan die op. Maar als ze onvoldoende tijd krijgen om te herstellen, verliezen we die functie van koolstofopslag.
0: Oké, een einde gedoe vandaag met kledingadvies.
1: Ja, want in het laatste nieuws vertelt de jonge ondernemer en proftennisser Stan de Vrieze hoe hij al de helft van zijn leven wordt aangestaard omdat hij een rolstoel gebruikt. En met het kledingmerk Stare lanceert hij met vrienden een inclusieve kledinglijn, want ook mensen die van de norm afwijken willen zichzelf zeker voelen in kledij. En dat mag met de nodige humor, want op een van de t-shirts bijvoorbeeld staat de tekst Hard not to look again and again and again met de boodschap van hem: staar gerust, maar doe het dan omdat ik er vertik en een sympathieke kerel uitzie met een heel graaf t-shirt aan.
0: Dat is gesproken. Dankjewel, Sanne.

0: topnummer van Bruno Mars, On My Soul.
1: De ochtend.
0: Zou de Amerikaanse centrale bank wel of niet de rente gaan verhogen? Niemand die er op voorhand echt zeker van was, maar de beleidsrente blijft dus opnieuw op hetzelfde niveau als gisteravond beslist. En dat is zo'n 3,5 à 3,75%. Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Opnieuw geen wijziging in de rente dus, ondanks de hoge inflatie. Die wordt nu dus niet geremd. Is dat de juiste keuze volgens u?
2: Wel, in elk geval, de markten reageren relatief rustig op deze beslissing. En het klopt inderdaad dat de inflatie aanzienlijk boven de doelstelling van 2% staat. Mm-hmm. Wat eigenlijk wil zeggen dat de centrale bank de economie een beetje gaat moeten proberen af te remmen door de rente te verhogen. Als je louter alleen kijkt naar het inflatiecijfer. De inflatie in de Verenigde Staten is momenteel 3,5%. Dus met andere woorden, ja, je zou eigenlijk verwachten dat die centrale bank gaat ingrijpen.
0: Ja.
2: Nu, de centrale banken kijken niet alleen naar de inflatiecijfers, ze kijken ook naar de algemene toestand van de economie. En wat de Amerikaanse economie betreft, die doet het eigenlijk relatief goed op dit ogenblik. De economische groei blijft op peil, rond de 2%. De arbeidsmarkt doet het goed, er is relatief weinig werkloosheid. Ondanks vooral de geopolitieke onzekerheid die er is overal in de wereld. Dus we zitten eigenlijk een beetje op een moment waar je zegt van kijk, er kan veel mislopen in de economie, maar we zien dat eigenlijk niet in de Amerikaanse economie. En vandaar dat sommigen zeggen, ja kijk, misschien zou die centrale bank beter die rente toch verhogen. Maar dat heeft men dus niet gedaan.
0: Nee, want inderdaad, het is ook een realiteit dat er hoge energieprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten, de Amerikaanse tarieven die erbij komen. Ja, het zorgt misschien ook wel wat voor verdeeldheid of discussie binnen de Federal Reserve?
2: Wel, absoluut. En daar wordt ook transparant over gecommuniceerd. En het was heel concreet 9-3. Mm-hmm. Met andere woorden, er waren 3 leden van het zogenaamde Federal Open Market Committee, dat beslist over die rentevoeten, die tegen het constant houden van de rente waren. Die graag de rente zouden optrekken, weliswaar ook heel beperkt, met 25 basispunten. Dus met andere woorden, de discussie was er, maar de discussie was zeer beperkt. En het argument was inderdaad van, ja kijk, eigenlijk die inflatie is al meer dan 60 maanden boven de doelstelling van 2%, dus wordt het geen tijd om in te grijpen. Tegenargument is inderdaad, het is de olieprijs die vooral die inflatie omhoog drijft. Tarieven spelen ook een rol, maar de olieprijs is echt wel de dominante factor op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wat we noemen economisch een aanbodschok. Dat is eigenlijk aan de aanbodzijde van de economie. En een monetair beleid, een centrale bank, kan eigenlijk relatief weinig betekenen tegen zo'n aanbodschok. En dat is een beetje het economische argument dat bovengehaald wordt om te zeggen, kijk, op dit moment heeft het weinig zin om die rente op te trekken. Dat is trouwens ook een argument dat de Europese Centrale Bank heeft gebruikt om ook de rente stabiel te houden tijdens de laatste vergadering.
0: Ja.
2: Dus met andere woorden, er is een beetje discussie, maar de discussie is beperkt.
0: Ja, ik kan u inderdaad ook nog eens uitleggen waarom het voor ons in Europa belangrijk is om dit op te volgen?
2: Wel, het is uiteraard belangrijk voor de ganse wereldeconomie wat de Amerikaanse rente doet in het bijzonder. Denk maar bijvoorbeeld aan heel wat ontwikkelingslanden en opkomende economieën hebben hun schulden vaak uitgedrukt in dollar, lenen vaak in dollar. Dus met andere woorden, een hogere Amerikaanse rente zou onmiddellijk een impact hebben op die financiering van die landen. Sowieso natuurlijk, ja, centrale banken kijken toch een beetje naar elkaar. Dus als de Federal Reserve als belangrijkste centrale bank een duidelijk signaal zou geven, kijk, wij gaan de inflatie bestrijden door de rente op te trekken, dan zou dat natuurlijk heel wat andere centrale banken ook kunnen inspireren om hetzelfde te doen. Nu, het allerbelangrijkste is natuurlijk ja, de onderbouw van de beslissing. En een centrale bank moet credibiliteit opbouwen, moet een duidelijke verantwoording geven waarom men iets doet. En zeker met een nieuwe voorzitter, zoals Kevin Warsh op dit ogenblik in de Federal Reserve, was het toch wel uitkijken gisteren hoe gaan de financiële markten reageren. En ik denk dat men in het algemeen reageert, zegt, kijk, we begrijpen de beslissing. En het is goed dat er transparantie wordt gegeven, dat er enige discussie was. Maar al bij al was die discussie zeer beperkt.
0: Mm-hmm.
2: Maar blijkbaar was de persconferentie die na de aankondiging volgde toch niet zo goed verlopen. Dus je ziet dat de financiële markten een beetje zenuwachtig waren in de zin van, oké, dus deze Federal Reserve, deze centrale bank onder leiding van Kevin Warsh, gaat het toch wat, gaat inflatiedoelstelling een beetje lichter interpreteren.
0: En wat is er dan fout gelopen bij die persconferentie?
2: Wel, Kevin Warsh heeft zich blijkbaar niet zo goed verdedigd, hè, waarom hij inhoudelijk deze beslissing heeft genomen. En als voorzitter moet je natuurlijk ook inhoudelijk je argumentatie goed kunnen voeren. En hoe zie je dat heel concreet? In de markten wordt eigenlijk gemeten wat de kans is dat de rente nog zal veranderd worden later dit jaar. En die kans dat er een renteverlaging komt is intussen gezakt tot minder dan 50%. Dus met andere woorden, de markt verwacht eigenlijk geen verdere renteverhogingen meer, ook geen renteverlagingen meer, hè, waar trouwens de Amerikaanse president op aandringt.
0: Ja, dat wou hij wel natuurlijk.
2: Ja, maar tezelfde tijd zie je dat de lange termijn rente begint te stijgen. En die combinatie is eigenlijk een teken aan de wand dat de markten een beetje zenuwachtig zijn. Hè? Van is deze Federal Reserve en is deze voorzitter van de Federal Reserve, wel, is die voldoende politiek onafhankelijk? Heeft die voldoende credibiliteit om in de toekomst, ja, dit team, hè, van mensen die moet beslissen over die rentevoeten goed te leiden?
0: En wat denkt u, is hij dat?
2: Wel, zoals iedereen, hij is nieuw in de job. Ik denk dat we hem de kans moeten geven om te leren. En ik denk dat het op zich al een heel goed teken is dat er transparantie wordt gegeven hoe dat, ja, de verschillende leden van het comité hebben gestemd. Dat is belangrijk. Omdat Warsh ook bij zijn aanstelling gezegd heeft dat hij veel minder transparantie zou geven. Dus dat, hij is daar toch al een stukje op teruggekomen.
0: Ja.
2: En normaal gezien is het zo dat een centrale bank eigenlijk probeert vooraf de financiële markten voor te bereiden op beslissingen die zullen worden genomen.
0: Ja.
2: Waarom doet men dat? Men doet dat om eigenlijk schokken in de markten te voorkomen. Men noemt dat met een technische term forward guidance geven. Nu, Warsh heeft gezegd dat hij daar geen fan van is en dat hij zegt, wel, kijk, wij zullen wel op het moment zelf de beslissing nemen, afhankelijk van de cijfers, afhankelijk van wat de markten doen. En dat vinden de markten natuurlijk niet fijn. Eigenlijk creëert de Federal Reserve zelf een stukje onzekerheid over haar beleid in de toekomst. Dus we zouden misschien in de toekomst wel af en toe eens wat zenuwachtige reacties kunnen zien in die financiële markten. Maar op dit moment, denk ik, is men er relatief goed mee weggekomen.
0: Ja, en de volgende meeting is in september.
2: Ja, voilà. Dus er komen nog een aantal meetings aan dit jaar. Dus met andere woorden, er komen nog een aantal momenten aan waar we kunnen zien wat opnieuw vooral de inhoudelijke motivatie zal zijn voor de beslissing. Maar de markten verwachten op dit moment dat de rente stabiel zal blijven.
0: Oké, professor Jan van Hoven, bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Sleeping Satellite. Sanne heeft een sportupdate klaar.
1: De ochtend.
0: Want ja, de Tour ligt nog geen week achter ons. En dit weekend gaat bij de vrouwen de Tour al van start gaan. Dat wordt een nieuwe mijlpaal in die prille wielercarrière van Sandrine Tas.
2: Ja, Tas veroverde begin dit jaar nog bijna een Olympische medaille op de winterspelen. In het schaatsen werd ze vierde op de 5000 meter. En nadien richtte onze 30-jarige landgenote zich volledig op het wielrennen. En die overstap was tot nu toe al erg succesvol. Tas won dit seizoen al 2 koersen, van een lager niveau wel, maar staat nu aan de vooravond van haar debuut in een grote ronde. Dat meteen in de Tour de France Femme en dat zorgt voor een portie gezonde zenuwen.
3: Ik ben wel zenuwachtig, net omdat ik, ja, zoals dat ik zei, nog niet zo heel veel ervaring heb natuurlijk op worldtourniveau. En dit is dan nog een keer het neusje van de zalm van de worldtour, de Tour. Dus ja, ik ben daar wel zenuwachtig voor, maar het geeft ook een bepaalde vrijheid dat ik met open vizier aan die Tour kan beginnen en mezelf kan ontdekken en dan wel zien wat dat eruit komt, zonder daar echt specifieke resultaatdoelen aan vast te hangen, maar gewoon alles er proberen uit te halen en dan zien waar dat kan geraken.
2: Ja, Tas wil zich uiteraard tonen in deze Tour, onder meer in de massasprints en de tijdrit. Maar wat de uitkomst ook wordt, de kleine Sandrine Tas zal sowieso gelukkig gemaakt worden.
3: Het wielrennen is altijd onderdeel geweest van mijn leven. Dus als kind had ik sneller gedroomd hebben van de Tour de France dan van de Olympische Spelen op schaatsen. Die droom is eigenlijk later gekomen, toen dat ik in skielen bereikt had wat ik wilde bereiken en eigenlijk nog die Olympische droom had. En dan daardoor naar het schaatsen ben overgeschakeld. Maar het is niet dat ik als kind ervan droomde om schaatser te worden. Maar misschien wel meer om ooit die koersen dat ik altijd op tv zag een keer te kunnen rijden.
0: Ja, in de atletiek dan was er gisteren veel te doen rond de Belgische EK-selectie.
2: Ja, maandag maakte de Belgische Atletiek Federatie zijn selectie van 47 namen bekend. Maar gisteren kwam het nieuws dat nog een reeks andere atleten hun ticket hadden gekregen. Zij vielen oorspronkelijk uit de boot omdat de nationale limieten vaak strenger waren dan de Europese EK-limieten. Slechts 30 atleten haalden zo een individuele selectie binnen en op die criteria kwam kritiek. En daar lijkt Belgian Athletics iets meer dan 2 weken voor het EK nu toch gehoor aan te geven. De onduidelijkheid speelde ook 1500 meterloper Jochem Vermeulen parten.
4: Ik ben vorig jaar lang uit geweest. Ik heb toen alles op alles gezet om klaar te zijn voor de meeting in Brussel en Montreal van Damme, waar ik mijn limiet ook heb kunnen lopen. Dus dat was een enorme last die al van mijn schouders viel. Omdat ik wist dat ik begin dit voorjaar vader ging worden. En dat het dus zomaar wel eens kon dat het allemaal moeilijker werd dan in januari. Hoor ik van oké, je moet u toch nog bewijzen. Dus moest ik eigenlijk heel mijn planning terug omgooien. En toch terug sneller beginnen opbouwen dan ik op voorhand gepland had. Waardoor ik een klein beetje op de sukkel ben geraakt.
2: Vermeulen heeft een periode met heel wat blessurelast achter de rug, maar hij heeft wel goede herinneringen aan het vorige EK. In Rome, 2 jaar geleden, won hij zilver op de 1500 meter. Met Ruben Verheijden op plek 4 was die finale een Belgisch hoogtepunt. Nu, ondanks de moeilijke voorbereiding, gelooft Vermeulen wel opnieuw in een stunt.
4: Oh, sinds die dag geloof ik dat dat elke dag kan gebeuren. Ik was toen in hele goede vorm, maar er waren er op die dag, denk ik, zeker beter. Dus het is veel tactiek, het is veel keuzes maken op het juiste moment. Het is een portie geluk, dat ga ik ook niet ontkennen. Maar ik denk dat die een dag voor veel atleten wel iets veranderd heeft, omdat we dat vroeger eigenlijk nooit hebben kunnen waarmaken. En toen zijn we allebei heel dicht gekomen, dus ja, ik denk zeker dat dat nog kan.
2: Het EK vindt plaats in het Engelse Birmingham en begint op 10 augustus.
0: Weer iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Sanne.

0: In Belle Histoire is dat geen mooie afsluiter van dit eerste uur, zo vlak voor het nieuws van 7 uur.
1: Krevel.
2: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Joehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. Ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. En Rusland voert een zware raketaanval uit op Oekraïne. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000 of 2.800 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar duurder geworden zijn. Sinds de coronacrisis, 6 jaar geleden, stijgt het aantal poetshulpen via dienstenchecks niet meer. Volgens Peter Vets van de RSZ, omdat meer mensen vaker thuiswerken en dus meer tijd hebben om zelf te poetsen.
9: Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met dat mensen meer in telewerk zijn en zich op die manier ook meer hebben aangepast aan de combinatie werk en gezin. Dat ze sneller thuis zijn, dus geen verplaatsing hebben naar het werk, wat ook maakt dat ze toch sneller de huishoudelijke taken ook op zich kunnen nemen.
8: Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures voor buschauffeur, nu nog 300. Er zijn verschillende redenen waarom meer mensen voor het beroep kiezen, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
10: Ten eerste heb je het succes van de flexijobs. Je moet weten dat er eigenlijk sinds begin 2024 meer dan 4000 kandidaatchauffeurs gekozen hebben voor onze sector, dus dankzij dat statuut van de flexijob. Tweede element is de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat heeft gezorgd voor veel meer kandidaten die kozen voor het beroep van buschauffeur. En derde element is dat eigenlijk in Wallonië sinds kort je eigenlijk als instructeur binnen een busonderneming ook voortaan meerdere kandidaten per jaar kan opleiden.
8: Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Ook op Kreta nu, Katrien van der Schoot.
0: Ja, aan de zuidkant van het Griekse eiland zijn er verschillende brandhaarden in de bergen. Het vuur is moeilijk te bestrijden door de felle wind en steeds meer dorpen worden geëvacueerd. Reisbegeleidster Arlette Veltjen helpt toeristen evacueren uit haar dorp en hotels in de buurt.
11: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: Bij branden aan de noordkant van Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen en een 3e bij een bosbrand op het Griekse vasteland.
8: En hoe is de situatie in Frankrijk intussen?
0: Iets beter nieuws daar in de buurt van Bordeaux. De felle branden die nu al een week woeden zijn vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En het is trouwens overal in Europa kritiek. Kijk naar de droogte. In de helft van Engeland is officieel de droogte uitgeroepen. Daar wordt het waterverbruik snel streng aan banden gelegd. En grote Europese rivieren als de Rijn en de Donau staan nu op sommige plaatsen bijna aan hun recordlaagte.
8: Dankjewel, Katrien. En in Oostenrijk, daar waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitztal en het Ötztal in het westen van Oostenrijk raakten wegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder. In de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat ook tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Rusland heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd met raketten en drones op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen. In Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne, vielen 6 doden van eenzelfde familie, bij hen ook 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv, in het west van het land, zijn dan weer 15 mensen gewond geraakt. En zo pas zijn daar ook nog nieuwe explosies gehoord. Net over de grens in Polen is het luchtalarm ook afgegaan. In de buurt van Lublin heeft een onbekend projectiel een krater geslagen. Daarover is er nog niet meer nieuws. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat er een massale Russische aanval op til was. Bij zijn bezoek aan de VS eerder deze week had hij president Trump opnieuw om extra luchtafweer gevraagd, vooral tegen aanvallen met Russische ballistische raketten. En de VS heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. Iraanse media melden dat er 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op de Iraanse raketten gericht tegen Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het 5 Iraanse raketten heeft onderschept. Het weer. Eerst zon met in het westen hier en daar wat lage bewolking. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. En kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden. In het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met de poetshulp via dienstenchecks. Die wordt minder populair. Het aantal poetshulpen die met dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Vooral in Vlaanderen, waar de dienstenchecks ook duurder geworden zijn. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.
3: De ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
12: Goedemorgen. Het was even rustig in het Midden-Oosten. Helaas, maar van korte duur, want het geweld is weer opgeleid. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat als reactie op Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten. We bellen dit uur nog met een Midden-Oosten-kenner. Welkom bij de ochtend.

0: Rheingold draai ik langs dimensionen.
1: De ochtend.
0: Zuid-Europa staat in brand en dat brengt ook het debat over het klimaat weer op gang, Sanne.
2: Ja, deze week zat hier al de voorzitter van Groen, Aymen Horsch, en hij pleitte voor een Europese aanpak die verder moet gaan dan wat er vandaag al gebeurt. Er moet voor Groen ook een extra EU-top komen. Maar er zijn ook andere stemmen en die Pieters, Vlaams parlementslid van N-VA, vindt dat er meer aandacht moet gaan naar adaptatie, naar aanpassing, zeg maar. Volgens hem is het Europese klimaatbeleid onder impuls van de Green Deal van toenmalig commissaris Frans Timmermans en van klimaatactivisten zoals Greta Thunberg te lang te eenzijdig geweest. En, zo schrijft hij op X, dat betalen we cash in droge bossen.
0: Andy Pieters, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik kan u dat nog eens helder stellen. Wat is nu net uw grootste kritiek?
3: Wel natuurlijk droogte, wateroverlast, aanhoudende druk ook op onze drinkwatervoorziening. Die zijn vandaag al een realiteit. Ik denk dat niemand dat nog kan ontkennen. En dat ongeacht hoeveel Europa morgen nog uitstoot, zelfs als ze morgen niks meer uitstoot. En tegelijk zie je dat wanneer beleidsmakers een pleidooi houden voor adaptatiemaatregelen, dus beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de Blue Deal, dat ze eigenlijk alle zonden van Israël over zich heen krijgen, alsof het klimaat ontkenners zouden zijn. Terwijl dat we dat absoluut niet mogen wegzetten als dweilen met de kraan open. Dat zijn zinvolle maatregelen die zowel de economie als de mensen beschermen. En we zien vandaag de dag dat dat wel effectief nodig is.
0: Ja, en dat verwijt u dat wel gezegd is door klimaatactivisten en door bijvoorbeeld Frans Timmermans.
3: Wel, net zoals destijds heel wat activisten en beleidsmakers over kernenergie zeiden dat het geen deel mocht uitmaken van de groene energiemix, is met adaptatie eigenlijk de fout gemaakt door vooral de emotie en de politieke ideologie te laten spelen in plaats van de wetenschap. Adaptatie is een cruciaal onderdeel, want het heeft natuurlijk geen zin om een zelfkastijding te doen en enkel naar die CO2-uitstoot te kijken. Als je ziet dat je maar voor 0,14% van de werelduitstoot verantwoordelijk bent en als je ziet dat heel wat grote spelers aan klimaatontkenning doen, dan moet je je concentreren op zaken waar je wel invloed op hebt. En dat is natuurlijk mensen beschermen, dat is adaptatie. En ik vind heel echt oprecht dat het Europees beleid eigenlijk op één been heeft gefocust, die mitigatie, die CO2-uitstoot, en veel te weinig op die adaptatie. En het wordt hoog tijd dat we dat veranderen.
0: Er is toch altijd ook Europees gezegd dat het een en-en verhaal is. En mitigatie en adaptatie.
3: Wel, u moet mij niet geloven hoor. Het is altijd gezegd. En daar is het dan heel vaak ook bij gebleven. Kijk naar de recentste briefing van het Europees Milieuagentschap, waarin dat ze eigenlijk zelf zeggen dat het debat gedomineerd is door de uitstootreducties, door de reductie van uitstoot en niet door adaptatie. En je ziet ook bijvoorbeeld het IPCC dat tegenwoordig erkennen. En het klopt inderdaad dat altijd in de voetnoten gezegd is dat adaptatie ook belangrijk is. Maar als je zelfs kijkt naar het recentste Water Resilience Strategy van de Europese Commissie, dan zie je de kritieken daarover. Te weinig gecoördineerd, te weinig financieringskanalen. Terwijl als je dan kijkt naar het verhaal van de Green Deal en de CO2-uitstoot, dat er volgens mij vrachtwagens vol aan wetgeving, maatregelen en dergelijke genomen zijn. En dat is een onevenwicht en dat onevenwicht zouden we best herstellen.
0: Ja, als we dan eens die realisaties inderdaad bekijken, dan zien we toch ook dat er in 2021 een Europese klimaatstrategie rond adaptatie is gepresenteerd, de EU Climate Adaptation Strategy. Er is in de begroting van Europa 26 miljard euro voor voorzien. Dan staat het toch wel op de agenda.
3: Dan staat het recent op de agenda, dat klopt. Maar als je mij niet gelooft, kijk naar de verschillende adviezen, ook van de European Scientific Advisory Board. Kijk ook naar het Europese Milieuagentschap. Zij zeggen allemaal dat de slinger te fel is doorgeslagen naar één kant. En mijn pleidooi is niet om nog verder te kijken naar wat is in het verleden allemaal misgelopen. Maar laten we vooral de toekomst niet verkeerd aanpakken. Ik denk dat het cruciaal is dat we verder gaan en bijvoorbeeld een Europese Blue Deal maken. Dat we echt gaan naar een strategische adaptatiebeleid. Dat elke lidstaat daar werk van kan maken. Want laat ons wel wezen, je kunt tegelijk de kraan dichtdraaien als de vloer schoonmaken. En ik denk dat dat wel nodig is.
0: Misschien moet er toch ook niet enkel gekeken worden naar het Europese niveau. Ook naar het nationale, naar het regionale. Is daar voldoende gebeurd de afgelopen jaren? Was daar genoeg urgentie?
3: Wel, ik denk wel dat Vlaanderen de juiste weg is ingeslagen. Hè, door in 2020 eigenlijk na een eerste adaptatieplan waar geen financiering voor voorzien was, een Blue Deal te maken, waarvan vriend en vijand toegeven dat het historisch was. Hè, een ander beleid, luisteren naar de wetenschap, inzetten op adaptatiemaatregelen. We hebben daar toen historische bedragen voor voorzien. We hebben dat in deze legislatuur verder gezet. Hè, 430 miljoen euro hebben we voorzien enkel via het omgevingsbeleid voor de Blue Deal. Daar komt nog eens het beleid bij dat ook minister De Ridder nog investeren bijvoorbeeld in het Sigma-plan, meer dan 800 miljoen euro. Het zijn allemaal zaken die heel belangrijk zijn en we moeten vooral op die weg verder. Op het einde van deze legislatuur hebben we 170 miljoen euro per jaar voor de Blue Deal en we moeten ervoor zorgen dat die maatregelen, die projecten, zo snel mogelijk de schub in de grond krijgen, want het blijft een werk van lange adem. Hè. Ik kan niet zeggen dat na deze legislatuur alles opgelost is en dat we helemaal weerbaar zijn voor de klimaatverandering van de toekomst. We gaan dit decennia lang moeten aanhouden.
0: Ja, die Blue Deal is inderdaad een voorbeeld van zo'n adaptatieproject. De budgetten daarvan zijn wel afgebouwd na de start.
3: Jammer dat u dat zegt, want dat klopt dus fundamenteel niet. In de vorige regering was er 343 miljoen euro voorzien bij het omgevingsbeleid als het gaat over de Blue Deal. Deze regering heeft gezegd, we doen er 100 miljoen bij. 430 miljoen euro voor adaptatie. Dat is meer. Ik lees vandaag ook in de tijd dat dat niet zo zou zijn. Wel, dan stel ik voor dat men de begroting eens erbij zou nemen. 430 miljoen euro. Er zijn zelfs experten die zeggen, 170 miljoen euro per jaar aan het einde van deze legislatuur. Beste regering, zorg ervoor dat je dat nog aan zinvolle projecten buiten krijgt. Dus ik denk absoluut wel dat we daar de juiste weg zijn ingeslagen. Maar laat ons wel wezen, het zal altijd een en-en-verhaal blijven. Zowel adaptatie als CO2-uitstoot verminderen zijn cruciaal. Maar dat wil wel zeggen dat we aan een verstandig tempo moeten werken. Want heel het verhaal van de Green Deal, ja, u weet dat daar heel wat discrepantie geweest is tussen de Vlaamse standpunten en de Europese standpunten, omdat we het tempo van die Green Deal veel te fel vonden. Vlaanderen is erin geslaagd de voorbije 10 jaar de CO2-uitstoot met 12% te verlagen en dat gepaard met een economische groei. De economie is met 1/5 gegroeid. En als we dat zo verstandig aanpakken aan een verstandig tempo, samen met heel wat adaptatiemaatregelen, dan kunnen we ervoor zorgen dat we de Vlaming goed beschermen.
0: Ja, u zegt aan een verstandig tempo. Uiteraard zijn de gevolgen al veel langer gekend. Het lijkt ook vandaag eigenlijk geen prioriteit, hè, op die politieke agenda. Nationaal, als we het nu vergelijken bijvoorbeeld met gezondheidszorg, met pensioenen, met defensie. En dus lijkt het toch ook wel een heel erg gedeelde verantwoordelijkheid, ook die van jullie van de afgelopen jaren.
3: Het zal altijd een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Maar kijk naar de begroting. Recordbedragen, 430 miljoen euro enkel voor die Blue Deal. 800 miljoen euro via MOE, mobiliteit en openbare werken voor het Sigma-plan, rivierverruimingsprojecten. Ja, je moet binnen een begroting keuzes maken. Maar we kunnen natuurlijk ook niet zeggen, we gaan de wachtlijsten in de zorg niet oplossen. We gaan niet extra investeren in onderwijs. Allemaal voor adaptatie. Je moet keuzes maken. En ik denk dat dat op een verstandige manier gebeurt.
0: Ik wil het ook nog kort hebben over de geheime dading rond de regionale luchthavens van uw partij. Genoten en minister Annick de Ridder, die haar kabinet per ongeluk openbaar heeft gemaakt. Als Vlaams parlementslid zetelt u in de commissie Mobiliteit. Groen en anders die vragen nu een extra zitting van de commissie. Vindt u dat ook nodig?
3: Ik begrijp dat die vraag gesteld is en dat daar nu overleg over is. Ik weet niet wat daar de recente stand van zaken is. Maar het moet mij wel van het hart dat de perceptie die men wil creëren als wil minister De Ridder op eigen houtje allerlei zaken in achterkamers doen, dat men die wel een beetje stoort. Alle beslissingen die gaan over de luchthaven zijn in alle transparantie genomen door alle coalitiepartners. Die zullen ook door alle coalitiepartners verdedigd worden. Daar ga ik vanuit. Wel, wij krijgen als Vlaamse parlementsleden inzage in wat op de regering staat. En elk parlementslid kon nog voor de regering vanaf de laatste vrijdag zien dat er een dading op de agenda stond. Dus zo geheim was die niet. Iedereen wist dat. En minister De Ridder, eer wie eer toekomt, heeft die vandaag ook ter inzage gelegd in het parlement. Er zijn nog dadingen op die regering geweest die veel later ter inzage zullen gelegd worden. Dus in die zin heb ik zoiets dat we ook niet te veel mee moeten gaan in diegenen die er een mediashow van moeten maken. Parlementaire controle draag ik zeer hoog in het vaandel, zeer hoog. Ik vind dat heel belangrijk, ook vanuit een meerderheid, dat je een minister van je eigen partij en van andere coalitiepartners, dat je die goed kan controleren. Maar laat ons wel blijven bij de feiten. En als men inderdaad een extra commissie vraagt, ga ik vanuit dat men dat via de geëikte wegen wel zal bekijken of dat nodig is en wanneer.
0: Ja, wat nu ook opvalt, is dat de minister 3 keer het advies van de inspectie van Financiën naast zich neergelegd heeft. Volgens parlementsleden die het advies konden inkijken, heeft ze eigenlijk niets aangepast. Onevenwichtig, dat woord valt ook, zei die inspectiedienst. Kreeg u daar al een verklaring voor van haar?
3: Ik ga geen uitspraken doen over adviezen die ik zelf niet ben gaan inkijken. Dat kan sinds deze week. Ik heb nog gepland dat te doen deze week. Dus sta me toe eerst te lezen voordat ik daar uitspraken over doe.
0: Andy Pieters, Vlaams parlementslid voor N-VA, dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Vandaag, exact 1 week geleden, wilde Dries Atunan op tram 55 in Schaarbeek een vrouw verdedigen tegen een agressieve man. Dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen, Sanne.
1: Ja, Dries Atunan kreeg toen inderdaad meerdere klappen en overleed uiteindelijk zondag aan zijn verwondingen. En dat nieuws heeft veel mensen geraakt, al zeker in Schaarbeek in de omgeving van het Leedsplein. Dries Atunan werkte daar namelijk in verschillende winkels en was dus een bekend figuur in de buurt. Onze reporter Melanie Purnomo-Widagdo trok naar het Leedsplein en sprak met buurtbewoners.
2: Mensen die zomaar lastiggevallen worden voor niks en iedereen kijkt erna. Die mens heeft eigenlijk gedaan wat iedereen had moeten doen. Natuurlijk, het is slecht afgelopen.
3: Het is een grote perte. Maar vraiment een grote perte. Parce qu'il était aimé de partout. Et il était connu. Il était généreux, en fait. C'est pour ça qu'il a payé de sa vie, d'ailleurs. C'est sa générosité qu'il a perdu.
2: Ik ken hem al meer dan 20 jaar. Dat is onze gebuur. En ja, die mens die kwam gewoon werken. Die ging van thuis naar het werk, wat werk naar huis.
4: On était comme les familles. Moi, je suis Turc, eux, ils sont des Marocains, mais on est comme les familles.
5: De volgende kunnen wij zijn. Dus dat is echt, de buurt wordt hier gevaarlijker en gevaarlijker, hè, elke dag. Wat moeten we nu doen? Niemand niet meer helpen. Als iemand wil, help nodig is, gewoon laten gebeuren wat gaat gebeuren. Dat kan toch niet, hè?
6: Je kan merken dat aan het Noordstation veel en meer agressie wordt getoond.
7: Vous allez à la gare du Nord pour prendre le train, le métro, vous osez pas, vous avez peur. Vous n'osez même pas prendre le tram. Comment vous voulez que les clients viennent pour le commerçant?
6: Wat ook jammer is dat de politie hier niet zo vaak rondrijdt. Ze zijn hier ook niet zo vaak aanwezig. Wij zitten in een WhatsApp-groep van de commerciële eigenaars van deze straat. En daar worden regelmatig, bijna elke dag, video's getoond, foto's getoond van mensen die of gestolen hebben, of dat er iemand bestolen werd in de straat.
8: Ja, het is echt heel agressief geworden. Ze moeten zich schamen dat zo hier gebeurt in België of in Brussel.
7: Het is de pire en pire, tous les jours. De jour en jour qui passe. Moi-même, je suis commerçant. J'ai un magasin à la rue de Brabant. On n'a même plus de client.

0: toen ik dat hoorde, was dat toch chockant. Dus, dat was erg, hè, wat er gebeurt. Dat gebeurt is,
1: Als de mensen nu eigenlijk schrik hebben om nu op de tram te gaan of gewoon ergens naartoe te gaan en gedurig moeten constant rond hen kijken wie er is, dat mag de dag van vandaag niet meer.
2: Ja, een groep Brusselaars van de Facebookgroep La Scherbeekoise heeft intussen ook een steunactie op poten gezet voor de nabestaanden van Driss Atounan. Er is al bijna 2.500 euro ingezameld.

0: Dreamgirl Evil van Florence and the Machine. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er 10 minuten file tussen Wolvertem en Meissen door een ongeval. 1 rijstrook is daar versperd. En op de E40 richting kust vertraagt het verkeer in Wetteren. De rechter rijstrook is dicht door een bermbrand. En hop, we gaan naar de reclame.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
3: Yes.
1: Op Radio 1.
4: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
5: Ja, dat denk ik wel, ja.
4: Vertel, wie zit er in je team?
5: Nee, dat zeg ik niet.
4: Nee?
5: Dit is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
4: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
5: Wat, jij gelooft me niet, hè?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Sanne Baak, het is 7:30 en in het nieuws, bij een grote Russische aanval op verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht zeker 8 doden gevallen.
9: Ja, onder meer in Kryvyi Rih, in het centrum van Oekraïne, en in de hoofdstad Kiev. In Lviv, in het westen, vielen verschillende gewonden. En ook over de grens, in de Poolse stad Lublin, ging het luchtalarm nadat een onbekend tuig het Poolse luchtruim was binnengedrongen. In een dorp ten zuiden van Lublin is een ontploffing gemeld en er is sprake van een krater van 10 meter. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. 3 Griekse brandweerlui zijn omgekomen bij het blussen. 2 op Kreta, 1 op het Griekse vasteland. En poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. Vorig jaar waren er bijna 3000 poetshulpen minder aan de slag met dienstenchecks. Vooral in Vlaanderen is er een daling. Die heeft te maken met de hogere prijs voor dienstenchecks en ook met het feit dat meer mensen thuis werken en zo meer tijd hebben om zelf te poetsen.
0: Weer mevrouw Jacot Brokke, goedemorgen.
10: Hallo, goedemorgen.
0: We mogen ons weer opmaken voor een zonnige ochtend, hè?
10: Ja, klopt. Met misschien wat hoge wolken hier en daar. Maar er komen wat meer stapelwolken bij vanaf deze namiddag. En er zou lokaal toch ook wel wat gedruppel uit die wolken kunnen komen. De meeste buien die zijn voorspeld voor het zuidoosten van het land. Maar de kans zit er wel in dat die buien ook een stukje van het zuiden van Vlaanderen kunnen bedekken. Dus dat denk ik aan Brussel, aan Vlaams-Brabant, eventueel ook het zuiden van Limburg. Temperaturen die liggen vandaag iets minder heet dan gisteren. Zo'n 28 graden in het centrum, een 23 graden aan zee. Enkel in de Kempen, daar kan het kwik nog oplopen tot 30 graden en meer. En dan vanavond en vannacht wordt het opnieuw rustig en droog met licht of wisselend bewolkt weer. Minimumtemperaturen dan tot 19 graden. Morgen krijgen we een graadje meer, tot 29 graden dan, met opnieuw kans op buien. Deze keer ook voor het hele land. Het gaat telkens maar om wat licht gedruppel, dus veel moeten we er helaas niet van verwachten. Op zaterdag krijgen we dan maximum temperaturen tot 26 graden met droog en zonnig weer. En dan vanaf zondag stijgen de maxima weer tot 30 graden en meer.
0: Dankjewel, Jacot.
10: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Wel, Bram Vermeulen, ik denk momenteel aan de aanvallen op Iran.
1: De ochtend.
0: Want het Amerikaanse leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie op Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten en ook vorige nacht, die van dinsdag op woensdag dus, zwegen de wapens in de regio niet. Toen voerden de Verenigde Staten samen met Saoedi-Arabië een aanval uit op een pro-Iraanse militie in Irak. En daar willen we graag wat meer over weten. Goedemorgen, Hans-Jaap Melissen.
2: Ja, goedemorgen.
0: U bent journalist en Midden-Oostenkenner. We horen vaak over Hezbollah, de Houthis, pro-Iraanse milities die actief zijn in Libanon, in Jemen. Ja. Hier gaat het nu over een militie die actief is in Irak. Over wie gaat het net?
2: Ja, dan heb je het over de volksmilitie, de PMF, wordt het ook wel genoemd. En dat klinkt eigenlijk alsof je dan over een kleine club hebt met een baas en die dan wat dingen doen. Hè. Sommige milities zijn zo, maar dit is echt een hele grote structuur. En je moet eigenlijk teruggaan naar dat IS in Irak oprukte. Dan hebben we het over 2014, de terreurbeweging IS. En die was toen gebieden aan het innemen, veroverde heel veel stukjes van Irak en stond eigenlijk aan de poorten van Bagdad. En toen heeft de Iraakse regering, uit angst eigenlijk dat het volledig uit de hand zou lopen, eigenlijk wapens uitgedeeld aan de bevolking. Aan allerlei mannen, vooral mannen. En dat is eigenlijk een militie geworden van een paar honderdduizend. Ja, de getallen verschillen een beetje steeds, maar het is eigenlijk net zo groot als het Iraakse leger geworden. Dat heb je natuurlijk ook nog. Ja. En dus een hele belangrijke factor. Ze staan onder de regie eigenlijk van het Iraakse regering. Mm. Maar ze luisteren vooral naar de Iraanse regering.
0: Oké, want dat is inderdaad misschien een beetje de vraag. Wat is nu net het doel van hun bestaan, van die militie?
2: Nou, dat eerste doel was van Irak beschermen en optreden tegen IS. Maar ze worden vooral gefinancierd en van wapens voorzien door Iran. En Iran heeft zijn eigen belangen, want ja, er zitten ook steeds Amerikanen in de omgeving. Nog steeds Amerikaanse troepen in Irak, een grote ambassade. En die milities, die hebben wel, als er in de vingers geknipt werd vanuit Iran, maar jullie moeten nu dit en dat gaan doen, geschoten op Amerikaanse basis, op de ambassade daar. En zijn met iets anders dus bezig dan alleen maar het beschermen van de Iraakse bevolking, zoals de naam eigenlijk, de naam van de militie suggereert dat ze daar vooral mee bezig zijn. Maar ze zijn eigenlijk vooral bezig met het beschermen van de belangen van Iran.
0: Mm-hmm. Dus zij waren eerder ook al actief betrokken in deze oorlog?
2: Ja, er is van alles en nog. Want ik zat in maart, in het begin van die aanvallen eigenlijk op Iran, Amerikaanse aanvallen, zat ik in Noord-Irak. En dan kwamen er raketten binnen op de Amerikaanse basis, waar ik vlakbij zat. En andere granaten en wat dan niet meer. En je zag soms aan de hoek waar vandaan ze kwamen, dat dat niet uit Iran kwam, maar gewoon van binnen in Irak. Mm-hmm. Van die milities die daar zitten en die dan allemaal luisterden wat ze moesten doen. En dat zit de Amerikanen natuurlijk behoorlijk dwars. En er zijn er altijd aanvallen over en weer geweest. Amerika wil dat Iran stopt met die milities voeden met wapens en advies en dat soort dingen.
0: De VS heeft hen nu dus ook geviseerd. Is dat al eerder gebeurd nu?
2: Ja, dat is eerder gebeurd. Wat eigenlijk openbaar nieuw was dat Saudi-Arabië ook mee ging doen met de bombardementen op die milities. Maar dat is eigenlijk denk ik ook al een beetje stiekem in het geheim zomaar gebeurd. Maar nu werd dat officieel ook erkend. Want die hebben daar ook last van. Want die milities die schieten ook op de Amerikaanse vrienden in de regio. Die Golfstaat en Saudi-Arabië. Waar op al die plekken zitten heel veel Amerikaanse bases. En dat zijn makkelijke doelwitten voor Iran. Want Amerika zelf ligt te ver weg om te raken. Maar ja, de grote aanwezigheid van Amerika in de regio, daar richt Iran zich dan natuurlijk ook op.
0: Ja, maar het valt toch wel op, hè, die hulp nu van Saoedi-Arabië. Want je had toch het gevoel dat ze tot nu toe buiten de oorlog wouden blijven. En nu gaan ze actief mee gaan aanvallen. Waarom?
2: Ja, nou, ze willen natuurlijk zelf ook wel van die ellende af dat ze van alles binnenkrijgen in het land. Maar het heeft ook wel te maken met de diepe vriendschapsbanden tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Saudi-Arabië is ook bezig met het voor elkaar krijgen dat ze zelf uranium kunnen gaan verrijken bijvoorbeeld. Gingen ze al een deal mee sluiten met Amerika dat zou kunnen. Toen zei Trump op het laatst, nee, maar moet jullie wel Israël erkennen ook nog. Want dat is ook waar Amerika mee bezig is geweest, dat al die Arabische landen Israël gaan erkennen. En normale relaties gaan herstellen. Dus er zijn heel veel zakelijke belangen tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Dus meedoen met Amerikaanse acties waar je ook zelf last van hebt gehad, hè, van die aanvallen, is eigenlijk best nog wel een beetje logisch. En ik denk ook zelfs dat Saudi-Arabië nog wat meer gaat ondernemen in de komende tijd. Ook richting die Houthis bijvoorbeeld ook. Hè, die Rode Zee onveilig maken. Die andere militie die ook weer gesteund wordt vanuit Iran, maar in Jemen woont.
0: Afwachten wat dat wordt de komende uren en dagen. Dank u wel, Hans-Jaap Melissen.

Selassou in een minute. We gaan zo meteen naar IJsland, want daar is er een referendum geopend. Moeten er toetredingsgesprekken komen met de EU of niet? Zo meteen, na deze van Sam Bettes.

0: Not an Addict van Sam Bettens. IJsland dus.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Daar gaan we het over hebben, want moet het land toetredingsgesprekken voeren met de Europese Unie? De IJslanders mogen zich daarover uitspreken in een referendum dat deze week is geopend. Jeroen van Niebenhoven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent natuurfotograaf, u woont in IJsland. Heeft u dan al gestemd?
3: Ik heb nog niet gestemd, want ik ben momenteel op vakantie in België. Maar ik ga vandaag terug.
0: Ja. Terug naar daar, ja. U mag ook gaan stemmen, hè, want u heeft de IJslandse nationaliteit.
3: Ja, klopt. Ja, sinds 2023.
0: Mm-hmm. En mogen we dat vragen? Wat gaat u stemmen?
3: Ik stem om die gesprekken terug opnieuw te openen. Ja,
0: ja, waarom? U ziet er wel wat voordelen in?
3: Ja, absoluut. Er zijn een paar zaken die in IJsland misschien niet zo denderend verlopen. En ik denk dat door bij de Europese Unie te gaan, dat die problemen mogelijk zullen kunnen opgelost worden.
0: Mm-hmm.
3: En dat gaat dan vooral om de regels om het bankenwezen, woningleningen, dat soort zaken. Die heel belangrijk zijn en die eigenlijk het meest de mensen raken in hun portemonnee.
0: Ja, dus eigenlijk de hoop dat de rente voor hypothecaire leningen naar beneden gaat, bijvoorbeeld.
3: Ja, klopt. Ja, ja. Dat is toch wel, IJsland is daar toch wel bij de slechtste studenten van de klas, denk ik, in Europa.
0: Waardoor het heel moeilijk is om een huis te kopen?
3: Het is heel moeilijk om een huis te kopen door een lening af te sluiten. Eigenlijk als je in het huurcircuit geraakt, dan is dat zeer moeilijk om daaruit te geraken, omdat de huurprijzen ook enorm hoog zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar als je eigenlijk een woninglening afsluit, dan zit je daar gemakkelijk voor 40 jaar of langer aan vast.
0: Mm-hmm.
3: Omdat het zo moeilijk is om dat af te betalen omwille van de onstabiele munteenheid en de hoge rentes.
0: Ja. En dat willen sommige IJslanders dan misschien graag veranderd zien. Ik kan ook inbeelden dat er ook tegenstanders zullen zijn, hè?
3: Ja, absoluut. Ja. Er zijn, ik denk dan vooral aan de mensen die daar baat bij hebben, dat zo blijft. Dat zijn dan waarschijnlijk de banken, de mensen die heel veel geld hebben.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook de visserijen in IJsland, die eigenlijk niet willen dat er striktere visquota's komen.
0: En
3: die schijnen precies niet te geloven dat de Europese Unie eigenlijk meer open staat om die discussie opnieuw te openen op dat vlak. En eigenlijk meer tegemoet te komen.
0: Mm-hmm, oké, dus er spelen verschillende zaken. Meer in het algemeen, zo voelen IJslanders zich een beetje verwant met de Europese Unie?
3: Ik denk dat IJslanders zitten al in het Europese economisch gebied.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk op dit moment, ik denk dat IJslanders zich wel toch op een zeker vlak Europees voelen. Maar IJsland heeft altijd zo'n beetje tussenin gezeten, tussen de VS en Europa. Als je daar naartoe gaat, dan merk je ook dat er heel veel Amerikaanse invloeden zijn op de cultuur. En ik denk dat we daar zo'n beetje tussen hangen. Maar met de veranderende geopolitieke situatie,
0: mm-hmm,
3: denk ik dat dat toch wel meer naar het Europese aan het neigen is momenteel.
0: Ja, want dan kijken we bijvoorbeeld naar Trump, die er openlijk mee gedreigd heeft om Groenland te gaan annexeren. Ja, ja. Is dat bijvoorbeeld iets dat in IJsland voor een beetje ongerustheid gezorgd heeft?
3: Oh, ik moet zeggen dat ik denk niet dat IJslanders ongerust zijn dat de Amerikanen plots aan onze deur zullen staan. Ik denk dat is omwille van het feit dat IJsland heeft geen leger, maar is wel onderdeel van de NAVO. Dus ik denk dat mensen daar zo toch wel een beetje op berusten. Maar hij heeft eigenlijk ook nog niet bijzonder veel over IJsland gesproken, behalve dan één toespraak waar hij Groenland en IJsland door elkaar haalde. Denk ik niet dat er veel IJslanders zich daar bijzonder ongerust over maken momenteel.
0: Maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat er over gediscussieerd wordt, hè? Dus waarom ligt die vraag net nu weer op tafel dan?
3: Ja, dat is toch wel iets dat al heel lang speelt. En ik denk een van de redenen waarom dat nu opeens op tafel ligt, is omdat een van de grootste partijen in IJsland die daar eigenlijk tegen is, die zit voor het eerst in lange tijd niet in de regering. Dus dat thema kan opeens terug wel op tafel gelegd worden.
0: Ja.
3: En ik denk dat daarom is dat het nu sinds lange tijd opnieuw speelt. Ja.
0: Opnieuw een agendapunt is, hoe schat u het zelf in? Zal er veel volk gaan stemmen?
3: Ja, in IJsland is er geen stemplicht, maar stemrecht. Dus dat is altijd een beetje afwachten van hoeveel mensen gaan er eigenlijk opdagen, hoeveel mensen stemmen op voorhand. En ik schat het zo'n beetje 50-50 in op deze moment. Want ik weet dat er redelijk wat tegenstanders zijn die vooral de negatieve kanten zien. En die eigenlijk want het gaat niet over toetreding. Het gaat over of we de gesprekken opnieuw opstarten. Wat in mijn ogen een heel groot verschil is. We gaan opnieuw aan de tafel zitten en gaan discussiëren. En het wordt eigenlijk door het nee-kamp wordt dat op dit moment uitgespeeld alsof het gaat over toetreding. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van oei, als dat de kwestie is, dan stem ik liever nee, want ik weet eigenlijk niet waarover het gaat, omdat er nog niets besproken is. Dus ik hoop dat al in de komende weken dat die verhaallijn zich een beetje zal rechttrekken en dat het gaat over waar het echt over gaat. Ja. Dat is, openen we de gesprekken of niet?
0: Inderdaad, het is nog die stap eerder. Tot augustus is het, hè, dat er gestemd kan worden.
3: Ja, ik denk 27 of 28 augustus.
0: Oké, maar dus met een niet bindende uitslag.
3: Ja, klopt.
0: Jeroen van Nieuwenhoven, bedankt. Afwachten wat dat wordt.
3: Ja, bedankt.

0: Let's clean up the ghetto. Na 8 hebben we het hier over het Costa-proces. Het grote drugsproces in Tongeren dat eindelijk een apotheose kent. Enfin, denken we.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben hier samen met Juan Carlos op stap in Café Albania. Hey man, dat is fantastisch hier.
3: Show a beautiful view.
1: Op VRT1 zit Reizenwaas, de bucketlist niet in Albanië, maar in El Salvador. Op VRT Canvas in Force of Nature moeten wilde dieren ver gaan om te overleven. En op VRT Max kan je even op pauze drukken met de volledige serie Time Out. Tot vanavond.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rusland heeft een zware raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Ook in een dorp in Polen is een tuig neergekomen. Poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. En ook op Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn zeker 8 mensen omgekomen, er vielen zo'n 30 gewonden. Katrien van der Schoot, niet toevallig deze aanval?
8: Nee, president Zelensky had ervoor gewaarschuwd na zijn bezoek aan de Amerikaanse president Trump. 8 doden dus in Kryvyi Rih in het centrum van het land, vielen 6 doden van eenzelfde familie, onder wie 2 kinderen. In de hoofdstad Kiev viel 1 dode. In Lviv in het westen zijn zeker 15 mensen gewond geraakt en zo pas zijn daar nog nieuwe explosies gehoord. En ook in buurland Polen is een projectiel terechtgekomen dat sloeg een krater van 10 meter in een dorpje in de buurt van Lublin. Dat zegt correspondent Christian Pauwe vanuit het grensgebied.
9: Het lijkt erop dat dit een Russische kruisraket was die het Poolse luchtruim binnenvloog afgelopen nacht. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat er drones naar beneden kwamen in Polen of brokstukken van luchtafweerraketten. Dus dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.
8: Ja, en het Poolse leger heeft gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd.
7: Dankjewel, Katrien. En ook in het Midden-Oosten waren er opnieuw wederzijdse aanvallen tussen Iran en de VS. De VS heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden tientallen doelen geraakt zijn van de Iraanse revolutionaire garde. En Iraanse media melden dat er ook 3 doden zijn gevallen op een eiland in de straat van Hormuz. Na een korte gevechtspauze bestoken Iran en de VS elkaar sinds gisteren opnieuw. Het aantal poetshulpen die via dienstenchecks werken is vorig jaar gedaald. Toen waren er bijna 145.000. Dat zijn er 2.800 minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen, waar dienstenchecks vorig jaar ook duurder zijn geworden, zegt Peter Vets van de RSZ.
10: We zien dat de evolutie binnen de verschillende gewesten toch verschillend is, met een iets sterkere terugloop in Vlaanderen en Brussel. En we linken dat aan de evolutie van de nettoprijs van de dienstenchecks. Daarmee bedoelen we enerzijds de prijs van de check op zich, als ook het niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.
7: Sinds de coronacrisis 6 jaar geleden stijgt het aantal poetshulpen met dienstenchecks niet meer. De RSZ vermoedt dat meer mensen de huishoudelijke taken zelf uitvoeren, omdat ze vaker thuiswerken. Het tekort aan buschauffeurs in ons land is voor het 3e jaar op rij kleiner geworden. 2 jaar geleden waren er nog 900 vacatures, nu nog 300. Het beroep is populairder, onder meer door de uitbreiding van de flexijobs en ook de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd speelt een rol. Toch zoekt de sector nog altijd 300 chauffeurs, zegt Kim Taylor van de Vereniging van Busbedrijven.
11: De pensionering speelt daar natuurlijk een rol, dus dat zorgt voor een grote uitstroom. Maar vooral de vraag naar busvervoer, die zien we dat die jaar na jaar blijft aantrekken. Want het aantal chauffeurs en aantal voertuigen is in 2019 en 2025 het maar liefst 12% gestegen. En daarom roepen we alle werkzoekenden op om te solliciteren als een job als buschauffeur.
7: In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest bij de metrostation Beurs. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en is het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Over de precieze omstandigheden van wat er gebeurd is, zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden woeden. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlette Veldje helpt bij de evacuaties.
12: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
7: Bij de branden op Kreta zijn 2 brandweerlui omgekomen, een derde bij een bosbrand op het Griekse vasteland. En in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn de felle branden vannacht in bedwang gehouden. De hulpdiensten zijn wel nog waakzaam vanmorgen, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. En in Oostenrijk waren er dan weer zware modderstromen na hevig onweer met intense regenval. In het Pitstaal en het Eutstaal in het westen van Oostenrijk raakten wegen bedolven onder modder en rotsblokken. Ook verschillende huizen liepen onder en in de buurt van Zulden zijn enkele honderden mensen gisteravond laat tijdelijk naar veiliger plekken gebracht. Het weer bij ons. Eerst zon. In het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland met kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en nog 27 graden. We begonnen met een nieuwe zware Russische aanval op Oekraïne. Daarbij zijn in Oekraïne 8 doden gevallen. En er is ook een tuig neergekomen in een dorp in de buurt van de Poolse stad Lublin. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
0: Goedemorgen. Zou het eindelijk zover zijn? Zou er in het grote Costa-drugsproces in Tongeren eindelijk een uitspraak kunnen vallen? En justitiecollega's denken van wel en we horen zo meteen waarom. Welkom.

0: and girls. Straks valt in Tongeren mogelijk het doek over het Costa-proces.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Een van de grootste drugsprocessen die ons land ooit heeft gekend. 51 beklaagden, minstens 25 ton cocaïne. En alles bij elkaar een eis van 451 jaar aan celstraffen. Zou het effectief na al die jaren van vertragingen van juridische manoeuvres, zou het tot een vonnis kunnen komen? Justitiejournalist Philippe Heijmans, goedemorgen.
3: Dag Helen.
0: Je bent onderweg naar Tongeren, dus ik gok dat je ervan uitgaat dat de uitspraak er komt.
3: Zo is het ons toch gezegd, ja, dat er straks een vonnis zou zijn. Wat dat precies zal inhouden, weten we nog niet. Maar kijk, het ziet er toch naar uit dat er een voorlopig einde alvast aan die zaak zal komen.
0: Ja, en we hebben het er al vaak over gehad, maar nog eens in een notendop. Waar draait het Costa-dossier om?
3: Om veel drugs. En dat zeggen we wel vaker, veel drugs. Maar in dit geval zit je toch in een serieuze grote orde. Het federaal parket schat dat het gaat om een organisatie die 25.000 kilo cocaïne heeft ingevoerd. Goed voor 3,5 miljard euro. Daarbij zit ook de grootste vangst ooit in ons land, 11,5 ton. Dus het gaat ook over veel mensen. 51 beklaagden uit de onderwereld uiteraard, maar ook uit de bovenwereld. Boekhouders, zelfs advocaten die zouden hebben meegewerkt. En het is van start gegaan met een lading van 2700 kilo die in de herfst van 2019 onderschept is. En die drugs die zaten in een container met tropisch hout uit Costa Rica. En vandaar dus de naam van het dossier Costa, het begin van het land. En die drugs waren bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen, zijn dan naar Nederland gevoerd. De politie heeft die opgemerkt en is dan beginnen te observeren. Ze hebben geprobeerd om die bende in kaart te brengen. 8 agenten zijn daar voltijds mee bezig geweest. En na een jaar observeren hebben ze toegeslagen. Ze hebben dan huiszoeking gedaan waarbij 1,3 miljoen cash is gevonden. 700.000 euro op rekeningen, aandelen, kunst, goud, horloges, luxe auto's. Enfin, volgens het federaal parket gaat het om een internationale, goed gestructureerde bende die er zeer regelmatig grote partijen cocaïne invoerde.
0: Ja, een ontzettend groot netwerk. Eigenlijk was er zelfs sprake van 4 bendes die hebben samengewerkt. Mm-hmm. Dat alleen al maakt dit tot een opmerkelijk proces, hè?
3: Ja, want als je denkt aan drugsbendes, dan denk je toch vooral aan concurrentie, vijandschap, zelfs drugsoorlogen, schietpartijen, aanslagen. Maar in de praktijk is dat toch niet altijd zo. En dat zie je dus hier. Je hebt hier 4 verschillende bendes, maar die wel samenwerkten om kosten te delen bijvoorbeeld, om door samen die drugs naar hier te brengen, maar ook om hun netwerk te delen. Bepaalde mensen die vooral bij het ene netwerk zaten, die werden dan ook door het andere netwerk gebruikt voor hun expertise. Zo konden ze de risico's ook wat spreiden. En je ziet dat ook in het algemeen wel, dat hoor je wel bij politie en justitie, dat je meer en meer bendes krijgt die zich dan specialiseren in één onderdeel van de keten, bijvoorbeeld het uithalen van de drugs. En dat wordt dan crime as a service genoemd. Dus ze bewijzen andere bendes eigenlijk een dienst.
0: Ja, met ook opvallende namen, de opvallende kopstukken in die bendes.
3: Mm-hmm. Ja, het zijn 4 bendes. Hè. En als we ze even overlopen. De eerste bende werd geleid door oud-rijkswachter Willy van Mechelen en Tom Bastiaanse. Niet zo'n bekende naam, maar die werd dan de Escobar van Casterlee genoemd. En van Mechelen is wel een bekendere naam natuurlijk. Het is een oud-rijkswachter, 82 jaar. Ooit werd hij een topspeurder genoemd. Heeft nog de ontvoering van Anthony de Klerk mee opgelost. Werkte ook op de sectie drugs, maar bleek dan toch een boswachter die eerder een stroper was, want hij was zelf een drugscrimineel, dat weten we nu al 30 jaar. De tweede bende, daar zitten we met een van de bekendste namen uit de internationale drugswereld, Jos Leidekkers, Bolle Jos. De man die niet op het proces is, omdat hij wellicht in Sierra Leone zit, waar hij een relatie zou hebben met de dochter van de president. Bij de derde bende hebben we ook een bekende naam, Lucio Aquino. Je weet wel, de kale Italiaanse broers uit Limburg. Zijn zaak is wel in de loop van het proces afgesplitst. Die zal later behandeld worden, want hij zit nu in Italië, waar hij terecht moet staan in een ander proces tegen de 'Ndrangheta, de maffia van Calabrië. Dat zijn dus al 3 toch serieus bekende namen bij die eerste 3 bendes. De vierde bende heb je wat een minder bekende naam, Geert Frison. Maar als je die man al eens gezien hebt, dan weet je over wie ik het heb. Mm-hmm. Want dat is de leider van de Bandido's, een beruchte motorbende. En hij staat helemaal volgetatoeëerd, onder andere een Kalashnikov op zijn voorhoofd. De afkorting ACAB, All Cops Are Bastards. Intussen heeft hij die wel laten verwijderen, die tattoos. Hij zegt dat hij zijn leven gebeterd heeft. Maar goed, toch ook geen kleine jongen. En voor al die kopstukken worden straffen van 15 tot 20 jaar gevraagd.
0: Ja, als je het zo verloopt, is wel een fraaie bende bijeen. Veel bewijs komt uit gekraakte berichten van Sky ECC en EncroChat. En die chats die spelen hier wellicht wel een doorslaggevende rol.
3: Ja, het bewijsmateriaal is daar voor een groot deel op gebaseerd. Hè. Dus die speurders hebben die bende een jaar geobserveerd. En in die periode is dan net die kraak gebeurd van Sky ECC, waardoor ze 3 weken lang live mee hebben kunnen lezen met berichten van die bende. Nu, de advocaten van de verdediging die proberen dat wel onderuit te halen. Zeggen, kijk, niet al die berichten zijn volledig ontcijferd. Dus je baseert je op onvolledig materiaal. Het is ook niet duidelijk of de gebruikersnamen... Ja, de politie zegt, kijk, die gebruikersnaam hoort bij die persoon, maar volgens de advocaten is dat niet zo zeker of het wel degelijk over die mensen gaat. Dus zij proberen dat wel onderuit te halen, zoals eigenlijk in elk groot drugsproces. Ja. We zullen moeten afwachten welk gevolg dat hier zal hebben. Nu, er is nog ander materiaal ook. Hè. Die Willy van Mechelen bijvoorbeeld, die heeft tijdens corona met veel andere mensen afgesproken in zijn auto om daar te overleggen. Maar de politie had een microfoon in zijn auto geplaatst, dus die afgeluisterde gesprekken hebben ze ook wel.
0: En je hint er in het begin al op, als de uitspraak daar straks valt en het afgelopen is, is het wellicht nog niet echt afgelopen, hè?
3: Nee, er is sowieso nog wel beroep mogelijk, zoals in elk proces in eerste aanleg. Je krijgt dan nog dat proces tegen Lucio Aquino, dat later nog moet komen. Dus het definitieve einde is nog niet in zicht, maar er lijkt nu toch een voorlopig einde te komen aan een proces dat 5 valse starts heeft gehad, onder andere door 3 pogingen om de rechtbank te wraken. Daardoor is het met een jaar vertraging begonnen. Dus het is moeizaam verlopen, maar kijk, het ziet er naar uit dat we straks om 10 uur toch al iets zullen weten.
0: Dan horen we hopelijk dat verdict. Dankjewel, Filip Heijman. Here I am.

0: Deze nacht heeft Rusland een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op Oekraïnse steden. En ook in Polen, aan de grens met Oekraïne, is deze ochtend een projectiel ingeslagen. Correspondent Christian Pauwe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent op dit moment in Oekraïne aan de grens met Polen. Wat weet jij al meer over wat daar net gebeurd is?
1: We weten dat afgelopen nacht een onbekend object, zoals de Poolse luchtmacht het omschrijft, Polen binnenvloog. Die verdween op een gegeven moment van de radar. Polen had op dat moment straaljagers op pad dus gestuurd om het mogelijk te onderscheppen. Maar goed, vervolgens was dat object verdwenen. En deze ochtend horen we dus dat er iets is neergekomen. Wederom zouden dus in het midden wat het was. We zien wel op foto's dat er een grote krater is van wel 10 meter breed. Het lijkt dus te gaan om dan wel een raket of een drone die is neergekomen. Maar het zou ook bijvoorbeeld een afzwaaier kunnen zijn van luchtafweer wat we in het verleden hebben gezien.
0: Ja, dus daar is eigenlijk op dit moment nog best wat onduidelijkheid over.
1: Ja, alleen tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel kijken naar het verleden. Wat voor situaties we hebben gezien. Nou, en wat zien we? Dat Rusland aan de lopende band met dit soort grote aanvallen op het westen van Oekraïne ook het Poolse luchtruim schendt. Mm-hmm. En daarom zitten ze daar ook natuurlijk zo scherp op nu in Polen. Omdat dat met veel risico met zich meebrengt voor inwoners. We hebben het eerste jaar van de oorlog ook al gezien dat er Poolse burgers omkwamen toen er brokstukken van een luchtafweerraket naar beneden kwamen. Nou, en nu moeten we dus zien of dit inderdaad gaat om een Russische kruisraket. En ja, dat zou wel ook kunnen kloppen met het plaatje met zo'n grootschalige aanval van Rusland. Want ja, die raketten die nemen nog wel eens een andere koers. En die, zeker als je zo dicht op de grens een aanval uitvoert, mm-hmm, kunnen die makkelijk in Polen terechtkomen.
0: Ja, het is inderdaad niet de eerste keer dat het gebeurt, maar het voelt toch wel alarmerend.
1: Ja, ook omdat het dus mogelijk gaat om een Russische kruisraket. En dat hebben we nog niet vaak in Polen gezien. Er is wel eerder een Russische kruisraket ergens in het midden van Polen gevonden. Die ook mogelijk zijn koers, zijn route, een soort van verkeerde route had genomen. Maar in dit geval zien we dus echt een inslag. Met een zwaar explosief, zoals het er nu uitziet. Bij een dorpje aan de grens. En ja, dat hebben we in het verleden ook wel eens met drones gehad, ook in andere NAVO-landen. Bijvoorbeeld Roemenië heeft daar ook vaak mee te maken gehad. In dit geval een kruisraket. En dat zijn nog echt wel even een stuk zwaardere wapens natuurlijk dan die drones die ze ook met honderden tegelijkertijd afvuren.
0: Ja, in een NAVO-land dus zou dit tot een verdere escalatie kunnen leiden, denk je?
1: Nou ja, je ziet dat sowieso aan die hele oostflank elke keer weer een stapje verder gaan. En dat we inmiddels ook al best wel wat gewend zijn. We zijn toch een beetje als een kikker warm aan het koken in het water. En elke keer raken we verder wat gewend. En ook dit wordt toch weer gezien als de zoveelste escalatie daar aan die grens. Dat er weer mogelijk een Russisch wapen hier op NAVO-grondgebied neerkomt. Wat je steeds ziet vanuit Polen en andere NAVO-landen, dat ze willen laten zien dat ze daadkrachtig optreden, dat ze straaljagers erop afsturen. Maar ze gaan niet meteen escaleren, want ook in dit geval is het vooralsnog voor de hand liggend dat het gaat om een afzwaaier. Mm-hmm. Maar we moeten ook niet vergeten dat Polen natuurlijk vorig jaar nog heeft gehad dat er maar liefst 20 Russische drones het luchtruim binnenvlogen. Mm-hmm. Heel doelbewust. Dat kon niet anders dan een doelbewuste actie zijn geweest. En dat is natuurlijk continu de afweging hier die ze moeten maken. Gebeurt het tijdens een aanval op Oekraïne en gaat het om afzwaaiers? Of is toch Rusland wederom de grenzen van de NAVO aan het testen?
0: Ja, en schuift het dus stukje bij beetje toch altijd zo wat verder op. En dan misschien toch ook nog eens kijken naar Oekraïne zelf. Hè, want daar waren afgelopen nacht en vanochtend dus ook die zeer zware aanvallen.
1: Ja, zeker. Maar liefst 70 raketten en 280 drones afgevuurd op Oekraïne, zegt president Zelensky. Er werd gisteravond al voor gewaarschuwd dat er een grootschalige aanval aankwam. En je ziet dan dus ook dat Oekraïners al bij voorbaat de schuilkelders

0: ingaan. Mm-hmm. Ook vanwege de grote dreiging van ballistische raketten die Rusland nu op zulke grote schaal inzet. Het probleem met die raketten is dat ze vaak al inslaan. Nou, slechts minuten na het luchtalarm of zelfs voordat het luchtalarm is afgegaan. Dus ja, Oekraïners gaan dan eigenlijk uit voorzorg al dit soort avonden een schuilkelder opzoeken. Mm-hmm. In dit geval ook wel opvallend dat het opnieuw onder meer een aanval was op het westen van Oekraïne, op Lviv, hier een uurtje rijden van mij vandaan. Daar zie je veel schade. Daar zitten ook mogelijk slachtoffers nog onder het puin. En daarnaast ook veel slachtoffers in Kryvyi Rih. Dat is de geboortestad van president Zelensky in het zuidoosten van Oekraïne. En daar zou onder meer een appartement, een flat zijn geraakt waar een gezin in zat. En daar zouden twee kinderen om het leven zijn gekomen.
1: Wat maak je van deze timing van Rusland?
0: Ja, we zijn natuurlijk ook helaas met dit soort grootschalige aanvallen al een hoop gewend. Hè. Na zoveel ruim 4 jaar oorlog, dit doen ze aan de lopende band. Je ziet dat ze elke keer hun tactieken aanpassen. Mm-hmm. En dat ze bijvoorbeeld, zoals ik net al noemde, nu meer inzetten op raketten. Je ziet voor Oekraïners, ja, zij zien hier toch ook steeds grotere wanhoop bij Rusland met dit soort aanvallen. Want Oekraïne kan in de tussentijd ook zelf steeds meer aanvallen, luchtaanvallen met drones op Rusland. Grondgebied uitvoeren. En bovendien ja, lukt het Rusland maar heel beperkt, of nauwelijks eigenlijk, om verder op te rukken in het oosten. Zelfs na 4 jaar oorlog hebben ze nog altijd de Donbass niet in handen. Dus ja, voor Oekraïners, we weten dat Rusland dit doet om steeds om aanvallen uit te voeren op industrie, maar ook op steden, om de wil van Oekraïners te breken. Dat is zeker hoe ze het hier ook zien. Maar ze zien het hier ook vooral als steeds als verder bewijs dat Rusland het in ieder geval aan het front niet verder, aan het front niet verder doorbreekt. Dus daarom zetten ze verder in op dit soort grootschalige luchtaanvallen. En ja, de verwachting is dat die de komende tijd alleen nog maar intensiever en groter zullen worden.
1: Mm-hmm. Christian Pauwe vanuit Oekraïne, bedankt.

0: Nick Cave met The Weeping Song.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met de Bent van Looy vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de Museumnacht. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Het is 8:30 en Sanne Baak, we hadden het er net al over en dus ook in het nieuws de aanval van Rusland op Oekraïne.
8: Ja, want bij een zware Russische aanval op verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen, bij wie 2 kinderen. En een onbekend tuig is ook neergekomen in Polen. Bij een dorp ten zuiden van de stad Lublin is een knal gehoord en een krater van 10 meter gevonden. Kort voordien was in Lublin het luchtalarm afgegaan en was een Poolse F-16 opgestegen om het tuig te onderscheppen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu evacuaties voor natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn 8000 mensen in veiligheid gebracht. Bij natuurbranden in Griekenland zijn 3 brandweerlui omgekomen. Beter nieuws is er uit Spanje. Daar is het vuur in de regio Madrid zo goed als onder controle. En ook in de buurt van Bordeaux in Frankrijk heeft de brandweer het vuur vannacht in bedwang kunnen houden. En poetshulp met dienstenchecks wordt minder populair. Vorig jaar waren er bijna 3000 poetshulpen minder aan de slag met dienstenchecks. Vooral in Vlaanderen is er een daling. Die heeft te maken met de hogere prijs voor dienstenchecks en ook met het feit dat meer mensen thuiswerken en zo meer tijd hebben om zelf te poetsen.
0: Goedemorgen, Jacot Brokke. Ik zie vanochtend een stralende hemel.
9: Ja, klopt. Met misschien wat hoge wolken hier en daar, maar alleszins veel zon. Nu, in de namiddag gaan we zien dat er wat vaker stapelwolken bijkomen. En er zou ook kans zijn op een paar buien, misschien onweersbuien ook. Die kans is het grootste voor het zuiden van ons land. Maar die buien kunnen eventueel ook tot het centrum komen. Bij die buien kan dus onweer gepaard gaan en ook rukwinden tot 60 km per uur. De temperaturen vandaag die stijgen tot een 28 graden in het centrum, een 23 graden aan zee en lokaal kan er nog 32 graden behaald worden, bijvoorbeeld in de Kempen en in Limburg. Morgen dan krijgen we zo'n 8 à 29 graden met opnieuw veel zonnige perioden, maar ook kans op een paar plaatselijke buien. Het gaat telkens om enkele millimeters neerslag, meer ook niet. En dan zaterdag krijgen we tijdelijk iets minder zwoel weer dan maxima rond zo'n 26 graden. Maar vanaf zondag zijn de maxima weer richting de 30 graden.
0: Dankjewel, Jacot.
9: Alsjeblieft.
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: U bent deze zomer misschien bij de gelukkigen die op reis gaan. Voor sommigen is zo'n vakantie niet vanzelfsprekend. 13% van de Vlamingen moet noodgedwongen besparen op vrije tijd en kan dus niet met vakantie gaan. Gelukkig zijn er via de Vlaamse overheid initiatieven zoals Rap op Stap of Iedereen Verdient Vakantie die mensen helpen. Kleermaker Hassan geniet via dat initiatief toch van een vakantie en Victor van Kerkhoven die kon met hem spreken.
1: Zit u maar, ik kom bij jou.
2: Het is dan okay, de smering.
1: Hij is een beetje groot.
3: Ik ben Hassan, 42 jaar. Ik ben papa van 3 kindjes. Eigenlijk, ik ben kleermaker. Ja, ik werk 5 jaar in een grote bedrijf hier in België. En die paar maanden geleden ben ik besloten om de eigen zaak te hebben. Ik ben nu zelfstandig bij beroep.
2: Dat is 46, die?
3: Ja.
2: En die zijn allemaal 48.
3: Als ik kijk naar mijn budget naar opreis met de 5 personen naar het buitenland, naar Frankrijk of naar Spanje, dat is echt een grote budget. En voor mij lukt het niet. En daarom, ik heb alternatief. Ik heb een paar keer via de Rap op Stap gedaan. Ja, vorige week ben ik naar de zoo geweest aan Antwerpen. Dat was een daguitstap. We waren zo blij en mijn kindjes echt genieten met die dag. Ja, ik heb besloten met de trein te gaan. De bedoeling van de uitstap, een nieuwe ervaring naar mijn kindje geven. Kijk, we gaan met de trein. Dat was de eerste keer voor hun. Ja, we gaan Vlaanderen ontdekken bijvoorbeeld. We waren zo blij met de trein. En ja, dat is echt een daguitstap. Ja.
4: Als je ziet hoe Hassan in het leven staat, hoe je kijkt naar vakantie en hoe je toch probeert van dingen mogelijk te maken, daar word ik alleen maar blij van. Ik ben Jeroen Marese. Ik werk voor Toerisme Vlaanderen. En we hebben de eer om het netwerk Iedereen Verdient Vakantie wat te ondersteunen vanuit Toerisme Vlaanderen. En Rap op Stap de Kring, hier in Eeklo, dat is zo'n plek waar mensen terecht kunnen met een vakantievraag en waar ze mensen een stukje verder helpen om op zoek te gaan om die vakantievraag mogelijk te maken. Dat kan een vakantie zijn, maar dat kan ook even een daguitstap zijn. De Europese armoedebarometer die bepaalt dat er op dit moment in Vlaanderen 790.000 mensen in armoede leven. Dat is behoorlijk veel. Heel veel van die mensen geven ook aan dat vakantie, dat een daguitstap, zeer onbereikbaar is.
3: Wat is belangrijk voor de kleermaker is het geluid van de naaimachine en de streek. Ik ben iemand zo positief. Ik heb veel gehad. Oorlog in eigen land, in Syrië. En dan moest verhuizen naar Turkije, naar Griekenland. 8 maanden in de wild gewoond, in de tent. En dan naar België komen. Ik raad iedereen, die moet positief zijn. Negatief maakt die mensen kapot. En in Nederland had ik een eigen zaak. Een eigen naaiatelier met 15 industriële naaimachines. Dat is een beetje een groot bedrijf. Ik en 3 broers. We zijn allemaal kleermakers en dat is een familiebedrijf.
2: Ja, die lengtes, okay. Die zijn goed.
3: Prima. Mijn eerste droom, 1 dag mijn ouders bezoeken in Syrië. Mijn ouders, die oude mensen, ja, meer dan 80 jaar. En we zijn bijna 13 jaar elkaar niet gezien. En ik hoop op een dag terug, 1 dag, hun zien. En ja, ik mis mijn ouders veel.
4: Ik denk dat we die droom helaas niet kunnen waarmaken. Wat belangrijk is, vakantie, wij vinden dat een basisrecht. Dat is de overtuiging van Hans dat netwerk. Wij vinden eigenlijk, en dat is artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat iedereen recht heeft op vrije tijd en vakantie. En ook het kinderrechtenverdrag zegt daar ook wel iets over. Elk kind zou de kans moeten krijgen om op een of andere manier te genieten van een vakantie of van een daguitstap.
3: Alsjeblieft, dat is voor
2: mij. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan. Ik heb een plan, misschien hopelijk naar Dinant, die nog niet gezien. Hopelijk binnenkort naar Dinant met familie. Ja.
1: Fijne dag nog.
2: Ja, bedankt.

0: roastbeef met binnensmonds.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Sanne, er is net nog nieuws binnengelopen over Polen. Hè?
3: Ja, de premier Donald Tusk reist eraf naar de regio waar een onbekend object is neergekomen bij een dorp ten zuiden van de stad Lublin. Kort voordien was de Poolse luchtmacht gealarmeerd en F-16 was opgestegen om het object te onderscheppen, maar het is toch neergekomen met een grote knal en er is nu een grote krater van zo'n 10 meter breed. Onderzoek moet nog uitwijzen of het bijvoorbeeld om een Russische raket of drone gaat. Het is niet de eerste keer dat bij een aanval in de grensstreek met Oekraïne het Poolse luchtruim door Rusland geschonden wordt. Maar het incident wordt wel heel ernstig genomen. Premier Tusk reist nu dus af naar het gebied.
0: Ja, ongetwijfeld komen er doorheen de dag nog meer updates. Dankjewel, Sanne.
2: De ochtend.
0: Iets helemaal anders dan. De Belgische Atletiek Federatie heeft gisteren toch nog extra atleten opgevist voor het EK in Birmingham, dat op 10 augustus begint. Onder meer Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch mee. Een opluchting, zegt Johan Baerts, de coach van Rosius.
4: Natuurlijk zorgt dat voor opluchting. En ik denk niet alleen bij ons, maar voor nog heel wat atleten die in dezelfde situatie als Rani zitten. Dat heeft ook wel consequenties, dat weet ik ook. En aan elke beslissing zitten ook wel negatieve kantjes. Zijn de mensen die dan plots wakker geschud worden van oei, ik mag toch gaan. Ik heb het even over de marathonlopers, wat niet evident is om dan dat om te gooien. Maar in elk geval is het... Ja, moet ik zeggen, het gezond verstand dat zegeviert.
0: Goedemorgen, David Naert.
5: Goedemorgen, Helle.
0: Sportza-collega, atletiekkenner. Is dat dan van de hel naar de hemel voor haar?
5: Voor Rani Rosius en sommige anderen zeker wel. Maar zoals haar coach terecht aanhaalde, ideaal is dat allemaal niet. Emotioneel, als je het over Rani Rosius zelf hebt, is het een bijzonder moeilijke periode geweest. Ze moest die strengere internationale, de strengere Belgische limiet halen. De internationale had ze op zak. Voor haar doen was ze ook goed in vorm. Ze komt ook terug na een operatie. Het zijn allemaal elementen die je in overweging moet nemen. Maar nee, het was niet goed genoeg. Eergisteren bekendmaking, officiële selectie. Daar staat ze niet tussen, want ze heeft de Belgische limiettijd niet gelopen.
0: Ja.
5: En dan een dag later, nog maar een dag later, plots een bocht van 180 graden. Hey Rani, je mag mee.
0: Leg dat nog eens uit, die hele situatie. Hoe zit dat nu net?
5: Wel, je hebt aan de ene kant selectiecriteria, internationale, die in dit geval, het is een EK, door de Europese Atletiek Federatie worden vastgelegd.
0: Mm-hmm, ja.
5: En daarnaast komt Belgian Athletics ook met eigen, en meestal zijn dat strengere, in sommige gevallen fors strengere criteria, waar de Belgische atleet moet aan voldoen als zij of hij naar het Europees kampioenschap wil gaan.
0: En waarom? Waarom zijn die zoveel strenger?
5: Dat is een goede vraag. Het zou fijn zijn mocht dat nog eens in detail worden toegelicht. Ik kan wel een aantal redenen bedenken. Die internationale limieten zijn door de band niet al te streng om kleinere landen toch de kans te geven mee te doen aan dat soort kampioenschappen. Mm-hmm. En anderzijds valt er wel wat voor te zeggen voor die Belgische aanpak, omdat men met ambitie naar die kampioenschappen wil gaan. En dat wil zeggen dus dat de atleten in kwestie aan een strengere criterium moeten voldoen en dus in staat moeten worden geacht om minstens bijvoorbeeld een ronde verder te raken en dus meer dan een figurante rol te spelen.
0: Maar voor sommigen wordt er dan wel een uitzondering gemaakt?
5: Ja, dat was het bizarre. Toen die eerste lijst van 47 namen werd vrijgegeven, stond daar toch Simon Verheerstraeten op die dit seizoen de Belgische limiet niet heeft gelopen. Hij heeft wel een heel snelle 100 meter gelopen, onder de 10 seconden zelfs, als eerste Belg ooit, maar met een te sterke rugwind. En men heeft dat dan proberen te berekenen wat dat zou kunnen gegeven hebben in reglementair correcte omstandigheden, met een toegelaten maximale rugwind, wat een heel bizarre manier van werken is. En toen werd er ook nog gezegd, komende zaterdag is er nog de IFAM-meeting in Ordegem. Daar moet jij vormbehoud tonen als je alsnog wil meegaan naar het EK. Maar dat werd verder niet verduidelijkt. Dus wat is dat dan, dat vormbehoud? Hoe snel moet hij dan lopen? En vooral, natuurlijk werd de deur opengezet, want Simon, door allerlei omstandigheden, blessures, te veel tegenwind, weet ik veel, of te forse rugwind, heeft de limiet niet kunnen lopen. Maar hoe zit dat dan met al die anderen die die limiet net hebben kunnen bereiken? Dus een subjectieve beslissing die de deur wagenwijd heeft opengezet, die voor veel ongenoegen zorgde bij betrokken atleten, bij de betrokken coaches. Ja. Er zou ook gedreigd zijn met mogelijk juridische stappen. En ze zagen de bui al hangen bij de federatie. En toen hebben ze denk ik gezegd, oké, weet je wat, iedereen die op de road to Birmingham, zoals dat heet, voldaan heeft aan de Europese, de internationale selectiecriteria, die nemen we plots mee. En dat betekent dat we plots met een team van meer dan 60 atleten naar Engeland gaan afreizen. Ja. De precieze aantal moet ik je schuldig blijven. Ik heb gisteren geïnformeerd bij Atletiek Vlaanderen. Hoe zit dat nu? Mm-hmm. Om wie gaat het precies? Vandaag nog lees gisteren, gaan we de namen toevoegen aan de lijst, want ze staan er nog altijd niet op.
0: Nee.
5: Er is geen enkele communicatie geweest daaromtrent naar de buitenwereld toe, behalve individuele telefoontjes naar de atleten van waarom hebben we dit nu beslist? Ik lees de voorzitter van Atletiek Vlaanderen in een krant zeggen, ja, dit getuigt van Matthijs.
0: Ja.
5: Ja,
0: dat klinkt toch een beetje gek?
5: Het getuigt vooral van paniek en chaos, zou ik denken. Dan zegt, oh nee, daar gaan we weer. Dit willen we niet, we kiezen voor de korte pijn. En we nemen ze gewoon allemaal mee.
0: Ja, want dit kan toch echt niet bevorderlijk zijn voor de band, voor de vertrouwensband tussen de atleten en de federatie. En dan moet je nog die sportieve prestaties beginnen afleveren.
5: Ja, dat is verre van evident. Sommige atleten die weliswaar internationaal sterk genoeg waren, die op de lijst stonden van Europa om te mogen gaan, die dan toch lange tijd in Helena Ponet haar geval op de 400 meter, heel recent nog op het laatste nippertje de limiettijd heeft gelopen. Dat betekent dat je al je seizoen daar helemaal moet gaan opstemmen om die tijd of die prestatie te halen, om dan enkele weken later proberen alsnog te pieken en je allerbeste niveau te halen op het moment dat het moet. Namelijk tijdens zo'n internationaal kampioenschap. En dan laat ik nog de mentale belasting buiten beschouwing. Heerde vanochtend hoorde hier ook Jochem Vermeulen. Ja, die zei onder meer ook van, ik dacht dat ik safe zat, want ik had de internationale limiet. En plots blijkt dan begin dit jaar dat de Belgische limiet veel strenger is. En ik kom uit blessures. En zo, ja, het is gewoon een chaos. En wat Johan Baart daarnet terecht aanhaalde, de marathonlopers, ja, dat is gewoon ridicule. Dat die gisteren te horen krijgen, hey, jij mag toch mee de marathon gaan lopen over 2,5 weken in Birmingham. Als je iets van marathon kent, zo werkt het niet. Je maakt je planning op in functie van bijvoorbeeld een voorjaarsmarathon en een najaarsmarathon. Daar zijn die mannen wellicht nu mee bezig. En dat gaat niet maar zomaar van 1, 2, 3 alle planning overboord gooien en je in 7 haasten klaarstomen voor de Europese marathon op de slotzondag van.
0: Ja, als je dit hoort, dan moeten mensen misschien ook wel terugdenken aan die hele discussie met Nafit Yam vorig jaar, waardoor uiteindelijk haar kinesist geen accreditatie heeft gekregen. Stel je soms vragen bij hoe de federatie de zaken aanpakt?
5: Wel, het is mij gewoon niet duidelijk wat de visie nu precies is. En ze komen uit een puinhoop. Aan Vlaamse kant heb je naar mijn aanvoelen toch heel goed werk dat is geleverd door de nieuwe algemeen directeur daar, Sophie de Ware, maar op sporttechnisch gebied zitten we blijkbaar toch nog altijd in die vloeie, onduidelijke situatie. Dezelfde mensen zijn daar blijkbaar nog altijd achter het stuur aan het zitten. Maar hoe zit dat nu? En nog eens, ik ben heel blij voor de betrokken atleten dat ze finaal duidelijkheid hebben. Wij mogen gaan, maar er zitten er bijvoorbeeld ook tussen die vorig jaar die limiet hebben behaald. Mm-hmm. Want dit jaar door allerlei omstandigheden nog niet hebben kunnen presteren. In het hoogspringen bijvoorbeeld Thomas Carmois, bekende naam. Ja, die is geopereerd aan zijn enkel in mei en heeft nog maar één keer gesprongen dit jaar, 2,15 meter.
0: Ja,
5: dus wat voor zin heeft het dan nog? Met alle respect voor Thomas, want we weten wat hij kan. Ja. Maar deze zomer komt te vroeg voor hem. Dus heel vreemde situatie, andermaal.
0: Ja, geen fijne manier van werken.
5: Maar nog eens, blij voor de atleten dat ze nu eindelijk op een of andere manier dan toch die duidelijkheid hebben gekregen.
0: Absoluut,
5: en ik hoop voor hen allemaal dat ze het beste van zichzelf kunnen tonen in Birmingham.
0: We wensen hen alle succes. Dankjewel, David Naert.

0: Lord, we don't need. What the world needs now is love. Ja, het is misschien wel waar.
1: De ochtend.
0: Want er is veel aandacht voor de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Maar ook in Griekenland woeden er nu grote natuurbranden. Er zijn al 3 brandweermannen omgekomen op Kreta en op het vasteland. En duizenden mensen zijn al geëvacueerd. Bruno Tersago, correspondent in Griekenland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Helen.
0: Ja, het leek eerst dat Griekenland wat gespaard leek te worden, als je het dan vergelijkt met Frankrijk en Spanje. Maar daar woedt het vuur nu toch ook hevig. Hè? Hoe ernstig is de situatie daar?
2: Wel, er zijn op dit moment 3 grote branden echt in Griekenland zelf. En 2 daarvan zijn op Kreta. Mm-hmm. De ene in de buurt van Aia Galini. Dat is een plaats waar ook veel Vlamingen op vakantie gaan. Ja. En daar is het vuur echt niet meer onder controle. Het front daar is ongeveer 16 kilometer lang. En er staat een hele sterke wind wat het blussen bemoeilijkt. De blusvliegtuigen en de blushelikopters kunnen niet altijd opstijgen. Dan is er een tweede brand, ook weer in Kreta. Mm-hmm. In La City, dat is in het oosten van het eiland. Maar die brand lijkt onder controle te zijn. En nog een derde brand is er dan in Plomari op Lesbos. En daar moeten ook nog heel wat brandweerlieden vechten tegen de vlammen.
0: Ja, en dus moeten ook al zeker 8000 mensen geëvacueerd worden?
2: Ja, zoiets. Ik heb het ook in de pers gelezen. Duizenden mensen in ieder geval. En het vaak ook via de zee. Omdat er via de weg geen uitweg meer is. De brand rukt razendsnel op door die stevige wind. Dus ja, mensen moeten echt op andere manier worden ontzet.
0: Ja, en dat het vuur ontzettend gevaarlijk is, blijkt ook. Want 3 brandweermannen zijn omgekomen. Wat weten we over hen?
2: Wel, 2 brandweermannen die zijn gisteren op Kreta omgekomen. Die werden bevangen door het vuur. Die zijn in hun auto verkoold teruggevonden. En je zou denken, oké, brandweermannen weten hoe een brand evolueert, maar blijkbaar was de brand hen te snel af. Mm-hmm. En een tweede brandweerman, een brandweercommandant, die is om het leven gekomen bij een brand ten zuiden in de Peloponnesos, in Githio. Maar die is om het leven gekomen door natuurlijke oorzaken, zeg maar. Die is gestorven aan natuurlijke oorzaken, waarschijnlijk een hartstilstand.
0: Hoe ziet het eruit voor de komende uren, voor de komende dagen?
2: Natuurlijk, in Griekenland geldt altijd brandgevaar. Je krijgt elke dag kaarten te zien waar het brandgevaar is. Dat betekent ook dat je niks mag doen, niet in tuin mag werken en dat soort dingen. Mm-hmm. Zeker geen vuurwerk afsteken of een barbecue houden. Die toestand die gaat zeker nog blijven duren de komende dagen. Ja. Het heeft al een tijd niet meer geregend, alles is keurig droog. Dus ja, eigenlijk moet je voorzichtig zijn tot het eind van het seizoen. Mm-hmm. En dat is in Griekenland al oktober, zeg maar.
0: Ja, Bruno Tersago, correspondent in Griekenland. Bedankt nog voor jouw update.
2: Graag gedaan.

0: Dat was nog een klein beetje Vampire Weekend, maar het nieuws van 9 uur is daar al.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren. 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Polen is vanmorgen een projectiel terechtgekomen bij een dorp aan de grens met Oekraïne. Dat gebeurde in de nasleep van een grote Russische aanval op heel Oekraïne, waarbij in totaal zeker 8 doden vielen en tientallen gewonden. Het tuig sloeg in Polen een krater van 10 meter breed. Het incident doet in Polen de alarmbellen afgaan, zegt correspondent Christian Pauwe, die in het grensgebied is.
4: Omdat het dus mogelijk gaat om een Russische kruisraket. En dat hebben we nog niet vaak in Polen gezien. Dus in dit geval zien we dus echt een inslag met een zwaar explosief bij een dorpje aan de grens. In dit geval een kruisraket. En dat zijn nog echt wel even een stuk zwaardere wapens natuurlijk dan die drones die met honderden tegelijkertijd afvuren.
3: Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het incident. De Poolse premier Tusk is op weg naar de plaats waar het gebeurd is. Tusk had gisteren nog een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky in Lublin, ook daar in de buurt. In Brussel is er vanmorgen een gewelddadig incident geweest in het premetrostation Beurs. 2 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is ernstig gewond. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 4 en 10 een tijdje onderbroken tussen Le Monnier en het Noordstation. Het Beursstation is nog altijd afgesloten. Over de juiste omstandigheden van wat er is gebeurd zijn er nog geen details. Door de hitte en de droogte in Zuid- en West-Europa blijven er nieuwe natuurbranden ontstaan. Op Kreta zijn nu 8000 mensen geëvacueerd uit dorpen in het zuiden van het eiland. Reisbegeleidster Arlette Veldje helpt bij de evacuaties.
5: Elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. Dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
3: Bij de branden op Kreta zijn ook al 2 brandweermannen omgekomen. Een 3de brandweerman is overleden bij een bosbrand op het Griekse vasteland op de Peloponnesos. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn er ook nog felle branden. Die zijn vannacht wel in bedwang gehouden door de brandweer. De hulpdiensten blijven wel waakzaam, want er zijn nog 6 actieve brandhaarden. Het weer, eerst zon. In het westen hier en daar wat lage wolken. In de loop van de dag stapelwolken in het binnenland en kans op een onweersbui in het zuidoosten. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten nog 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Zaterdag opnieuw veel zon en droog en nog 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen. De winnende cijfers van de lottotrekking van gisteravond zijn 11, 17, 27, 33, 43, 45 en het reservegetal is 20. Er was ook een Joker Plus trekking. Daarvan zijn dit de winnende cijfers. 4, 7, 4, 5, 4 en nog eens 4. En het symbool is weegschaal. Je kan het betaalnummer bellen 0900-22-300 of alle uitslagen en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
6: Radio 1.
7: Voilà l'été.
6: Met Aiko Duister.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Dit is Radio 1 met Voilà l'été en met Jimmy Cliff en zijn Reggae Nights. Welkom.

Reggae Nights van Jimmy Cliff. Hij had vandaag 82 moeten worden. Helaas overleed hij eind vorig jaar aan een longontsteking. Hij was een van de absolute pioniers van de reggae. Juli 2026 is al een meedogenloze maand geweest in de muziekgemeenschap. Gisteren kwam er twee keer nieuws binnen dat bij heel wat liefhebbers is aangekomen. Eerst het onverwachte overlijden van de Franse DJ en producer Kavinsky. Die kennen wij vooral van het nummer Nightcall. Hij werd amper 50. Naar de doodsoorzaak die verloopt nog een onderzoek. En dan later in de namiddag kwam het tragische nieuws dat de Ierse singer-songwriter Glenn Hansard na een avond muziek spelen in zijn lokale pub vroeg in de ochtend was omgekomen bij een motorongeval. Glenn Hansard, het was een zeer genereuze muzikant. Iemand die als straatmuzikant het métier leerde, prachtige platen maakte met The Frames, The Swell Season en Solo. Hij won ook tot zijn eigen grote verbazing een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, een film die hij zelf ook meeschreef en waarin hij samen met Marketa Irglova ook de hoofdrol speelde. En toch bleef de man heel bescheiden. Hij hield er vooral van om samen met anderen te musiceren en te zingen, was ook de aanmoediger van heel wat muzikanten die zich soms te onzeker of onervaren vonden om met trots hun muziek naar buiten te brengen. Hij werd de vriend van een aantal groten, zoals Springsteen, Eddie Vedder en Bono, maar keerde wel altijd terug naar de pubs en naar de straat. Onder meer voor de jaarlijkse busking-sessie rond kerstmis was dat, omdat hij daar dan geld mee ophaalde voor de daklozen bij hem in de buurt in Dublin. We gaan luisteren naar een live-opname van hem. Het is een nummer met een speciale betekenis. What happens when the heart just stops? Het staat op zijn liveplaat die hij eerder dit jaar uitbracht. Dit is Glenn Hansard.

0: Ook Billie Eilish, haar broer Phineas en haar ouders waren grote fans van Glenn Hansard. Ze ontmoetten hem ook in 2019 op een festival en konden hem daar persoonlijk vertellen dat onder andere zijn rol in de film Once een hele grote factor was in het najagen van hun eigen muzikale dromen. Phineas O'Connell, de broer van Billie Eilish, die ook bijna al haar nummers meeschrijft, die is vandaag jarig. Hij wordt 29, je hoorde Ocean Eyes, het allereerste singeltje van Billie Eilish. Zij was toen 14. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel, 10 minuten extra tussen Rumst en de Werken in Mechelen-Noord.
1: Voilà l'été. Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten.

15 jaar geleden nestelde dit nummer zich in ons collectieve geheugen. Riverside van Agnes Obel. Geschreven in een periode van transitie. Ze was net verhuisd van Denemarken naar Berlijn. Waar ze ook wel wat tijd en moeite nodig had om zich echt thuis te voelen in die stad. Agnes Obel met Riverside.

Cecil en Linda Womack. Oftewel, Womack en Womack kregen 3 dochters. En die zingen nu ook If I Let You, hoorde je van de Womack Sisters. Eerder deze week kwamen opnieuw 100 mensen samen in lange, zwierige, rode jurken om uitbundig met de armen zwaaiend te dansen op Wuthering Heights van Kate Bush. Dat is een jaarlijks evenement waarbij mensen zich verkleden in Kate Bush en samen dansen. Het idee ontstond in 2013 in Brighton en is ondertussen uitgegroeid tot een wereldwijde viering van Kate Bush. En vandaag gaan wij Kate Bush ook vieren, want ze is jarig. Ze wordt 68. Toen dit uitkwam, was ze 19.

Het zijn jubileumjaren voor Alanis Morissette. Ik zeg jaren, want haar legendarische plaat Jagged Little Pill die kwam al uit in 1995, maar die 30ste verjaardag die viert ze ook dit jaar nog, want het succes van dat album zinderde nog lang na in 1996. En ook dit jaar toerde ze nog met nummers uit die plaat. Ironic hoorde je, en daarvoor Wuthering Heights van Kate Bush. Kate Bush is vandaag jarig, ze wordt 68. Straks, dan komt Elke Giezelen naar de zomer van bij Annelies. Zij is journalist en podcastmaker, onder meer bekend van de podcast Vrolijke Vrekken, waar ze bespaartips in deelt. En ze heeft ook een podcast over het ouderschap buiten bereik van kinderen. Over dat ouderschap wil ze het vandaag graag hebben in de zomer van. Jouw ervaringen, grappige voorvallen, moeilijke momenten als ouder, die zijn allemaal welkom in de app van Radio 1. Het liefst natuurlijk met een toepasselijke plaat. Voilà l'été.

En dan alles van grof geschut. Ze zijn ook regelmatig te horen in Nieuwe Feiten. En wie Nieuwe Feiten mist tijdens de zomermaanden, die verwijs ik graag naar de podcast. Want Lieven die graaft deze zomer in de uitgebreide archieven van het programma en haalt de leukste gesprekken terug boven in de zomerafleveringen van de podcast. En nu zet ik graag een drummer in de bloemetjes. Drummers krijgen niet zo vaak de spotlights op zich, maar ik hoop dat de muzikanten van Manic Street Preachers toch iets speciaals voorzien hebben voor hun drummer Sean Moore, want die wordt vandaag 58.

0: Ze waren deze maand nog in ons land. Manic Street Preachers speelden op Rockherk. Motorcycle Emptiness hoorde je. We speelden het voor de drummer Sean Moore. Die is vandaag jarig. Hij wordt 58. 30 juli 2003, dat was de dag waarop de wereld afscheid moest nemen van producer Sam Phillips. De man die Elvis ontdekte en ook het legendarische Sun Records opstartte in 1952.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

That's Alright kwam uit op Sun Records, het legendarische label van Sam Phillips, die ook nog muziek uitbracht van onder andere Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison en Carl Perkins. Maar dit was natuurlijk Elvis. We gaan even terug naar de zomer van 2016 met Kongs, de Franse DJ en producer. Die brak toen door met zijn housebewerking van This Girl.

Het is een bewerking van This Girl van Cooking on Three Burners, gemaakt door Kongs. Het was een hit in de zomer van 2016. Lynn Anderson wil ik vandaag ook niet vergeten. Zij overleed op 30 juli 2015. Ze was een van de grootste countrysterren van de jaren 70 en werd wereldberoemd met dit nummer. I Never Promised You a Rose Garden.

Rose Garden van Lynn Anderson. En ik wil vandaag dit uurtje graag afsluiten met nog een nummer van de eerste muzikant Glenn Hansard, die gisteren om het leven kwam bij een motorongeval na een avond muziek spelen in zijn lokale pub. Als je vandaag nog één ding doet, of nee, maak er twee van, doe dan iets goeds voor een ander en luister naar de liedjes van Glenn Hansard. Solo als de helft van de Swell Season of als frontman van The Frames. Je zal er geen spijt van hebben. Dit is The Gift, zoals het op zijn recente liveplaat staat, opgenomen in de legendarische Funkhouse Studios in Berlijn.

0: Thank you.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
2: Hey Els, voorzichtig.
1: Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
3: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Goedemorgen, vandaag hebben we het in de zomer van over het moederschap. Als je liedjes kent die erover gaan, of het heeft er voor jou mee te maken, dan zijn ze welkom via de VRT Max app.
3: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 10:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Griekenland zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Op Kreta worden veel mensen met boten weggehaald. Daar woeden moeilijk beheersbare branden, zegt correspondent Bruno Tersago.
10: De ene in de buurt van Aya Galini, dat is een plaats waar ook veel Vlamingen op vakantie gaan. En daar is het vuur echt niet meer onder controle. Het front daar is ongeveer 16 kilometer lang. En er staat een hele sterke wind wat het blussen bemoeilijkt. De blusvliegtuigen en de blushelikopters kunnen niet altijd opstijgen. Dan is er een tweede brand, ook weer in Kreta, in het oosten van het eiland. Maar die brand lijkt onder controle te zijn. En nog een derde brand is er dan in Plomari op Lesbos. En daar moeten ook nog heel wat brandweerlieden vechten tegen de vlammen.
9: De dodental van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 30. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. Onder het puin van een ingestorte papierfabriek zijn 8 lichamen gevonden. Een ontploffing in een winkelcentrum heeft aan 5 mensen het leven gekost. Ook mensen van wie de dood onrechtstreeks veroorzaakt is door de beving zijn in de cijfers opgenomen. Na de beving maandag zijn er al meer dan 250 naschokken geweest. Op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië zijn de stoffelijke resten gevonden van een man van 72 uit Mortsel in de provincie Antwerpen. 2 jaar geleden was hij verdwenen tijdens een wandeling. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend pas op een helling. Mogelijk heeft hij een fatale val gemaakt tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het DNA-onderzoek loopt nog, maar via de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het de vermiste man is. Ook persoonlijke spullen zijn op die plek teruggevonden. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan vorig jaar. Dat kwam vooral door het erg warme weer begin deze maand. 1 uitzondering, badgoed en lichte zomerkledij, zegt Giel Sterks van Unizo.
11: De hitte die we gezien hebben begin juli heeft de soldenverkoop zeker parten gespeeld, gezien de consument vooral op zoek was naar lichtere kledij om tegen de hitte te kunnen, t-shirten, korte broeken enzovoort. Ja, zijn de hoogzomeritems de deur uitgevlogen, maar zijn de zwaardere items zoals een jas, een broek en dergelijke wat langer blijven liggen in de winkels.
9: Vandaag krijgen we zon met wat lage bewolking in het westen en stapelwolken later op de dag in het binnenland. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Aan zee halen we 23 graden, in het oosten 32. Morgen nog 29 graden met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
8: De zomer van 2026.
3: Lies Mons.
7: Goedemorgen, blij dat je er weer bij bent voor een hele voormiddag. De zomer van moederschap vandaag. Dat is ons thema, dus als je al ideeën hebt, dan mag je ze zeker al doorsturen. We hebben dat thema te danken aan podcastmaker en docent Elke Gieselen. En mensen die iets met radio doen, of het nu lesgeven is en het maken, wat zij allebei doet, dan draai ik heel graag nog eens deze. Dit is Queen. En Radio Gaga. Hier komen ze.

0: Radio Gaga van Queen.
1: De zomer van 2026.
0: Want radiopodcast, het is niet helemaal hetzelfde, maar toch wel, eigenlijk ook wel. En ik heb een podcastmaker bij mij, dag Elke Gieselen.
2: Hey, dag Annelies.
0: Ik zeg nu, podcastmaker, dat is één van de dingen die jij doet, want jij bent ook docent, hè?
2: Ja, klopt. Aan de Artevelde Hogeschool sta ik in de opleiding journalistiek.
0: Voilà. En qua podcast maak jij Vrolijke Vrekken en Buiten Bereik van Kinderen.
2: Ja.
0: Eentje over geld en eentje over kinderen. Ja. Mag ik het zo samenvatten?
2: Vaak crossover thema eigenlijk.
0: Ja, want misschien moet je wel meer met geld bezig zijn vanaf de kinderen zijn.
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Hoe gaat het met jou? Laat ons daar beginnen.
2: Goed. Ja, ik heb op dit moment vakantie, dus dat is altijd goed. Het is wel vakantie met de kinderen, dus dat is nog zo een bepaald type vakantie. Is,
0: ja, een andere vakantie dan zonder.
2: Ik kijk naar jou als medemoeder voor de bevestigende knik. Dat toch ook vermoeiend kan zijn of zo.
0: Zeker, ja. Ja, en je moet een soort verwachtingen loslaten van, als je denkt aan vakantie zoals vroeger, dat is het niet.
2: Nee. Ja. Dat is het niet meer.
0: Nee, je kan niet gewoon een boek lezen en iets drinken.
2: Nee, je moet het hebben van heel veel energie uitgeven tijdens de dag. En dan s'avonds, als je moe getergd je kinderen in bed gestoken hebt, dan op je gsm kijken naar filmpjes en foto's van de dag en denken, oh, ik zie ze zo graag.
0: Dat is een goede samenvatting.
2: Ja.
0: En dus, hoe loopt jouw zomer over het algemeen? Vooral dan dat?
2: Nee, ik probeer elke zomer zo een beetje. Ik heb nu een langere zomer sinds ik docent ben. Dus ik heb ongeveer anderhalve maand of zo, denk ik, vakantie. En ik probeer altijd één thema te kiezen waar ik mij op ga toeleggen. Iets dat ik in orde wil brengen. En vorig jaar was dat, ik wou een nieuwe oven. Dat toont ook meteen hoe daadkrachtig ik ben. Dat ik daar een hele zomer voor nodig heb. Om dan een beetje te researchen en dat in orde te brengen. En het was ook een meerlagig probleem. Maar waar ging die passen in de keuken enzovoort. Dus dat was mijn thema vorig jaar. En dit jaar, heb ik eigenlijk, moet ik nog een keer nadenken? We zijn al halverwege. Ik heb het al verpest, Annelies. Moet nog eens nadenken over een goed thema.
0: Ja, of het thema is niets op mijn to-do-lijstje hebben.
2: Kan ook.
0: Ik kan het altijd zo draaien. Het is zo draaien. We hebben het er al een beetje over, want jouw thema is moederschap vandaag. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat ik dat een heel boeiend iets vind. Voor mij is dat zo een iets dat vol tegenstrijdigheden zit. Ik vind moeder worden van, dus nu ik heb twee zonen, eentje van 6 en eentje van 3. En ik vind dat enerzijds het meest evidente ooit. Moeder zijn van die twee jongens, dat komt vanzelf. Je ziet die doodgraag, dat is heel evident. En anderzijds vind ik dat een waanzinnige zoektocht. Mm-hmm. Naar wie zijn zij, wie ben ik, wat kan ik hen bieden. Heel concreet soms, hoe moeten we door de dag komen? Alles waar hij tegenaan botst en zo. Ik ben ook een heel zoekende, onzekere moeder, maar ook een heel toffe, creatieve, leuke moeder. Mm-hmm. Dus de hele dag loopt ook zo. Met die laden u enorm op en dan halen die u leeg met een paar crises in bad of zo. En ja, alles is meer extremer geworden of zo.
0: Ja, ik zag toevallig gisteren op Instagram, want mijn algoritmes kennen mij zeer goed, zag ik zo een gedicht ingelezen door 100 moeders. En dat waren allemaal tegenstellingen. Het was zo, ik ben moer dan ooit en energieker dan ooit. Ik ben blijer dan ooit en triester dan ooit. Dat die extreme, dat wel, denk ik, iets is wat heel veel mensen herkennen. Ja. En dat zoeken ook. Als het gaat daarnet over vakantieverwachtingen en hoe ze nu zijn, welke verwachtingen had jij over het moederschap?
2: Dat is moeilijk. Dat vind ik echt moeilijk. Mijn eigen moeder zei altijd over mij, oh, maar Elke, je gaat dat zo goed doen. Je gaat zo'n consequente moeder zijn. Heel liefdevol, maar heel strikt en duidelijk. Ze was volledig verkeerd. Ze was echt volledig verkeerd. Ze baseerde zich ook op hoe dat ik omging met mijn kat. Dus ook ontdekt dat eigenlijk echt dingen zijn die niet hetzelfde zijn. Huisdieren en kinderen. Ik heb eigenlijk heel lang... Ben ik laat moeder geworden? Ik weet het niet. Ik zou de luisteraar laten oordelen. Ik denk op mijn 34ste of zo, mijn eerste kind. En ik heb heel lang getwijfeld. We hebben dat samen heel lang blijven uitstellen. Omdat ik heel lang ook dacht van, ik kan dat niet. Ik heb te veel werk aan mezelf. en mezelf door de dagen krijgen. En ik had ook een enorme fixatie op het feit dat ik heel vaak migraine heb. En ik dacht ook van, ja, hoe moet ik dat dan doen als ik dan thuis zit met een kind en dan krijg ik een migraineaanval waarbij dat ik niet tegen, dat ik geen geluid en geen licht kan verdragen. Hoe kom ik dat door? Het antwoord is Catnet Junior. Ja. Zo kom ik dat door.
0: We zullen straks een bos bloemen gaan afgeven hier bij de collega's.
2: Ja, van Catnet.
0: Maar nu gaan we eerst een plaatje draaien, want we gaan beginnen met Paul Simon en You Can Call Me Al. Waarom is die erbij?
2: Dat is een nummer waar wij vroeger thuis als kinderen altijd heel graag op dansten, samen met mijn mama en papa. Dus daar doet het mij aan denken. En het is ook een nummer dat ik zelf ook nog draai met mijn kindjes. Onder het motto, als alles misloopt in het gezin en iedereen is opgefokt en ambetant op elkaar en het is moeilijk, dan moet je ofwel de kinderen in de bakfiets steken ofwel moet je muziek opleggen en heel hard meezingen en meedansen.
0: En dat gaat wel zeer goed met deze, hè? Want dan is iedereen mee. Als mensen ook suggesties hebben over liedjes die voor hun over het moederschap gaan, dan zijn ze zeer welkom via de Radio 1 app of het Radio 1 kanaal op VRT Max. En intussen heel luid zetten dit. You Can Call Me Al.

0: Paul Simon, inderdaad. Paul Simon opzetten en zeker het album Graceland. En dan zijn de kinderen meestal wel mee. En dan kan je de sfeer al eens omdraaien. Dat klopt bij jou ook, hè, Elke?
1: Ja, absoluut.
0: Voilà. Op de E40 richting kust vertraagt het verkeer tussen Drongen en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd. En ook een ongeval op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar is de oprit Roeselaar-Rumbeke versperd.
2: De zomer van 2026.
0: En die van podcastmaker en docent Elke Giezelen. En Giselle van Dessel is er ook bij. Goedemorgen, Giselle.
3: Goedemorgen, Elke en Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Welk liedje kies jij?
3: Ik kies Rockabye van Clean Bandit. Hmm. Dat is een liedje dat een expliciete ode is aan de single moms.
0: Oh.
3: En beschrijft de grote toewijding die alleenstaande mama's hebben voor hun kind. Ondanks alle uitdagingen die daarbij komen kijken.
0: Ja, je klinkt als een ervaringsdeskundige.
3: Ja, ik was zelf ook alleenstaande mama. Mijn zoon is ondertussen 24 en al enkele jaren uit huis uit. Maar ik kijk daar eigenlijk ook wel overwegend heel positief op terug eigenlijk.
0: Ja. Wat was er zo mooi aan alleenstaande mama zijn?
3: Het heeft zelfs zijn voordelen. Oké, er zijn zeker de extra uitdagingen. Maar bijvoorbeeld, je moet niet met iemand anders overleggen over wat mag onze kleine, wat mag jij niet. Mm. Hè? Het is iets makkelijker om je opvoedingspatroon, om die lijn aan te houden eigenlijk. Dat vind ik een van de voordelen.
0: Ja.
1: Je kunt al alle discussies overslaan of de ruzies waar je kinderen bij zijn.
0: En ik kan me voorstellen dat het ook wel voor een bijzondere band tussen jullie twee zorgt.
3: Ja, dat wou ik ook zeggen. Dat is ook zo mooi in de lyrics van het liedje. Hè. Er wordt gezegd, that bond of creation. Hè. Hmm. Je hebt eigenlijk als mama ook echt met jouw lichaam dat kind aangemaakt. Hè. Hmm. Maar de band die je hebt met je kind als alleenstaande mama is toch wel speciaal. Ik wil niet zeggen sterker, want in een andere situatie kan dat zeker ook, maar... Ja, het is toch wel speciaal. Hè? Bij ons was het toch zo, je gaat elkaar door dik en dun verdedigen. Het is toch wel een beetje anders, denk ik.
1: Hoe lang is zij nu al het huis uit?
3: Al vrij lang eigenlijk, al van zijn 19 jaar.
1: Ja.
3: Maar dat was zeker niet omdat we niet goed overeenkwamen, integendeel. Maar hij had gewoon ruimte nodig en dan hebben we daar een oplossing voor gezocht.
1: Was dat niet extra heftig dan? Om dan... terug een lege nester te zijn, zoals dat ze dat noemen?
3: Wel, ik heb er eigenlijk niet zo'n last van gehad.
1: Je hebt uw vrijheid gepakt.
3: Nee. Ja. En ook wel, ik was 37 toen ik zwanger werd. Dus ik had ook wel mijn vrijheid al gehad. Ik was dat ook gewoon om alleen te zijn. En ik was bezig met mijn werk en zo. Ik had daar niet zoveel last van eigenlijk.
0: Nee. Want je hebt al gezegd dat er heel mooi aan is.
3: Ik had ook wel mijn vrijheid al gehad. Ik was dat ook gewoon om alleen te zijn. En ik was bezig met mijn werk en zo. Ik had daar niet zoveel last van eigenlijk.
0: Nee.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Radio 1 live.
2: Ja, je hebt geen backup. Hè. Als je kind ziek wordt, dan ja, ga je weer sociaal verlof moeten nemen, wat meestal onbetaald is. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen allemaal.
3: Ja, je kan alleen maar op jezelf rekenen. Er is maar één iemand een optie als er opvang nodig is.
2: Ja,
3: dat snap ik. Maar ik hoor jou vooral zeggen, dit nummer is echt een ode eraan en dat je er ook wel gewoon met heel veel liefde en plezier aan terugdenkt.
2: Ja, zeker. En ik vind ook wel dat... Ja, er zijn ondertussen is 1 op de 4 Belgische huishoudens een eenoudergezin. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind ook wel dat het wat tijd wordt om zo de eenoudergezinnen uit de categorie van mensen die te beklagen zijn te halen. Want er zijn ook heel veel mensen die echt heel expliciet kiezen voor het eenouderschap tegenwoordig. Hè?
3: Zeker, ja. Mag ik ze wel nog in de categorie laten van mensen die ik bewonder? Want hij zegt, ik heb daar zoveel ontzag voor. Amai.
2: Dat mag zeker. En van de ene kant is het niet slecht dat in oudere zin een beetje nog als kwetsbaar worden beschouwd. Ja. Hè? Dat geeft een maatschappelijke erkenning. Maar ik vind dat er toch evenwicht mag komen in het discours. Zo, hè? Dat we niet zo... tot de deplorables behoren, zo, weet je.
3: Ja. Mm-hmm. En ook niet de uitzonderingen, want heel vaak als er over gezinnen wordt gesproken, wordt er ook nog heel traditioneel over moeder, vader, kinderen, waarschijnlijk twee. Zo zien de gezinnen er al lang niet meer uit, hè?
2: Nee, inderdaad niet. De realiteit is heel anders, hè, ondertussen.
3: Ja, meteen een lans gebroken ook nog, Giselle, dank je wel. voor je verhaal en voor Clean Bandit, hè. Geniet er zelf ook van.
2: Ja, oké, dank je wel.

0: en dankzij Clean Bandit.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Elke Giesele en Christel Wijns is er ook bij. Goedemorgen, Christel.
3: Goedemorgen.
0: We hebben het over het moederschap vandaag. En jij had ook een idee. Wat wil jij graag horen?
3: Ik zou graag My Darling Child van Sinéad O'Connor horen.
0: Oké.
3: Okay. Op de radio, ja.
0: En waarom?
3: Omdat toen ik de oproep van Elke hoorde, moest ik direct aan dat lied denken. Omdat ik daar heel fijne jeugdherinneringen aan heb. Het is een liedje dat op het album Universal Mother staat van Sinéad O'Connor. En die cd toentertijd nog lag onder de kerstboom. Mijn grote broer had die voor mijn mama gekocht voor kerst. Hij kocht meestal cd's. Voor mijn vader lag er ook eentje onder de kerstboom. En ja, ze was daar heel blij mee. Het was een album over moeders, voormoeders. En zij zong dat heel de tijd mee. Dat heeft uren opgestaan. Dus ik heb dat heel vaak gehoord en heel graag gehoord ook.
0: Ja.
3: En meteen ook de boodschappen van Sinéad O'Connor meegekregen die vandaag ja, nog altijd heel inspirerend en belangrijk zijn, denk ik.
0: Want wat zingt ze dan zo?
3: Wel, in dat specifieke nummer, ja, ze is altijd behoorlijk activistisch, maar dat nummer staat er wel best mee in contrast, omdat ze zingt over haar eerste zoon. En er is weinig tekst, maar het is heel vertederend. Het gaat eigenlijk, ja, het mooiste zinnetje vind ik, you gave life to me. Dus we zeggen dat normaal gezien van een moeder die het leven geeft aan haar kind, maar zij draait het om en zegt van, ja, jij hebt mij het leven gegeven. En ik vind dat heel, heel ontroerend en mooi dat ze dat zo zegt. En dat zegt eigenlijk alles over hoe zij dat moederschap ervaren heeft, denk ik. De eerste keer mama worden lijkt mij ook wel, ja, inderdaad een nieuw leven dat je krijgt. En
0: ja, ja, ik herken dat wel. Er is zo een absolute voor en na een kind krijgen.
4: Ja. Ja, ja.
0: Ik weet nog dat ik ook zo, toen ik 9 maanden zwanger was en ik zo wist van dit komt eraan. Je hebt dat zien gebeuren bij vrienden, bij familie. Maar dat je ook weet van, ik weet totaal niet wat er op mij afkomt. En je weet alleen van, er zal een absolute ik voor zijn en een ik erna. Maar hoe die ik na de bevalling eruit zal zien, je hebt geen idee, hè?
4: Nee. En dan toch ook, ergens is het dan vanzelfsprekend erna, als die baby dan mee thuis is, dan lijkt dat ook alsof die er altijd is geweest op sommige momenten, vind ik. Dat ook een beetje een tweestrijd is.
0: Ah, van mij niet?
4: Nee?
0: Ah, misschien ging dat vlotter bij jou, Annelies. No,
4: nee, ja, ik kon mij niet meer voorstellen dat die er niet zou zijn. Misschien moet ik het zo kaderen. Ja, kijk, elke ervaring is ook anders, hè?
0: Ja, voilà, ja. Moeilijk, ja. Nee.
4: Nee, we hoeven het niet eens te zijn vandaag. Dat is ook het mooie. Christel, je hebt het nummer ook nog wel om een andere reden aangevraagd. Want de betekenis van het nummer is daarna nog wel veranderd, denk ik. Hè?
3: Ja, inderdaad. Mijn broer is in 2005 overleden. En ja, muziek heeft altijd een heel belangrijke rol in ons leven gespeeld. En het meest besproken thema voor de begrafenis van mijn broer was zeker de muziek. En mama wist meteen dat dit liedje gespeeld moest worden. Om afscheid van hem te nemen. En zij heeft dat na die begrafenis ook nog heel vaak opgezet. Specifiek dit nummer. Samen met de andere gekozen nummers van de begrafenis. En na een tijd is dat gestopt. Dan was dat moeilijk, denk ik, om nog naar te luisteren. Maar die eerste periode heeft ze dat heel, heel veel gespeeld. En dat was ook voor mij heel troostend. Omdat, ja, dat is heel rustige, vertederende muziek. En misschien een soort van teken van, ja, ik blijf voor altijd mama. Ook al is zij er niet meer. Die tekst is nog altijd van toepassing. Omdat die liefde voor het kind zit daar zo erg in. En dat blijft voor altijd.
0: Ja,
3: dat is een heel troostende boodschap, denk ik.
0: En dan hoor ik jou zeggen dat jij het nog altijd wel opzet en graag opzet?
3: Ja, met periodes is dat ook moeilijker geweest. Maar nu zeker wel vind ik het heel, heel aangenaam en fijn om naar te luisteren. En ja, Sinéad O'Connor is gewoon nog altijd Ik vind dat heel inspirerend en alles wat zij geschreven heeft. En het is een mooie boodschap dat zij brengt.
4: Voilà, die brengen we dan ook graag dankzij jou op de radio. Dankjewel Christel, we gaan luisteren naar Sinead O'Connor
3: en
4: My Darling Child. Fijne dag nog, hè.
3: Fijne dag.
4: Dag.

0: me zo voorstellen hoe ze het schreef terwijl ze haar eigen kind aan het wiegen was. En dan zijn er over de hele wereld mensen geweest die ook dat wiegen deden met diezelfde muziek. Sinead O'Connor en My Darling Child.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan kom je misschien wel bij mezelf en Elke Gieselen terecht. Elke, we hebben het over het moederschap vandaag. Mm-hmm. Er zijn twee richtingen in dat moederschap.
2: Ja.
0: In het beste geval heb je moeder en je hebt ook kinderen.
2: Mm-hmm.
0: Het gaat ook over jouw moeder, hè? Daarom heb je het ook gekozen. Want je hebt je moeder vorige zomer verloren. Hè?
2: Mm-hmm. Ja, ze heeft borstkanker gekregen. 2,5 jaar ongeveer ziek geweest. En... ja, dat heeft zo het rare effect dat je weet dat er een afscheid aankomt. Want het was redelijk snel duidelijk dat borstkanker met uitzaaiingen was in het bot. En dus we wisten heel snel van ja, dit zal eindig zijn.
0: Mm-hmm.
2: Je weet niet hoe lang. En je komt in een soort traject van om de 3 maanden een controle, slaat de chemo aan? Nee, was dat heel vaak. En dan, oké, we proberen een ander type behandeling. En ja, dus je leeft een hele tijd echt in verhoogde stress. En ja, je probeert zoveel mogelijk nog dingen samen te doen. Samen naar zee te gaan, een weekendje met mijn mama. Ik vind ergens, als ik erop terugkijk, op die, ja, dan puur even gewoon die periode van de ziekte, dan vind ik dat wel een cadeau dat we dat wisten. Mm. En dat we, ik heb daardoor heel intense gesprekken kunnen voeren met mijn mama over mijn eigen kindertijd, over haar als moeder, over ik als moeder, over zaken die moeilijk lagen. En mijn mama was daarin ook heel... heel open of zo. Hield niet vast aan bepaalde ideeën van hoe een moeder moet zijn of wat dat er goed is of niet goed. Of zo. Allee, we konden zo heel open praten en ja, ik had gewoon een fantastische mama.
0: Ja, ja, want die openheid had die sowieso al? Of werd dat wel meer nog doordat ze ziek werd?
2: Ze had dat sowieso al. Ze had een enorme levensvreugde. Ik heb een heel creatieve, grappige, leuke mama. En ja, met een enorme lust naar het leven en nieuwe dingen ontdekken en bijleren en zo. En dat ging dan ook over, tja, jullie doen precies veel dingen anders met jullie kinderen. En waarom is dat nu anders en welke ideeën zitten daarachter? En dus je kunt zo heel open gesprekken voeren daarover, over die opvoeding en hoe dat je daarin staat. En doordat je al die gesprekken kunt doen en dat je die tijd hebt, vind ik dat wel heel, ben ik daar enorm dankbaar voor dat ik weet dat mijn mama heel duidelijk wist hoe graag dat ik haar zag.
0: Mm-hmm.
2: Hoe belangrijk dat ze voor mij was. En omgekeerd dat ik ook weet van hoe doordrongen dat ik ben van mijn moeder, haar liefde voor mij. En hoe dat iets is dat ik altijd bij mij ga hebben, dat in mij gaat zitten, dat ik meegekregen heb. Dat is een slopende periode met die kanker, maar dat is wel ook een cadeau, vind ik. Dat je de tijd krijgt om al die dingen te bespreken en daar zo in te zitten.
0: En gesprekken, denk ik, die veel mensen misschien nooit voeren.
2: Nee.
0: En die dan gevoerd worden, ik kan het mij wel voorstellen. Jullie hebben het afscheid zelf ook wel heel intens beleefd, want dat was vorige zomer. Zijn jullie dicht bij elkaar? Dat was de bedoeling, van nog veel tijd met elkaar door te brengen en dicht bij elkaar gaan wonen voor een tijdje.
2: Ja, dus dat was ongeveer aan het begin van de zomer dat mijn moeder te horen kreeg van kijk, het eigenlijk ben je quasi uitbehandeld. En dan een week later of zo was effectief, je bent uitbehandeld. En mijn mama liet toen vallen, we hebben dan op een bepaald moment gebeld. En toen was ze bang, voor het eerst ooit, want mijn mama was echt, stond daar zo super positief in. En zo bijna, zoals dat ze zelf zei, soms zo bijna wat naïef, wat wegduwen. Die diagnose, we zien wel, we leven in het nu. En dan af en toe was dat weer een klap in het gezicht van zo de realiteit. Maar dan toch weer, hup, wegduwen en vooral focussen op wat er hier en nu nog is. En dus op dat moment kon dat eventjes niet meer. En dan zei ze ook van, ik wil jullie bij mij. En ik zei, ja, maar tuurlijk, mama, Hanna en ik, ik woon in, mijn mama en mijn ouders wonen in Brugge. Ik woon in Merelbeke met mijn gezin en mijn zus in Schoten bij Antwerpen. Dus ik zei, ja, onze mannen die gaan wel voor de kindjes zorgen. Hanna en ik, wij komen heel veel op en af, we gaan erbij zijn. Ze zei, nee, ik wil jullie allemaal. Ik wil de kindjes zien, ik wil jullie mannen zien. Dat zijn quasi mijn zonen, ik wil samen zijn. Kunnen jullie niet bij ons komen wonen of een huisje zoeken of zo? Dus dan hebben mijn zus en mijn man zijn dan de taskforce wonen geworden. En die hebben dan, zijn dan volop beginnen zoeken naar oké, waar kunnen we samen wonen met twee gezinnen? En zijn wij, in juli hadden we een huisje in Sint-Pieters in Brugge. En dan in augustus een ander huisje. En dan woonden we eigenlijk vlakbij mama en hebben nog heel veel... Ja, samen kunnen doen. Dan kwam zij in de tuin zitten van dat eerste huis waar een trampoline stond. En er is niemand die zo naar trampolinespringende kinderen kan kijken als een grootmoeder. Mm-hmm. Die op elk... Oma, kijk. Even enthousiast blijft. Dat is echt iets uniek voor grootouders, denk ik. Dus ja, op die manier nog heel veel tijd kunnen samen doorbrengen. En dan... de week dat ze gestorven is, was net de week... waarop we geen huisje hadden, dat we een week elk in onze woning zaten terug thuis. En huisje, we zijn dan eigenlijk de dag na haar overlijden, zijn we dan in augustus, dus in een tweede huisje, gaan wonen. En in dat huisje wonen we nu 2 weken opnieuw terug samen. Mijn zus en haar gezin en wij. Dat is intens en speciaal, maar wel een heel mooie manier om zo afscheid te kunnen nemen samen.
0: Ja, want wat je zei over die hele ziekteperiode komt dan tot een soort summum in die periode dat jullie zo dichtbij gaan wonen, denk ik.
2: Ja.
0: We gaan luisteren naar een stukje van op de begrafenis. Mm-hmm. Want daarnet ging het met Christel ook over het belang van muziek in zo'n afscheidsdienst. Marble Sounds is daar gezongen. Mm-hmm. Was dat omdat jouw moeder dat graag hoorde, omdat dat iets was wat jullie graag wilden horen?
2: Mijn mama hoorde dat lied graag en mijn papa ook. En mijn vader heeft dan eigenlijk een soort Nederlandstalige bewerking ervan gemaakt. Niet echt vertaald, maar een beetje een hertaling in het Nederlands naar heel die periode met mama. En dat is dan gezongen door Danai, door mijn schoonzusje, die fenomenaal kan zingen. Hier zit er heel veel kerkgalm op. En ze is begeleid door Hilde van Laren, door een van haar beste vriendinnen ook. Dus dat was wel heel mooi om... hen samen dat nummer te horen brengen met die tekst van mijn papa.
0: Ja, we kunnen een klein stukje horen.

0: Een vertaling van Leave a Light On van Marble Sounds. Als je dat nummer dan nu toevallig hoort op de radio of dat passeert ergens, brengt jou dat dan terug naar dat moment of hoe luister je daar nu naar?
1: Misschien verbazingwekkend weinig of zo in de zin, omdat ik vooral zo, ja, die herwerking van Danai ermee associeer. We hebben het origineel ook wel gedraaid. Het is gewoon altijd mooi om het te horen, inderdaad. Zo. Mm-hmm. Dat nummer terug, omdat het wel veel oproept.
0: Ja, en de tekst is ook echt heel erg mooi in bedden. Mm-hmm. In bedden.

0: Leave a Light On van Marble Sound. Altijd, dat voelt dan heel onrespectvol om dan op de E40 10 minuten extra richting kust tussen Sint-Nijs, Westrum en Nevelen. Verder richting Duinkerke vertraagt het verkeer op de afrit Adinkerke. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is de oprit Roeselare-Rumbeke versperd door een ongeval. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid vertragen in de Rogiertunnel door een defecte auto op de linkerrijstrook.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En iemand met een prachtige naam heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Annelies Meewisse.
2: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Elke.
0: Hi. Welk liedje mogen we voor jou draaien?
2: Prendre un enfant par la main van Yves Duteil.
0: Oké. En dan moeten we naar het jaar 1977. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, in 1977 is mijn dochter geboren. Mijn oudste dochter. En het eerste wat ik gehoord heb na de bevalling was dat liedje.
0: Okay.
2: Mijn man had dat ergens gevonden, ik weet niet waar, en hij wist het ook niet meer, ergens op een cassette. Want in die tijd bestond dus alleen maar radio en cassette of langspeelplaten.
0: Okay.
2: En dat heeft mij toen zodanig aangegrepen dat ik nadien platenwinkels ben gaan bezoeken om dat nummer terug te vinden, waarvan we niet wisten wie dat de zanger was, maar alleen de titel kende.
0: Ah ja, dat ook nog.
2: En ik heb dat na een lange speurtocht dus gevonden.
0: Ja, zo'n romantisch
2: alleen maar
0: verhaal.
2: Aan de titel.
0: Ja. En heb je die plaat dan ook nu nog?
2: Ik heb die nog in die zin dat ik die heb uitgeleend aan mijn oudste kleindochter. Ah. En dat ik hoop dat ik die zo rap mogelijk terugkrijg.
0: Ah, kijk, bij deze een oproep voor de kleindochter. Die plaat mag terug naar je grootmoeder.
2: Ja, die plaat, die moet terug.
0: Ja, die moet terug. Ja, voilà. We gaan dat goed dwingend zeggen, dan horen ze het.
2: Ja.
0: Maar inderdaad, een heel romantisch verhaal. Dus jouw man had dat dan zo gepland om dat op dat moment aan jou te laten horen?
2: Ja.
0: Oh, wow.
2: Dat was wel een beetje met de hulp van de behandelende geneesheer, want dat was mijn schoonvader.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus dan kon er misschien net iets meer op dat vlak.
3: Uw schoonvader heeft uw kind op de wereld gezet. Heeft u bevalling gedaan?
2: Die heeft mijn vier kinderen op de wereld gezet.
3: Wow, dat is speciaal.
0: Ja.
3: Was dat een moeilijke keuze of was dat een evidentie?
2: Dat was eigenlijk een beetje een opgelegde keuze van mijn schoonmama.
3: Zo van, dan is het zeker in orde, of zo.
2: Ja. En het triestige aan het verhaal is dat mijn jongste dochter geboren is de dag dat mijn schoonmama begraven is.
0: Oh, dat is wel echt de cirkel van het leven op één dag.
2: Ja, dat is de cirkel van het leven.
0: Ja, wel heel heftig. Want je zei 49 jaar geleden, die bevalling, die van mij, die zijn nog niet zo lang geleden. En ik vroeg mij af, na zo'n iets langere tijd, is dat nog een even intense herinnering?
2: Dat is nog een even intense herinnering, ja.
0: Kijk.
2: Ik weet van naald tot draadje alles van mijn vier bevallingen te vertellen.
3: Dat is goed. Dat stelt zo gerust, hè, want dat is echt zo, dat is zo'n intense gebeurtenis. Dat zijn zo emoties en fysieke gewaarwordingen ook die zich vastzetten in je lichaam bijna. Hè?
0: Ja,
2: en je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Hè. Je staat voor een zwart gat, want waar je in moet springen.
0: Mm-hmm. Ja, en zo zijn er.
2: Het is daarmee dat die tekst mij zo aansprak.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen, dat hij dan helemaal open staat. Wat je dan hoort, dat heel veel impact maakt. Heel benieuwd ernaar.
2: Ja.
0: Dank je wel, Annelies, om het aan te vragen en voor je verhaal. We gaan er naar luisteren.
2: Oké, dank je wel. Dag.

0: net bevallen. Een meer dan verse baby in je armen. En dan dit horen. Prendre un enfant van Yves Duteil. Hij zong ook consoler ses chagrins. Dat klinkt een beetje als mijn ochtend. Ik had een zeer humeurige baby vanochtend. Albert die laat nog weten, ja, van Yves Duteil hadden jullie ook Ton absence kunnen spelen. Want dat schreef hij na het overlijden van zijn eigen moeder.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Jazeker, maar Elke, jij mag natuurlijk zelf ook liedjes kiezen. We gaan naar Billie Eilish luisteren en Birds of a Feather.
2: Ja.
0: Waar gaat dat over voor jou?
2: Voor mij, ja, ze zingt over onvoorwaardelijke liefde. Het is niet rechtstreeks een liedje dat over het ouderschap gaat. Maar ik denk dat ik niks nieuws zeg als ik zeg dat Billie Eilish een genie is. En ze brengt het ook zo mooi en zo kwetsbaar gezongen. En ja, op een of andere manier doet me dat denken aan de onvoorwaardelijke liefde die je hebt voor een kind. Ik weet, als die van mij een moord plegen of toch onvrijwillige doodslag of zo bijvoorbeeld, dat ik die wel nog in de gevangenis ga bezoeken. Je voelt dat gewoon, van je kunt dat niet kapot maken.
0: Het is wel een uniek soort liefde, hè? Ik voel toch niet hetzelfde voor niemand anders dan voor die twee die daar in mijn huis rondlopen.
2: Ja, voilà.
0: Ja, voilà. En Billie Eilish zingt over dat soort liefde.

0: Birds of a Feather van Billie Eilish over onvoorwaardelijke liefde. En voor Elke Giesle gaat het dan over de onvoorwaardelijke liefde die ze voelt naar haar kinderen toe. Want het gaat over moederschap vandaag. Alles is welkom als het ook maar over moederschap gaat. Dus laat maar weten via VRT Max-app bijvoorbeeld of de Radio 1-app.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in iets zomers.
9: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
11: Gazpacho met meloen? Doen!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Tongeren wordt op dit ogenblik het vonnis voorgelezen in het Costa-proces, een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. 56 mensen en bedrijven staan er terecht, bij hen verschillende kopstukken uit de drugswereld. Filip Heijmans, jij bent in Tongeren, welke straffen worden daar uitgesproken?
14: Wel, de zwaarste straf tot nu toe is voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, een van de kopstukken uit de internationale drugswereld, die wel niet aanwezig is op het proces. Hij zit wellicht in Sierra Leone. Samen met de anderen hier zou hij verantwoordelijk zijn voor de invoer van 25 ton cocaïne, goed voor 3,5 miljard euro. Hij krijgt daarvoor 14 jaar gevangenis, dat is iets minder dan de 18 jaar die het parket had gevraagd, wellicht omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. Andere kopstukken kregen straffen van 13, 12 en 9 jaar, plus honderdduizenden euro's boete. En ze verliezen ook miljoenen aan geld, huizen en andere bezittingen die ze met hun drugshandel verdiend hebben.
13: Dankjewel, Filip. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat meldt het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister de Pratere.
15: Het gaat over isolatie, het gaat over energetisch op orde zijn. Ook als later andere mensen die woning kopen, ja, dan willen zij natuurlijk geen kat in de zak kopen en dan willen zij wel zeker zijn dat die woning op orde is. Dus het is wel belangrijk dat dat natuurlijk wordt gecontroleerd en dat daar ook een sanctie tegenover staat. Maar die sanctie was gewoon wel buitensporig hoog. Dus dat bedrag gaat omlaag, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen hun woning op orde brengen. Niet alleen voor toekomstige kopers, maar ook zeker voor henzelf.
13: Bouwers en verbouwers moesten ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen. Dat bewijst dat hun nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn wordt door de minister nu verlengd van 6 naar 7 jaar. De zomerkoopjes zijn dit jaar matig verlopen, blijkt uit een bevraging van Unizo en ModeUnie bij kledingwinkels. Die verkochten gemiddeld iets minder dan tijdens de koopjes van vorige zomer. Dat komt vooral door het erg warme weer begin deze maand, zegt Giel Sterks van Unizo.
16: De Bermuda's en de t-shirts zijn de deur uitgevlogen. We moeten er geen tekeningsje bij maken door het weer. Maar de grotere stukken, lange broeken, jassen en dergelijke, ja, die zijn wat meer blijven hangen. En dat zijn nu net de stukken die iets meer omzet brengen dan een t-shirt en een korte broek. En daartegenover staat dan het bad- en zwemgoed, strandkledij, dat vooral in lingeriewinkels verkocht is. Dan zien we daar wel betere resultaten.
13: Het weer, zon in het westen, hier en daar wat lage wolken en in het binnenland straks ook stapelwolken. Er is kans op een onweersbui in het zuidoosten. Maxima tot 32 graden vandaag. Morgen iets minder heet, tot 29 graden, met kans op enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1.
13: De zomer van 2026.
12: Lies Mons.
0: Het gaat over moederschap vandaag. En voor het nieuws hadden we Billie Eilish met een liedje over de liefde. Want algemeen nummers over liefde, soms krijgen die een nieuwe betekenis. Zo ook voor dit nummer van Bright Eyes, First Day of My Life, kan gaan over een nieuwe liefde. En plots gaat er een nieuw leven beginnen. Maar als er nieuw leven bij komt, dan heb je ook echt een nieuw leven.
7: This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway.

0: fantastische First Day of My Life van Bright Eyes.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan moet het over het moederschap gaan. Alle facetten van het moederschap zijn welkom vandaag. Dankzij jou, Elke Giesele. Want jij maakt ook een podcast over het moederschap, over het ouderschap, mm-hmm. buiten bereik. Wat is de pitch van de podcast? Vraag ik, maar ik weet dat eigenlijk heel goed.
2: Wacht, wij brengen echte verhalen zonder advies.
0: Ja, tenzij per ongeluk.
2: Tenzij per ongeluk. En het gebeurt... We maken vaak uitschuivers.
0: Wat ook wel eigen is aan het ouderschap, dat je vraagt aan andere mensen, hoe doen jullie dat?
2: Ja, wel, ik denk, het is vooral dat idee. Zo vertrokken vanuit het concept, alle gesprekjes die ik had aan de speeltuin, als je toevallig een keer neerploft naast een andere moeder, en dat je een gesprek raakt en dat die andere moeder plots zegt... Ik vind het eigenlijk echt wel heel moeilijk om mama te zijn. Mm-hmm. Of zo fluistergesprekjes, genre... Oh, ik heb eigenlijk een jaar te lang borstvoeding gegeven. Ik weet niet waarom ik dat bleef volhouden. Maar ja, je zit zo chockvol hormonen en je denkt dat dat moet. Zo, dat soort eerlijke gesprekken dat je zo heel toevallig voert met wildvreemden die toegeven van het heeft ook zijn uitdagingen. Daar heb ik zelf enorm veel deugd van. En dat was het idee van, dat willen we ook doen... in die podcast en met heel veel humor. Mm-hmm. Ik breng dus samen de podcast samen met Ewout Huismans, mijn mede-host, die als vader ook vaak een andere kijk heeft op het ouderschap of dingen die gebeuren en zo. En hij is heel, heel verschillend aan mij.
0: Dankzij jullie krijg je een soort twee extreme, of extremen is misschien veel gezegd, maar twee redelijk uiterste verschillen. En dan weet je, alles ertussen kan ook.
2: Kan
0: ook. En zo, het is heel louterend om naar te luisteren. Van, ja, iedereen maakt eigenlijk dezelfde dingen mee.
2: Ik ben echt zo chaotisch, rommelig, slordig enzovoort. Allee, echt, het klinkt als een typetje, maar helaas echt. En Ewout is, dat is een soort Spartaans regime, daar heb ik soms de indruk. Ja. Het is handig, hij is hier nu niet. Normaal spreekt hij mij dan tegen. En nu kan ik lekker zeggen wat ik wil.
0: voilà. Hij heeft geen commentaar. Maar nee. Jullie hebben ook wel heel verschillende kinderen. Of ja, dat lijkt wel zo als luisteraar.
2: Ik heb het mij al vaak afgevraagd, maar op een bepaald moment, Ewout en Emma zijn getrouwd vorig jaar. En zowel de ouders van Emma als de ouders van Ewout kwamen naar mij toe en die zeiden, oh ja, maar jullie kinderen zijn wel wat wilder dan Otis en Remus, dan die van Ewout.
0: Ja, oké, dus het werd
2: voelde als een dolk in zijn rug wel. Maar we laten het in het midden. Ja. Ik denk ook, ik was daar onlangs en ik merk wel dat ik zelf ook de opruiende factor ben. Als kinderen wat wild zijn, toen waren zijn kinderen zo wat hihihaha aan het doen en een beetje wild. En in plaats van zo daar rustig bij te blijven, ga ik nog meer olie op het vuur doen en nog meer mopjes beginnen maken. En ja, dus ik ben zelf ook zeker een factor.
0: Ja, want dat is wel ook het soort moeder dat jij bent, denk ik. Dat jij mee wil... Ja, dat er plezier heel belangrijk ook is.
2: Ja,
0: toch?
2: In alles. Ja. Ook in mijn werk, in alles, maar dus ook bij de kinderen. Ja,
0: ja, ja. Ja. En wat voor moeder ben je nog?
2: Dus een beetje wel een onzekere moeder, zoekend, twijfelend. Veel meer dan nodig... Ik doe dat goed, Annelies. Eigenlijk moet ik me daar geen vragen bij stellen. Maar de merde is tegenwoordig, en ik hoor dat heel vaak ook van onze luisteraars van buiten bereik van kinderen, er is zoveel input. Mm-hmm. Er is zoveel... Je kunt op Instagram, het moment dat je zwanger bent, die app ruikt dat. De algoritme weet dat en je wordt overspoeld met allerlei mogelijke tips. En die evolueren mee van... tips tijdens de zwangerschap, naar luiers, naar opvoedingstip nu en tips voor nu en voor snoep en och, niet te doen.
0: Alles, ja.
2: Ja, en er is zoveel input en dat is zo vermoeiend voor ouders vandaag, omdat je hebt ook dan het devies van volg gewoon je buikgevoel, maar ik denk dat wij heel vaak niet meer in touch zijn met wat is ons buikgevoel eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het zo... dat er zo overweldigend veel binnenkomt de hele tijd.
0: Ja, ja, ja. Daar komt ook wel bovenop, denk ik, dat veel mensen het iets anders willen doen dan een generatie hiervoor. Mm-hmm. En dat je dan ook wel afvraagt, ja, wat is dan het alternatief? En dat je buikgevoel lijkt gewoon te zijn wat je zelf gehoord hebt. En dat wil je dan misschien niet. En het is heel ingewikkeld allemaal. Er komt weinig vanzelf, heb ik het idee.
2: Ik denk dat er mensen zijn bij wie het vanzelf komt, maar ik ben het niet.
0: Nee. Ik ook niet. En Birgit van Zeveren, die stuurde daar straks ook al in onze Radio 1 app. Ja, dat van die onzekerheid om mama te worden en die vragen stellen, dat is heel, heel herkenbaar.
2: Ja.
0: Dus ik denk inderdaad dat dat voor veel mensen herkenbaar is. Hoe was het dan, die eerste keer moeder worden van jouw oudste?
2: Dat was bij ons heel heftig. En dat is iets dat ik zo dat ik over nagedacht heb, dat ik nu hier in de radiostudio op het vluchtige medium radio wel wil vertellen, maar dat ik in de podcast bewust niet doe. Maar Wolf was een huilbaby en dat was een verschrikkelijke periode. En ik vertel daar niet vaak over in de podcast of niet over, omdat ik niet wil dat hij daar later een soort schuldgevoel rond heeft, want ik kan daar helemaal niks aan doen. Maar het is begonnen eigenlijk met de bevalling van Wolf. Was traumatisch voor mij. Heb ik ook wel een paar maanden therapie rond moeten doen voordat ik zelfs kon toegeven van dat is eigenlijk een traumatische bevalling geweest. Met heel veel ingrepen. En dan vooral, want daar komt het meestal op neer, een totaal gebrek aan communicatie. Dus dat voelde als een soort alarmsituatie waarin dat ik niet goed wist van wat gebeurt er en kun je alsjeblieft met mij praten. Ik smeekte bij momenten om informatie die ik niet kreeg. Dus ik ben daaruit gekomen uit die bevalling, fysiek kapot en mentaal tegen mezelf de hele tijd aan het zeggen, dit is normaal, dit is oké, nee, dit is normaal, dit is een bevalling, dit is oké, dit is normaal, nee, kom, flink zijn, hup, voortdoen. Maar mijn lijf was compleet in shock, ja, geterroriseerd precies. En Wolf die is meteen beginnen huilen, beginnen jammeren eerst en dan ging dat over naar huilen en die is eigenlijk niet meer gestopt maandenlang. En ik denk toen we na 2 of 3 dagen dan thuis kwamen, waren eigenlijk mijn man, ik en onze baby compleet over onze toeren. Ja. Dus we waren echt met z'n drieën in een soort panieksituatie of zo.
0: Ja.
2: En dan bleef dat huilen duren. Dan duurt dat ook lang voordat je hulp krijgt daar rond, want je moet eigenlijk eerst een hele weg afleggen voordat je serieus genomen wordt. Van, gaat hij daar nog wat uitgroeien of niet? Wat zijn alle mogelijke pistes dat we kunnen bekijken om dit eventueel aan te pakken? En je moet dan zo, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, maar een huilkaart bijhouden.
0: Jazeker.
2: Ja, kijk, met kleurtjes. Hé, wanneer huilt hij? Oh, jong. En op een bepaald moment soms, je verliest je verstand, hè, van dat continue huilen en het niet kunnen oplossen. Want dat is het belangrijkste dat er is op dat moment. Dat alarm dat afgaat van je baby. Ik had ook het gevoel van, die heeft pijn of zo. Je kunt die niet helpen. En het enige wat dat telt in de wereld op dat moment is dat je dat kindje kunt helpen en dat gaat niet. Mm. Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, en alle beelden die je tot dan toe gezien hebt gaan over hoe een moeder dat dan gewoon door haar aanwezigheid oplost. En dan, dat is zo'n contrast met dat, ja, er is echt iets fysiek ook aan een huilende baby, jouw huilende baby, heel je lijf en je hoofd, alles is als een magneet daar naartoe. Je kan niet anders dan alles te willen doen en als dat dan niet lukt, is dat vreselijk. Hè?
2: Ja, absoluut. En ik kreeg dan ook heel veel tips enzovoort. Ja, Wolf die leefde in een draagdoek bij ons, op ons lichaam. Maar dan nog zijn er momenten dat ik, ik herinner me een moment, het was corona, dus mijn man was thuis aan het werken en ik kon niet meer van het gehuil. Ik kon niet meer, dus ik ben zo boven in de slaapkamer gaan zitten. Ik heb Wolf als klein babytje naast mij op bed gelegd, plat, terwijl hij aan het huilen was. Ik ben daarnaast gaan zitten, voorover gebogen en zo, maar echt heel luid beginnen huilen. Echt alle kranen open. Waarop dat Jeroen, mijn man, gealarmeerd naar boven liep, naar de slaapkamer. Wijzer. En dan zo, oké, ik ga mijn draagdoek steken, ik ga ermee wandelen, ik ga mijn chef sturen dat ik nu een lunchpauze ga. En dus dan is hij daarmee beginnen wandelen. En dan heeft mijn man, een journalist, zijn artikel afgewerkt met de laptop op de luiertafel. En op die manier zijn werk afgewerkt. Maar echt, eigenlijk waanzin hoe dat wij daar doorgekomen zijn.
0: Ja, ik heb een gelijkaardig beeld van mijn man met een draagdoek onder de dampkap. Omdat dat ook nog te ruis was. Dus dat hielp hij dan aan zijn laptop. Ja, als je daar nu op terugkijkt, dan besef je maar soms hoe heftig dat ook was en hoe.
2: Ja. En ik denk ook, hij is nu 6, Wolf. Ik heb soms het gevoel dat nog altijd wat doorwerkt vandaag. Dat wij nog altijd, als hij huilt, ga ik veel sneller reageren. Ben ik soms ook veel sneller overprikkeld. Kan ik het minder vertragen. Al zijn signaaltjes ben ik gevoeliger voor. Terwijl de tweede, Cooper, die als die huilt, dat was van in het begin zo de cliché uitspraak van, ah, maar ik begrijp die. Als die huilt, ik weet waarom.
0: Er zijn
2: verschillende soorten huilen enzovoort. Wolf kan alleen van 0 naar 100% gaan. En dat zijn de enige twee standen. En ja, ik heb daar enorm mijn weg in moeten zoeken. En nu soms nog, als ik daar te veel aan terugdenk, ga ik op een of andere rare manier dat volledig als mijn schuld beschouwen. Die bevalling, volledig mijn schuld. Dat hij een hulpbaby was, volledig mijn schuld. Dat is absurd, hè?
0: Dat
2: ik weet
0: absurd,
2: dat niet klopt.
0: Nee.
2: Maar ja, zo kruipt dat in je hoofd. En ja.
0: Mm-hmm. Ja, het is absurd, maar ook heel logisch. Op een of andere manier in een hoofd van een moeder of van een ouder. We gaan naar een nummer luisteren dat Wolf heet.
2: Ja.
0: En dat jij hebt moeten doorsturen, want het is speciaal voor jullie gemaakt.
2: Ja. Danai, mijn schoonzusje, heeft het geschreven en gezongen na het eerste moment dat ze hem zag. Dus ja, ze was daar zo van onder de indruk en een beetje van haar melk, dat ze dacht, ik moet daar iets mee doen met die gevoelens, ik moet dat kwijt. Ze heeft een nummer geschreven, haar papa heeft de melodie op de gitaar gemaakt en zo hebben ze dat nummertje opgenomen en vrij snel doorgestuurd ook. En dus dan heb je de scène-analyse van ik uitgeput in de zetel. Wolf die eindelijk in slaap was. En ik zette dan dat nummertje op. En dan huilde ik keihard om zo te beseffen van, ah, maar het is ook wel mooi en ik ben wel ook heel dankbaar. Maar het is ook wel heel lastig, maar ik ben ook wel dankbaar.
0: Ik zie het zo voor mij.

0: Bolf van Danai, jouw schoonzus. Mm-hmm. Maar die mensen ook wel kunnen kennen, hè?
1: Ja, ik heb op Spotify ook.
0: Ja, en ze heeft ook meegedaan ooit aan de Voice Kids.
1: Ja, ja. Ja, juist.
0: Ja, kijk, ik heb dat nog eens bekeken en toen zag ik jou in de coulissen supporteren.
1: Altijd, ik ben haar grootste supporter. Echt, ik zie die doodgraag.
0: Zalig.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 live.
4: Oh, nee, dat is niet juist. Ik wou dit doen.
5: De zomer van 2026.
4: Het is dat ik afgeleid ben door heel veel mooie berichten in onze Radio 1-app. Karin die stuurt, ja, vandaag is het toevallig 30 jaar geleden dat ik voor het eerst moeder werd. Mm-hmm. Ik heb geen liedje aan te vragen, maar toch.
6: Proficiat.
4: Ja, proficiat, Karin. Bijzondere dag. En Miranda die stuurt, ja, moederschap is het mooiste dat een vrouw mag ervaren, maar het is niet altijd een liefde die zomaar uit het niets verschijnt. Mm-hmm. Ik hoor verhalen van vriendinnen die bij de geboorte al volledig verknocht zijn aan een baby. Een soort oerinstinct. Zegt, ja, bij mij was dat echt niet het geval.
6: Ja, kan, hè. Ja. Absoluut, want dat is bij veel vrouwen dat dat niet het geval is. En dat wordt soms zo voorgesteld als een evidentie, maar dat is dat helemaal niet.
4: Nee, zeker niet. En bij heel veel mensen moet dat groeien en duurt dat een hele tijd voor die grote, grote liefde er is. Ze zegt, ja, nu is die er wel, hè. Ik zou mijn leven geven voor kinderen en kleinkinderen. We hebben Bruno aan de lijn. Goedemorgen, Bruno Knaaps.
7: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Elke.
6: Hi, onze eerste man. Joepie.
4: Kijk, blij dat je erbij bent. En je hebt een Nederlandstalig nummer gekozen dat je niet elke dag op de radio hoort, hè?
7: Nee, dat is een beetje een guilty pleasure van mij. Ik hou van oude Nederlandstalige slagers. Het jaren 60, 70 zo. Die Truus, Marva en dat dergelijke zangers en zangeressen, ja.
4: En als hobby, hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
7: Nee, gewoon een beetje naast de klassieke pop en rock en toestanden en zo. Ik vind dat dat zijn zo liedjes die vergeten zijn. En het nummertje dat ik aangevraagd heb, dat komt trouwens van zo'n reeks cd's en die heet Vergeten Pareltjes. En ik vind soms dat we die oude klassiekers, die minder bekende, daar zitten ook leuke nummertjes tussen.
4: Zeker. Het heet Niemand heeft je ooit gezien van Helga.
7: Ja.
4: En wat vertelt Helga?
7: Ja. Wel, zij vertelt eigenlijk over het unieke voorrecht van de vrouw noemde. Zij weet het eerste wanneer dat het ongeboren leven nog begint.
4: Mm-hmm.
7: En dus dat unieke moment vertelt zij van niemand heeft je ooit gezien, maar toch ben jij van mij. Dus zij weet het al, de papa weet het nog niet.
4: Mm-hmm.
7: En dat is mijn herinnering dan, een van de mooie momenten, wanneer je vrouw zegt dat, wanneer je geprobeerd hebt, wanneer dat het gelukt is.
4: Ja.
7: Dus, maar zij weet het eerst.
4: Ja, ja, ja, ja. Je klinkt alsof je daar misschien een klein beetje jaloers op bent.
7: jaloers, niet echt, maar het is een mooi moment. Zij heeft één mooi moment en zij kan het dan zeggen. En dat is dan het tweede mooie moment. En dat is dan jouw eerste mooie moment.
4: Ja.
6: En jullie hebben niet...
7: Altijd,
6: je hebt ook mensen die zo samen kijken naar de zwangerschapstest. Bij jullie was het niet zo. Uw vrouw was de eerste die het te weten kwam.
7: Zij wist het eerst, we gingen. Nee, dat was niet iets dat we samen gedaan hebben.
4: Bij ons wel, wij hebben wel samen gekeken. Jullie elke?
6: Ja, wij ook. Ja.
4: Ja. Ja, voilà. Maar ja,
7: ik ben nog van een iets oudere generatie, denk ik. Ik weet niet, dat was zo nog niet.
4: Nee, snap ik. Ja. Het heeft allebei zijn charme, denk ik, inderdaad. Ik herinner me wel zelf heel goed het gevoel. Ik was een keer aan het wandelen en alleen mijn partner wist het al. Het was zo nog heel pril. En zo het besef van, amai, maar dat zit in mijn buik. En niet iedereen doet alsof de wereld nog altijd hetzelfde is. Maar dat is wel een heel bijzonder gevoel.
7: Oh ja, maar dat heb je dus als vrouw. Als man kijk je daarnaar en leef je wel mee, maar je voelt het niet, hè?
4: Nee,
7: als je zo die eerste bewegingjes voelt, als je die hand op die buik kan leggen en je voelt die beweging, dan pas...
4: Ja.
7: Dan wordt het tastbaarder voor de man dan.
6: Ja, eigenlijk als vrouw word je al iets sneller moeder of zo en de vader heeft nog iets meer tijd nodig of zo.
7: Het is iets later.
4: Ja. Blij dat daar liedjes over geschreven zijn en dat jij ze onder de aandacht brengt, Bruno.
7: Ja.
4: We gaan luisteren naar Helga. Dankjewel, hè.
7: Oké, graag gedaan. Dag.

0: Niemand heeft je ooit gezien van Helga. Over dat bijzondere moment dat sommige vrouwen meemaken. Dat zij als enige weten dat er een baby aankomt. Maar dat niemand anders het nog weet. Aangevraagd door Bruno Knaaps. En nu hebben we Simon Knaaps aan de lijn. Goedemorgen, Simon.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ben jij dan het kind waarvan sprake dat er plots een zwangerschap was daarnet?
1: Ik vrees dat dat mijn zus was, die is 3 jaar ouder. Dus dan, okay. Ik was al het tweede kindje, dus het was al iets minder speciaal.
0: Minder interessant. Dat is het lot van de tweede, hè.
1: Oei, inderdaad.
0: Ah ja, ik dacht dat je weg was. Maar zijn jullie al een soort gezinsactiviteit naar Radio 1 aan het luisteren? Of hoe moet ik dat zien?
1: Wij zijn samen met de familie op vakantie, dus met de 2 ouders. Mijn moeder en mijn vader, mijn zus, haar vriend en hun dochter. En ik met mijn vriendin en ons dochtertje. Zitten wij in een klein huisje in het midden van Frankrijk te genieten. En dan zetten we Radio 1 op en dan ging het over moederschap. En dan beginnen we daar natuurlijk samen over na te denken wat we kunnen doorsturen naar jullie.
0: Ja, blij dat de vaders er ook bij zijn als het over moederschap gaat. We hebben hier al veel ook over de onzekerheden en zo gepraat. Klinkt dat voor jou ook herkenbaar?
1: Bij het vaderschap, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb nog maar 1 kindje, dus het is allemaal nog heel nieuw. Ik heb mijn zus die mij ook is voorgegaan, want mijn petekindje is er 3. En mijn eigen dochter is nu 1 jaar oud. Dus dat is elke dag nieuwe dingen ontdekken. En genieten vooral van dat kind te zien opgroeien. Dat is iets uniek.
2: Ja, ik vind zo 1 jaar, is dat... Wacht, begint die te kruipen binnenkort? Of wat is dat van timing?
1: Vergeet dat allemaal. Nee, die van ons, die loopt en die wandelt al.
2: Ja. Dat is, maar je ziet, je vergeet dat zo snel.
1: Ja, dus het is een beetje vroeg, maar ze is nu 1 jaar en 1,5 maand. En dat is, je kunt die niet meer bijhouden. Ja, je moet echt ogen op je rug hebben, zoals mijn schoonmoeder zegt.
2: Dat is zo'n zot voorrecht, vind ik, om die te zien overgaan naar dat kruipen, dan dat stappen. Dat is toch, dat is waanzin dat je daar getuige van mag zijn, hè?
0: Ja.
1: Ja, het gaat allemaal veel te snel. Het mag allemaal een beetje trager gaan, vind ik. Dus ik probeer het zoveel mogelijk in mij op te nemen.
0: Ik denk dat het het enige is waar alle ouders het over eens zijn. Nee, dat het
2: ik
0: snel
2: niet.
0: Gaat?
2: Nee? Nee, jong. Och, nee.
0: Maar de dagen zijn, vaak zeggen ze, the days are long and the years are short. Dat de dagen kunnen soms eindeloos zijn, maar dan in het algemeen.
2: Ja, maar ik vind dat wel tof dat dat vooruit gaat ook. Okay. Dat je die pampers achter je kunt laten. Dat je er meer mee kunt praten, wat filosoferen. Dat we met naar een museum kunnen, dat die leert schrijven volgend jaar. Oh nee, ik ben wel, mag ook vooruit gaan.
0: Mag vooruit gaan, ja. Oké. Kijk, alle soorten ervaringen, dat hebben we hier nogal gezegd, zijn er. Simon, welke plaat kies jij dan vandaag?
1: Ik heb mijn favoriete artiest weten terug op de radio te krijgen, zijn de Sufjan Stevens. Die heeft een hele plaat gemaakt eigenlijk over zijn moeder, Carrie, waar hij heel lange tijd van vervreemd was geraakt. En eigenlijk vlak voor haar overlijden hebben ze terug contact genomen. En heel die plaat is een verwerking van het overlijden en ook zijn eigen gevoelens, zeg maar, bij het feit dat hij die vrouw maar een paar zomers echt goed gekend heeft. En daarna is hij uit zijn leven verdwenen, om dan ineens terug te komen en meteen te overlijden. Dus heel die plaat is eigenlijk een ode aan die moederfiguur die enerzijds afwezig is, maar anderzijds nooit echt afwezig kan zijn. Mm. En het nummer 4th of July is dan echt het moment dat hij aan haar sterfbed staat, zeg maar. En dat het gaat van, oké, ze is overleden, moeten we ze dan in een open kast, in een open kist opbaren, of wat doen we daarmee? En het eindigt ook, en ik krijg wat kippenvel als ik het zeg, maar het eindigt met dat hij gewoon herhaalt, we're all gonna die. Mm. Dus via het moederfiguur is dat dan een beetje een memento mori, dat we worden allemaal uit de moeder geboren, maar we gaan ook achteraf allemaal terug dood. Dus heel mooi nummer, hele mooie plaat. Mm.
0: Ja, het is een prachtige plaat. En het is ook zo, we hebben al heel veel odes aan heel aanwezige, liefdevolle moeders gehad. Maar natuurlijk zijn er ook andere moeders en moeders die ook hun best doen, maar waar het anders mee loopt. En daar heeft hij wel een hele mooie plaat over gemaakt. Blij dat het jou nog eens gelukt is.
1: Ik wil nog zeggen dat ik het voorrecht heb om eigenlijk 3 hele aanwezige moeders te hebben. Hier wil ik nog wel even zeggen dat wanneer ik en mijn vader ons een beetje interessant proberen te maken op de radio, de 3 vrouwen hier het huishouden overeind houden en met de kinderen bezig zijn en een was aan het insteken zijn. Dus ik kan me helemaal verbinden met wat Sufjan zingt, maar ik heb het niet zelf meegemaakt. Dus dat wou ik nog even een shout-out naar alle mamas hier in het gezelschap en alle mamas in het algemeen. Hele mooie uitzending dat jullie aan het maken zijn.
2: Dat ze maar gaan aflossen.
0: Ja, voilà.
1: Is goed.
0: En dan kunnen zij sleutig doen met de radio.
1: Voilà, dat is goed.
2: Dag.

0: moeders zijn er in alle vormen. En dus zijn er ook liedjes over moeders in alle vormen. Zo ook bij Sufjan Stevens en 4th of July.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Elke Giesle. Elke, we gaan naar Taylor Swift luisteren.
2: Mm-hmm.
0: Maar ben je ook fan? Ben je een Swiftie?
2: Nee, ik ben eigenlijk geen Swiftie. Nee. Ik heb het nummer gekozen, Eldest Daughter, omdat het thema mij heel erg aanspreekt. Maar ik moet zeggen dat ik zo bij het begin van het liedje toch ook zo een beetje kots moet inslikken in mijn mond. Vanaf de bridge wordt het beter. Maar ze begint zo met Everybody's so punk on the internet. En het klinkt alsof iemand zo een parodie op Taylor Swift doet, maar het is zijzelf.
0: Ja.
2: Maar het wordt beter.
0: Ja, en inhoudelijk is het belangrijkste in dit geval. Ja. Want het nummer heet Eldest Daughter. Ja. Jij bent de oudste dochter van... Mm-hmm. Je hebt nog een zus, een jongere mm-hmm. zus. Hoe is dat allemaal veranderd sinds jouw moeder er niet meer is?
2: Ik denk dat ik altijd al zo het cliché van de oudste dochter was, in de zin van flink zijn, verantwoordelijk zijn, zorgen dat je niet te veel aandacht opeist, maar ja, gewoon doordoen en een soort panzer aan hebben, zoals Taylor Swift in het liedje ook zingt, van je hebt een soort panzer aan. En ja, sinds dat mijn mama er niet meer is, heb ik het gevoel dat die rol mij precies nog meer overkomt en dat verzet ik me daar ook wel wat tegen. Omdat... Ja, mijn mama had het mij nog gezegd in een van onze gesprekken. Van ja, jij gaat de lijm zijn die iedereen samenhoudt. Jij gaat je papa, je zus en jou samenhouden. Dat gaat van jou moeten komen. En ze zei ook, ik weet dat ik het niet mag zeggen, want ik weet dat je dat ambetant vindt en dat je die rol niet wil, maar je zal het wel zijn.
0: Hmm.
2: En dat klopt ook wel, dat is ook zo. Maar eigenlijk dat liedje van die Eldest Daughter is voor mij herkenbaar omdat ze in dat lied zingt van ik heb dat panzer, maar bij jou, en dat is dan haar lief, maar ik moet eerder aan mijn zus denken, bij jou kan ik het afleggen en kan ik gewoon mijn eigen kwetsbare zelf zijn. En dat kan ik bij mijn zus heel hard.
0: Ja.
2: Wij zijn ook wel enorm naar elkaar toegegroeid, nog meer door mama te verliezen. En bij mijn zus kan ik wel gewoon heel open en kwetsbaar communiceren. Bij mijn papa ook eigenlijk. En ik heb ook het gevoel dat ik dat moet doen. Dat bijna zo'n radicale keuze is of zo. Ik had het gevoel, vanaf dat mama er niet meer was, van we zijn een soort losliggende tektonische platen. En onze verhoudingen zijn volledig anders. En ik dacht ook wel van, ik ga hier nu wel wat botsen met mijn plaat totdat we liggen waar dat we moeten liggen of zo. Maar dat is een continue zoektocht. Alles verandert.
0: Ja.
2: De ouder die overblijft, wordt plots ook veel aanweziger. Mijn papa is veel aanweziger in ons leven nu. Waar dat vroeger mijn mama heel erg de aandacht opnam, ook zo vanuit een soort entertainende rol en plezier en leuke dingen en zo. Dus dan merk je ook van, amai, hier zit zo'n enorme beweging in.
0: Ja, en het is nog maar een jaar geleden gebeurd. Hoe hard is die beweging even fel als in het begin? Of is dat met periodes, of hoe moet ik dat zien?
2: Goh, dat is met periodes, denk ik. En dat zal nog blijven veranderen.
0: Ja.
2: Zo, hoe dat we ons verhouden tegenover elkaar en hoe dat we daarin zoeken. En hoe je maakt een gelijkaardig rouwproces door en tegelijkertijd ook totaal niet.
0: Mm.
2: Zijn we alle drie totaal anders daarin. En dan moet je gewoon zoveel mogelijk praten, zodat je elkaar begrijpt om te weten van waar zit de ander op dit moment en van waaruit komt die of die reactie om elkaar te kunnen begrijpen en de ruimte te geven daarin. En dat vind ik wel dat wij... Ik denk dat ik met mijn vader ook vroeger nooit zo open communiceerde als wat ik nu doe. En dat is ook dankzij hem. Hij is daar zelf ook enorm in gegroeid.
0: Ja, ja, ja. Dus het verandert elke relatie onderling en de dynamieken. En het beeld van de tektonische platen gaat bijblijven, denk ik. Ja. We gaan naar Taylor Swift luisteren. Dus even doorzetten in het begin. Hè?
2: Ja, even doorzetten.

0: Eldest Daughter van Taylor Swift.
1: De zomer van 2026.
0: Nog een kwartiertje, die van Elke Gieselen. We hebben het over het moederschap. En we hebben nog een vader aan de lijn. Met name een vader die jij redelijk goed kent, Elke. Dag Ewout Huismans.
2: Dag Annelies en Elke.
3: Kom je mij hier nu lastigvallen, Ewout? Ik was daar net zo content dat ik gewoon vrijuit kon praten en dat ik geen boel moest maken met u.
2: Ik dacht recht van antwoord na al die beschuldigingen.
3: Ach, jongen. Ja, want... Laat mij een keer in mijn privé.
0: Want voor de duidelijkheid, jullie maken samen de podcast Buiten Bereik van Kinderen. En we hadden het er daarnet over, Ewout, dat jullie nogal anders zijn. Dat jij de laat ons zeggen, de rationele georganiseerde van de twee bent.
2: Ik hoorde het woord Spartaans, dat wil ik een beetje weer leggen, maar rationeel is wel het juiste woord.
0: Ja. Kijk, jullie zijn heel verschillend, maar het maakt ook wel jullie podcast zo leuk, toch?
2: Ja, het is dat. Als we gelijk zouden zijn, dan zou het allemaal niet zo interessant zijn om te luisteren, denk ik.
0: Korte afleveringen dan.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus jij mag van ons toch ook een plaatje aanvragen. Wat wil jij horen vandaag?
2: Het prachtige I Can See Clearly Now van Johnny Nash.
0: Oké. Dat is, ja, ik denk dat ik weet wat het is. Het gaat over een helderheid plots, of waar gaat het voor jou over?
2: Ja, voor mij gaat het... Ja, ik geef er een beetje een eigen interpretatie aan. Ik vind het een heel mooi nummer. Maar in ouderschapstermen denk ik dat je soms... en misschien dat veel vaders en moeders dat ook voelen, dat je soms een beetje bipolair voelt. Op een moment is er een crisis en denk je van... Wat doe ik met mijn leven? Wat is hier aan het gebeuren? Om dan een half uur later... het mooiste moment dat je kinderen elkaar eens goed vastpakken te beleven, dat je denkt, wat is dit voor een leven? En hoe goed heeft de natuur dat hier geregeld? Dat het altijd, dat slechte momenten altijd een keer gevolgd worden door toch ja, die totale liefde die dat slecht volledig overstijgt.
0: Ja, ik heb laatst een boek gelezen over hoe je brein verandert als je ouder wordt. En dat de glimlach van je eigen baby verslavender is dan cocaïne.
3: Och, kan niet.
0: Dat heeft de biologie redelijk goed gedaan.
2: Ja, zeer goed.
0: Om die kak die ik vanochtend op mijn arm had te vergeten. Ja, misschien, want jullie hebben vaak lachende discussies, zoals we daarnet eentje hoorden. Maar wat bewonder jij in Elke als moeder, Ewout?
3: Oh ja, goede vraag, Annelies.
2: Ja, wel, het is ook een beetje een tweede reden waarom ik het nummer aangevraagd heb, is ook gewoon ja, dat Elke daar nu bij jullie in de studio staat. Dat is toch fantastisch. Na een jaar na echt een extreem heftige gebeurtenis in haar leven. En ze is in heel dat jaar altijd, ik heb dat wekelijks kunnen zien, altijd blijven weer opstaan en vallen en opstaan. En ja, ik vind dat, ik heb ongelooflijk veel respect dat ze daar nu staat, een jaar na zoiets al. En ja, ik hoop dat ze nog... dat liedje zegt ook van, ja, er gaan nog donkere momenten komen. Er komen nog regenbuien. Maar ik hoop voor haar dat de zonneschijn altijd sneller zal komen in de toekomst.
3: Dus
2: vooral voor Elke. Ja.
3: Oh, wat zei je? Moet ik harder huilen dan toen ik daarnet over mijn overleden moeder praatte?
0: Kijk, dankjewel hoor, Ewout. Oh. Daarvoor ook.
3: Soms kan hij emotioneel zijn. Dan komt hij uit als Spartaans ritme en dan komt er zoiets uit.
2: Nooit Spartaans gezegd. Hè?
3: Nee, ik zei dat. Ik beschuldig je daarvan.
0: Kijk, mensen hebben op deze manier ook een voorproefje van jullie podcast gehad. Heel blij dat jij er ook bij was, Ewout. We gaan luisteren naar Johnny Nash. Merci.
2: Salut, dag.
3: Bye.

0: I Can See Clearly Now van Johnny Nash. Voor Ewout ook over het beeld van een mega rollercoaster die maar op en neer gaat. Van binnen de 3 minuten kan je van totale wanhoop naar het grootste geluk ooit gaan. Annelies die stuurde ook een berichtje in onze Radio 1-app. Ze zei, ik was zo blij toen mijn 2 pubers op kamp vertrokken vorige week.
1: Ja?
0: En nu zit ik af te tellen tot morgen 2 uur, want dan komen ze terug en ik kan niet wachten tot ze terug zijn. Dat is het ook. Ik las ooit eens in een boek over je kind gaan afzetten op school of in een crash of bij iemand. En dat de combinatie van de opluchting en toch ook zo het gevoel van, oh ja, nu zijn die niet bij mij.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb jij dat ook heel de tijd voor die 2?
1: Ja, en ik denk dat dat eigenlijk, omdat Annelies de luisteraar, dat ze zegt van 2 pubers, ik denk dat dat dan nog anders is.
0: Mm.
1: Want zo nu, Annelies, jij en ik, we hebben jonge kinderen. Hè?
0: Ja,
1: die kijken nog naar ons, die willen nog van alles van ons. Maar evengoed haal je super enthousiast je 2 pubers op van op kamp en denken die, laat mij. Doe normaal. En zo wil je van alles te weten komen over hoe dat hun kamp was en willen die niks zeggen. En dan moet je maar...
0: Dat is een rollercoaster.
1: Ja.
0: Hè?
1: Eigenlijk, het moederschap is toch iets... dat is een heel ongelijke relatie, hè, per definitie.
0: Zeker, ja, ja. En ook, het is iets wat... Elke keer als je denkt, nu ben ik het gewend, dan verandert het weer.
1: Ja.
0: Met pubers denk ik dat de verandering dan heel groot is. En wat jij ook zegt van inderdaad, kinderen die dan de hele tijd naar je kijken en van alles van je verwachten, dat nooit stopt, dat is nu de fase waar wij in zitten. Bon, we gaan naar Beyoncé luisteren, dat is nog de laatste. Beyoncé moest erbij zijn, want je bent grote fan.
1: Ik ben grote fan van Beyoncé en eigenlijk ook wel zo van Flip Cowlier en Ertebrekers. Dat is even een zijsprong in mijn hoofd, sorry. Ja. Maar het is omdat Flip Cowlier, ik heb zitten zoeken, maar die is zo depressief in al zijn liedjes zitten. Altijd zo'n ondertoon in van pijn of dus ik heb niets kunnen vinden.
0: Wacht, dus Flip Cowlier, als je dit hoort...
1: Ja, op zijn nieuwe plaats, is aan het werken aan een nieuwe plaats.
0: Iets vrolijk over het moederschap in mijn geval, dat is heel welkom.
1: Ja, absoluut.
0: Maar Beyoncé heeft er wel iets vrolijk over.
1: Ja, dus Beyoncé, die andere grote artiest naast Flip Cowlier, die heeft het nummer Protector geschreven voor en samen met haar dochter Rumi Carter. En dat gaat over, ik ben jouw protector, jouw beschermer, maar ik ga ook jouw projector zijn op het moment dat je zelf... wacht, ik ga gewoon even de lyrics pakken, want anders ga ik dat zo vrees slecht vertalen in het Nederlands zelf. Dus born to be a protector, even though I know someday you're gonna shine on your own, I will be your projector. En daarbij zie ik dan zo een soort prisma voor mij waar het licht van het kind door kan schijnen, dat je als moeder ook gewoon je kind wil ondersteunen. En een duwtje geven van, doe maar zelf in de wereld. Ontdek maar, val maar. Als er iets nodig is, ik ben hier. Kun je terugkomen bij mij. Maar ontdek vooral. Ga maar de wijde wereld in.
0: Wat een mooie samenvatting.
2: Mom, can I meet you? Don't worry, bye. Please.

0: Beyoncé en Rumi Carter hier samen over het moederschap Protector. Het was een hele fijne voormiddag, Elke.
1: Ik vond het ook.
0: Ja. Wat mag ik jou wensen voor nog de rest van de zomer?
1: Mai.
0: Sorry,
1: grote vraag. Zeg zo, ja, van die vragen. Wacht, hè, wat mag je mij nog wensen? Ik weet het echt niet, sorry.
0: Nee, is oké.
1: Dan
2: een nummer van Flip Kaulier.
0: Een liedje van moederschap. Een liedje van Flip Kaulier. Veel plezier met je zus, want daar ben je nu ook mee op vakantie. Met de kinderen ook. Dat ze af en toe eens rustig zijn, wens ik jou zeker ook. En veel fijne afleveringen van Buiten Bereik, want jullie lopen ook gewoon door als podcast.
1: Absoluut. Ik hoop dat er nu veel mensen ook gedacht hebben van, ah, we gaan eens luisteren.
0: Ik luister elke week.
1: Om te zien hoe Spartaans Ewout is.
0: Ja, voilà, dan gaan jullie ze pas echt goed leren kennen. Dankjewel om hier te zijn, Elke. En geniet van alles wat er komt. Morgen ben ik hier nog één keer, want dan begint ook mijn vakantie, met Margot van de regio Bogaert, collega van Radio 2. En dan hebben we het over onderweg zijn. Suggesties al welkom. En zometeen het gloednieuwe programma De Beer op het Strand. Sleep World.
3: Houd ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: De wereld staat in brand. Moet theater ons verstrooien of net onze blik aanscherpen? We zoeken het uit deze week in Oostende van Op Theater aan Zee in Beer op het Strand. Zondag.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En er komt nog geen einde aan de natuurbranden in Zuid-Europa. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. De leden van 4 drugsbendes moeten ook honderdduizenden euro's boete betalen en ze verliezen tientallen miljoenen die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Philippe Heijmans in Tongeren, dat zijn serieuze straffen.
8: Ja, het is weliswaar wat minder dan het parket had gevraagd. Onder meer omdat de zaak zo lang heeft aangesleept. En ook omdat sommige mensen op sommige punten zijn vrijgesproken. Maar toch 14 jaar voor de Nederlander Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Een van de kopstukken van de internationale drugshandel, die hier weliswaar niet aanwezig was. 13 jaar voor Geert Frison, de vroegere leider van de motorbende Bandido's. 9 jaar voor oud-rijkswachter Willy van Mechelen en 12 jaar voor zijn rechterhand. Als je het samentelt voor de 51 veroordeelde, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxegoederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die 4 bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst. Tegen het vonnis dat hier nu net is uitgesproken, is er uiteraard nog beroep mogelijk.
7: Dankjewel, Philippe vanuit Tongeren. In de Gentse haven woedt er een brand in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond vanmorgen in een berg schroot en is nog niet onder controle. Er is veel rook, die is tot ver in de buurt te zien. Bewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden en hun ventilatiesystemen uit te zetten. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
9: Het is wel belangrijk om die cijfers juist te nuanceren. We richten ons op ondernemingen die op basis van een risicoanalyse geselecteerd worden. Bijvoorbeeld na meldingen van consumenten, eerdere inbreuken of onregelmatigheden in de gegevens van de carpas. Je kan die resultaten dus niet zomaar doortrekken naar de hele sector. Maar één ding is duidelijk, elke inbreuk is er één te veel, want de consument daarvan de slachtoffer is.
7: De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met de verkoopovereenkomst, de kilometerteller en de gegevens op de carpas. Vlaams minister van Energie De Prater halveert de boetes voor bouwers en verbouwers van wie de woning niet aan de energienormen voldoet. Dat schrijft het laatste nieuws. Die boetes liepen gemiddeld op tot 2.900 euro. De normen zijn belangrijk, maar de monsterboetes moeten eruit, zegt minister De Prater.
2: De boetes die waren gewoon zeer, zeer hoog. Er werd nu gerekend tot €25 per kubieke meter aan boete. Als iets niet op orde was, dat bedrag haal ik omlaag naar €10 per kubieke meter. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die gigantische boetes, die van meer dan €20.000, dat die eruit gaan en dat de boetes heel fors verlagen.
7: Wie bouwde of verbouwde moest ook binnen de 6 jaar een EPB-attest indienen dat bewijst dat de nieuwbouw of gerenoveerde woning aan de normen voldoet. Die termijn verlengt de minister naar 7 jaar. In een dorp in het zuidoosten van Polen, op een 100-tal kilometer van de grens met Oekraïne, is vanmorgen een projectiel neergekomen. Er is een krater met een diameter van 10 meter. Vannacht was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Daarbij vielen 8 doden en verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, weten we intussen al van wie dat projectiel dat in Polen neerkwam, kwam?
5: Nee, helemaal niet, zeker niet. Maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het om een raket ging en een van Russische makelij, dus waarschijnlijk een Russische raket. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp aan Polen aangeboden trouwens voor dat onderzoek. En Tusk zei ook nog dat er geen gevaar geweest is voor de bevolking omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en op een NAVO. Lidstaat. De voorzitter van de Europese Raad, Antonia Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
7: En gaat de NAVO niet reageren dan?
5: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar onder NAVO-vlag nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren, omdat het er niet naar uitziet dat de raket bewust voor Polen bedoeld was. Waarschijnlijk was ze voor Oekraïne bestemd.
7: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Europa blijft de hittegolf voortduren en woeden er nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebel, je hebt een overzichtje van waar dat overal het geval is.
10: Ja, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn daar. In de buurt van Dijon is er nu ook een brand die nog niet helemaal onder controle is. En in Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het ook. 3 brandweerlui lieten al het leven. En de Vlaming Bruno Lippes moest in het zuiden van Kreta even zijn hotel verlaten.
11: Wij zagen de branden over de heuvel eigenlijk komen en wij werden toen verwittigd via pushberichten van de lokale overheid dat we dienden de regio te verlaten. Ook ons hotel heeft ons daar dan verder van op de hoogte gebracht.
10: Maar intussen is de brand daar onder controle. Ook rond Madrid is de brand gestabiliseerd. Er is wel nog vuur 60 kilometer ten noorden van Valencia, in Noord-Portugal ook en ook in Zuid-Turkije brandt het nu. Dus heel wat moet je zeggen. En onze landgenote Hadja Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, zei al dat de klimaatverandering versnelt en dat de EU ook dat tempo zal moeten halen en meer maatregelen vooraf zal moeten nemen.
7: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen. Tegen vanavond worden die breder. In het zuidoosten zijn er dan buien mogelijk. Maxima tot 33 graden in het oosten. Morgen in de Kempen nog 30 graden en opnieuw kans op enkele buien. Het weekend is meestal zonnig. We begonnen met de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa-drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote bendes hebben in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor een van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer op vrtnieuws.be.
12: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
13: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand op Theater aan Zee in Oostende.
12: Een beer op het strand?
13: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
12: Ja, welkom dus bij een gloednieuw radioprogramma, De Beer op het Strand. Dat is wat dit is, vanuit het Kursaal in Oostende, helemaal in het teken van Theater aan Zee. Van die tenen in het water, dat is allemaal echt waar. Meekijken kan u trouwens via VRT Max. Blijf goed luisteren, want straks mag ik ook nog tickets uitdelen voor een prachtige voorstelling van morgenavond hier op Theater aan Zee. Welkom.

0: Dat was natuurlijk die lieve Kavinsky. Half mens, half Ferrari. Gisteren, of eergisteren onverwachts. Veel te jong overleden in Parijs. Nightcall.
1: De beer op het strand.
0: We zijn vertrokken. De hele week praat ik met theatermakers natuurlijk hier op Theater aan Zee. Jonge makers, hemelbestormers, vrije denkers, maar evengoed met oude rotten in het vak. Mag ik dat over jou zeggen, Frans van der A? Welkom trouwens in Beer op het Strand.
2: Dank u wel, Bent. En u mag dat zeggen.
0: Dat mag ik zeggen, dat is goed. We kennen jou als bevlogen theatermaker en speler. Natuurlijk ook uit reeksen als Kulder, Sipke, Wacht eens even. En ik heb gehoord dat je ook een goede vriend bent van Sinterklaas. Mm. Maar nu in Oostende, met Broder. Wat is dat?
2: Ja, Broder is een muziektheatergezelschap. Die situeren zich in Theater Arca in Gent. Yes. Achter het Gravensteen, helemaal in het centrum. Een zeer mooie plek trouwens, vind ik. En die maken muziektheater. Op een heel aparte wijze, vind ik.
0: Muziektheater, deze keer spelen jullie Papillon. Mm-hmm. Wanneer ik dat hoor, dan denk ik aan een gruizige Steve McQueen in die gelijknamige film, die ik op iets te jonge leeftijd te zien kreeg. Maar dit is een kindervoorstelling. Of toch één voor het hele gezin?
2: Ja, het is voor het hele gezin.
0: Het heeft wel iets te maken met dat boek, hè, van Charrière?
2: Uiteraard, ja. Uiteraard heeft het daarmee te maken. Want het hoofdthema gaat over ontsnappen.
0: Hè? Ja.
2: En natuurlijk, die film was een en al ontsnapping. Ja? Mm-hmm. Steve McQueen en Dustin Hoffman...
0: Ja. Hè?
2: Waar die mannen ook ooit gezeten hebben. Die mannen die konden niet anders dan ontsnappen. 7, 9 keer naar elkaar. Wat onmogelijk bleek, hebben die allemaal gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Nu, hoe wij het in de voorstelling aanpakken... heeft dat ontsnappen niet te maken met ontsnappen tussen tralies... en van tussen muren. Maar ontsnappen in je hoofd. Vrijheid creëren om te kunnen spelen en te doen wat je wilt, om niet gecontroleerd te worden. Zoals het wel heel vaak gebeurt nu bij ons, denk ik.
0: Is ontsnappen moeilijk geworden?
2: Als je op je gsm kijkt, hè, of je praat over iets, en je krijgt een half uur later op je gsm dingen binnen, dat je denkt van, hoe kan dat nu, dat die weten dat ik het daarover gehad heb of zo.
0: Mm-hmm. Ja,
2: dat is een vorm van controle.
0: Mm-hmm.
2: En overal zijn er ook camera's en zijn er dingen, worden eigenlijk heel veel gecontroleerd. Ons speelvlak, zoals we het nu gaan, de voorstelling gaan spelen, is ook een pleintje in een stad of in een dorp, waar een grote paal staat met helemaal camera's op en luidsprekers op, die ons controleren.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een paal met 1000 ogen. En daar moeten we ons vrij van maken. Ja? En dan is er Papillon, die een meester is in het ontsnappen. En die leert de kinderen ook dan ontsnappen in hun hoofd.
0: Mm-hmm.
2: Ja?
0: Ontsnappen uit de gevangenis, of die nu echt is of meer abstract. Dat is natuurlijk een ding. Wat is het tegendeel dan van die gevangenisvrijheid? En hoe ziet die vrijheid er deze dagen dan uit?
2: Vrijheid is wanneer je kan doen wat je graag wil doen, zonder beperkingen. Natuurlijk binnen een sociale context die verantwoord is. Hè. Want er zijn ook dingen die niet goed zijn, hè, binnen vrijheid. Maar dat is iets totaal anders. Maar het gaat om een creatieve vrijheid. Hè. En dat je je eigen passie kunt gebruiken, laten zien. En waarom zeg ik dat? Daar is zo'n heel mooi Frans spreekwoord. Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion.
0: Aha, heel mooi. Ja.
2: Dat is
0: die zich in zijn passie verliest.
2: Verliest minder dan diegene die zijn passie verliest.
0: Heel juist.
2: Ja? Ja. En dat is die vrijheid die moet kunnen, vind ik. Dat iedereen met passie kan bezig zijn in zijn leven.
0: Mm-hmm.
2: Met de dingen die hij wil en graag wil doen.
0: Spelen is van levensbelang. Hè? En dat is iets wat kinderen natuurlijk automatisch doen. Maar op een gegeven moment stoppen we daarmee, of velen toch?
2: Ja, jammer, hè. Ik kan dat gewoon alleen maar jammer vinden.
0: Ja,
2: als ik over mezelf spreek, ik denk niet dat ik ermee gestopt ben.
0: Nooit?
2: Ik zou het ook niet willen. Ik zou het niet willen, want ik vind het een ontzettend tekort in mijn leven, moest ik stoppen met spelen. En met spelen bedoel ik dan niet voorstellingen spelen of theater spelen, maar het leven ook bekijken als een soort van, ja, surrealiteit, omdat de realiteit vaak niet zo interessant is. En daarom hou ik ook graag van surrealiteit.
0: Mm-hmm.
2: En dat is, surrealiteit betekent dat je dingen kan zelf verhalen, kan verzinnen, dingen kan maken, dingen kan creëren, dingen kan bedenken, verzinsels, hersenspinsels.
0: Om het allemaal iets minder erg te maken.
2: Om het minder erg te maken en het zin, misschien zinvoller te maken.
0: Ja, ja, ja, ja. Was jij een kind dat vrij kon spelen?
2: Jat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Want
2: ja,
0: dat was toen wel anders. Tegenwoordig
2: ja,
0: zijn we bang om kinderen ongesuperviseerd los te laten in de buurt.
2: Ja, we zijn misschien banger geworden. Misschien is de wereld ook iets anders geworden. Geëvolueerd naar iets anders dan vroeger. En zijn mensen daardoor ook misschien wat banger geworden. Wat dan een heel jammere toestand is, vind ik wel. Mm. Ja, dat is ook zo. Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is zo jammer dat de wereld zo geëvolueerd is. Mm-hmm.
0: Dat is niet zo mooi als kinderen die van zichzelf gaan spelen. Nu, ik heb ook kinderen die zeggen soms, papa, ik verveel me.
2: Mm-hmm. Ja, vervelen is ook fijn, hè, soms. Want als je verveelt, dan heb je tijd om die verzinsels toe te laten. Ja? Dat is ook wel een ding nu in onze wereld, dat kinderen ook geen tijd meer krijgen om zich te vervelen. Want alles moet ASAP ingevuld worden. Mm-hmm. De gsm vervangt ook heel veel. Hè? Die dingen, TikTok en...
0: Ja, dat is een vervelingsdoder, maar er blijft dan niet zoveel over.
2: Ja, dat is jammer, want dat is ook een element van het leven en een belangrijk ding in het leven. Want bij die stilstand en bij dat naar binnen keren, gebeuren er misschien andere dingen dan alles naar buiten te brengen, extravert. Het introverten is misschien even interessant, zo niet boeiender dan het extraverten.
0: Mm-hmm. Het gaat deze editie van Theater aan Zee ook over mensenrechten. Is spelen volgens jou een mensenrecht?
2: Uiteraard, ja, ja, ja. Waarom zou dat geen mensenrecht zijn? Hè? Uiteraard, ja, mensenrechten, dat is zeer belangrijk. Ik heb gisteren de speech gehoord van Steenbrugge, van de advocaat.
0: Die een beetje instaat voor de invulling van deze editie.
2: Ja, die instaat voor de invulling nu. En die had het over de mensenrechten, hoe wij dat bekijken en wij dat ziet en zo. En dat is wel, ik vind dat ontzettend belangrijk dat mensen daar meer mee bezig zijn. Waarom? Omdat dat vervangt iets wat er vroeger was. Namelijk, en nu ga ik een beetje filosofisch worden.
0: Doe het.
2: Religie, hè, heeft ons helemaal bepaald en gedomineerd hoe mensen zich moeten gedragen en lijnen en die dingen. Ik denk dat de mensenrechten daar een even grote tegenpool tegen zijn, omdat te duiden wat belangrijk is in het leven. En door wat belangrijk is om u te laten leiden door iets. Daar zijn die mensenrechten zeer belangrijk voor. Als ik die mens dan bezig hoorde, dan dacht ik van, ja, dat is het wel. Dat is een humane vorm van hoe wij kunnen samenleven, hoe wij kunnen staan in het leven en zijn in het leven. Want ja, hoe maken we het leven dan zinvol of zo? Mm-hmm. Het wordt een beetje filosofisch. Ben Sartre niet, hè?
0: Nee. Wel Frans van der. Ja. Ja. Jij blijft trouwens nog even zitten, hè? Want zometeen mag jij in Beer op het Strand op speeddate met een voorlopig nog ultrageheim jong theatermens.
2: Aha.
0: Ja. Dit is ondertussen jouw dochter Lisa van der Rijn-Karmel.

0: Lisa van der A en Caramel.
1: De beer op het strand.
0: Theater maken, dat is samen spelen. Over spelen hadden we het al. Dat kunnen acteurs wanneer er...
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.

0: onbedaarlijk jullie date een halt zal toeroepen. Zijn jullie klaar?
1: Ik ben
2: altijd.
1: Klaar.
0: Daar gaan we.
1: Oh my god, spannend.
2: Ja, oké. Eerste vraag. Die is tweeledig.
1: Ja, go for it.
2: Omdat ik van tweeledige vragen hou. Doe je graag wat je doet?
1: Doe
2: en waarom?
1: Doe ik graag wat ik doe en waarom?
2: En waarom?
1: Dus waarom wel of waarom niet?
2: Ja.
1: Oké. Doe ik graag wat ik doe? Ik doe heel graag wat ik doe. Maar nu heb ik dus nog niet gespeeld. Ik speel pas vrijdag. En nu denk ik altijd van, ik doe niet zo graag wat ik doe. Voordat ik gespeeld heb. Maar dat komt altijd meteen daarna, denk ik, ik wil nog een keer. En dat is omdat ik tijdens het spelen, ik heb een cabaretvoorstelling gemaakt, soort van. Dus en een solo, dus ik heb echt het gevoel dat ik alles mag doen wat ik wil. Dus ik zing liedjes en ik dans en ik speel. En dat is gewoon, ja, super cliché, maar ik voel me nergens vrijer dan op het podium.
2: Mm-hmm.
1: Dus daarom doe ik graag wat ik doe. Doe jij graag wat je doet?
2: Ja, daarom doe ik het.
1: Ja. Dat is een goede reden.
2: Ja. Ah ja, want anders zou ik andere dingen doen.
1: Dat is waar.
2: Ik probeer altijd graag te doen wat ik graag doe. Dat ik dat toch wel zinvoller vind dan dingen te doen die niet interessant zijn.
1: Vind ik denk ik ook wel zinvol. Ja. Inderdaad.
2: Vandaar doe ik graag wat ik doe.
1: Ja.
2: En als je je vraagt waarom, omdat ik het graag doe.
1: Het is een soort tongbreker.
2: Ja.
1: En ben daar.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja. Heb je nog een vraag voor mij?
1: Ja, zeker.
2: Vraag maar, hè.
1: Ja. Heb ik nog een vraag? Heb jij een tip als jonge, als oudere maker?
2: Je zei jongen.
1: Nee, ja, voor een jonge maker. Ah, ja. Als beginnend in het werkveld, beginnend aan het werk.
2: Ja, ik weet niet of er tips zijn. Ik heb het er net al gezegd in de uitzending. Het heeft met passie te maken.
1: Mm.
2: Ja. Een tip is van, hou die passie altijd heel levend. Want als die weggaat, dan heeft het geen zin meer. En dan doe je beter iets anders.
1: En hoe hou je die passie dan in leven?
2: Oh, blijven spelen. En houden van surrealiteit, had ik ook al gezegd.
1: Klopt, ik heb geluisterd.
2: Ja. Dus dat vind ik, dat is misschien een tip.
1: Mm.
2: Ja. Verhalen.
1: We hebben nog 1 minuut.
2: Ja, we hebben nog 1 minuut.
1: Dus nu moeten hele interessante vragen komen.
2: Ja. Ja, oké. Hou je van verhalen?
1: Hou ik van verhalen? Ja, ik hou heel erg van verhalen. Ik hou heel erg van verhalen vertellen, maar ik hou denk ik nog meer van verhalen horen. Heb jij een goed verhaal?
2: Of ik een goed verhaal heb?
1: Ja.
2: Ja, ik heb een heel goed verhaal.
1: Mag ik hem horen?
2: Dan heb ik geen tijd voor om het te vertellen.
1: Ja.
2: Dus je zou het wel mogen horen, maar het is te veel bij elkaar. Als ik daarover begin, dan duurt deze uitzending 2 uur of 3 uur of zo.
1: Ja, maar
2: het zou een lange monoloog zijn, echt waar.
1: Ik hou van lange monologen.
2: Ja, ik weet het.
1: Het wordt een cliffhanger.
2: Ik zal het u misschien vertellen dan.
1: Oké,
2: maar
1: na de uitzending.
2: Na de uitzending.
1: Okay,
2: ja, is dat goed?
1: Ja, perfect.
2: Ja.
1: Doen we het zo.
2: Ja.
3: Ja,
2: daar is het grommen van de beer.
3: Ah, daar is hij weer. Ja, dit was de speeddate. Maar was er een theaterklik?
1: Ik weet het niet. Wat vindt het publiek? Nee,
3: ik vond van wel.
2: Een theaterblik was het wel.
1: Ja,
2: ja.
1: Het een heel
2: in die
1: theater.
2: Ogen zie ik wel de ogen van een. Ik zie een theaterblik.
3: En nieuwsgierigheid.
2: Ja, nieuwsgierigheid. En weten van, waar zit je nu mee bezig? Wat doet je? Ik heb je voorstelling gezien trouwens ook. Hè.
3: Hoe heet jouw voorstelling?
1: Mijn voorstelling heet I Love Men. Met de N tussen haakjes. Dus I Love Me, I Love Men.
3: Oké.
2: Ja.
3: En dat is later deze week hier te zien?
1: Dat is de hele week te zien. Van vrijdag tot vrijdag eigenlijk. Om 11 uur 's ochtends in de Via Mundo.
2: Mm-hmm.
3: Oké. Ik vond de spanning zinderen. Nu met de woorden van de grote Ingeborg. Zouden jullie samen op reis willen?
1: Oh mijn god.
2: Is dat met Ingeborg erbij? Want daar ga ik dan niet op antwoorden.
3: Want er is in ieder geval nog een heel lang verhaal dat verteld moet worden. Hè?
2: Ja, dat is waar.
3: Door Elias Graven en Frans van der A, dank jullie wel voor dit experiment.
2: Mm-hmm.
3: Morgen nog eentje. Dank jullie wel.
1: Merci.

0: I'm looking for someone to love. Natuurlijk was dit Buddy Holly.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Elke dag hebben wij ook Walter van Steenbrugge te gast hier. Het is te zeggen, reporter Arno Boei mocht een strandwandeling met hem doen. Want Walter is een van die golfbrekers van Theater aan Zee. Wat wil zeggen dat hij een thema op de kaart zet tijdens het festival. Je hoort waarom dat voor hem het thema mensenrechten moest zijn. En ook waar in kunst of cultuur in de brede zin hij die basismensenrechten op een dwingende manier op de agenda gezet zag worden. Vandaag bepleit Walter, zoals alleen hij dat kan, het recht op een eerlijk proces.
3: Ik heb niet veel tijd om tv te kijken, maar als ik dan eens tijd kan vrijmaken, dan gaat veel van mijn aandacht wel naar documentaires. En Making a Murderer bijvoorbeeld op Netflix heeft mij ook echt geïmpressioneerd, omdat je daar dan ziet hoe dat processen heel slecht kunnen verlopen, hoe dat er kwade wil kan bestaan bij mensen die het onderzoek moeten leiden, hoe dat misbruiken kunnen gepleegd worden in procedures. Ik zat op het puntje van mijn stoel daarvoor. Making a Murderer is een Netflix-serie over Stephen Avery. Een Amerikaanse burger was van een eenvoudige komaf die werkte in de carrosseriezaak van zijn ouders en die aanvankelijk werd beticht van verkrachting. Hij heeft heel lange tijd, ik geloof 18 jaar, in de gevangenis gezeten toen duidelijk werd dat er DNA nog werd teruggevonden en dat de dader gans de tijd daarmee was weggekomen. En in het kader van de procedure die hij instelde om vergoeding te krijgen, wordt hij terug verdacht van een moord gepleegd te hebben. Ik denk dat wij ons niet kunnen inbeelden hoe moet je dat schadeloos stellen? 18 jaar ten onrechte in de gevangenis. Als ik die documentaire zag, dan dacht ik, ja, artikel 6, het recht op een fair trial, op een evenwichtig, eerlijk proces, is superbelangrijk, want er is niet zo erg als onschuldig, schuldig verklaard te worden en dan in de gevangenis te moeten doorbrengen. Dus ja, documentaires die goed gemaakt zijn, die kunnen heel, heel, heel veel teweeg brengen.
0: Walter van Steenbrugge in De Branding was het, wijze woorden. En golfbreker Walter zorgt voor deining op Theater aan Zee, denk ik. Want ik zie veel makers op de affiche die maatschappelijke thema's binnenloodsen in hun werk. Een kleine strijd lijken te voeren via het theater. Ondertussen is Louise Berger bij komen zitten. Welkom.
4: Dank u wel.
0: Ben je blij om in Oostende op Theater aan Zee te zijn?
4: Heel blij, absoluut, ja.
0: Je stond hier al eerder, hè, met verschillende gezelschappen.
4: Ja.
0: Wat heb jij met dit festival?
4: Ja, wel veel eigenlijk. Zo als jonge speler, een beetje rock and roll op Theater aan Zee beland met Camping Sunset, met de oorlog. En dan een beetje professionelere geworden. Dus minder rock and roll voorstellingen, maar dan gewoon meer in de programma met voorstellingen.
0: Nu sta je hier voor het eerst met een geheel eigen voorstelling die je samen met Laurens Aneka en muzikant Jasper Segers maakte.
4: Yes.
0: Wat speel je?
4: Ik speel een zieke vrouw die haar weg baant in de zorgsector.
0: Mm-hmm.
4: Het is een beetje een soort strip, zou ik zeggen, waarin ik heel veel dokters speel en ook steeds de zieke vrouw. Dus heel veel schakelen. En het is heel leuk daarom, omdat ik heel veel kan en mag spelen.
0: Mm-hmm. Ziekte is het grote thema van je voorstelling. Wat wil je daarover vertellen? Wat? 1, 2, 3, mijn microfoon. Wat wil je daarover vertellen? Wat wil je onderzoeken?
4: Ik denk dat ik daar veel over te vertellen heb, jammer genoeg. Dus die voorstelling is ook redelijk gemakkelijk geboren, aangezien ik ervaringsdeskundige ben in heel lange trajecten in de zorgsector.
0: Mm-hmm.
4: Dus er zijn heel veel dingen die ik wil vertellen. En vooral dat de patiënt een stem moet blijven hebben, gehoord moet blijven worden. En dat we soms eens opnieuw moeten kijken naar hoe dat op dit moment allemaal loopt.
0: Mm-hmm. Het gaat ook over chronisch ziek zijn, dat is langdurig.
4: Ja.
0: Dat is vaak slepend. Daar heb je ervaring mee ook, hè?
4: Ja, absoluut. En ook de isolatie, de eenzaamheid die daarbij komt kijken. Het totaal afsluiten. Ik heb hier ook op Theater aan Zee gespeeld. Dat ik daarna met mijn pet op en onder mijn trui onzichtbaar aan de zijlijn wachtte tot ik weer op kon gaan of zo. Dus het doet wel veel in je leven. En gelukkig ben ik daar nu beter in aan het worden. Okay. In het omgaan met ziek zijn. En ik kom naar buiten met mijn ziekte. Maar dat is absoluut niet simpel. Ik denk voor heel veel mensen.
0: Ja, want dat is een metgezel die je tegen wil en dank altijd bij hebt.
4: Absoluut, ja. En soms weet ik niet goed wanneer dat die metgezel
0: de kop opsteekt.
4: Ja, ja, dus dat is vrij vervelend. Mm-hmm. Maar ja.
0: Heb je het gevoel dat jouw omgeving of de wereld in het algemeen daar begrip voor heeft?
4: Ja, dat was er heel veel niet. Ik denk dat ik veel onbegrip, dingen die ook onzichtbaar zijn. Het is heel moeilijk voor mensen om te denken, ja, maar ik zie niet, ik zie niks. En ook voor mijn dichte omgeving zijn er mensen zoals mijn vader die op dat vlak mijn held is en altijd heel duidelijk heeft gezien van dit klopt niet, maar je bent dan nog eens ziek en je moet dan ook nog eens bewijzen dat je ziek bent, dat je niet van alles in je kop verzint. Je bent dan ook actrice, dus dat speelt al helemaal niet in je voordeel.
0: Want?
4: Want dan speelt je ook goed en dan heb je veel verbeelding. En ja, dan hebben mensen daar nog meer assumpties over, denk ik.
0: Ja, er zijn nog veel mensen chronisch ziek die geen acteur zijn. En die wel heel erg onder druk staan. Hey, ook financieel, stel ik me voor.
4: Ja, absoluut. Het heeft mij zeker verarmd. Ja, het is sowieso problematisch, denk ik, dat er profijt wordt gemaakt op zieke mensen. Dus ook daar denk ik dat we toch vragen kunnen stellen bij of dat wel klopt en of onze maatschappij echt zorgzaam is of zo.
0: Mm-hmm. Is er iets wat de maatschappij zou kunnen doen opdat die mensen, jullie, kan ik zeggen, meer deel zouden uitmaken van de maatschappij?
4: Ja, ik denk om te beginnen worden wij heel vaak buiten de maatschappij geplaatst. Als je kijkt naar ziekenhuizen, dat geldt ook voor oudere mensen, rusthuizen. Die belanden eigenlijk vaak buiten het centrum. Dus ze zouden al meer in het hart van de maatschappij kunnen liggen. En daarnaast, denk ik, is er gewoon veel te weinig preventie. Wordt er ook op scholen veel te weinig over een lichaam meegegeven en over hoe dat een lichaam soms tegen je kan werken. En als je dan nog eens elke keer moet bewijzen dat dat effectief zo is, dan zit je helemaal kapot of zo. Dus ook, denk ik, moet er gewoon geleerd worden hoe andere mensen kunnen luisteren naar iemand die zegt, ik heb pijn, jij kunt het niet zien. Ja, hoe kunnen we daar dan toch samen in overeenkomen of zo?
0: Is jouw voorstelling een soort roep om die houding tegenover chronische ziekte te veranderen?
4: Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik weet niet of ik zo heel intentioneel van en dit moet het doen. En
0: de voorstelling is geen instrument om jouw boodschap te verspreiden.
4: Dat zal het sowieso wel zijn. Hoewel ik niet met bedachte raden heb gezegd en dan gaat dat en dit gebeuren. Ik heb gewoon mijn verhaal in een fictionele strip gegoten. En ik hoop dat die fictie heel veel vragen en gesprekken gaat openen.
0: Wat ik interessant is, waarom heb je dat in een stripvorm gegoten?
4: Ja, dat was de vorm eigenlijk die meteen kwam. Ook omdat het lijkt soms een eindeloze tocht van dokter, naar ziekenhuis, naar ziekenhuis. En een stripverhaal heb je dat ook zo'n beetje. Mm-hmm. Zo die, dus het werkt ook in dagen en zo. Dus het is echt wel weer opnieuw beginnen, weer bij een andere dokter belanden, weer naar huis gaan, weer naar een andere dokter belanden.
0: Mm-hmm.
4: En ergens vind ik het ook heel mooi dat mijn lichaam, waarmee ik zo lang gevochten heb, de enige tool is die ik gebruik om dat allemaal te kunnen zijn of zo. Dus.
0: We hoorden net nog golfbreker Walter van Steenbrugge. Hij bepleit het thema mensenrechten hier op Theater aan Zee. En hoe kunst en cultuur die onder de aandacht brengen. Hey, 1, 2, check. Moet kunst sowieso geëngageerd zijn?
4: Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Een dubbele vraag. Ik denk dat kunst ook, ik hou heel erg veel van fictie en verbeelding. En ik zal ook altijd pleiten dat kunst dat mag doen. Hoewel ik denk dat verbeelding heel politiek kan zijn en heel veel kan openen. En dat kan ook minuscuul of dat kan ook gewoon door iets anders te laten zien dat we niet zien of zo in onze dagelijkse maatschappij, waardoor dat we ons kunnen inbeelden hoe het misschien anders kan zijn of zo. Dus het hoeft voor mij niet altijd per se zo op de voorgrond te liggen. Ik denk dat het ook onderliggend kan werken. Ik denk dat kunst eigenlijk altijd geëngageerd is.
0: Mm-hmm. Je voorstelling heet Tamalou.
4: Ja.
0: Dat is een soort... Dat is eigenlijk gewoon Frans, hè?
4: Ja, eigenlijk zeggen oudere mensen tegen elkaar om te vragen... In de plaats van hallo zeggen ze... Goedemorgen, Tamalou.
0: Ja.
4: Waar heb jij bij vandaag? Is het in mijn rug.
0: Er is ook een liedje van Françoise Hardy, dat zo
4: dat
0: heet.
4: Dat klopt, ja.
0: Muziek is ook belangrijk in de voorstelling, hè?
4: Ja, de vrouw die ik speel, die heeft een nummer dat zij eigenlijk plat luistert. De hele voorstelling lang. Dus dat ga ik ook samen met het publiek plat luisteren.
0: Welk nummer dan?
4: Dat is een nummer van Dua Lipa en dat is Falling Forever.
0: Mm-hmm.
4: Zij zingt natuurlijk ook een beetje how long, hoe lang.
0: Ja.
4: Hoe lang. Het is misschien... Dus ja, het is... Ja.
0: Oké, we zetten Dua Lipa alvast klaar. Ben je op dit ogenblik al aan een nieuwe voorstelling bezig? Want dat is in theater. Je moet altijd meer dan een jaar vooruit plannen. Je moet affiches drukken, je moet een programmaboekje schrijven. Je hebt nog geen idee wat je eigenlijk gaat doen.
4: Ja, zeker. Er zijn heel veel plannen. We gaan nog heel veel maken bij Antigent met werktoneel de komende 5 jaar. Dus daar beginnen we binnenkort weer aan. En ook nog, ik ben van plan om Winnie de Pooh op scène te zetten. Mm. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Voilà, dus ja, er gaat nog veel komen. En ik hoop dat mensen vooral blijven komen naar theater, want...
0: Ja. Dat zit hier wel snor in Oostende.
4: In hier wel.
0: Ik wou een paar voorstellingen gaan kijken en alles is gewoon...
4: Ja, dat heb je wel. Ja. Maar we gaan nog op tournee, dus...
0: Oké.
4: Altijd welkom.
0: Tot binnenkort dan. Tamalou gaat dus nu zondag in première en speelt
4: zaterdag.
0: Dan... Zaterdag, sorry. Ik werk hier nog niet zo lang. En speelt dan ook nog 2 en 3 augustus hier op Theater aan Zee. De laatste keer dat ik keek, waren er nog een paar tickets voor zondag 2 augustus. Maar je moet heel snel zijn.
4: Helaas.
0: Ook al weg?
4: Ja.
0: Zo gaat dat hier.
4: Ja. Zo gaat. Maar je kan altijd proberen aan de deur.
0: Oké. Tot straks dan. Dua Lipa dan maar.
4: Heel graag, dankjewel.
0: Dankjewel, Louise Berger.

0: Dua Lipa op Radio 1. Ja, yep, ook dat is beer op het strand. Oh, dat was hem trouwens weer, die beer. Oh my god.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Elke dag doen we hier ook een heel speciale theaterterm uit de theaterdoeken, zodat je een mondje theatraals kan als je hier deze week mocht rondlopen op straat. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van Wart Bogaert, die graag dingen uitpluist. Als je weet over welke theaterterm Wart het zo meteen heeft, maak je kans op een gratis duo-ticket voor de voorstelling Troje van Lazarus voor beginners morgenavond. Dat is onder andere met Koen de Graaf, die is hier dan weer zondag te gast. En je mag dan morgen ook eerst 's middags deze radio-uitzending van De Beer op het Strand meevolgen. Hoho, wat een cadeau. Het enige wat je moet doen, is het juiste antwoord sturen naar de Radio 1-app. Let goed op, over welke theaterterm heeft Wart het hier?
2: We zoeken een term die overgewaaid is uit de prilste dagen van de cinema. Uit een verloren gegaane film die ongeveer zo geklonken moet hebben. Wat romantische pianomuziek, want ja, spreken werd er nog niet gedaan. En in het beverige beeld, een zedig toneelkussend koppel op een romantische locatie. Ik zeg niet waar, dat zou het al te makkelijk maken. Maar ik kan u wel vertellen, streepje dreigende muziek nu, dat op de achtergrond een angstaanjagende aanwezigheid verschijnt. Een gevaar waar het koppel, helemaal in elkaar verstrengeld, zich niet bewust van is. De kijker daarentegen des te meer. De cinemabezoeker houdt zijn adem in. Wat zal er gaan gebeuren als de kussers hun ogen openen en het gevaar zullen ontdekken? En hoe lang gaat die kus nu eigenlijk nog duren? Kijk toch eens achter jullie in plaats van al dat eeuwige gelebber. Net dat idee, spanning creëren door het introduceren van een dreiging of een toekomstig probleem waarvan de personages zich niet bewust zijn, dat heeft een naam gekregen. En hij verwijst naar die romantische, maar dreigende scène uit die verloren gegane stille film.
0: Ja, dat was Wart over een nog mysterieuze theaterterm. Alhoewel, het is niet heel moeilijk, hè, Frans?
3: Nee, dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat ik het weet.
0: Maar we gaan het nog niet helemaal weggeven.
3: Maar ik ga het niet zeggen.
0: Nee, heel goed. Ik weet het eigenlijk. Ja. Theaterterm, wanneer wist jij van theater? Dat is voor mij.
3: Ik denk van heel jongs af.
0: Mm-hmm. Weet je nog precies dat moment?
3: Ik speelde in toneelkring Nut en Vermaak. Mm-hmm. Het was meer vermaak dan nut. maar ik was 9 jaar of zoiets, of 8 jaar of zoiets. Speelde ik een kindje van...
0: In welke voorstelling?
3: Kinderen van ons volk.
0: Mm. Het. Stichtend?
3: Stichtend van Anton Kogen, denk ik, was een auteur. En mijn oom, onkel Jan, was de regisseur. Mijn moeder deed ook mee. Mijn vader deed ook mee. Dat was een beetje zo'n familiegebeuren. Mm-hmm. Dus ik ben er eigenlijk een beetje mee groot geworden. Alhoewel, ik was mijn grootste droom om dirigent te worden van een orkest.
0: Okay.
3: Ik heb dus een beetje moeten kiezen tussen muziek en theater.
0: Maar dat is iets helemaal anders qua dynamiek. Want een dirigent heeft de touwtjes in handen.
3: Ja.
0: En een acteur speelt met de anderen.
3: Ja, dat klopt. Maar ik heb ook een lange tijd in mijn carrière, mijn loopbaan, ben ik ook artistiek leider van een theater geweest, van een professioneel kindertheater van Vierhoog. Mm-hmm. En dan heb ik dan toch weer kunnen iets...
0: Klein beetje dirigeren nu en dan.
3: Ja, toch wel, ja.
0: Ja.
3: En toen ik 12 was, weet ik nog heel goed, bij ons in huis stond er tussen het salon. De salon waar we trouwens alleen maar binnen mochten met Pasen en met Kerst. Want daar lag plastic op de zetels.
0: Oh, echt?
3: Ja, en de living stond er een poef. Een poef noemen wij dat. Dat is zo'n skaie ding met een topje op het, dat je een deksel kunt afnemen en een deken kunt inleggen. Oh. En als er niemand thuis was, ik had een willige twijg, had ik ontschorst, behalve het laatste stukje niet. En ik had die in een keukenrol gerold en ik verstopte die altijd, stak die altijd weg. Als er niemand thuis was, pakte ik mijn dirigeerstok. Ah. En dan zette ik de ouverture van 1812 van Tchaikovsky op. En ik kende die helemaal van buiten. Ik kende de hele bezetting van Sifo. Een orkest van buiten. Mm-hmm. Precies waar de hobo's, tweede viool, eerste viool, de fagot, waar ze zaten.
0: En dan licht knikken als we moeten beginnen.
3: En dan knikte ik en dirigeerde ik heel dat stuk. Dus voilà.
0: Ja, prachtig.
3: Daar is begonnen.
0: Ja. Jij moest van niet zo gek ver komen vanmorgen. We zijn in Oostende. Jij bent hier graag en vaak, hè?
3: Ja, ik ben hier graag en vaak, ja. En waarom? Ja, ik van kind ben af. Ik hou van de zee. De zee is altijd anders. En ik hou van de stad Oostende ook, nogal veel, omdat ik dat vind. Dat is zo'n stad waar alles is. Alles.
0: Wat maakt Oostende dan een echte stad?
3: Je hebt alle lagen van de bevolking, alle soorten mensen loopt hier rond. Ja? Je hebt passanten, je hebt mensen die hier gehuisvest zijn. Je hebt een soort van, een beetje latente agressie soms. Een beetje rauwheid in die stad, een beetje ruwheid in die stad.
0: Ook het einde van de spoorlijn.
3: Je kan niet meer voort, hè.
0: Nee.
3: Het is altijd fijn om met de trein aan te komen hier. Omdat je niet meer voort kan. En omdat je van daaruit, als je de zee ziet, dan kun je overal naartoe. Je kan heel de wereld dan. Je weet, want ik kan naar daar. Als kind had ik dat ook al. Dat ik wist, als je aan de zee staat, dan kun je alles. Dan kun je overal naartoe. Je moet wel een boot hebben, hè.
0: Ja. Vind je dat niet intimiderend, die grote leegte?
3: De zee, de leegte.
0: Van de zee, ja.
3: Wow, de zee is heel gevuld, hè.
0: Dat is wel waar.
3: Ja.
0: Tot de rand zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat is zo. Ja. Ja. Ja.
0: Wanneer kom jij naar Oostende? Want in de zomer komt iedereen. Hè?
3: Ja, in de zomer kom ik enkel voor Theater aan Zee. Ah. Hier, omdat ik dan een heel ontzettend fijne bedoeling vind. Heel dat cultureel aanbod en al die mensen terugzien en zo, dat vind ik fantastisch. Maar ik hou liever van de zee in de winter en in de herfst.
0: Mm-hmm. Ja. Ik zie hier allemaal flessen naast me staan met briefjes in. Dat heeft alles te maken met het tweede thema dat door Sarah Hugh Zeebroek doorheen het festival geweven zit. Message in a bottle. En Sarah Hugh draait dat om naar welke boodschap zou de zee ons mensen willen geven, mocht ze de mensentaal spreken. En exact die vraag, wat vertelt de zee ons, leggen wij ook dagelijks voor aan een performer die op Theater aan Zee geprogrammeerd staat. Vandaag de Nederlandse zangeres, theatermaakster en cabaretière Valentina Toot. Die wij vroegen, wat wil Valentina de zee ons vertellen?
4: Ja, dit is een lied dat ik gemaakt heb over wat de zee ons misschien zou willen vertellen als ik de zee zou zijn.

0: Oh ja, en dan nog iets.
1: De laatste tijd heb ik gemerkt dat men mijn naam loopt te misbruiken. U wordt door mij blijkbaar overspoeld. Dat wordt gevoeld in onderbuiken. Overspoeld door een tsunami, een vloedgolf van. Ziet u wel, u vult het al in. Ik hoef

0: rijden op eigen risico. Dank u wel.
1: Valentina Tot, wat ga jij nog doen op Theater aan Zee?
0: Ik ga onder andere meespelen in Anders Strand. Dat is een voorstelling van Jarne van Loon en Freek de Kraker. En ik ben op zondag ook te gast in Boeken Toe.
1: Heel goed. Frans, onze eerste beer op het strand, loopt van het strand af. We zijn ongeveer klaar. Waar kijk jij nog naar uit dit festival?
2: Ik heb nog wat dingen te doen op het festival. Ja,
1: ja, spelen.
2: Ja, en spelen. En ook, ik doe twee rondleidingen voor het Leeshuis dan. En dan zit ik, dat is 3 augustus.
1: Nog rondleidingen hier. Door de stad?
2: Door de stad, ja. En dan geef ik de mensen die dan mee op tocht met mij trekken, geef ik dan mijn impressies over Oostende. En wat ik daarvan belangrijk vind en wat ik daar mooi aan vind en speciaal en uitzonderlijk aan vind.
1: Kunnen we daar nog op intekenen?
2: Er is al op ingetekend.
1: Oh,
2: Ze zijn allemaal uitverkocht.
1: Okay.
2: Ze zijn zoals gebeurd. Ja. En de 4 augustus zit ik ook hier in het casino voor het poëzieproject. Programma van Tijmen Govaerts en Hans de Pellechin rond poëzie en literatuur.
1: Een goed gevulde week?
2: Een goed gevulde week en dan speel ik nadien 4 dagen, 2 keer per dag.
1: Papillon. Uitstekend. Frans, dank je wel. Het was heerlijk toeven met jou op het strand. Rest mij alleen nog de oplossing te geven van de theaterterm die Wart daar straks omschreef. En je moest het helemaal niet zo ver gaan zoeken vandaag. Het antwoord was natuurlijk de beer op het strand, wisten wij.
2: Mm-hmm. Ja, ja,
1: ja. En dat wist luisteraar Sonja Schout als eerste. Het duo-ticket voor de voorstelling Trooien van Lazarus voor beginners komt jouw kant op. Morgen in De Beer op het Strand is mijn centrale gast, actrice Sarah Vertongen. Tot dan, misschien nog een streepje muziek, voor we er finaal induiken in die zee. Zullen we?
2: Ja, doen we.

0: Someday, somewhere. Nog een heel kort stukje jungle. Blijf bij Radio 1 en schuif morgen alweer aan bij ons op het strand voor die beer. Dus morgen weer een uurtje vanaf 12 uur. Blijf bij ons.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
0: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
0: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de museumnacht. Zaterdagmiddag op Radio 1.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De beklaagden op het grote Costa-drugsproces kennen hun straf. In Polen is vanmorgen wellicht een Russische raket neergekomen. En de natuurbranden in Zuid-Europa woeden nog steeds. Ook in Griekenland zijn nu duizenden mensen een tijd lang geëvacueerd. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Filip Heijmans.
7: 250 jaar gevangenis werd hier uitgesproken. Dat is veel, maar toch een stuk minder dan de 451 die het parket had gevraagd. Geert Frison, de vroegere leider van motorbende Bandidos, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar cel, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
8: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
7: En dat komt omdat het onderzoek en proces zo lang geduurd hebben. Maar de veroordeelden moeten ook 5 miljoen aan boetes betalen en verliezen €60 miljoen drugsgeld, zegt rechtbankwoordvoerder Luc de Kleijer.
9: Als je het dan in totaliteit bekijkt, is er voor meer dan €5 miljoen aan boetes opgelegd door de rechtbank. En is er ook voor meer dan €60 miljoen bijkomend verbeurd verklaard. Dat is bovenop tientallen onroerende goederen, luxe goederen. Auto's.
7: Het proces moest 5 keer opnieuw beginnen. Advocaat John Maas is tevreden dat er nu toch een vonnis is.
10: Het is een hobbelige weg geweest, maar er is een uitspraak. En dus in die zin heeft justitie haar werk gedaan. Ik denk het wel, ja.
6: Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder moet op 10 september uitleg geven aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken over een dading die de Vlaamse overheid afsloot met de uitbater van de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf meermaals een ongunstig advies over die overeenkomst. Oppositiepartijen Groen, Anders en Vlaams Belang vroegen een spoedzitting van de commissie Mobiliteit, maar die extra zitting komt dus pas na de zomer. Uit controles van de overheidsdienst Economie blijkt dat 4 op de 5 bedrijven die tweedehands auto's verkopen zich niet aan de wet houden. De transparantie bij de verkoop van tweedehands auto's blijft daardoor ondermaats, volgens de overheidsdienst. Het gaat om verschillende overtredingen, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
11: Zo zeggen we dat bijna 8 op de 10 verkopers niet voldeden aan alle wettelijke regels voor de verkoopovereenkomst van een tweedehands voertuig. Vaak ontbraken verplichte gegevens of stonden er clausules in die problematisch zijn. Daarnaast vermeldt meer dan 6 op de 10 verkopers de kilometerhistoriek niet correct. En bijna de helft van de ondernemingen gaf de verplichte gegevens niet correct door aan de VZW Carpas.
6: In de buurt van Duinkerke in Noord-Frankrijk zijn 3 migranten om het leven gekomen tijdens een poging om het kanaal over te steken met een bootje. Ze zijn vertrokken afgelopen nacht, maar kwamen op zee in de problemen. Toen de reddingsdiensten vanochtend bij de boot aankwamen, troffen ze de opvarenden dood aan. Ze konden niet meer gereanimeerd worden. In Oekraïne zijn vannacht 8 doden en verschillende gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. Bij die aanval is in een dorp in het zuidoosten van Polen, zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne, een projectiel neergekomen. Er is een krater geslagen met een diameter van 10 meter. Jeroen Rijgaard, weten we nu al waar het projectiel vandaan kwam?
12: Wel, officieel nog niet, maar volgens de Poolse premier Tusk wijst veel erop dat het en om een raket ging en een van de Russische makelij, dus ja, een Russische raket waarschijnlijk. Maar de resten die worden nu nog verder geanalyseerd. Oekraïne heeft al hulp trouwens aan Polen aangeboden voor dat onderzoek. En gevaar voor de bevolking is er niet geweest, zei Tusk, omdat de raket in onbewoond gebied terechtgekomen is. Maar ja, het is natuurlijk wel een raket die neerkomt op een EU-land en een NAVO-lidstaat. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, heeft al gereageerd op X. Hij zegt dat de Russische agressie een bedreiging is voor heel Europa.
6: Ja, en gaat de NAVO dan niet reageren, Jeroen?
12: Wel, het is niet voor het eerst dat er projectielen in Polen terechtkomen, maar tot nu toe is daar vanwege de NAVO nooit echt reactie op gekomen. Nu zal dat dus ook niet gebeuren, omdat het er naar uitziet dat de raket niet bewust voor Polen bedoeld was, maar eigenlijk voor Oekraïne. En waarschijnlijk gaat de NAVO daarom dus ook dit keer niet reageren.
6: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Europa houdt de hittegolf aan. Er woeden nog altijd verschillende bos- en natuurbranden. Peter de Kroebele, waar is dat het geval?
13: Wel, in de regio van Bordeaux lijkt het vuur onder controle, maar het zal nog lang nablussen zijn. En intussen mogen zowat 84.000 inwoners in de Gironde-streek terug naar hun huizen. In Griekenland, op de eilanden Kreta en Lesbos, brandt het. 3 brandweerlui lieten daar al het leven en de situatie is nog niet helemaal onder controle. Rond Madrid is de brand wel gestabiliseerd en kunnen de inwoners ook weer naar hun huizen. Er is wel nog een vuurhaard, 60 kilometer ten noorden van Valencia. En het brandt ook in Noord-Portugal en ook in Turkije. Hajar Labib, de Europese commissaris voor rampenbestrijding, ziet Europese solidariteit, waarbij de EU-staten als buren samenwerken om de rampen te bestrijden.
14: When disaster strikes, Europe stands together, boots on the ground, planes in the air, neighbors helping neighbors. So this is European solidarity in action.
13: Labib zegt ook dat de heropbouw nu slim moet gebeuren, zodat de getroffen regio's beter bestand zijn tegen toekomstige rampen. En dat de EU sneller maatregelen moet nemen tegen de klimaatverandering.
6: Dankjewel, Peter. Afwisselend wolken en opklaringen die tegen vanavond breder worden. In het zuidoosten zijn er buien mogelijk. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima morgen tot 22 graden aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend is overwegend zonnig. Vooraan in dit bulletin de straffen die zijn uitgesproken op het grote Costa drugsproces in Tongeren. De ruim 50 leden van 4 grote drugsbendes hebben daar in totaal bijna 250 jaar gevangenis gekregen. De zwaarste straf is voor een van de kopstukken, de Nederlander Bolle Jos. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.
15: Een heel goede middag. Uren drijven op een luchtmatras. Welke dag is het vandaag? Geen idee, dat is de zomer. En dat beschrijft Remo van het Groene Woud zo mooi op dit nummer. Warme dagen. Welkom bij Radio 1.

Mocht je het echt vergeten zijn, het is donderdag vandaag en we hebben een namiddag vol goede muziek voor je klaarstaan. En als je fan bent van Céla Sou of de muziek die ze gemaakt heeft samen met de Galants, als je dat wel kan appreciëren, blijf zeker luisteren, want straks kan je duo-tickets winnen voor hun optreden in het Rivierenhof in Deurne.

0: Godly and Cream, an Englishman in New York. Je moet er eens op letten. Bono zingt heel even in het Spaans op Street of Dreams, nieuwe van U2. Eerst nog even meegeven naar Antwerpen. 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Elders op de snelweg hoogstens kleine vertragingen.
1: Radio 1, onderweg.

Salt en Bitter Street. Tickets voor Selassou zijn zo meteen te winnen. Eerst nog de nieuwe single van Kezaya. Kezaya heeft op de Belgische feestdag vorige week samen met haar moeder Zap Mama een geweldige versie van A l'Orandance van Stromae gebracht, live in Brussel. En ze heeft een nieuwe single, Kezaya, Call for Change.

Time Bomb van Warhouse. De Galants hebben Selassou gevonden. Of Selassou heeft de Galants gevonden. Ik wil er nu vanaf zijn. Maar ze hebben samen een muzikaal universum uitgebouwd. Het is soul, het is jazz, het is groovy. En ze hebben samen een album gemaakt. Doen ook een tour vanaf volgende week, donderdag 6 augustus. Spelen Selassou en de Galants in het OLT Rivierenhof in Deurne. Pak getalenteerde muzikanten op een podium. En jij kan erbij zijn. We hebben duo-tickets voor Selassou en de Galants. Stuur je naam en e-mailadres in de app van Radio 1 of via VRT Max.

Lady Ray en Do It Again. Je hoeft niet meer te sturen om tickets te winnen voor Selassou en de Galants in het Rivierenhof in Deurne. De tickets zijn uitgedeeld. Dus terug full focus op de muziek met een sneer naar Mick Fleetwood door de band Stretch. Omdat hij niet kwam opdagen terwijl ze met hem moesten spelen en toch moesten doen alsof ze Fleetwood Mac zijn. Why Did You Do It? Na Eefje de Visser en Storm. Hey.

Zo klinkt het als je frustratie van je afschrijft. Stretch and Why Did You Do It? Een van de hoogtepunten van Rock Werchter dit jaar was weer al The War on Drugs. En ze waren opgewarmd, want de avond ervoor hebben ze een verrassingsconcert gespeeld voor 250 winnaars in Strombeek-Bever. Dit is Holding On.

Holding On van The War on Drugs. 15 Grammys heeft ze intussen gewonnen. Dit staat op haar tweede album uit 2003. Alicia Keys, You Don't Know My Name.

0: Om 2:14 nieuws en dan een nummer dat iedereen op de dansvloer krijgt, willen of niet.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
9: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren zijn straffen uitgesproken tot 14 jaar gevangenis. 51 mensen zijn daar veroordeeld omdat ze lid waren van drugsbendes die op grote schaal cocaïne naar ons land smokkelden. Alles samen kregen ze bijna 250 jaar gevangenis. Dat is wel een stuk minder dan het parket had gevraagd. Een van de kopstukken, motorbendeleider Geert Frisson, kreeg bijvoorbeeld 13 jaar gevangenis, terwijl het parket 20 jaar had geëist, zegt zijn advocaat Sam Vlamink.
13: We moeten inderdaad vaststellen dat het Openbaar Ministerie zeer hoog had ingezet. Dat men voor onze cliënten absolute maximumstraf had geëist van 20 jaar. En we hebben vandaag kennis genomen van het vonnis dat is tussengekomen, waarbij er toch een aanzienlijke strafvermindering van maar liefst 7 jaar is opgelegd.
12: Tegen de uitspraak is wel nog beroep mogelijk. In de haven van Gent probeert de brandweer te voorkomen dat een brand in een recyclagebedrijf zich verder uitbreidt. Daarbij worden een blusboot en drones ingezet. De brand begon in een berg schrootafval, maar de oorzaak is nog niet bekend. Het vuur is nog niet onder controle en er hangt veel rook. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Werknemers van omliggende bedrijven moeten ook binnen blijven. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft ze via haar sociale media bekendgemaakt. De zangeres zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit. Die muziekwedstrijd gaat verder met 19 finalisten. Dit jaar zijn in Duitsland al bijna 10.000 mensen gestorven door de hitte. De meeste sterfgevallen vielen in de tweede helft van juni, toen de temperatuur opliep tot 40 graden. Meer dan de helft van de slachtoffers is ouder dan 85. De hittegolven zorgen in Duitsland voor een politiek debat over betere bescherming in ziekenhuizen en woonzorgcentra. In Congo mag er een referendum komen dat de weg openzet voor een derde ambtstermijn van president Félix Tshisekedi. Ondanks massaal protest heeft het grondwettelijk hof dat goedgekeurd. Een coalitie van oppositiepartijen reageert woedend en zegt dat het hof is omgekocht. De partij van Tshisekedi voerde 10 jaar geleden zelf nog actie tegen de derde ambtstermijn van de vorige president Kabila. Afwisselend wolken en opklaringen, kans op buien in het zuidoosten. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima tot 22 aan zee en 30 graden in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op veertienieuws.be.
11: Radio 1. Onderweg.
10: Met Joren Karels.

moment op het feest dat zelfs onkel Rudy zich aan een dansje waagt. Earth, Wind and Fire en September. Momenteel zijn we nog net juli en tijdens de zomermaanden krijg je extra veel goede muziek hier op Radio 1. Onderweg naar vakantie, naar je werk, onderweg door warme dagen. Goedemiddag, welkom bij Radio 1. Dit is Siel.

0: Het nummer heet Nsera, betekent bestemming in Bambara uit Mali. Fatoumata Diawara. Frans hoef ik misschien net niet te vertalen. Angèle, zometeen dealen. Op D313 naar Antwerpen is het 15 minuten vertragen tussen Ranst en Wommelgem door een defect voertuig op de linkerrijstrook.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

17 was ze de jongste ooit om een James Bond themesong op te nemen. Billie Eilish, No Time to Die. Het is zomer naar het zuiden met Erwtenbrekers.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Media

begint bij jezelf, de Staple Singers en Respect Yourself. Glas rode wijn in de hand, een masker vol diamanten, benen in de lucht, een draaiende hula hoop. Grace Jones live is een totaalbeleving. En op de radio in de namiddag altijd goed. Grace Jones, well, well, well.

0: Bureaucratie is niks voor een new music living by numbers. Als je denkt aan reggae, dan denk je Jamaica, maar er komt goede reggae van overal. Uit Ivoorkust bijvoorbeeld Alpha Blondie, Travailler c'est trop dur. Hoor je naar de Rolling Stones. En na dit op de E313 naar Antwerpen is het 15 minuten vertragen tussen Ranst en Wommelgem. Daar is de weg vrijgemaakt. En op de buitering rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

En zeker tijdens de zomer, al kan je het hopelijk wel wat rustig aandoen deze periode, ook op het werk. Travailler, c'est trop dur van Alpha Blondie. Kevin Morby observeert de wereld op dit nummer al rijdend door kleine dorpen.

De eerste internationale single van Crowded House, het nummer daarvoor, is enkel in Australië uitgebracht. Crowded House and World Where You Live. Steely Dan is omschreven als gentle rocker en daar is iets van aan.

0: Steely Dan, Do It Again. En dat is exact het plan na het nieuws. Meer goede muziek. Met het droomleven van Amy McDonald zometeen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Mannekes.
11: Bompie.
10: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
11: Wie?
10: Jamma.
11: Yay!
10: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
11: Ho! Ik kan niet.
10: Ik ook niet.
11: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
10: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
11: Wij klussen mee.
12: Yay! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
16: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

0: overlast in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het grote Costa-drugsproces in Tongeren hebben 51 beklaagden alles samen 250 jaar gevangenis gekregen. Ze zijn veroordeeld omdat ze op grote schaal cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De bendeleden moeten samen ook 5 miljoen euro boete betalen. En ze verliezen huizen, luxe goederen en tientallen miljoenen euro's die ze met hun drugshandel verdiend hebben. Een van de hoofdbeklaagden was oud-rijkswachter Willy van Mechelen. Hij kreeg 9 jaar. Veel minder dan het parket gevraagd had, zegt zijn advocaat Johan van Genechten.
4: Wat ons is opgevallen is dat er geen leiderschap is weerhouden. Meneer Van Mechelen heeft dat altijd aangegeven, dat hij zich geen leider voelde van een criminele organisatie en dat hij er ergens tussenin hing en mensen in contact bracht. Dus dat hij niet als leider van de criminele organisatie is veroordeeld, en dat maakt evident een substantieel verschil uit.
3: Tegen de uitspraak is nog beroep mogelijk. De familie van de vermiste wandelaar Mark Joris uit Mortsel is opgelucht dat zijn stoffelijke resten zijn teruggevonden op de grens tussen Albanië en Noord-Macedonië. De man van 72 verdween 2 jaar geleden tijdens een wandeling in het bergachtig gebied. De politie vond zijn lichaam afgelopen weekend. Wellicht maakte hij een fatale val tijdens de laatste etappe van zijn trektocht. Het is goed dat de onzekerheid weg is, zegt zijn dochter Tine Joris.
5: We hebben zelf ook zoveel afgezocht. Ja, dat doen de menselijke geest. Als je dan geen duidelijk bewijs hebt, dan blijft er precies toch een poortje openstaan van misschien is er toch nog kans dat hij nog leeft. En dat is nu toe en ik denk dat dat goed is.
3: Het DNA-onderzoek loopt nog, maar op basis van de unieke code van zijn gsm is het zo goed als zeker dat het om de vermiste man uit Mortsel gaat. Een Canadese vrouw van Chinese origine die stage liep bij het NAVO-hoofdkwartier in Bergen tekent beroep aan tegen haar voorlopige hechtenis. De vrouw werd vorige week vrijdag gearresteerd op verdenking van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. De Kamer van Inbeschuldigingstelling doet binnen 2 weken uitspraak over het beroep. De ebola-uitbraak in het oosten van Congo eist steeds meer levens. Meer dan 1500 mensen zijn al gestorven. Dat is een stijging van 50% in 1 week. In totaal zijn er ruim 3000 besmettingen geregistreerd. Er bestaan geen goedgekeurde vaccins of behandelingen voor het ebola-virus. Hulporganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie trokken zich na aanvallen op ziekenhuizen tijdelijk terug. Daardoor loopt de opsporing van besmette personen ernstige vertraging op. Volgens de lokale autoriteiten is de situatie intussen weer veilig. Ze vragen de hulporganisaties om terug te keren. Afwisselend wolken en opklaringen. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend zon en wolken met kansen op een lokale bui in het westen en de Ardennen. Maxima dan tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.

altijd leuk, feestjes en plezier maken. This is the life. En dan komt de houten kop de dag erna. Amy McDonald, This is the life. Nu hoor je man en vrouw, niet samen, wel na elkaar. We hebben Jay-Z klaarstaan, Hard Knock Life. Eerst de nieuwe single van zijn echtgenote, Beyoncé. Dit is Morning Dew.

0: Hij speelde vorige week een groot concert in New York met ook een verrassingsact, Rihanna, die na 3 jaar weer op een podium verscheen. Jay-Z en Hard Knock Life. Ik wens jou het omgekeerde van een Hard Knock Life. Deze namiddag met goede muziek gaat het altijd net ietsje beter. Zometeen George Ezra. Voor het vakantiegevoel. En ook Baby Rose na dit. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 1 kwartier. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

shotgun naast de bestuurder zitten en naar buiten kijken als het een mooi landschap is. Fantastische plek op de E19 tussen de werken door. Is dat iets anders? Enfin, Shotgun van George Ezra. Deze heerlijke baslijn komt van Triggerfinger. Die blijven nieuwe muziek maken en daar zijn wij blij om.

0: weer te zien.
1: En dat is insgelijks aarde aan Daan en goed. Goed, een feestje dan.
2: Let's get it started in here.
1: Dit is Black Eyed Peas. And the bass

als twee honden vechten om een been. Two Princes van Spin Doctors. Je raconte ma vie, je vous dis tout. Ze vertelt over haar leven en we mogen alles weten. Dat maakt haar authentiek, dat maakt haar interessant. Camille Yembe en Rihanna Fetté.

0: Bij gebrek aan zon, The Stranglers, Always the Sun, na Klaas en Zeven Tuinen. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 25 minuten. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk is door een ongeval op de linker rijstrook vertraging. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Andere vertragingen zijn klein.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Het is wat verdwenen vanmiddag, een beetje regen boven Vlaanderen, maar dat doet deugd. The Stranglers, Always the Sun. Altijd vrouwen, altijd girls on my mind bij David Byrne. Eerst de nieuwe van IBI.

0: David Byrne, Girls on My Mind, bijna 4 uur.
1: Radio 1.
0: Na het 14 nieuws van 4 uur, meer muziek over een eiland in de zon. Muziek van op de grens tussen de VS en Mexico. En meteen na het nieuws, Polisa en Darkstar. Dit is het mooie Let Her Go van Passenger.

0: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de museumnacht. Zaterdagmiddag op Radio 1.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Veel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn er steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar één zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan de hele kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste telling zijn dat er nu nog 46. De jaarlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinhoge van het toerismebedrijf Westtour.
15: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
14: Afgelopen nacht zijn 3 Brusselse politieagenten licht gewond geraakt bij rellen met supporters van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Rond middernacht verzamelden zich ongeveer 200 supporters aan het Beursplein in Brussel. Ze staken Bengaals vuur aan en bekogelden de politie met projectielen. De politie dreef de relschoppers uiteen met traangas. Vanavond speelt Hammarby tegen Anderlecht in de 3e voorronde van de Europa League. In de Spaanse enclave Ceuta, vlakbij Marokko, zijn de voorbije dagen meer dan 1500 migranten aangekomen. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De opvangcentra zitten vol en kunnen geen nieuwe mensen meer opvangen. Beelden van lokale televisiezenders tonen hoe tientallen mannen en tieners vanuit Marokko naar de kust zwemmen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist morgen naar Ceuta om de situatie ter plaatse op te volgen. Het Israëlische leger heeft bij nieuwe aanvallen op Gaza zeker 4 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. In Khan Yunis stierf een 8-jarig meisje bij een helikopteraanval op de tent van haar familie. Bij een andere luchtaanval op een vluchtelingenkamp kwam ook een kind om. Het Israëlische leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op terroristische infrastructuur van Hamas. Sinds het staakt het vuren van oktober 25 zijn al minstens 1214 Palestijnen om het leven gekomen. De 15 olifanten die afgelopen maand zijn gestorven in een nationaal park in Kenia hadden vergiftigde tomaten gegeten. Analyses hebben aangetoond dat de tomaten het gif cyanide bevatten. De overheid vermoedt dat lokale boeren de tomaten bespoten met cyanide, omdat de olifanten vaak hun velden binnendringen en daar de oogst op eten. Het Keniaanse natuurpark is een van de belangrijkste locaties ter wereld voor onderzoek naar wilde olifanten. Er leven er zo'n 2000. Afwisselend wolken en opklaringen, maxima tussen 23 graden aan zee en 33 in het oosten. Morgen afwisselend wolken, zon en wolken met kans op een lokale bui in het westen aan de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. onderweg.
0: Met Joren Karels.

0: Dark Star van Polisa. AI pakt onze jobs af. In 2004 had Casper van Koten al een gelijkaardige bezorgdheid over het downloaden van muziek. Artiesten verdienen niks, maar dat zal jou een rotzorg zijn. Je hoort de ziekte van download na Frans Kalf en Nou En.
1: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet door de helft.

0: zorg zijn. Phil Collins, zijn eerste album kwam uit in 1981. Hij had 2 debuutsingles. In de VS en Canada was dat I Missed Again, niet In The Air Tonight. En daarom gaan we voor die zometeen. 82 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland is het 1,5 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 1,5 uur en verder 1 kwartier. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het ruim 1,5 uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. En in Wemmel staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

klinkt als een spontane jam, Jamiroquai en Alright. Vorige maand kwam Nectar Wood langs hier bij Radio 1 om haar nieuwe single live te spelen. Die sessie kan je bekijken op VRT Max. Nectar Wood, Roses in the Dark.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 1 live.

0: Cold Sweat van James Brown. Vincent Bilo, die heeft al een beetje het koud zweet.
1: Hela.
0: Toch niet, nee.
1: Nee hoor.
0: Het is straks de zomer vandaag. Een nieuwe uitzending, waar ga je het over hebben?
1: Wel, we gaan nog eens terugkomen op dat Costa-proces dat eindelijk zijn beslag gekregen heeft. Monsterproces tegen maar liefst 4 verschillende drugsbendes, hè, waarin in totaal 250 jaar aan gevangenisstraffen zijn uitgesproken vandaag. Wie ook 9 jaar naar de cel moet, Joren, dat is Willy van Mechelen. Hij wordt gezien als de leider van een van de drugsbendes, maar opmerkelijk, die Willy van Mechelen was niet altijd een topcrimineel. 30 jaar geleden stond hij nog bekend als topflik.
0: Ja, carrière switch.
1: Dus, voilà, over die toch wel merkwaardige carrière switch van superagent tot drugsbaron gaan we het hebben met Philippe Heijmans, die het proces gevolgd heeft. Hè. We gaan ook naar de Amerikaanse Senaat, want daar is Anthony Fauci nog eens op de rooster gelegd. Anthony Fauci, zo'n beetje de Amerikaanse Mark van Ranst, die moest zich komen verantwoorden voor zijn aanpak van de coronapandemie, nog maar eens. Maar hij heeft tot wel 100 vragen geweigerd te

0: beantwoorden door zich op het vijfde amendement te beroepen. Wat dat vijfde amendement precies inhoudt en waarom die Anthony Fauci daar dan naar teruggrijpt, dat kan ik vragen aan Michiel Vos. En we bellen ook met Lia van Beckhoven, altijd leuk, want zelfs in het immer regenachtige Engeland is het al de hele zomer kurkdroog.
1: Goeie.
0: En het is zelfs zo erg dat er nu in grote delen van het land een sproeiverbod is ingesteld. Maar dat, Joren, dat valt bij de Britten, om in het thema te blijven, in bijzonder slechte aarde.
1: Ja.
0: Want tuinieren, dat weet je, dat zit bij de Britten in hun DNA. En oh ja, als je wil weten hoe je een boete kunt krijgen door gewoon aan een rietje te zuigen, dan moet je zeker straks ook luisteren.
1: De moeite om te luisteren, sowieso binnen een half uurtje, Vincent Bilot en de zomer vandaag.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Kaan.

Learn Little, Given and Lovin' van Gauthier. 92 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland is het nog 1 uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Wilrijk. Op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is de weg vrijgemaakt. In Wemmel staat een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook en op andere plekken zijn de vertragingen klein. Radio 1.

bij de rustigere nummers van Weezer Island in the Sun. En dat zonnige weer vraagt om zomerse muziek. Deze muziek komt van op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. En zo klinkt het ook. Dit is Calexico, The Crystal Frontier.

twee Belgen en Lena. Het is uitkijken naar Pukkelpop voor de grote headliners natuurlijk. Maar ook voor de nieuwe artiesten. Dove Alice uit Ierland komt ook naar Kiewit. Dat is Dove Alice, Pale Song.

Pale Song van Dove Ellis. Zometeen na 5 uur Vincent Bilo met een nieuwe zomer vandaag. En dit is Buckshot Le Funk.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Hop.
0: Tattoos.
1: En hop.
0: Digitale verandering.
1: Hoppa.
0: De synthesizer.
1: Hoppakee.
0: Plastische chirurgie.
1: Hop.
0: Belgische wijnen.
1: Hoppa.
0: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
1: Yes.
0: Op Radio 1.
2: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
3: Hé, hey Els, voorzichtig.
2: Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven.
4: Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
0: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
2: Een beer op het strand?
0: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Waarom gaan de Britten over hun nek nu ze hun gazon niet meer mogen sproeien? En hoe wordt een superflik een drugsbaron? De antwoorden op al die vragen krijg je zometeen in De Zomer Vandaag. Na het nieuws van 5.
0: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er staat opnieuw een zwart verkeersweekend voor de deur. En in de Spaanse enclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen. Vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen.
0: De Zomer Vandaag.
8: Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
9: Ja, alles wijst erop dat het zaterdag overal aanschuiven en stilstaan wordt. Alles zal dichtslibben, omdat iedereen op hetzelfde moment vertrekt. Klassiek verhaal eigenlijk. En dan kan je beter al het verkeer spreiden over het hele weekend en dus beter op een ander moment vertrekken, zegt Gert Verhoeven van VAB.
10: Wie kan vertrekt bijvoorbeeld vrijdagmorgen. En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, je gaat geheid in de file komen, uw reistraject gaat langer worden, uw verbruik gaat torenhoog zijn.
9: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
8: Ja, Peter, en er zijn ook nog altijd veel bosbranden. Welk advies krijgen reizigers in dat verband?
9: Wel, apps kunnen interessant zijn, hè. De app Waze is altijd goed op de hoogte van wat gebeurt. Heeft een speciale functionaliteit voor die bosbranden. Maar zeker ook de app Feu de Forêt, die de bosbranden in kaart brengt.
10: En daarop worden dus in real time alle bosbranden die ontstaan in Frankrijk gemonitord. En zeer interessant, je kan daar je positie bepalen en mensen kunnen dus een perimeter instellen. 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer van waar ze zich bevinden. En dan worden ze onmiddellijk geïnformeerd.
9: Feu de Forêt heette dus. En zo kan je het gevaar van het vuur vermijden.
8: Dankjewel, Peter. Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt jaar na jaar toe, volgens de cel vermiste personen. De grenspolitie in Albanië vond de stoffelijke resten en persoonlijke spullen van een man uit Mortsel terug, bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loock van de cel vermiste personen.
11: De wereld is een dorp geworden en dat zien we wel. Want we zien natuurlijk het aantal verdwijningen van Belgen in het buitenland neemt toe. Waar dat wij 10 jaar geleden bij de cel, ja, misschien 1 keer per week, als het al zo veel was, werden geconfronteerd met een verdwijning van een Belg in het buitenland. Dan gaat er nu geen week voorbij dat we een verdwijning hebben.
8: Er zijn aan onze kust steeds minder verhuurders van go-karts. In sommige badplaatsen is er nog maar 1 zaak waar je een billenkar of fiets kan huren. Enkele jaren geleden waren er aan heel de kust nog 70 verhuurders. Volgens de laatste tellingen zijn dat er nu nog 46. Maar de jarenlange traditie van go-karts aan zee is niet in gevaar, benadrukt Ellen Bruinoge van het toerismebedrijf Westtoer.
12: Daar zal zeker een stuk schaalvergroting meespelen. Dus er zijn een aantal ondernemers waarvan we weten dat die concurrenten hebben overgenomen en dat eigenlijk het aanbod aan karretjes op die plekken dan groter geworden is. Dus wij wanhopen zeker niet. Het is een bloeiende business die een zeer mooi deel uitmaakt van beleving aan de Belgische kust.
8: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen vanwege de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse enclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
13: Twee jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
14: Viva España! Viva España!
13: Of de facto Spanje dus.
14: Viva España!
13: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Onder de anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
8: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En in het oosten van Engeland, in het graafschap Suffolk, woeden zware natuurbranden. Het vuur brak woensdagavond uit nabij de kustplaats Dunwich en heeft al ongeveer 100 hectare verwoest. De autoriteiten hebben de situatie uitgeroepen tot een groot incident. Zo'n 120 brandweerlieden bestrijden de vlammen met 18 voertuigen. Bewoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Ook een kampeerterrein met zo'n 200 caravans. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een nabijgelegen kerncentrale is niet in gevaar. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met een temperatuur rond de 30 graden. Dit weekend wordt het opnieuw bijzonder druk op de Europese wegen. Dat was onze opener. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen daarom af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Beter is om morgen al of zondag te vertrekken. Meer op 14nieuws.be.
15: Radio 1.
16: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
6: Een hele goede donderdagavond. Van harte welkom in de zomer vandaag.

0: Het is er het weer voor Let's Go Surfing van The Drums. Al zou ik toch nog even naar je radio blijven luisteren als ik van jou was.
1: De zomer vandaag.
0: Want het wordt interessant het komende uur. We gaan het onder meer hebben over de droogte die nu ook Groot-Brittannië in zijn greep houdt en de Britten tot wanhoop drijft. We gaan ook dieper in op het opmerkelijke levensverhaal van Willy van Mechelen, de superflik / drugsbaron van 82, die in het Costa-proces is veroordeeld tot 9 jaar. Maar ik wil graag ook nog een ander vonnis meegeven dat vandaag is geveld, en wel in Singapore. Daar heeft een Franse student van 19 namelijk een boete van €400 gekregen, omdat hij, hou je vast, aan een rietje heeft gelikt. Didier, want zo heet dus de onfortuinlijke jonge man, die had het nogthans allemaal bedoeld als een grapje. Hij had namelijk een filmpje gemaakt aan een automaat met vers appelsiensap. Die automaat die verdeelt ook rietjes om dat sap dan op te drinken. En de jonge man die had zo'n paar van die rietjes dus uit de automaat gehaald. Er is goed aan gelikt en ze vervolgens teruggestopt, waar ze dus netjes lagen te wachten op de eerstvolgende klant. Niet grappig vonden ze in Singapore toen ze dat filmpje zagen opduiken op die Didier, zijn sociale media. In Singapore vinden ze namelijk dat wat er in je mond zit ook in je mond moet blijven. Je kunt daar bijvoorbeeld in Singapore ook fikse boetes krijgen als je spuut op straat of als je ergens een kauwgum achterlaat. Didier die gaf zijn kwajongensstreek ruiterlijk toe, vertelde er wel bij dat hij die rietjes met zijn speeksel wel degelijk weer uit de automaat verwijderd had. Dat hij ze dus niet echt had laten zitten om door andere klanten gebruikt te worden. Maar goed ja, €400 heeft hij toch gekregen van de rechter in Singapore. Hij riskeerde nogthans tot 3 maanden cel. De rechter was mild voor Didier, omdat hij zich dus wel uitgebreid verontschuldigd heeft. Anders gezegd, hij heeft na de rietjes dus ook nog eens de hielen van de rechter moeten likken.

0: Tsunami.
1: Merel, en ik denk dat u de titel van het nummer zelf ook wel geraden had. Baby.
2: De zomer vandaag.
1: Vanmorgen is dan eindelijk het verdict gevallen in dat fameuze Costa-proces. Maar liefst 250 jaar aan gevangenisstraffen zijn er uitgesproken voor de leden van in totaal 4 drugsbendes die jarenlang drugs smokkelden van Zuid-Amerika naar Europa. Dag Filip Heijmans van onze cel Justitie.
3: Dag Vincent.
1: Ja, op een van die veroordeelden specifiek wil ik straks nog even doorgaan. Uh-huh. Maar praat ons eerst eens even bij. Wie zijn de voornaamste veroordeelden en welke straffen hebben ze precies gekregen?
3: Wel, de bekendste naam en degene die de zwaarste straf heeft gekregen, 14 jaar, is Jos Leidekkers. Die we intussen wel allemaal kennen, denk ik, als Bolle Jos. Uh-huh. Ja, een beetje een gekke bijnaam, maar wel een van de absolute topcriminelen in het cocaïnewereldje. En ook iemand die er niet was, want die zit nu in Sierra Leone, waar hij naar verluidt een relatie heeft met de dochter van de president.
1: Er bestaan filmpjes van, hè?
3: Er bestaan filmpjes van, ja. Door de vrouw van de president online gezet, waar ze samen in de kerk zitten. Heel vreemd allemaal, maar die man is nog altijd op vrije voeten, maar wordt dus echt wel beschouwd als een van de absolute kingpins in de drugswereld. Je had dan Geert Frison, de leider van de Bandido's, gewelddadige motorbende. Intussen is hij geen leider meer, zegt hij erbij. Hij heeft ook een aantal van zijn tattoos laten verwijderen, want die man stond volgetatoeëerd met All Cops Are Bastards, een Kalashnikov, een boksbeugel. Wat had hij allemaal op zijn gezicht staan?
1: Op zijn voorhoofd, die Kalashnikov zelf.
3: Ja, die heb ik vanmorgen gezien. Die staat er nog altijd, maar een aantal andere is intussen verwijderd. Ja. En die heeft toch ook 13 jaar gekregen. En dan Lucio Aquino was ook een grote naam. Lucio Aquino, stond daar ook terecht. Maar zijn dossier is intussen afgesplitst, want die staat nog in een groot maffiaproces in Italië terecht. Enfin, dus er stonden wel wat grote namen daar bij elkaar. En je had dan ook wat namen die minder bekend zijn, zoals Tom Bastiaanse. Die werd dan de Escobar van Casterlee genoemd. Niet de grootste naam, maar die bijnaam zegt toch wel dat het niet over een kleine jongen gaat in dat wereldje.
1: Nee, en dan is er nog één veroordeelde specifiek waar ik het eens even met jou wil over hebben, Filip. Willy van Mechelen. 82, slechte been en dit zei hij vanmorgen toen hij met een wandelstok de trappen naar de rechtbank van Tongeren beklom.
4: Op zijn alledoogs. Ik kan niet anders zeggen. Slecht van gezondheid zal ik maar zeggen en van dingen, maar voor de rest voel ik me normaal. Voilà.
1: Slecht van gezondheid en dan moet hij op zijn 82e dus ook nog eens 9 jaar naar de gevangenis. Mm-hmm. Wat was de rol van die Van Mechelen in deze hele zaak?
3: Wel, in die bende van die Bastiaanse zou hij zo'n beetje de organisator geweest zijn. Hij stond terecht als leider van die bende, is uiteindelijk veroordeeld niet als leider, maar als beslissingnemer. Dat is een niveautje lager, maar hij regelde dus wel blijkbaar heel veel van die drugstransporten. Hun bende smokkelde vooral drugs die tussen ladingen hout verstopt zaten. Die kwamen aan in de haven van Antwerpen en hij keek mee toe op die uithalingen, dat die allemaal uit die containers werden gehaald. Van Mechelen is jarenlang agent geweest, dus hij kende ook wel de tactieken van de politie. Wist hoe politiemensen dachten. Dus vandaar keek hij mee toe van wat zou de politie nu kunnen uitsteken. Haalde blijkbaar ook mee drugs uit. Ik las dat er Sky ECC-berichten onderschept zijn waarin andere uithalers zich een beetje vrolijk maken over die bro van 76 die mee drugs ging uithalen. Ja. Maar dus hij was er wel heel nauw bij betrokken en hij organiseerde en coördineerde het allemaal en werd daar ook niet slechter van, want behalve die 9 jaar verliest hij ook 5 miljoen euro aan opbrengsten die hem dat allemaal zou hebben opgeleverd. Geld dat hij trouwens bijvoorbeeld bewaarde bij zijn buurman. Hij had 320.000 euro aan briefjes van 50 laten vacuüm trekken en die zaten in de tegengewichten van de garagepoort van zijn buurman verstopt. Het lijkt uit een film te
1: dat
3: komen.
1: Klinkt het klinkt als iets uit Breaking Bad en dat is helemaal ook een beetje zijn verhaal, want je zei het al, hij was vroeger agent. Hè. Het is echt je vergeleek het vanmorgen in de ochtend al met de beeldspraak van de stroper die boswachter wordt. Dat is exact eigenlijk het parcours dat hij heeft afgelegd. Hè.
3: Ja, absoluut. Hij was jaren bij de politie, bij de Rijkswacht, zoals het toen nog heette. Is begonnen bij de paracommando's. Want als je die man daar nu ziet schuifelen met zijn stok in slechte gezondheid. Ja, vroeger was dat een beer van een vent, 1,90 meter. Zag eruit als een afgetrainde bodybuilder die recht van de paracommando's naar de Rijkswacht is gegaan. Daar bij de zware sectie drugs ook zat. Heel grote onderzoeken heeft geleid. Ja, de schrik eigenlijk van de onderwereld werd hij toen een beetje genoemd. Hè?
1: Ja, de schrik van de onderwereld. Terwijl hij dus inderdaad een track record ook wel echt heeft als topspeurder. Want blijkbaar zou hij een bepalende rol gespeeld hebben in de ontknoping van België's bekendste ontvoeringszaak.
0: 12 uur nieuws met Mike de Mulder.
5: In Belzijle bij Sint-Niklaas is vanmorgen de 11-jarige Anthony de Klerk ontvoerd.
6: Mag ik aan de ontvoerders van Anthony vragen voor hem goed te zorgen? Antonieke, je bent een toffe jongen.
1: Ja, dit is legendarisch natuurlijk, maar hij heeft blijkbaar veilig mee aan de basis van de ontknoping van heel die affaire.
3: Ja, Willy van Mechelen was een rijkswachter die echt ook wel tussen de criminelen ging staan, die rondhing waar zij rondhingen, die dus heel goede netwerken had in het criminele milieu. En daardoor, via zijn tipgevers, kwam hij wel te weten wie er achter die ontvoering zat. En hij heeft dus wel de namen van die ontvoerders kunnen achterhalen. Dus het was iemand die in de cafés rondhing waar de criminelen zaten en die ja, daar heel goed uitgebouwd netwerk had en heel veel informatie op die manier binnenhaalde. Met het risico dat je dan natuurlijk altijd hebt dat je op den duur een beetje te dicht bij dat criminele milieu gaat aanleunen. En ja, dan loop je het risico dat je uiteindelijk zelf eentje van hen wordt. Hè.
1: Ja, weten we eigenlijk hoe precies hij daar dan eigenlijk is ingerold? Of hoe hij de oversteek heeft gemaakt naar de dark side, zal ik maar zeggen?
3: Ja, je leest dan verhalen over dat hij destijds wel al eens tijdens huiszoeking dat er wel al eens geld durfde te verdwijnen. Dat dat mogelijk in zijn zakken was beland. Dat hij soms al eens dingen liet stelen die hij dan terugvond als politieman. En waarbij hij dan twee keer langs de kassa passeerde, want hij was de held en hij kon via de verzekeringen dan ook nog wel een premie krijgen. Dus dat soort verhalen was er wel al een tijdje. En in die periode had je ook wel bij de Rijkswacht niet alleen Van Mechelen, maar ook andere speurders die afspraakjes maakten met het drugsmilieu. Van kijk, wij knijpen een oogje toe voor jullie transporten, maar zorg er dan voor dat andere bendes dat wij die wel kunnen pakken. Dus zo gaat dat dan stapje voor stapje. Je maakt afspraken met elkaar en op den duur ben je zelf een halve crimineel. En op een bepaald ogenblik in 1995 is hij dan opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij echt grootschalige smokkel van hash. Was het destijds nog, dus marihuana, heeft zijn onschuld uitgeschreeuwd, is veroordeeld, is dan gevlucht naar Angola, jaren later opnieuw opgepakt omdat hij drugsgeld aan het witwassen was. Heeft altijd gezegd van ze proberen mij hier te flikken, ze proberen mij erbij te lappen. Maar goed, hij is wel veroordeeld, heeft ook jaren in de cel gezeten en dan nu in dit dossier opgedoken in grootschalig cocaïnetransport. En intussen is hij trouwens in nog eens een ander cocaïnedossier opgepakt. Dus ja, de man op zijn oude dag heeft het nog niet verleerd.
1: Nee, zijn rijk als drugsbaron is uit. Op zijn 82e, ik herhaal het nog eens, nu veroordeeld tot 9 jaar cel, gaat hij die straf ook effectief moeten uitzitten?
3: Hij gaat die moeten uitzitten, maar nog niet meteen. Wat je dan krijgt als iemand veroordeeld wordt, in principe mag die terug naar huis gaan en krijgt hij een tijdje later een oproeping om naar de gevangenis te gaan. Tenzij men vraagt om jou onmiddellijk aan te houden. Dat is vanmorgen ook gebeurd na dat vonnis. Heeft het parket gevraagd om een aantal mensen onmiddellijk aan te houden, ook Van Mechelen. Maar de rechtbank heeft uiteindelijk beslist dat Van Mechelen toch nog naar huis mag, gezien zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand. Morgen wordt hij trouwens 83, dus zijn verjaardag zal hij nog thuis kunnen vieren. Maar op een bepaald moment zal hij wel naar de gevangenis moeten. Nu, die 9 jaar, hij heeft al een deel in voorhechtenis gezeten. Dat wordt eraf getrokken. En er wordt zo wel een beetje gerekend, als je ervan uitgaat dat hij na pakweg een derde vrijkomt, dan zal de tijd die hij effectief in de gevangenis nog moet doorbrengen in principe meevallen. Maar goed, dat moet je afwachten. Maar hij zal dus nog wel even naar de gevangenis moeten.
1: Ja, maar goed, dan ook wat een levensverhaal. Hè. Willy van Mechelen, van topspeurder tot topcrimineel. Ik denk dat Jan Verheijen op dit moment al de filmrechten aan het kopen is.
3: Ik kan het me zo voorstellen.
1: Dankjewel, Filip Heijmans.
2: Radio 1.
7: Je luistert naar De Zomer Vandaag.

0: River of Dreams van Billy Joel. En daarmee is het 5:30 geworden. En er staat nog 90 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Grimbergen moet ik zeggen, en Zelk. En op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Zelk door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook.
1: De zomer vandaag.
0: De ogen zijn al de hele zomer gericht op de bos- en natuurbranden in Zuid-Europa. Van Frankrijk over Spanje tot nu ook Creta. Maar zelfs in het immer regenachtige Groot-Brittannië is er deze maand nog geen spatje regen gevallen. In Schotland, waar je normaal zelfs in de zomer niet kunt buitenkomen zonder paraplu, daar woedt zowaar een natuurbrand. Het is over het kanaal zo warm en zo droog dat de Britse Jacot Brokke het zelfs heeft over een flash drought.
2: More than half of England is now officially in an exceptionally serious drought. The hot and dry weather over spring and summer has led to what's known as a flash drought. This is a drought which develops very quickly and it means that we're using water quicker than nature can replenish it.
0: Ja, er wordt momenteel meer water verbruikt dan de natuur kan voorzien en daarom hebben verschillende watermaatschappijen een hosepipe ban afgekondigd, een verbod om de tuinslang te gebruiken. En in een land van tuiniers komt zo'n sproeiverbod keihard aan, hoor. Dag Lia van Beckhoven.
3: Een goedemiddag.
0: Correspondent in Groot-Brittannië. Zeg eens eerst, hoe uitzonderlijk is zo'n sproeiverbod in Groot-Brittannië?
3: Nou, het wordt zelden gebruikt. Natuurlijk, zoals overal, bij deze uitzonderlijke weersomstandigheden vaker dan pakweg een halve eeuw geleden. Maar het is nog steeds iets waarvan je denkt, nou, dat is, als het gebeurt, vaak pas aan het einde van de zomer. We moeten nog aan augustus beginnen. Nu al hebben de Britten 3 hittegolven meegemaakt, bereiden zich voor op een 4e. Er zijn dagen geweest waar het 12 dagen achtereenvolgend 30 graden plus was. Dat is inderdaad extreem. In grote delen van Engeland is er maar 1% van de regen gevallen die je verwacht in de maand juli. En het hele land, doorsnee, heeft maar 7% van de normale regenval voor juli gehad. Dus zo uitzonderlijk is het. Ja. En zoals je zegt, er zijn branden in Schotland. En nu ook zijn er heidebranden in Suffolk, in de zuidkust. Dus van noord naar zuid is de droogte echt gevaarlijk.
0: Ja, en dus is er een sproeiverbod, of toch althans vanwege een aantal van de watermaatschappijen. Klopt het dat dat bij de Britten letterlijk en figuurlijk niet in goede aarde valt, zo'n sproeiverbod?
3: Nee, helemaal niet. Dat klopt. Het valt helemaal niet in goede droge aarde. Ik bedoel, de Britten begrijpen natuurlijk ook wel. Ze zijn niet gek. Ze zien ook het nieuws zoals wij. Ze begrijpen ook wel dat er een watertekort is in het hele land. En dat iedereen het rustig aan moet doen met water. Maar waar ze Britten zo boos op zijn, is dat die watermaatschappijen waar je het eerder over had, dat die tientallen jaren geleden geprivatiseerd zijn en dat in plaats van de infrastructuur aan te passen en te moderniseren, mm-hmm, want die dateert vaak uit de 19e en 20e eeuw, dat niet of niet voldoende gebeurt, met het gevolg dat er ontzettend veel water weglekt uit die lekke pijpen,
0: ah, ja,
3: terwijl die geprivatiseerde watermaatschappijen nog steeds winsten maken en miljoenen uitkeren aan de bedrijfsleiders en degene die daarvoor werken. En dat is wat de Britten zo boos maakt. Ze zeggen iedere dag, en echt, hier moet je ook, ik vond dit zelf een ongelooflijk cijfer, maar iedere dag lekt 20% van gezuiverd drinkwater weg uit Britse leidingen.
0: Wauw,
3: weet je hoeveel
0: inderdaad
3: dat is?
0: Ja,
3: omgerekend zijn dat 1200 zwembaden van Olympische afmetingen per dag.
0: 1200?
3: Dus 1200. Ja. Dus de Britten zeggen tegen die leidingmaatschappijen, ga die eerst maar eens dichten en dan gaan we praten over een sproeiverbod. Vooral omdat tegelijkertijd de rekeningen alsmaar stijgen.
0: Ja, ja. En heeft het er ook wel mee te maken, want dat denk ik dan, omdat die Britten er zo onbekend staan, dat ze inderdaad hun tuintjes zo piekfijn willen verzorgen en dus ook sproeien?
3: Ja, dat willen ze zeker. Dus als je aan vrienden vraagt wat ik gedaan heb toen vorige week dat sproeiverbod in bepaalde delen van het land van kracht werd, toen vroeg ik aan vrienden die er van tuinieren houden, wat doen jullie? Ik bedoel, hou je aan dat sproeiverbod? De helft zei nee. En toen vroeg ik, stel dat je ziet dat de buren 's nachts de tuinslang op de rozenperken zetten, ga je dat aangeven? Wat doe je met die kennis? En zeiden ze niks, we laten de buren hun gang gaan. Dus begrijp je, ze werken niet mee omdat ze zo boos zijn op die watermaatschappijen.
0: Ja. Intussen inderdaad brandt het zelfs in Engeland, hè, van de Schotse Highlands tot nu inderdaad hoorden we vandaag ook in het zuidelijke Suffolk. Blijkbaar is de brandweer in Engeland ook daar niet helemaal op voorzien, of is er althans ook kritiek op de manier waarop die branden bestreden worden?
3: Ja, ook dat. Kijk, heel veel, er is ontzettend veel sympathie, moet ik zeggen, voor de brandweermannen. Dat is toch een vrijwillige organisatie. En als ze ervoor betaald worden, veel brandweerlieden, dan komt het uit op misschien iets onder een euro per dag. Ik bedoel, de meeste brandweerlieden hebben een fulltime baan daarnaast. Dus heel veel kritiek op de mensen zelf is er niet. Wel misschien op de manier waarop die branden bestreden worden en zeker ook op het gebrek aan voorbereid zijn daarop. Dat is er wel. Maar nogmaals, dit gebeurt niet vaak in Engeland. Dus je kunt je voorstellen dat mensen hier niet echt op voorbereid zijn. Het is heel moeilijk om je voor te stellen wat er gaat gebeuren als je het nog nooit eerder hebt meegemaakt. En dat is de positie waar de Britten zich nu in bevinden. Vooral in het zuidelijke deel, vooral in Engeland.
0: Mm-hmm. Hoe zien de komende dagen eruit? Wordt er ergens in de komende dagen regen verwacht?
3: Nou, niet veel. Het gaat binnenkort een beetje regenen. Maar lang niet voldoende om een indruk te maken. Een ander probleem is trouwens in het Verenigd Koninkrijk. En dat betekent dat druk gewoon gaat toenemen. Omdat pas in oktober voldoende regenval wordt verwacht, hè, om de droogte te corrigeren. Maar in de tussentijd, en dat is ook iets wat natuurlijk nieuw is, stijgt het waterverbruik in het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, dat was vroeger natuurlijk ook anders. Vroeger had je huizen met maar één wc bijvoorbeeld. Mensen gingen één keer in de week in bad, want dat deed je nog in Engeland. Nu doucht ongeveer iedereen één keer per dag. Mm. En heb je huizen met twee wc's, soms zelfs drie badkamers. Dat is niet meer ongebruikelijk. Dus dat is het verweer ook van die watermaatschappijen. Die zeggen, ja, wij kunnen het herstel van die infrastructuur niet echt bijhouden. En bovendien, alles wat wij repareren, de druk daarop is alleen maar groter aan het worden. Bovendien, we kunnen niet altijd, denk ik, de watermaatschappijen overal de schuld van geven. Want de Britse politiek heeft de afgelopen jaren ook zitten slapen. Hmm. Groot-Brittannië heeft het aantal inwoners zien stijgen met 10 miljoen. Terwijl het aantal reservoirs de afgelopen 20 jaar is er geen één bijgebouwd. Die zijn hetzelfde gebleven. Begrijp je? Hmm. Dus dat alles bij elkaar verhoogt de druk op waterverbruik van gewone Britten.
0: Ja, en hitte, droogte en dus ook natuurbranden. Ook de Britten krijgen er dus nu mee te maken. Ga jij de plantjes vanavond water geven, Lia?
3: Met de gieter.
0: Oké. Okay. Ik wens je nog een hele fijne avond en dank je wel, hè.
3: Graag gedaan.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan, 73, maar nog altijd soeverein. The Queen of Funk. Samen met Snoop Dogg, Boogie's in my soul.
2: De zomer vandaag.
0: Opmerkelijk momentje gisteren in de Amerikaanse Senaat. Daar werd immunoloog Anthony Fauci op de rooster gelegd voor zijn aanpak van de coronapandemie. Anthony Fauci, zo'n beetje de Amerikaanse Mark van Ranst, hij werd daar in de Senaat bestookt met vragen en daar waren ook rare en ja, zelfs absurde vragen bij. Zoals, welke dag zijn we vandaag?
3: What day of the week is it today?
4: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: What color tie are you wearing?
4: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
0: Welke dag van de week is het? Welke kleur das draagt u vandaag? Anthony Fauci beriep zich telkens op het Vijfde Amendement om niet op de vragen te moeten antwoorden. Vanwaar al die bizarre vragen en wat is dat Vijfde Amendement van de Amerikaanse grondwet eigenlijk? Dat kan ik allemaal vragen aan Amerika-watcher Michiel Vos. Goedenavond.
5: Goedenavond, hallo.
0: Ja, speciale situatie toch wel, hè? Zo zonder context. Wat hebben we daar nu eigenlijk gezien in de Amerikaanse Senaat, Michiel?
5: Je zag daar American democracy at its finest. At its best operating day. Ja, dit is een hoorzitting voor de zoveelste keer. Om nog eens een keer te proberen de COVID-pandemie-periode te ontwarren. Veel Republikeinen, en die hebben nu eenmaal de macht in het congres op dit moment, willen de onderste steen boven. En doelwit nummer 1 is altijd geweest en nog steeds Dr. Anthony Fauci, die immers inderdaad zeg maar de leiding gaf, een beetje korter de bocht samengevat, aan de pandemiemaatregelen zoals maskers, schoolsluitingen, inentingen, vaccinaties. Ik zeg het nu even een beetje korter de bocht, maar hij was het gezicht van die aanpak, dat beleid. En dat is volgens veel Republikeinen veel te ver gegaan. Trump voorop, die zegt dat was allemaal belachelijk, hoewel Trump natuurlijk in zijn laatste jaar in het presidentschap ermee te maken kreeg in 2020. En men wil een schuldige. Men wil iemand laten hangen voor die maatregelen die veel te ver zijn gegaan. Dat zou Anthony Fauci moeten zijn, kunnen zijn. Dat is de meest bekende, het gezicht voor veel Amerikanen op de Amerikaanse televisie, radio, et cetera, van die pandemie. Mm-hmm. Maar nu wil het geval dat de president ertussen, we waren hem bijna vergeten, Joe Biden, dezezelfde Anthony Fauci bij vertrek van Biden op de laatste dag, in het laatste uur van zijn presidentschap, een generaal pardon heeft gegeven, waardoor alles wat Fauci heeft gedaan tussen 2014 en 2025 gevrijwaard is van enige criminele juridische vervolging. Dus dan krijg je een hoorzitting in de Senaat die daar doorheen probeert te boren, als je me nog kan volgen.
0: Ja, hoor.
5: Maar een getuige, een verdachte, zo je het zo wil kunnen noemen, althans in de ogen van de Republikeinen, die de hele tijd zegt, ik vertrouw het niet. Ik heb weliswaar een pardon in de achterzak gekregen van een president, dat is geldig. Maar toch vertrouw ik het niet. Jullie vragen, ik op advies van mijn advocaat antwoord op elke vraag. Fifth Amendment, ik hoef mezelf niet uit te laten tegen mezelf, slecht vertaald. Dat is het Vijfde Amendement op de grondwet in Amerika. Dus ik doe geen uitspraak op wat dan ook. Ja. Ook als je mij vraagt welke kleur das heb ik om of welke dag van de week is het.
0: Ja, ja, dan krijg inderdaad, je dus tot 100 keer heeft hij dat ingeroepen, Anthony Fauci, in de Senaat. Hij voelt zich dus geviseerd, is bang dat hij ondanks die gratie, zeg maar, die hij gekregen heeft, ja, dat ze hem toch willen laten hangen. En dus inderdaad weigerde hij te antwoorden op elke vraag zoals die hem gesteld werd daar in de Senaat. En hij beriep zich dus op dat Vijfde Amendement. Wat is dat eigenlijk precies?
5: Ja, dat is het amendement eigenlijk grofweg wat burgers beschermt tegen een overheid die via justitie, via autoriteiten achter je aangaat, die een zaak wil starten. Daarin zit onder andere dat je bijvoorbeeld niet vragen hoeft te beantwoorden waardoor je jezelf verdacht zou maken. Vragen waarbij het antwoord zou leiden eventueel tot de vervolging van jouzelf. Die hoef je niet te beantwoorden. Wij noemen dat in Amerika, in het Amerikaanse Engels, I plead the fifth. Ik beroep me op het vijfde amendement en ik geef geen antwoord op de vraag van politieman, officier van justitie, rechter, etc. Of, zoals in dit geval, senatoren die in een onderzoekscommissie bij elkaar de ondersteen boven willen wat betreft de pandemie. Mm-hmm. Dus dan kun je daar onderuit komen, als het ware. En er zijn nog meer maatregelen in dat Vijfde Amendement. Maar dit is op dit moment waar wij het over hebben, is dat de belangrijkste.
0: Ja, en je hebt daar dan alle tijden recht op om dat in te roepen, want je zou kunnen zeggen, als je het omgekeerd bekijkt, kun je het ook inzetten als een soort belemmering van de rechtsgang, hè?
5: Dat is het natuurlijk in zekere zin wel. Kijk, de Senaat doet aan, laten we zeggen, feitenvinding of aan clarification van de zaak. Die zijn op zoek naar antwoorden. Als jij dan binnenkomt en 112, geloof ik, bij telling, of 111 keer zegt, ik beroep me op het Vijfde Amendement, ik zeg niks, ik geef geen antwoord op welke vraag dan ook, ja, dan belemmer je in zekere zin de rechtsgang. En je bent oneerbiedig, even ouderwets gezegd, richting de Senaat. En daar zit een opening voor de Senaatscommissie om Dr. Anthony Fauci, die weliswaar geen enkele vraag heeft beantwoord, toch in een stemming op 5 augustus, over een week, wellicht te betichten van contempt of Congress. Dus zeg maar, ja, ik ben even kwijt hoe we dat in het mooie Vlaams moeten vertalen.
0: Minachting is het zeker?
5: Juist, ja, ja. Minachting voor het congres. U hebt geen enkele vraag beantwoord, u hebt minachting voor het congres. Daar zitten gevolgen aan verbonden. Wij betichten u van minachting voor het congres. En daar kunnen juridische gevolgen aan vastzitten. Weliswaar heeft hij die gratie op zak. Het is een beetje ingewikkeld, maar toch, hij moet wel antwoord geven op vragen.
0: Ja, ja.
5: Al was het maar, is het vandaag maandag of dinsdag?
0: Ja.
5: Dat soort ingewikkelde vragen.
0: Ja, maar er zit dus ook een schaduwkant eigenlijk aan dat Vijfde Amendement. Hè? Want dan kun je inderdaad ook op die manier
5: juist,
0: voilà, beschuldigd worden van minachting. Maar hoe zie jij dit eigenlijk verder aflopen voor Anthony Fauci? Want hij is echt er oprecht van overtuigd, zoals hij het zelf zegt, dat hij alsnog behind bars zal eindigen.
5: Ja, dat, hij zegt dat zelf. Een deel van Links-Amerika zegt ook, dit is een belachelijke heksenjacht van rechts. Dat het gewoon niet kan verkroppen dat er ooit door de overheid, de grote boeman voor rechts altijd in Amerika, door de overheid medische en gezondheidsmaatregelen zijn genomen tijdens die pandemie. Dat was allemaal heel onvoorspelbaar. Niemand wist precies hoe en wat. Er is ook nog een gedoe over waar zat die pandemie nou? Waar zat de oorsprong? Was dat het laboratorium in Wuhan, China? Of was het iets anders? Nou, daar is heel veel gedoe over in deze zaak. En dan zijn er voorbeelden, om op jouw vraag terug te komen, van andere regeringsfunctionarissen, met name onder Trump, bijvoorbeeld ene Steve Bannon, die ook ooit hebben geweigerd vragen te beantwoorden van een senaatscommissie, überhaupt niet kwamen opdagen, en vervolgens wel degelijk zijn veroordeeld wegens dat contempt of Congress, minachting voor het congres. Dat was onder andere omstandigheden, dat zat iets anders in elkaar, maar dat zou een weg kunnen zijn die de Republikeinen hier bewandelen. Op een gegeven moment hebben ze dan een stemming nodig in de voltallige Senaat. Dan hebben ze er 60 nodig van die senatoren, die hebben ze niet. Dus dan zullen enkele democraten het schip moeten verlaten van de democraten en moeten meegaan met de republikeinen. Dat ligt niet voor de hand. Nee. Anthony Fauci is een beetje een kampioen van, laten we zeggen, openbaar gezondheidszorg. Dat is een ding voor democraten, mm-hmm, voor links. Maar goed, het is wel, dit is voor de 84-jarige Fauci, die inmiddels met pensioen is, in retraite is, natuurlijk allemaal niet heel fijn. Zijn advocaat werd zelfs letterlijk weggestuurd gisteren uit de zitting. Hè. De advocaat die jou in dit soort heikele zaken moet beschermen, werd weggestuurd door de senaatscommissievoorzitter Rand Paul. De senator Rand Paul die het aan de stok kreeg met Fauci's advocaat. Dus dit wordt heel hoog gespeeld. Dit is een vis die de Republikeinen zien en die ze kunnen vangen, denken ze.
0: Ja, we zullen zien hoe dat afloopt. Heel erg bedankt, Michiel Vos, voor de duiding. Vooral ook bedankt om je bij mijn vragen niet te verstoppen achter het Vijfde Amendement.
5: Juist, dat ga ik vanaf nu wel doen. Juist.
0: Fijne avond nog.
5: Geen dank. Tot snel. Dag.
2: Radio 1. De zomer vandaag.

0: Electric Flower van Miles Kane. En daarmee is het 6 voor 6 geworden. Zometeen heb je natuurlijk het nieuws van 6 uur te goed en daarna het kwartier. Ik geef je graag nog even mee waar de files staan deze donderdagavond. En die staan onder meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is het 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Grimbergen en Zellik. Op de binnenring ruim een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Zellik door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. Andere vertragingen zijn gelukkig wat kleiner.
1: De zomer vandaag.
0: Ja, en fans van Isabelle A. die gaan haar een tijdje moeten missen, want vandaag maakte Isabelle A. bekend dat ze borstkanker heeft. Ze annuleert per direct al haar optredens en ze denkt ook niet mee naar de zomerhittrofee van Radio 2 deze zomer, want ze gaat zich volledig focussen op haar herstel. De laatste 3 minuten van deze zomer vandaag zijn dan ook voor alle Isabelle A. fans. En laat ons eerlijk zijn, dat zijn we toch allemaal.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Wat doe je als je voor je neus agressie ziet gebeuren? Hoe is het om na de bosbrand terug te mogen naar je huis en haard? En welke gevoelens hebben de IJslanders bij de Europese Unie? Antwoorden zo meteen in het kwartier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Europese voetbalfederaties dreigen ermee het komend WK voetbal te boycotten. We blikken vooruit op een nieuw zwart verkeersweekend. En in de Spaanse exclave Ceuta is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het grote aantal migranten dat er is aangekomen. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK voetbal te verkopen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA beslist na een spoedvergadering. Hermine van Beveren, dat is een duidelijke boodschap van de UEFA.
8: Ja, heel duidelijk. En de beslissing is unaniem genomen door de 55 leden van de UEFA, waaronder dus ook België. De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakt de UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK-voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
0: Dankjewel, Hermine. Verkeersorganisatie VAB raadt iedereen af om zaterdag met de auto richting het zuiden te vertrekken. Er wordt opnieuw een zwart verkeersweekend voorspeld op de Europese wegen richting het zuiden. Peter de Kroebele, wordt het echt zo druk dan?
9: Ja, want iedereen wil op hetzelfde moment vertrekken, dat is een klassiek verhaal. En dan ben je beter wat slimmer dan de rest, hè, en vertrek je beter op een ander moment dan de rest doet. Gert Verhoeven van VAB.
10: Wie kan vertrekken bijvoorbeeld vrijdagmorgen? En als dat niet lukt, verplaats misschien uw vertrek naar zondag. Want wanneer je zaterdagmorgen gaat vertrekken of misschien een vrijdagavond, gaat je geheid in de file komen, uw reistraject gaat langer worden, uw verbruik gaat torenhoog zijn.
9: Dus best morgenochtend of zondag vertrekken.
0: Ja, Peter, en wat met al die bosbranden in het zuiden? Hoe pak je dat veilig aan?
9: Wel, radio en internet als informatiebron natuurlijk, maar er zijn ook apps. De app Waze heeft een speciale toepassing, maar denk zeker ook aan de app Feu de Forêt, die de bosbranden specifiek in Frankrijk in kaart brengt.
0: Dankjewel, Peter. Het aantal buitenlandse verdwijningen van Belgen neemt elk jaar toe. Dat zegt de cel vermiste personen. De grenspolitie in Albanië vond recent stoffelijke resten en persoonlijke spullen terug van een man uit Mortsel, bijna 2 jaar nadat hij verdween tijdens een trektocht. Wellicht maakte hij een dodelijke val tijdens de laatste etappe van die tocht. Gerry van Loek van de cel vermiste personen merkt dat er vaker dan vroeger Belgen verdwijnen in het buitenland, ook op trektochten.
11: Vroeger waren de trektochten in het buitenland op verre bestemmingen voor de happy few. Waar dat we vandaag zien dat jongeren soms vertrekken met hun backpack. Dan zeg je van kijk, ik ga mijn reis zelf betalen, ik ga daar eens werken. Ik ga weer 3 dagen verder trekken. Dus het is veel bereikbaarder geworden voor een heel aantal mensen. Als je naar afgelegen gebied gaat en je gaat daar trekken, bereid je goed voor. Deel je locaties al op voorhand, deel je reisplan en hou regelmatig contact.
12: De minister-president van Ceuta wil de noodtoestand uitroepen wegens de grote aantallen migranten die in het gebied aankomen. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied. De voorbije dagen zijn er al meer dan 1500 migranten in de Spaanse exclave aangekomen. Jeroen Rijgaard.
13: Twee jonge mannen bij zonsopgang zwemmend en met een surfplankje als hulp bereiken het strand van Ceuta.
14: Viva España!
13: Of de facto Spanje dus.
14: Viva España!
13: Hen is het gelukt, maar het voorbije jaar werden al zo'n 60 lichamen uit zee gevist. Onder de anderen bestormen een grenshek of klimmen over de afsluiting. Maar eens de grens voorbij is de ontlading groot. Want door zijn ligging in Marokko is het Spaanse exclavegebied een van de enige echte landsgrenzen tussen de Europese Unie en Afrika. Eenmaal in het gebied ben je dus binnen de EU. Toch slaagden de voorbije jaren maar een paar tientallen migranten erin Ceuta te bereiken door de strenge Marokkaanse grenscontroles. Maar die lijken de massa nu niet meer te kunnen tegenhouden, met alle gevolgen van dien. De opvangcentra zitten overvol en vele migranten slapen op straat. De regering in Madrid volgt de situatie mee op de voet en belooft hulp.
12: Gisteren zijn 752 migranten in kleine bootjes het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is het het hoogste dagcijfer sinds begin dit jaar. De migranten maakten de gevaarlijke oversteek in 9 bootjes. Het vorige dagrecord van dit jaar dateert van 15 juni. Toen kwamen 710 mensen aan. En dan nog een sportbericht. In het wielrennen is Wout van Aert tweede geëindigd in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. In een massasprint moest hij nip de duimen leggen voor de Australiër Jensen Plowright. Toen Aert was derde. Van Aert, die gisteren de eerste rit won, blijft wel leider. Morgen wisselend zon en wolken. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig, met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer, met temperaturen rond de 30 graden. De 55 landen van de Europese Voetbalfederatie UEFA boycotten het volgende WK voetbal als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Meer op sportza.be.
15: Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zelk door een ongeval op de linker rijstrook daar. En op de buitenring een 30 minuten kijk file tussen Grimbergen en Zelk. Naar Brussel is 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. En op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten erbij tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn eerder klein.
16: Een vrouw werd lastiggevallen door een man en er is een tweede man die is proberen tussenkomen.
17: De man die tussenkwam werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht en overleed daar zondag.
18: Die mens heeft eigenlijk gedaan wat iedereen had moeten doen. Natuurlijk, het is slecht afgelopen.
19: Wat moet je doen als je agressie ziet gebeuren?
20: In Spanje kunnen ze nu wel spreken van een adempauze. Veel mensen mogen weer naar huis, veel dorpen worden vrijgegeven, straten worden weer opengesteld.
21: Het is pas wanneer ze terugkeren dat ze informatie krijgen over hun eigendommen, goed of slecht. En dan komt natuurlijk die woede naar boven. Hè.
19: Wat nu? Hoe gaat dat als je na zo'n bosbrand terug naar huis mag?
20: IJsland?
22: Ah ja, referendum ja. Over toetreding tot de EU of niet?
20: Ja, klopt.
23: Ja, over gesprekken, over de toetreding of niet?
24: De felheid waarmee het debat gevoerd wordt doet vermoeden dat het echt gaat over wel of niet lid worden van de Europese Unie.
19: En hoe graag of niet graag willen de IJslanders bij de EU komen? Ik heb heel graag dat jij weer bij ons bent vandaag. Ik ben Katrien Boon en je luistert naar Het Kwartier. Ik zag vanmorgen een klein berichtje passeren van een collega dat het tramverkeer in de Brusselse Noord-Zuidverbinding stil lag. Ik heb daar niet veel aandacht aan gegeven, tot ik hoorde dat het kwam door alweer een incident van agressie in een Brussels metrostation. 2 mensen zouden daarbij gewond geraakt zijn, amper enkele dagen nadat in Schaarbeek een man is overleden die was tussen beiden gekomen bij agressie op een tram en daarbij zelf werd aangevallen.
25: Toen ik dat hoorde, was dat toch chockant. Dus de volgende kunnen wij zijn. Dus.
18: Die mens heeft eigenlijk gedaan wat iedereen had moeten doen.
26: Juste parce que tu veux faire du bien, tu meurs. C'est horrible.
25: wat moeten we nu doen? Niemand niet meer helpen. Als iemand hulp nodig is, gewoon laten gebeuren wat gaat gebeuren. Dat kan toch niet, hè?
19: Ja, wat moet je doen in zo'n geval?
1: Hallo, mijn Hilde.
19: Dag Hilde, het is Katrien in de studio. En die Hilde, dat is Hilde Leonard. Ze is pedagoog en expert in alles rond agressie.
1: Ja, ik ben daar al heel veel jaren ook heel actief rond bezig.
19: Ja.
1: En eigenlijk is het eerste wat ik aan mensen wil zeggen van... probeer even diep adem te halen, te zoeken naar hoe kan ik rustig blijven. Om even na te denken van... ga ik tussenkomen of vind ik het niet veilig genoeg om tussen te komen? Omdat, zeker als het over fysieke agressie gaat... echt een vechtpartij, misschien mensen die dronken of onder invloed zijn... dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zeggen van... hier ga ik niet tussenkomen. Maar ook dan kan je nog altijd iets doen. Je kan bijvoorbeeld de hulpdiensten bellen. Je kan mensen die in de buurt zijn vragen om er mee bij te komen staan. Je kan proberen de aandacht van het slachtoffer te trekken... en proberen om die mee te krijgen, je daartoe richten. Dat zijn vaak veilige zaken die je kan doen... ook al doe je dan niet meteen iets om de agressie te stoppen. Je kan je zeker ook richten tot de persoon die agressief wordt. En dan zijn eigenlijk een aantal non-verbale aspecten... heel belangrijk om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld... zorg dat je zo gaat staan of zitten... dat die andere persoon jou kan zien voordat je spreekt. Benader niet iemand vanuit de rug, want dat is meteen heel onveilig. Ga er niet frontaal voor staan, maar een beetje schuin. Maak je eventueel ook een klein beetje kleiner. Zodanig dat je niet overkomt als... ik ben hier de moyal en jij moet nu naar mij luisteren en doen wat ik zeg. Maar zaken die eigenlijk bedoeld zijn... om te proberen om een beetje veiligheid of zachtheid in de situatie te brengen. En van daaruit kan je gerust dan iemand aanspreken. Bijvoorbeeld, kan ik helpen? Van, oei, wat doet u nu? Dat zijn nog heel veilige dingen om te zeggen... die vaak al maken dat iemand even naar jou gaat kijken... en dan kan je gerust toevoegen... ik zou graag willen dat u daarmee stopt. Die mevrouw vindt dat niet leuk. Kom mee met mij. Zulke dingen, daar denk ik nu aan.
19: Dat klinkt allemaal heel bruikbaar... maar toch, als ik iets zie gebeuren... dan klinkt het in mijn hoofd dikwijls zo.
2: Allee, Katrien, zeg iets... Je moet iets doen, je kunt dat toch niet zomaar laten gebeuren. Maar ja, stel je voor dat ik dan in de problemen kom. Ik ga me toch maar niet moeien. Rap mijn oortjes in doen en wegkijken.
1: Dat is absoluut normaal, Katrien. En de meeste mensen hebben eigenlijk op het moment dat ze zich niet comfortabel voelen... de neiging om weg te vluchten. U uit de situatie terug te trekken. Ja, dat is altijd een beetje zoeken ook van... wat ga ik met die stemmetjes doen? Die stemmetjes zijn dikwijls ook heel wijs. Hè? Soms ben je echt in een situatie... dat het misschien maar beter is dat je wat afstand houdt. Dat is heel normaal. Aan de andere kant zou ik het zo fijn vinden... dat we ook in het publieke domein terug in een situatie kunnen komen... dat het wat normaler wordt dat mensen iemand gewoon kunnen aanspreken. Dat we een beetje meer samen verantwoordelijkheid gaan nemen... om het veilig te maken. En dat we van daaruit toch gaan proberen om iets te doen, hoe klein ook... eventueel ook samen met iemand. Eerst zoeken naar, is er iemand die dat met mij wil doen? En we gaan er samen naartoe. En dan durven we misschien wel iets zeggen.
19: In Spanje kunnen ze weer even ademhalen. Op veel plaatsen in Europa woeden nog altijd grote natuurbranden, ook op sommige plekken in Spanje trouwens. Maar die hele grote brand bij Madrid, die is nu onder controle.
3: Ja, hallo. Sven Tuitens.
19: En dat is onze man in Spanje. En met hem kan ik het eindelijk eens hebben over wat na de bosbrand. Hoe zit het daar nu?
3: We spreken over een brand die een week geleden is begonnen in San Martín de Valdeiglesias. Een brandende auto en die dan uiteindelijk is uitgegroeid tot een brand die 77.000 hectare in de as heeft gelegd. Dat is een vierkant van 28 kilometer op 28 kilometer. De grootste bosbrand in de regio Madrid. In totaal zijn er ongeveer 90.000 mensen geëvacueerd of mensen die hun dorpen niet mochten verlaten.
4: De abrimos la tienda, pues encontramos todo está pochado y todo está perdido.
3: Van al die mensen zijn er nu ongeveer 1000 die nog steeds aan het wachten zijn om terug te keren. Dus de meeste mensen zijn ondertussen terug naar huis gekeerd.
19: Ik probeer mij dat in te beelden. Je hebt een paar nachten doorgebracht op een veldbed in een sporthal en je weet niet eens of je huis er nog staat.
4: Angustiada. Sí.
19: Ik ben bang, zegt deze vrouw. Ik wil alleen maar wenen. En zo zijn er in Spanje nu duizenden verhalen. Sven heeft er 3 voor mij uitgepikt.
3: Wel, we hebben Salvador uit Pelayos de la Presa. Dat is een dorp in Madrid. Hij is hondentemmer en is eigenlijk helemaal in het begin van de brand met zijn tekkels en Duitse schepers moeten vluchten. Zijn huis is niet afgebrand, maar de omgeving rond zijn huis is wel een maanlandschap geworden. En nu vraagt hij zich af of het nog zin heeft om daar te blijven wonen. Want hij weet dat tegen de terug bomen zullen staan, dat hij tegen dan al lang dood zal zijn. We moeten weten dat de zomers in Centraal Spanje, vooral de regio Madrid, hebben temperaturen tot 45 graden. Maar in de winter kan het tot min 10 worden. Dus er zijn maar heel weinig bomen en struiken die daar kunnen overleven. Voordat de natuur daar hersteld gaat zijn, ja, dan gaat het nog echt ettelijke jaren duren. Dan hebben we een Jaime uit Navalagamea. Hij is een schaapherder en voor de branden had hij het enorm moeilijk om publieke terreinen te vinden om zijn kuddes te laten grazen. Het probleem is dat er heel veel privé-eigenaars geen zin hebben op pottenkijkers te hebben. En die trekken dus enorme omheiningen rond hun terreinen, waardoor de kuddes niet meer kunnen grazen. Er ontstaat natuurlijk verwoekering in die terreinen en als het brandt, brandt het daar helemaal af, waardoor er nog minder mogelijkheid is. Wel, Jaime heeft opdracht gekregen bij het begin van de brand om dus alles achter te laten en uit zijn dorp te vertrekken. Hij heeft het bevel van de Guardia Civil genegeerd en omdat hij wist dat dus het centrum van het dorp beschermd zou zijn, is hij dus met zijn kudde naar het centrum van het dorp getrokken en heeft daar eigenlijk overleefd totdat de brand voorbij was. Maar nu zit hij natuurlijk met een probleem. Waar gaat hij nu heen met al zijn dieren? Waar kan hij ze laten grazen? Dus voor hem is het probleem nog helemaal niet opgelost. Dan hebben we Thomas, dat is iemand die gisteren is teruggekeerd naar San Martín de Valdeiglesias, dus de plaats waar de brand ontstaan is. Zijn huis ligt buiten de dorpskern in een heel mooie omgeving. Wel, er blijft niks meer over. Hij is er gisteren naartoe gegaan. Hij heeft een van zijn auto's stond er nog in de garage, helemaal uitgebrand. Alleen het metalen karkas bleef over. Maar het grote probleem waar hij nu mee zit, is dat alles weg is. Ook de papieren, zelfs de aankoopakte van zijn huis is weg. De grote vraag die hij nu heeft is, ja, hoe gaan ze mij nu terugbetalen? Hoe gaat de verzekering tussenkomen? Wie gaat al die schade betalen?
19: Dat is inderdaad een belangrijke vraag nu. En het is ook begrijpelijk dat die mensen heel boos zijn.
3: Als we het hebben over de regio Madrid, richt de woede zich vooral op regio-president Isabel Ayuso. Zij heeft bosbrandweerdiensten geprivatiseerd. Die privémaatschappijen die zorgen ervoor dat ze zo weinig mogelijk geld uitgeven. Dus wat ze eigenlijk doen, is vooral hun brandweermannen inzetten in de zomer. Maar in feite zou die het hele jaar aan het werk moeten zijn. En de belangrijkste taak van die diensten is het schoonmaken van de natuur, het voorbereidende werk. Dat is niet gebeurd. Er zijn betogingen geweest voordat de branden begonnen. Brandweermannen die waarschuwden, die zeiden, ja, die zomer komt eraan. Wij zijn niet voorbereid. Niet alleen is het voorbereidend werk niet gedaan, maar we hebben te weinig materieel. Als het nu brandt, dan gaat het een drama worden. En hun voorspellingen zijn uitgekomen. Dus er is heel veel onzekerheid en heel veel woede.
5: I think this is a great time for Iceland to join the EU.
19: Dit is Kristrún Frostadóttir, de premier van IJsland.
5: It's a referendum on getting a deal. Do you want us to reopen talks, finish the negotiations? Then once we have an agreement, we will have another referendum and you will say yes or no.
19: Ja of nee, ze heeft het over een referendum. Want vanaf deze week kunnen de IJslanders stemmen of hun land al dan niet gesprekken moet opstarten om toe te treden tot de Europese Unie.
24: De felheid waarmee het debat gevoerd wordt doet vermoeden dat het echt gaat over wel of niet lid worden van de Europese Unie. Maar dat is nog helemaal niet het geval op dit moment.
19: En dit is Simon Halink, geen IJslander, maar toch.
24: Ik ben cultuurhistoricus, gespecialiseerd in IJslandse geschiedenis. Ik heb gezin hier op IJsland, waar ik ondertussen ook al zo'n 11 jaar woon en werk aan de universiteit.
19: Simon gaat niet stemmen, zijn vrouw wel.
24: Ja, mijn vrouw gaat wel stemmen, maar zij is er volgens mij nog niet helemaal uit wat de beste keuze is. Het gaat erom of ze wel of niet de gesprekken over een eventueel lidmaatschap willen hervatten met Brussel. Die zijn begonnen in 2009 na de financiële crisis. Toen begreep men dat misschien om de situatie te verbeteren een sterke munteenheid een goed idee zou zijn. Dus invoering van de euro werd besproken en toen werden dus gesprekken met de EU geopend. En nadat IJsland zich enigszins hersteld had, zijn die onderhandelingen stopgezet in 2013. Ze willen dus eigenlijk die gesprekken die toen gestopt zijn, dat is het idee om die te heropenen.
19: In IJsland zijn er dus voor- en tegenstanders van het idee en ik begin met de voorstanders. Die komen vaak met economische en financiële argumenten.
24: De IJslandse valuta, de krona, die is niet heel erg stabiel. Er is dan ook grote inflatie, veel instabiliteit op de economische sector. Dat zorgt dat er veel onzekerheid is, vooral voor gemiddelde huishoudens. Onderdeel zijn van een sterkere monetaire eenheid van de Europese Unie, al dan niet door invoering van de euro, zou meer stabiliteit en financiële zekerheid brengen voor de IJslanders. Het is heel moeilijk vooral voor jonge mensen om een woning te kopen. Dat is bijna niet te doen. En ook de dagelijkse boodschappen zijn ontzettend duur.
19: En ook de geopolitieke situatie speelt een rol.
24: IJslanders schrokken een beetje wakker toen ze opeens Trump hoorden praten over IJsland in plaats van Groenland. Hij vergiste zich daar een beetje.
0: Until the last few days when I told him about IJsland. They loved me.
24: Maar ja, het feit dat de oude bondgenoot Amerika zich nu enigszins zich aan het mengen is in die strijd om de Noordpool, dat zorgt wel voor enige spanning ook hier op IJsland.
5: All of this Greenland matter concerns people. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. And I know Icelanders are very concerned about it.
19: Maar er zijn ook IJslanders die dat lidmaatschap van de EU niet zien zitten.
24: Die komen veelal uit het bedrijf. Grotere bedrijven, de visserij is natuurlijk een van de belangrijkste bronnen van inkomsten op IJsland. Als je lid wordt van de EU, dan wil dat natuurlijk ook zeggen dat je regelgeving omtrent visserij moet gaan invoeren. Welke vorm dat zou aannemen voor IJsland, dat is niet bekend. Daarvoor zouden nou juist die onderhandelingen goed zijn. Maar de nee-stemmers, die willen gewoon zelf kunnen blijven beslissen over de visquota. En dat willen ze natuurlijk niet uit handen geven.
19: Welke kant het op gaat, dat is nog afwachten. Want het referendum loopt pas af eind augustus.
24: Het land is enorm verdeeld over deze kwestie. Het is heel interessant om praatjes aan te knopen met willekeurige IJslanders. Want iedereen heeft zo zijn eigen gedachten erover. En het is ook niet partijgebonden. Je hebt echt binnen de partijen. En ik zag de laatste schattingen is dat ongeveer 40% richting ja neigt, hè, om die gesprekken te heropenen. Dus niet eens per se direct lid worden van de EU. En rond de 30%, 35% neigt richting nee. En daar zit dus nog een grote groep tussen die echt nog niet weet. Die zich echt nog goed moet laten informeren voordat ze een keuze kunnen maken. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op.
19: En als ik jou nog een kant op mag sturen, ga dan eens naar VRT Max. Daar vind je alle afleveringen van Het Kwartier. Perfect voor op reis naar IJsland bijvoorbeeld. Tot morgen.
6: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
10: Radio 1. Zomerland.
26: Met Max Vrijens.
27: Goedenavond, vrienden, want dat zijn we vanavond even. Voor minstens 1 uur en half zijn we er voor elkaar. Dus welkom in Zomerland.

De Rembrandts, eigenlijk best een hippe rockgroep toen ze dit nummer schreven voor Friends. Dat imago waren ze daarna natuurlijk snel kwijt. Maar ik denk dat de miljoentjes voor de titelsong van de serie veel hebben goed gemaakt. I'll be there for you. Das Pop is terug. Het is te zeggen, dat waren ze vorig jaar natuurlijk al, hè. De band rond Bent van Looy, dat de miljoentjes voor de titelsong van de serie veel hebben goed gemaakt. I'll be there for you. Das Pop is terug. Het is te zeggen, dat waren ze voor.

Geschreven door Stevie Nicks tijdens een pauze in het maakproces van Rumours, dat superbekende album. 10 minuten deed ze erover om deze Dreams te schrijven en de enige nummer 1 hit van Fleetwood Mac in de VS. Daar heeft Zaz trouwens... Ik zeg Zaz, maar het is natuurlijk Zaz. Daar heeft Zaz voorlopig nog geen enkele nummer 1 in de VS. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Franstalige artiesten zijn hip in Amerika. Maar het zit hier al heel erg goed bij Zomerland. Je veux!

0: van op een van de allermooiste albums ooit gemaakt. En dat zeg ik met de minste overdrijving. De titelsong Beautiful Freak van Eels. En als we dan toch bezig zijn over titelsongs, dan hoor ik het zesde metaal al aanfietsen. Dit is Ploegsteert.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert werd geboren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je waart nog kind, je ving nog niet veel wind.

0: was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Van op het soloalbum van deze Manu Chao. King of the Bongo, zo heette het origineel van Mano Negra. Dat was de band waar Manu Chao frontman van was, maar dan dus deze op zijn solo debuut. Clandestino, en het werd meteen een hit. Mayway Records heeft de afgelopen 10 jaar een serieuze portefeuille opgebouwd met echt wel ongelooflijk goede Belgische artiesten. Au zit erbij, Dressed Like Boys, Isolde Lazoen, Meltheads. Ik kan blijven doorgaan. Het is een soort van keurmerk geworden, die Mayway Records. Want deze is ook weer ongelooflijk goed. Francisca Siska, Utopia.

Rollin', Rollin', Rollin' on the River in veruit. De meest rock'n'roll versie, dat is dus niet die van CCR, maar wel deze hoor, wat mensen ook willen beweren. Tina Turner met Proud Mary. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 7. Dat moet het zijn. Rosalía.

0: Ze is op dit moment bezig aan een tour doorheen Zuid- en Latijns-Amerika. Rosalía en Focu Rani. Blijf zitten aan je radio. Zometeen meer na het nieuws.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Ben van Looy vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de Museumnacht. Zaterdagmiddag op Radio 1.
6: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Krevel. Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Europese landen zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Gianni Infantino vasthoudt aan zijn plannen om een deel van dat WK te verkopen aan privé-investeerders. Dat hebben de 55 leden van de Europese Voetbalbond, UEFA, waaronder ook dus ons land, unaniem beslist na een spoedvergadering. Meer uitleg door Hermien van Beveren.
12: De Europese landen zullen competities van de Wereldvoetbalbond FIFA boycotten. En dan gaat het om het WK-voetbal, maar ook het WK voor vrouwen en voor clubteams. Zo maakte UEFA een stevige vuist tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. Die heeft het plan om een deel van dat WK-voetbal te verkopen en om privé-investeerders toe te laten. Dat kan de leden van de FIFA veel geld opleveren, daarom zijn sommige landen ook voor. Maar, zo vrezen heel wat andere landen, het voetbal dreigt zo volledig ondergeschikt te raken aan winst maken. Het WK-voetbal is niet te koop, stelt de UEFA dan ook. En de Europese landen boycotten dus alle FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt.
11: In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen tijdens het schoonmaken van een GFT-container. De man van 51 kwam klem te zitten tussen de klep van de wagen en kon niet meer op de noodknop duwen. Hij overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. In Nederland heeft de Rijn zijn laagste peil ooit bereikt. Ook in Duitsland staat de rivier erg laag. Riviercruises moeten daarom noodgedwongen uitwijken en varen nu onder meer via Antwerpen. Daar is het nu uitzonderlijk druk aan de cruise terminal. Vaarroutes moeten steeds vaker worden aangepast, zegt kapitein Jeroen Verhagen van de Rijnmelodie.
13: Er gebeurt eigenlijk veel meer dan vroeger. Vroeger konden we zeggen eens in de 10, 15 jaar zo laag water. We zijn nu weer de nieuwe records gebroken in helaas het laagte van het water. 2018, 2022 en nu 2026. Het is bijna een ritme aan het worden om de 4 jaar hebben we zo laag water. We hebben er wel ervaring mee helaas.
11: In het wielrennen heeft Wout van Aert nu toch de tweede rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Van Aert werd eerst als tweede gezien in een massasprint na de Australiër Jensen Plowright. Maar de fotofinish deed iedereen twijfelen, ook de jury, want zo'n 20 minuten na de aankomst werd Van Aert alsnog uitgeroepen als winnaar. Daarmee haalt Van Aert 2-2 in Denemarken. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima tot 22 graden aan zee en 30 in de Kempen. Het weekend wordt overwegend zonnig met zaterdag maxima rond 26 graden. Zondag opnieuw wat warmer met temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Zomerland.
3: Met Max Vrijens.
0: Dat klopt nog steeds, nog altijd met mij. Buiten blaast de zomer stevig verder. Ook al wordt het morgen een beetje frisser, gelukkig. Maar we gaan daar radiofonisch gewoon aan meedoen, aan die zomer. Al moet ik zeggen dat ik met evenveel liefde dus ook voor een beetje afkoeling zorg. Maar dat zal wel pas voor straks zijn. Na Balthazar.
5: Radio 1. Zomer.

0: Balthazar. Van op debuutplaat Applause. Bathroom, Loving Situations.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: De shortlist voor de Mercury Prize is bekendgemaakt. De Mercury Prize, als je die niet kent, misschien dat iemand anders hem beter kan uitspreken, maar dus de Mercury Prize, dat is de prijs voor het beste Britse of Ierse album van het jaar. En daar prijkt dit jaar een nieuwkomer op. Het is een frisse en een fruitige nieuwkomer. Eentje die zeker een mooie toekomst voor zich heeft. En hij heet Paul McCartney. Hij maakt kans met The Boys of Dungeon Lane, zijn nieuwe plaat. En daar staat deze op. The Days We Left Behind. Look.

Maar dat kon hij toch vroeger en dat is boeken schrijven. En Frank van der Linden, die weet dat ook. De Mens hoorde je met, jawel... Jeroen Brouwers schrijft een boek. Dit is The XX van op album XX. 9 jaar hebben we erop moeten wachten, maar begin juli was het dan zover. De grote comeback op de podia van onder andere Down the Rabbit Hole en van Rock Werchter. En dat was magistraal. Dit is Islands.

De meest sexy motherfucker van de afgelopen 50 jaar muziekgeschiedenis. Of het zal er toch niet zo heel ver vanaf zijn. Prince op je donderdagavond. Die staat dan gezellig zij aan zij met Zap Mama en haar dochter. En die dochter, dat is Kezaya. Maar het zijn vooral twee volwaardige topartiesten die onder de noemer Héritage Emotion of Legacy Emotion hun catalogie samenleggen in een meerstemmige liveshow met band en met dans. En dan brengen ze... de deze. Déjà.

Ik heb erover zitten nadenken hier en het is toch eigenlijk ongeveer de perfecte zomerse valavondplaat. Hè? Bob Marley en Is This Love. En Love, daar gaat het volgende nummer. Ja, het is natuurlijk niet zo raar, want ik denk dat 100%, nee, het is, laat ons zeggen, 90% van de nummers over liefde gaan. Maar ook het volgende nummer gaat daar dus over. Een liefdesbrief, maar dan niet aan het lief dat je

net opschaarde of aan je vaste partner sinds jaren, maar wel eentje aan je hartsvriendin en het gevoel dat die je dus volledig begrijpt. Dat is toch waar frontvrouw Ellie Roussel van Wolf Alice de mosterd haalde voor deze Just Two Girls.

Die van Roxy Music, die weten wat goed is in het leven. Geen ecstasy, geen alcohol of cocaïne. Nee, love is the drug. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file rijden tussen Stroombeek en Jette door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland doe je er 1/2 uur over tussen de Kennedy Tunnel en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. En op de E40 naar Brussel in Groot-Bijgaarden vertraag je ook door een aanrijding op de rechterrijstrook.

Helemaal tot aan het gaatje Moby met In This World en de schitterende vocalen van Miss Jennifer Price uit 2002. Alweer, maar echt zo goed, hè? Leuk berichtje in de app gekregen van Gert uit Hasselt. Hasselt moet dat zijn. En Gert, die zegt: Max, heel goed bezig, wat een swingende muziekkeuze. En dan zegt hij: de Vongolee, die smaken nog lekkerder. En je weet dat je goed bezig bent als je schaaldieren nog lekkerder doet smaken. Dus ook bedankt daarvoor trouwens, Gert. Dit is Aja. Komt uit Brussel, theatermaker, zangeres en actrice. Hou ze in toog. Want ze is goed bezig. Dit is A Moment.

Het is het verhaal van een koppel, beetje à la Bonnie en Clyde, maar dan in artiestenvorm, die nood hebben aan een momentje in de rush van het leven. En dan denk ik, don't we all. Als je nood hebt aan zo'n momentje, zet je dan even naar achter. Doe de voetjes omhoog en luister gewoon naar Nina Simone en Tell It Like It Is.

Tell It Like It Is van Nina Simone. Ik heb nog 5 minuten voor je. En in die 5 minuten ga ik nog 2 platen spelen. Te beginnen met deze. Als je in de jaren 2000 naar de OC keek, dan ken je deze zeker. En je mag daarvoor uitkomen als je dat deed. Dat is helemaal niet erg, dat is geen probleem. Maar als je dus keek, dan is dit een throwback naar toen. Blind Melon en No Rain.

No Rain van Blind Melon. Nog eentje tot aan dat nieuws van 8. En ook tot aan Jonathan Mettepenningen, die hier al staat te stijgen om met Sporza te kunnen beginnen. En voor hij stijgert, mag hij nog een beetje schreeuwen. En dat mag je ook allemaal doen. Met deze van Florence and the Machine, Everybody Scream.

0: Everybody Scream van Florence and the Machine om deze Zomerland af te sluiten. Zometeen Jonathan en Sporza, want Anderlecht moet aan de bak. Allemaal na het nieuws.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 private aanbieders in Brussel worden vernietigd. De klacht kwam van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in de vergunningen, en dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
5: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
4: Ja, het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Mid-augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel. In Ravels in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een arbeider omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen die GFT-containers schoonmaakt. Tijdens het reinigen kwam de man van 51 klem te zitten tussen de klep van de wagen en hij kon niet meer op de noodknop duwen, hij overdeed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat zal de precieze omstandigheden onderzoeken. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen in Limburg bestaat 50 jaar. Het centrum vangt nu elk jaar zowat 10.000 dieren op, met de hulp van 170 vrijwilligers en 20 vaste medewerkers. En ook dit jubileumjaar is bijzonder intensief, zegt oprichter Sil Jansen.
6: Het gaat goed, maar het is pokkendruk. Vorig jaar was al een recordjaar. En dit jaar in dezelfde periode, tot nu, zitten we met meer dan 600 dieren meer. Dus ons grootste probleem blijft voldoende ruimte hebben om al die dieren te zetten. Dus we zijn constant aan het kijken om uit te breiden.
4: De Oekraïense ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeyeva brengt in de Sint-Jacobskerk een dansvoorstelling. De vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen zegt dat de artiesten niet geschrapt zal worden. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. En Spanje gaat 60 militairen sturen naar de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Dat meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken zo net. De militairen moeten de lokale politie helpen die het enorme aantal migranten daar niet meer aan kan. Ceuta ligt in Marokko, maar is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn er al ruim 1500 migranten al zwemmend toegekomen. De opvangcentra zitten vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Jonathan met de Penningen.
7: Een heel goede avond, Anderlecht en Agent spelen vanavond om een ronde verder te raken richting de League Phase van respectievelijk de Europa en Conference League. Je volgt ze er allebei vanaf 8:30.

0: Nacht in Amsterdam van Sportza. Straks om 8:30 gaan we dus voetbal volgen. Europese voorrondes voor Anderlecht en AA Gent. Anderlecht speelt voor een plaats in de derde voorronde van de Europa League. De terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby na de 1-1 van vorige week. En AA Gent speelt voor diezelfde voorronde, maar dan in de Conference League tegen het Oekraïense LNZ Tcherkasy. De heenwedstrijd daar bleef op 0-0 staan. Twee etappes ver ondertussen ook in de ronde van Denemarken. En ook de tweede kwam vandaag op naam van Wout van Aert. Wie anders? Comeback kid van Aert. Na zijn elleboogblessure keert hij hier dus terug in competitie. En duidelijk zonder vormverlies. Het was wel ietsje nipter vandaag dan gisteren. Ietsje nipter, eigenlijk echt veel nipter, ook in de sprint. Maar nadien werd de Australier Plowright eerst uitgeroepen tot winnaar. En pas een paar minuten later, na het eerste interview met die vermeende winnaar, werd de zege dan alsnog aan Van Aert gegeven. We kunnen luisteren naar Wout van Aert bij collega Marnik Aerts. De klank is niet helemaal top, maar daarna gaat hij wel beter worden.
1: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde. Maar ik kon ook op die moment zelf niet oordelen, was het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat ik al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En ja, dat ik op de eerste foto eigenlijk het verschil niet echt kon zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus het is wel een speciale ervaring inderdaad. Ik had niet verwacht om hier gelijk twee keer te winnen. Het gaat natuurlijk voorspoedig en ik ben heel tevreden.
2: Wout, ze zeggen, normaal gezien weet een sprinter altijd of hij gewonnen heeft of niet. Wat voelde jij op die finishlijn?
1: Ja, ik had wel het gevoel dat het echt nipt was, maar ik voelde dat hij van achter kwam. En dan heb je eigenlijk vaak als opkomende man het gevoel dat je nog passeert. Maar het is altijd de vraag of het net wel of net niet op tijd is natuurlijk. Dus eigenlijk mijn eerste gevoel was dat het niet per se dat ik gewonnen had, maar dat het wel echt heel nipt was. Dus ik was vooral verbaasd dat die andere jongens dan zo zeker leken te zijn. Dus dan dacht ik, ik zit er toch ver naast. Maar uiteindelijk was het heel nipt.
2: Dan maakt iedereen wel eens mee aan juichen wanneer je niet gewonnen hebt.
1: Als het op millimeters aankomt, dan heb ik het ook wel. En als je van achteruit komt, dan heb je vaak het gevoel dat je nog net passeert. Dus dat hebben we allemaal een keer voor gehad.
2: Afsluitend. Deze ronde van Denemarken betekende altijd voor jou wel iets speciaals, hè? Kun je dat nog eens uitleggen, duiden?
1: Goh, ik denk, in 2018 heb ik hier natuurlijk die koers gewonnen. En ook de koninginrit gewonnen. Toen gingen we als ploeg met alle prijzen naar huis. Dus dat was, dat was een heel leuke week. Toen was ik nog pas begonnen met mijn wegcarrière. Ik had mijn eerste voorjaar gereden en ik weet nog een keer toen die voorbereiding was op het EK in Glasgow, waar ik ook op het podium stond. Dus dat waren allemaal stappen die ik aan het maken was. Dus dat zijn wel ervaringen die je meeneemt natuurlijk.
3: Morgen 3-3, Wout?
1: Laat eens hopen, maar ik denk de druk ligt helemaal bij ons. En morgen wordt een super zware dag waar de benen zullen spreken. En mooie test opnieuw.

0: A Measure of a Man van FKA Twix. Van Aert haalt dus 2-op-2 in de ronde van Denemarken. En in de marge van die tweede rit dook ook zijn ploegmaat Jonas Vingegaard op in de wielerronde van Zalanda. De bus van zijn team Visma Leasebike sprak hij ook kort met de pers nadat hij een kleine 2 weken geleden uit de Tour verdween na een val. Vingegaard brak bij die val zijn sleutelbeen. Maar hoe gaat het intussen met hem? Best goed, zegt hij. Hij kan zijn arm al gebruiken, al is het nog niet perfect.
1: Oh, it's actually going pretty well. I can use my arm now, but it's not perfect yet. But it's also only 12 days, I guess, since I crashed. But it's going better, and I had the operation, and it's starting to heal up.
0: Ja, Vingegaard werd dus al geopereerd, is nu aan het herstellen. Maar zal hij dit seizoen nog koersen? Dat weet hij nog niet.
1: Oh, well, actually, at this moment, I don't know yet.
2: Sports.
1: To be honest, I also needed a bit of a break after the tour, because it's been a pretty long season so far, a pretty hectic season, and pretty a lot of races also and a lot of preparation. So obviously, I needed a break, and now from here we'll just see how the body reacts and how my collarbone reacts.
0: Ja, het is al een lang seizoen geweest waarin hij onder meer de Giro won. En hij heeft dus sowieso een break nodig na de Tour de France. Zien hoe zijn lichaam en sleutelbeen gaan reageren. En dan beslist hij of hij dit jaar nog koerst en of hij al dan niet de Ronde van Spanje nog rijdt.
2: Sportza.

Eindje van het nieuwe album van Charlie XCX Camera. En iemand die graag voor de lens gaat staan, ongetwijfeld, dat is Gianni Infantino. Het gaat alweer dagenlang over hem, over de nieuwste streek van de FIFA-voorzitter die aandelen van de FIFA op de markt wil brengen. Gisteren al reageerden veel voetbalbonden geschrokken op dat nieuws. En vandaag heeft UEFA, de Europese Voetbalbond, harder gereageerd in zijn protest. UEFA zal het WK-voetbal boycotten als Infantino doorzet met zijn plan. De UEFA en zijn 55 landen zijn verenigd. Klinkt het. Nog even over dat plan. Infantino wil vast ook om zijn macht binnen de FIFA langer te consolideren. Een dochteronderneming oprichten, de FIFA Forward Enterprise, waarmee het meer geld wil binnenhalen door privé-investeerders aandelen aan te bieden. En in een brief aan elke voetbalbond beloofde Infantino een enorme som voor een handtekening onder zijn plan en waarschuwde hij met een veel kleiner deel van die som als die landen of als die bonden dat zouden weigeren. De UEFA noemt dat nu een ernstig falen in leiderschap, maar vooral een verwaarlozing van de FIFA als hoeder van het wereldvoetbal. En dan citeer ik de UEFA nog één keer: zolang deze voorstellen van kracht blijven, zullen geen nationale UEFA-teams deelnemen aan FIFA-competities.

0: Better, zoals dat met The Rush. Geen verre verplaatsingen vanavond. Anderlecht en Agent spelen hun terugwedstrijden allebei in eigen huis. We gaan wel eerst al eens luisteren in het Lotto Park in Brussel. Anderlecht bouwt daar dus verder op die 1-1 tegen Hammarby uit de heenmatch. Bert Sterks, goedavond.
1: Dag Jonathan.
0: De tweede officiële wedstrijd van coach Vitor Bruno. Het ging in de kranten vintage Anderlecht over de piepjonge pionnen van Paars-Wit. Staan zij er opnieuw in?
1: Twee, alleszins weg. Wel, degene die er ook in stonden vorige week in Zweden, dat zijn Ngakana en Onyaseke. Dus die twee 17-jarigen staan opnieuw als vleugelaanvallers op het terrein. In steun van Danilo Sikan, de Oekraïner die vorige week dat mooie vrijschap doelpunt maakte in de heenwedstrijd na 5 minuten al. Dus hij durft opnieuw Vitor Bruno om de jonkies in de strijd te werpen. En mannen als Bertaccini, De Greef, Struijtjes bijvoorbeeld ook allemaal op de bank te houden. De Greef mocht vorige week zelfs niet opwarmen. Dus dat zijn toch allemaal tekenen dat hij niet bepaald gelooft op dit moment in die spelers die misschien een beetje in slaap zijn gesukkeld hier de voorbije jaren. Maar wel gretige jonkies, tieners die hij aan de aftrap brengt. Voor het overige dezelfde ploeg, dezelfde defensie, hetzelfde middenveld op één naam na natuurlijk. Want Saliba kreeg 2 gele kaarten in 1 wedstrijd in Stockholm en is een wedstrijd geschorst. En de vervanger is logisch denk ik wel de Tsjech Ambros, die al even mocht invallen in Zweden en het daar zeker niet onaardig deed en liet zien dat hij een best goede linker heeft. Ook Vitor Bruno, de trainer, zei het vooraf nog een keer. We zijn geen favoriet tegen een ploeg die halfweg in de competitie zit in Zweden. Maar Anderlecht is natuurlijk wel aan zijn stand verplicht om door te stoten naar de volgende ronde in de Europa League kwalificatieronde. Hammarby heeft nog nooit de Europese groepsfase mogen spelen. En thuis in het Volotto Park mag het voor Paars-Wit toch echt niet misgaan. Mag Anderlecht niet afgaan. Je weet maar nooit natuurlijk. Vorig jaar tegen Hekken gebeurde het wel. Waarna Anderlecht naar de Conference League moest en daar meteen met het mes op de keel moest spelen. Dat scenario mag zich dus niet herhalen. Het is nu een beetje anders. Toen tegen Hekken werd er eerst thuis dan uitgespeeld. En nu is het dus andersom met eerst uitwedstrijd, nu de thuiswedstrijd. Het is een beetje een ander verhaal. Niet zozeer als vroeger natuurlijk, toen er bij gelijke stand het feit was dat die uitdoelpunten meer waard waren dan thuisgescoorde doelpunten. Maar dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Dus 1-1 blijft wel link. We hebben het in de heenwedstrijd gezien hoe snel je bijvoorbeeld tegen een uitsluiting kan aanlopen. Bij Anderlecht dus Ambros in de basis. Bij Hammarby kregen 3 spelers rust in de competitiewedstrijd tegen Bromma afgelopen weekend. En daar komt nu Johansson in de plaats van Bessara in de ploeg, die in de heenwedstrijd wel nog in de basis stond. 35-jarige aanvallende middenvelder, vervangen door een Zweed van 31. Het voordeel is dus wel dat Anderlecht een week heeft kunnen focussen naar deze terugmatch. Tussendoor niet in de competitie mocht spelen. En dat werd natuurlijk niet aangehaald door de trainer van Anderlecht. Dat die Zweden misschien wel wat meer vermoeidheid hebben met nu toch al een paar wedstrijden kort na elkaar in hun tweede deel eigenlijk al van het seizoen. Het Astridpark of het Lotto Park zoals we het nu noemen zit helemaal vol, is helemaal uitverkocht. Er is een tifo ontrold van de Blok Noor supporters aan de linkerzijde van het stadion. Paars-witte vlaggen wapperen en ook het vol vakbeter van Hammarby in groen en wit zit goed vol met 1100 mensen. Zijn ze naar Brussel afgezakt. Helaas al wat ongeregeldheden gisteren in de binnenstad blijkbaar. Is er al wel wat gekrokt links en rechts. Maar kijk, hopelijk houden ze het hier rustig en wordt het een sfeervolle avond en een goede wedstrijd, net zoals dat vorige week het geval was.
0: Om maar te zeggen, druk op de ketel daar in Brussel. We gaan ook meteen doorgaan naar de Planet Group Arena in Gent. Daar wacht Tom Boudewijn ons op. Tom, goedenavond ook van jou.
2: Dag Jonathan.
0: Gent scoorde niet in de heenwedstrijd. Het bleef 0-0 tegen Tsjerkasy. En Rick de Mail die zat vooraf met een spitsenprobleem.
2: Ja, omdat Kanga geblesseerd was op de voorlaatste training. Een voetblessure, er was nog wel een vraagteken. Kan hij starten, kan hij niet starten? Maar het is een uitroepteken geworden. Hij kan niet starten. Dus is het Max Dien die aan de zijde zal staan van Josué Vergara. Die net 19 is geworden, een dag of 5 geleden. Die toch een lichtpuntje was in die toch een redelijk slechte wedstrijd in Polen. Waar de heenwedstrijd werd afgewerkt. U weet wel waarom. natuurlijk tegen een Oekraïense tegenstander die een degelijke indruk heeft nagelaten. Maar ook nu om, niet om te zeggen van deze heuvel valt niet te beklimmen. Dus het zal hier moeten gebeuren. Het terrein ligt er perfect bij. Mooi groen. Genoeg water gegeven, veronderstel ik. En het publiek, ja, je kan dan wel zeggen, we moeten het met het thuisvoordeel doen, met het enthousiasme van de tribunes. Maar die moeten dan wel een beetje gevuld geraken natuurlijk. En voorlopig is dat nog niet het geval. Dus het is een beetje met jaloezie luisteren naar de ambiance die gecreëerd werd daarnet bij Bert in het Lottopark. Dat is hier voorlopig nog niet het geval. Dus de enige wissel hebben we meegegeven. Kanga niet, Max Dean wel. En een opvallende vind ik dan persoonlijk is dat die Thibe de Vlieger net als vorige week op de bank moet starten. En hij toch de man was van het slot van AA Gent. Sowieso de chouchou van de supporters. Maar geven Kanga niet, Max Dean wel. En een opvallende vind ik dan persoonlijk is dat die Thibe de Vlieger net als vorige week op de bank moet starten. En hij toch de man was van het slot van AA Gent.

0: middenveld is het Lopez da Silva samen met Matthias Delorge en Laszlo Benes, een van de nieuwelingen. En hopelijk doet die Slovaak het dan net iets beter dan vorige week. Aan de overzijde ook weinig wissels, maar ik denk niet, als ik die namen ga zeggen, dat het u veel zal zeggen. De Oekraïners komen het terrein op met opnieuw de Oekraïense vlag rondom de schouders, net als vorige week. En ook hier kunnen we er dus zo meteen aan beginnen, aan die eerste thuiswedstrijd van AA Gent. En toch meteen een belangrijke, want ik denk dat ze hier op de eretribune toch wel een beetje met de okselvijvers zitten te kijken, want ze hebben het geld van Europa nodig, sowieso. Zometeen beginnen we eraan, hier in de Planet Group Arena.
1: Voilà, tot straks dan ook Tom, en tot straks ook Bert.

0: Hotel Paradiso van Luc van Kessel. We gaan voetballen voor Europa. Het is wel nog even tot die league phases in de Europa en de Conference League. Maar daarom echt niet minder belangrijk nu voor Anderlecht en Agent. We gaan beginnen in Brussel. Daar is Paars-Wit begonnen aan zijn terugwedstrijd tegen Hammarby Bersteks.
1: Ja, het is meteen natuurlijk ook wel tegen een redelijke tegenstander die tweede is geworden in de Zweedse competitie het afgelopen voetbalseizoen. Een jaartje geleden, zowat een half jaar geleden, want daar spelen ze het kalenderjaar. Opletten meteen voor Majet die zijn linker zoekt van Hammarby. Hij speelt opzij naar Victor Lind die vorige week ook al liet zien dat hij gevaarlijk is. Nu buitenom gaat met links, kan voorzetten naar de tweede paal. En daar komt nog net Skoglund bij, maar hij kan niet echt richting het doel koppen. Majet nog een keer. Ja, ze zijn goed aan de wedstrijd begonnen bij Hammarby in die eerste minuut. Maar nu zitten ze er bij Anderlecht toch tussen met een eerste keer een Gakana. Ziet dat Lansana bij hem in de buurt staat. En meteen drie Zweden die hem op de huid zitten. Waardoor hij achteruit...

0: spelen. Hij dacht even om te draaien en vooruit te voetballen. Maar dat was echt onmogelijk omdat ze als mieren meteen rondom hem aan het zwerven waren. En hem de bal probeerden afhandig te maken. En Rick Lansana dus op het middenveld met Kana aan zijn zijde. Met Ambros daar een beetje voor, de nieuwe Tsjech gehaald voor 5 miljoen. Want Anderlecht-fans willen natuurlijk wel hun nieuwe mensen zien. Nu het schot tegen de paal meteen. Rebound erin. Ja, ja, Hammarby staat op voorsprong. Het is 0-1. Het is 0-1 en Majet heeft meteen gescoord. Ja, dat is nog wel een keer een verkeerde start van Paarswit. 2 minuten gevoetbald, 0-1. En de buitenspelvlag is niet de hoogte ingegaan. We kijken er met heel veel plezier nog een keer naar op de beelden. Wat was er daar veel ruimte tussen middenveld en verdediging. Kozemans heeft de bal nu wel al gelegd op een plek waar er een vrije trap zou kunnen genomen worden. Maar nee, het is gewoon geen buitenspel. Niemand volgt. Er is gewoon niemand gevolgd. Van Anderlecht, wat is dat pover, pover verdedigen. Het is Abraham overigens die gescoord heeft, niet Majet. Abraham met een 0-1. En dat na amper 2 minuten. Maar verschrikkelijk verdedigd bij Anderlecht. De knal tegen de paal. En dan Abraham, Palos Abraham met de 0-1. Heel apathisch, laks verdedigd bij Anderlecht. Het was bijna vragen om het doelpunt binnen te krijgen. En dus meteen problemen in Brussel. Want 1-1 was de stand in de heenwedstrijd. Toen een vroeg doelpunt van Anderlecht. Nu zijn de rollen helemaal omgekeerd met die vroege goal van Abraham. Een man die toen ook in de beginfase geregeld gevaarlijk was. Hij keek waar de verdedigers stonden. Er stond zeker geen buitenspel. En niemand was gevolgd. En dat is wel een beetje een probleem. Zowel Biancone als Petro zijn niet van de snelste. Die centrale verdedigers reageerden allebei helemaal niet. En dus was het een koud kunstje om die bal voorbij Kozemans te tikken. Want die zat nog op zijn knie. Terwijl hij keek hoe die bal terugkeerde van de paal. En zo dus de vroege goal. Uitvoetballen met Augustinsson. Trapt de bal in niemands land. Onyaseke gaat nog hollen. En dan moet Skoglund er even bij komen. Onyaseke stevig schouder tegen schouder. Dacht ik, maar toch afgevlakt. En afgefloten ook door Danilo Nikolic uit Servië. Dat is de spelleider hier vanavond. Jonge scheidsrechter nog van 31 jaar. Met nog niet al te veel adelbrieven in Europa. Vorig jaar wel een keer een wedstrijd in de Youth League van Club Brugge gefloten op Atalanta. Gewonnen door de Bruggelingen met 0-2. Maar echt op het hogere Europese niveau nog niet al te veel wedstrijden kunnen fluiten. Dus meteen wel slikken voor de Anderlecht-fans. Ik wou net zeggen, ze willen hun nieuwkomers wel een keertje zien. Dan heb ik het over die twee verdedigers, Petro, Biancone. Dan heb ik het over Ambros in het middenveld. Uiteraard ook de jonkies die van bij de Futures komen. Gakana en Onyaseke. Maar dat valt dan even lelijk tegen. Koude douche voor iedereen in het stadion. Met die vroege 0-1. Vrije trap voor Anderlecht. Met Petro. Trapt de bal naar de rechterflank. Naar een Gakana die net niet kan binnenhouden. En zo mogen de Zweden ingooien. Helemaal achterin op de linkerflank. 4,5 minuut. Hammarby staat hier al op voorsprong. 0-1.
1: Ja, de koude douche inderdaad in het Lottopark. Geen goede start, een betere start bij AA Gent of nog niet al te veel gebeurd, Tom Boudewil?
2: Nee, nog niet al te veel gebeurd, maar ze moeten wel voortdurend in de egelstelling kruipen, omdat de bezoekers in die eerste 5 minuten toch aan het drukken zijn op zoek, ook hier, naar een vroege goal voor de bezoekers. En het is nu al de tweede corner die mag getrapt worden daarvan op de linkerkant. Dus ook hier is het uitkijken. En qua temperatuur, qua warmte hier bovenaan, net onder het dak op de perstribune, zou je ook wel een koude douche kunnen gebruiken. Maar daar op het terrein lijkt me dat toch een redelijke slecht scenario. Tweede corner dus van op de linkerkant. Goree moet even bij de scheidsrechter komen samen met de Yakubu, omdat ze te veel in elkaar hangen. Daar is de corner nu weggekopt en dan getrapt met de buitenkant van de voet. Maar die bal gaat er toch een paar meter naast. De poging van Arthur Ryabov, de 25-jarige Oekraïner. Dus ook hier toch de bezoekers die de bovenhand te hebben van bij het begin. Nog niet omgezet in een doelpunt, dat zeker niet. Maar AA Gent is nog niet over de middenlijn geraakt. En het is toch de bedoeling, denk ik dan, om hier zelf het heft in handen te nemen. Oké, we weten van de bezoekers dat ze graag hoog spelen. Dat ze hoog druk willen zetten. Dat hebben ze in het begin van de hele wedstrijd ook wel gedaan. om dan langzaamaan een beetje te groeien. Maar die eerste helft, ja, dat was er toch eentje die redelijk dramatisch was dan van Gentse zijde. De tweede helft was dan net iets beter. Een Gom, ja, die wacht ook veel te lang. Balverlies, maar het is goed dat het uiteindelijk terugdraaien is bij Cody David. Want had hij daar op de linkerkant een goal in kunnen lanceren, ja, dan kon de schade wel wat groter zijn. Nu draaide de Oekraïner terug om het balbezit te houden. Niet om meteen de tegenaanval te lanceren. Want een Gom die toch lovende kritieken heeft gekregen bij de collega's in de kranten. Nu, dat moet hij toch allemaal nog wel eens gaan bewijzen. Wachtte veel te lang om te gaan uitvoetballen. Zijn pas werd uiteindelijk afgeblokt. Maar hij kreeg het deksel niet op de neus. Nu speelt hij wel goed in bij Benes. Dolores en dan Lopez terug naar Benes. En zo zitten we op de linkerkant bij Araujo. Benes opnieuw. Van hem zal het moeten komen. De stratege op het middenveld. Maar als je de ballen zo over je hoofd ziet vliegen zoals in de heenwedstrijd, dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om het dirigeerstokje te hanteren. En heb je alleen hoofdpijn en nekpijn van die ballen voortdurend over je hoofd te zien vliegen. Bijna 8 minuten zijn we onderweg hier in de Planet Group Arena. De beginfase was voor Cherkasy, maar het is nog altijd zoals in de heenwedstrijd 0-0.
1: Op zoek naar de reactie dan van Anderlecht tegen Hammarby. Komt hier Bert?
0: Met de hoekschop voor Anderlecht nu. Dat zou wel iets kunnen zijn. Een indraaiende bal van de nieuwe man Ambros. En daar is er een kopbal van. Wie was het? Was het Augustinsson? Inderdaad, Augustinsson kon koppen. Maar via een zweet over het doel. En is het opnieuw een hoekschop op die manier. Een tweede in 1 minuut tijd. Augustinsson is nu de man die de hoekschop gaat trappen. Aan de andere kant een wegdraaiende bal. Dat was de eerste doelpoging overigens van Paars-Wit na 8 minuten bij 0-1. Doelpunt van Paulus Abraham. Binnentikker na het schot dat tegen de paal ging. En de reactie is nodig om iedereen in het stadion weer eventjes wakker te maken. Dat is uiteraard niet nodig voor de fans van Hammarby. Achter het doel van hun eigen doelman Warner Haan. Een wegdraaiende bal is dit opnieuw. Een kopbal van een speler van Anderlecht, Biancone deze keer. Maar hij hangt helemaal onder de bal. En wijst nu naar scheidsrechter Nikolic en trekt een keer aan zijn eigen shirt. Zegt, ik werd hier toch duidelijk tegengehouden. Dat leek nogal mee te vallen. Zeker niet op een manier waardoor hij te veel gehinderd werd om te kunnen koppen. En zelfs als hij wat vrijer was geweest, zou hij er niet lekker bij hebben gezeten. Leek mee, Biancone. Toch 2 keer Anderlecht nu op een minuut. Niet echt gevaarlijk, niet tussen de palen. Warner Haan moest niet ingrijpen. Een doelman die dit stadion overigens kent. De Curaçaoenaar was hier een doublure van onder meer Bart Verbrugge. In zijn enige seizoen dat hij hier zat, maar geen enkele wedstrijd gespeeld. Zelfs niet in de bekerwedstrijden. Geen enkele seconde mogen opdraven in het eerste elftal. Er zijn natuurlijk een keer een oefenduel of iets dergelijks, maar niet in officiële wedstrijden. Warner Haan, een flinke dertiger intussen in het doel bij Hammarby. Dat niet in de echte clubkleuren speelt, niet in groen-wit, maar in een Lierse outfit. Geel-zwart. Het doet echt denken aan de tenues die we destijds zagen in de hoogste voetbalklasse van Lierse SK. In de opbouw nu met Frederik Winter, een van de twee centrale verdedigers. Mag wat meters maken, wordt dan opgevangen door Ngakana, een van die twee 17-jarigen. Via Karlsson gaat het achteruit tot bij Victor Eriksson. Heel grote centrale verdediger is dat, kobbelsterk ook. Allebei niet al te wendbaar, Winter en Eriksson, maar dat geldt natuurlijk ook voor de centrale verdedigers van Anderlecht. Augustinsson moet uitstappen naar Majet, maar die verslikt zich. In een bal die nogthans perfect controleerbaar leek. Daarbij hem op de flank. Was niet zo heel hard getrapt, maar daar leek mij. Oef, verdedigend. Daar risico genomen nu door Petro in het uitvoetballen. Dat had zomaar kunnen misgaan met Lint daar in de buurt. Heel vreemd dat hij daar zoveel risico nam. Sikan in het duel met Eriksson en Winter. Dat is moeilijk tegen die twee grote mannen. Henk Kozemans wil snel uitrollen naar Mamar. Maar dat lukt hem niet. Mamar was best sterk in die heenwedstrijd. Zich aanvallend enorm uitgeleefd daar. Heel veel kilometers gemaakt. Hier is het voorlopig wat minder. Dan gaat hij nu wat hoger opstaan bij de uittrap van Colin Kozemans. Zodat hij daar wat steun kan geven aan Ngakana. Die op zijn beurt naar binnen knijpt. Waardoor Mamar weer veel ruimte krijgt op die rechterflank. Maar Kozemans durft die bal opnieuw niet te trappen naar hem. Wel met links naar de andere flank naar Augustinsson. Maar slordig over het hoofd van de Zweed. Dus tegen Een club spelend uit zijn geboorteland, geboortestad zelfs. Zij is uit Stockholm, maar speelde nooit voor Hammarby. Ook nooit tegen Hammarby. Hij zat een tijdje bij Bromma, een van de kleinere clubs in Zweden. Die Ludwig Augustinsson vorige week geel gekregen en in de loop van de wedstrijd vervangen door Ndiaye. De opbouw is van de Zweden, 0-1 voor dus. Anderlecht neemt het initiatief voorlopig niet echt over. De bal is bij Winter, bij Eriksson. Er wordt niet heel hard druk gezet op de tegenstander. Nu wel op Skoglund, eventjes Onyaseke. En de ingooi wel nog voor de Zweden. Dat doen ze voorzichtig achteruit. Tot bij diezelfde mannen weer. Nu moet er wel druk gezet worden natuurlijk. Als ze nu met z'n allen wat druk gaan zetten, kunnen ze ze echt wel in moeilijkheden brengen. Maar ze doen het niet gegroepeerd. En dan gaat de bal diep richting Abraham. En dan weet Kozemans uit die heenwedstrijd dat hij best maar wat hoger voor zijn doel staat. En hij die lange ballen er zelf probeert uit te halen. Dat was hier echt wel even nodig weer. Het is een man die voortdurend op de loer ligt, die Paulus Abraham. Die ook geregeld scoort in de Zweedse competitie. Daar al een doelpunt of 8 gemaakt. Aanvallen met Ngakama. Kan de bal nog net binnenhouden. Struikelt even. Maar blijft toch in balbezit. Krijgt dan de steun op het middenveld van Ambros. Met veel geluk blijft hij in balbezit. En krijgt hij de bal weer tot bij Ngakama. Die echt een prachtige krullenbol heeft. Redelijk balvast is nu in het wedstrijdbegin. Sober voetballend. Onyaseke doet het met iets meer zin voor avontuur. Dat hebben we vorige donderdag gezien in Zweden. Wat meer de dribbel opzoekend. Man tegen man. Wat meer doelgericht ook voor eigen succes. Trapt makkelijker op doel dan een Gakana. Die wat meer kiest voor het samenspel, zullen we maar zeggen. Met rug nummer 61. De man aan de andere kant, nummer 49. En er zitten nog een paar van die jonkies op de bank met Ojea. Of Ojea, moeten we misschien zeggen. 16 jaar heeft ergens roots in Spanje. Ook Kalonji, die vorige week inviel, nog een tiener. En die andere bank zit er stroeikens. De Greef, ja, die zijn een beetje ouder, maar natuurlijk ook niet zo heel veel. Kais Barry ook, de zoon van Barry Boubacar Coppa, destijds de doelman van Lokeren, zit op de bank, net als vorige week. Hij mocht toen niet invallen. De bal is achterin bij doelman Warner Haan. Het tempo is even uit de wedstrijd. Bijna 14 minuten gespeeld. Altijd 0-1 voor Hammarby.
3: Radio 1. Sportza.

0: Three Marlows en What's On Your Mind. Anderlecht op achterstand in de tweede voorronde van de Europa League. Daarnet die snelle 0-1 van Hammarby. Bij Agent gaat het nog altijd gelijk op tegen Cherkasy. Tom Baruwil in de Planet Group Arena.
1: Gelijk op zou ik niet zeggen, want het is toch weer Cherkasy dat hier de bovenhand voert met een eerste goede kans. Een knal was het van Kusic met zijn linker op de vuist van Davy Roof. En ja, ik heb er toch geen goed gevoel bij hoor, want de druk die de bezoekers telkens weer op de bal kunnen zetten, daar heeft A-agent het ongelooflijk moeilijk mee. Telkens weer die bal verliezen, die kans van Kusic, dat was na het slecht inspelen van Lopez en meteen heel veel ruimte. Een tackle van Burgess, gewoon los naast de bal, los naast de man. En dan ruimte om te trappen voor Kusic. En dan de vuisten van Davy Roof. Dat was echt wel nodig hoor, op die trap van de Oekraïner van 23. De meest waardevolle van de hele selectie. Dus een mannetje om in de gaten te houden of hij nog wel iets gaat doen bij een hoger spelende ploeg. Maar momenteel heeft A-agent echt wel de handen vol met het hoogdrukzettende Cherkasy. Voetballend lukt het niet. Dat was vorige week ook al het geval. Ze kunnen de spitsen niet bereiken. En als er dan een bal richting die Vergara gaat, dan krijgt hij daar een man of twee in zijn nek. De beste verdediger ook met Nazari Mouravski. Dat is de aanvoerder, maar een hele goede centrale verdediger. En dan Dean, die hebben we nog niet gezien. Ik denk niet dat hij al aan de bal is geweest. Dus nu even A-agent. Maar kijk, vanaf het moment dat ze over de middenlijn gaan, is er een slechte pass, een aflegger van Gore richting de Lorge, die achter de bal moet aanhollen tegen de zijlijn. En dat betekent dat er dan meteen wordt doorverdedigd door Didik op die linkerkant. Nu is het Burgess die vraagt, aan wie kan ik de bal kwijt? Alles staat gedekt. Het is alsof Cherkasy met 14 aan het voetballen is. Overal zie je paarse jongetjes. En die van Gent staan niet vrij. Dus moet Roef telkens weer die lange bal hanteren. En Vergara, dat is dan een kerel van 1,96 meter. Maar die verliest het kopduel dan telkens weer van Mouravski. Die 5 centimeter kleiner is. Maar dat telkens weer in die duels doet hij het prima. Gent kon één keer dreigen. Nou ja, dreigen. Het was een kopballetje. Eigenlijk een soort lopbal die net onder de lat viel. Maar absoluut geen probleem voor de ervaren doelman Palamarchuk. Dus A-agent heeft toch wel een probleem. Niet dat het achterstand staat, dus voorlopig 2 keer 0-0. Dat zou betekenen verlengingen. Maar het is geen goed teken dat ze nauwelijks in de buurt geraken van de 16. Kijk nu ook weer Lopez da Silva. Gewoon een bal breed over het hoofd van Ngom. En het publiek, wat toch wat iets talrijker is opgekomen dan in het begin van de wedstrijd, begint echt wel te morren. En terecht. We zijn ondertussen bijna 20 minuten onderweg. Nog altijd 0-0.
0: Dankjewel Tom. En dan steken we weer door naar Brussel. Anderlecht nog altijd aan het jagen op een gelijkmaker tegen Hammarby. Bert.
2: Ja, vind ik dat jagen nogal beperkt blijft, Jonathan. Het is echt veel te braaf de manier waarop Anderlecht hier aan de aftrap is verschenen. Aan de wedstrijd is begonnen ook 0-1. Na 20 minuten en Hammarby is nog een keer gevaarlijk geweest met weer die man die tegen de paal trapte. Victor Lind mocht opnieuw naar binnen snijden en trapte deze keer naar de tweede paal waar hij, ik denk een metertje naast trapte ongeveer. Zoiets zal het geweest zijn, maar Kozemans was er toch niks gerust in. Hij snijdt makkelijk naar binnen en gaat elke keer maar veel te makkelijk voorbij. Er is ook weinig rugdekking, vind ik, van Biancone als hij dan een keer naar binnen snijdt. Dus oppassen toch maar. Stel je maar voor dat het hier in de eerste helft al 0-2 wordt. Terwijl Anderlecht zelf niet één goede kans heeft gekregen in dat wedstrijdbegin. Dan was de gretigheid vorige week toch net wat anders. Was er veel meer durf in dat elftal dan dat het lijkt dan hier voor eigen publiek achterwege te blijven. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Tekje speelt een lange bal. Het gaat weer naar Victor Lind. En hij kan die binnenhouden. Ja, Koning moet uitstappen tot helemaal bij de hoekschopvlag. Krijgt de bal even tussen zijn benen door. Maar kan snel genoeg om zijn as draaien. En die dan tot bij Mamar uitvoetballen. Weer naar Mamar. Opletten, want Abraham is daar bij hem in de buurt. Het is nog altijd op de achterlijn te doen. En dat is een overtreding van de spits van Hammarby. Palos Abraham, de doelpuntenmaker ook. Na amper 2 minuten voetballen. Dat komt natuurlijk even aan bij zo'n jonge bende. als het zo snel misloopt. Maar het waren nu niet bepaald de jonkies die in de fout gingen. Eerder die twee centrale verdedigers die toch zijn gehaald. Omdat ze een no-nonsense mentaliteit hebben. Redelijk hard zijn. Sober. Een keer een bal hoog de tribune in. Moet wel kunnen bij die mannen, bij Biancone en Petro. Zeker niet de meest fijn besnaarde mannen die uitzonderlijk kunnen uitvoetballen. Maar net gehaald omdat ze best goed kunnen verdedigen. Wel, dat blijft hier echt verborgen, moet ik zeggen. Dat goede verdedigen. Veel te makkelijk dat ze Abraham lieten lopen en scoren. Victor Lind met een bal de diepte in. Weer naar Abraham. En daar is nog net Petro die klaar staat. En die het geluk heeft dat Abraham die bal even onder de voet zo liet doorrollen. Waardoor hij niet gevaarlijk kon worden. Onyaseke krijgt de bal in de diepte aangespeeld. Maar is geen grote. En dan kan Eriksson wel heel makkelijk wegkoppen. Nee, vooraan krijgen ze echt geen voet aan de grond voorlopig. De thuisploeg. Of bij de thuisploeg. Onyaseke niet en Gakana niet. Heeft Danilo Sikan eigenlijk al een bal geraakt, vraag ik mij af. Tussen Winter en Eriksson daarin. Ik heb niet de indruk eigenlijk dat hij al aan de bal is geweest. Misschien een keer in een duel of zo, maar een geslaagde pas of iets dergelijks kan ik me niet van hem herinneren in het eerste kwart van de wedstrijd. Dus het moet gewoon veel meer zijn. De ruimtes tussen de linies bij Anderlecht zijn ook veel te groot. Tussen defensie en middenveld, tussen middenveld en aanval. Er is te weinig aansluiting van achteruit als er een bal voorin is en omgekeerd. Nee, het staat te groot. Het staat niet compact genoeg defensief. En het staat dan weer niet ruim genoeg offensief. Dus Vitor Bruno kan echt niet tevreden zijn over wat hij hier ziet in dat eerste kwart van de wedstrijd. Dat was in Zweden anders. Daar maakte Anderlecht echt wel een beste beurt. Geen topwedstrijd, maar goed. Een goede indruk nagelaten in die eerste officiële wedstrijd van het seizoen. En hier slapend eigenlijk. Mak tam aan het voetballen. Het gaat naar Persson. En dan weer achteruit naar Tekje, ex-Buffalo. Daar nooit mee gevoetbald. Maar toch een ex-Buffalo. Hij lag er onder contract. Karlsson. Met een bal die hij de diepte wil intrappen. Makkelijk weer achteruit. En een Gakana gaat opnieuw geen druk zetten. Ook Sikan doet dat niet. Ook Ambros laat ze daar wat uitvoetballen. Met Tekje naar Eriksson. Daardoor kan Skoglund weer mee voorin verschijnen. Dat doet hij wel vaker. Een soort van inverted back is hij dan. Zo kon hij daar straks een keer mee lopen. Tot helemaal aan de rechthoek van de tegenstander. En ook gevaarlijk zijn. Dus goed. Hij zorgt wel wat voor verrassingen daar in de centrale as bij Anderlecht. Waar ze het verdedigend niet altijd onder de markt hebben. Augustinsson ziet dat Onyeseke de diepte ingaat, maar trapt die bal niet. Het blijft bij kort rondvoetballen diep op de eigen helft bij Kozemans, bij Petro. En dan staat rechts Mamar te wachten. Maar Kozemans staat nu gewoon stil. En u hoort het thuispubliek dat de eerste keer zijn ongeduld laat blijken, zijn ongenoegen ook laat blijken. We zijn 24 minuten ver in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En kijk, er wordt al gefloten. Augustinsson hoofd tegen hoofd met, ik denk, Skoglund. Hij ligt even neer op het terrein. En dan denk ik dat hij misschien ook wel verzorgd zal moeten worden. 25e minuut, 0-1 nog altijd in het voordeel van Hammarby.

0: Stupid Girl was dat van Garbage. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Anderlecht achtervolgt op Hammarby. Moet die achterstand goed zien te maken. En Gent kan in spelniveau ook niet echt volgen wat zijn Oekraïense tegenstander wel op de mat legt. Maar staat in de score wel nog altijd gelijk. Nog altijd 0-0. Tot zo.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering vanavond. De stad Ceuta ligt in Marokko op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee, maar het is Spaans en dus Europees grondgebied. De voorbije dagen zijn al ruim 1500 migranten Ceuta binnengedrongen, vaak al zwemmend vanuit Marokko. En de 9 lichamen zijn in het water gevonden. De opvangcentra zitten er vol. De regionale autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie. De Spaanse regering heeft nu beslist om 60 militairen te sturen. Zij moeten de lokale politie helpen om de grenzen te bewaken. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Cartrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
12: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt de goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
11: En Brussel had al beslist om vanaf 2027, januari dus, alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu 4 maanden vroeger. De Oekraïense ambassade in Brussel eist dat een Russische kunstenares zaterdag niet mag optreden tijdens museumnacht in Antwerpen. Daria Patrikeeva brengt in de Sint-Jacobskerk dan een dansvoorstelling. Maar de vrouw zou banden hebben met Russische beleidsmakers en zou de oorlog in Oekraïne nooit hebben veroordeeld. De stad Antwerpen reageert dat de artiesten niet geschrapt wordt. Dat gebeurt alleen bij haatspraak, discriminatie of een oproep tot geweld, klinkt het. Sport in de tweede voorronde van de Europa League speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden is geëindigd op 1-1. Bert Sterks, hoe doet Anderlecht het in de eerste helft?
13: Niet best, want 0-1 voor Hammarby. En die 0-1 stond er al vroeg in de wedstrijd. Na amper 2 minuten trapte Lind tegen de paal. En in de herneming was er Paulus Abraham die moedersiel alleen kon binnentikken. Niemand van de Anderlecht-verdediging was al wakker genoeg om te reageren. En dus de vroege achterstand en problemen voor de Brusselaars. En het had nog erger kunnen zijn als Lind zelf had gescoord. Hij trapte een goede bal met rechts net naast het doel van Colin Kosemans. Eindelijk is er nu ook wat reactie in de voorbije minuten van de thuisploeg. Met een kopbal van Biancone die tegen de paal ging op een vrije trap van Onyaseke. Dus eindelijk wat meer durf. Geloof in eigen kunnen bij Anderlecht. Dat moet reageren en moet scoren. Want met 0-1 moet ze Anderlecht naar de
11: en dank je, Bert. Het weer vanavond, kans op een bui in het oosten. Vannacht rustig en droog weer en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ik geef nog het resultaat van de pick 3 trekking van vandaag. De 3 winnende cijfers zijn 5, 9 en 1.
9: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de penningen.
0: Opnieuw welkom, een bal op de paal. Anderlecht komt dus dichter en komt AA Gent enigszins in de buurt van een doelpunt, Tom Boudewil?
7: Helemaal niet. Ze komen zelfs niet in de buurt van de 16 van Tjerkasi. Het is echt dramatisch hoor, wat de A-agent hier op de mat legt. En het enige positieve dat is dat het nog altijd maar 0-0 is. Niet dat het nu veel kansen weggeeft, dat zeker niet. Maar een doelpuntje is snel gemaakt op deze manier. Als je zelf de voetballer niet onderuit kunt. En toch een paar schoten van die David, van die Yakubu, de donkere jongens. Die doen het toch vooral bij Tjerkasi. Maar ik herhaal het. Het enige positieve hier in deze Planet Group Arena is dat het nog altijd 0-0 is. Vergara met eindelijk eens een goede actie. Dien komt naar binnen. De eerste keer dat hij de bal raakt. En dan probeert hij ook wel te trappen. Maar het is een rollertje. En ja, de doelman kan hem gewoon stoppen. Palamarchuk met zijn rechtervoet. Dus het was echt niet hard. Maar het is wel de tweede bal tussen de palen na die kopbal. Dat lopje dat gewoon in de handen viel van de ook al boomlange Palamarchuk. Een meter 93, dus absoluut geen probleem. Nee, Gent is dramatisch slecht in de opbouw. Wordt telkens weer vastgezet. En dan moet het lange ballen gaan trappen. Maar Vergara kan die niet bijhouden. Er zit wel iets in. In die boomlange Panamees. Maar ja, de voetjes zullen toch nog wel net iets beter moeten worden. In het bijhouden van de bal. De balbehandeling. En dan het kaatsen met bijvoorbeeld een Benes. Die het spel zou moeten maken. Maar die ook redelijk dramatisch is in balbezit. Zoals de Lorge nu ook weer balverlies leidt. Nee, het doet echt pijn aan de ogen. Wat de Gentenaars hier op de mat aan het leggen zijn. Lopez da Silva kan de voorzet van op de linkerkant er wel uithalen ten koste van een inworp. En dan moeten Van der Heijden en David even bij de scheidsrechter komen. De inworp is dus nog wel voor Tjerkasi bij 0-0.
14: En het is echt niet goed tegen Gent. Ik hoor het, Tom Barwil. Dankjewel. Bert Sterks, de motor bij Anderlecht, die komt wel meer en meer op gang.
13: Ja, Anderlecht is echt wel beter aan het voetballen nu. Zo net ook nog een keer een heel goede aanval door het centrum met Biancone die mee inschoof. Even Ambros, Lanzana, tic-tac. En Sikan legde opzij naar een Gakana. Hij dook de rechthoek in en twijfelde een beetje, denk ik, of hij kon trappen naar de tweede paal. Het werd eerder een voorzet naar de tweede paal. Daar kwam Onyaseke nog inlopen. Maar Skoglund tackelde nog met het risico op een own goal. Dat was er echt niet zo ver van af. Skoglund die het geregeld moeilijk heeft met Onyaseke. En Onyaseke was dan weer de man die de vrije trap trapte waarop Biancone enkele minuten geleden kon koppen. Tegen de voet van de staak echt. Het was een vrije trap waar even over was nagedacht, denk ik. Eerst veinsde Onyaseke dat hij ging trappen. Dan Ambros met zijn linker. En allebei zetten ze weer de stapjes achteruit waarna toch Onyaseke de bal voor het doel trapte. En Biancone bewoog heel slim tussen de verdedigers door. Kon hij vrijstaand komen te staan voor Warner Haan. Redelijk hoog die bal, moest echt klimmen om die naar beneden te halen nog en deed dat dan eigenlijk heel goed tegen de voet echt van de paal. En zo geen gelijkmaker voor Anderlecht, een gelijkmaker die ze echt wel nodig hebben natuurlijk. Er is een vangnet, dat van de Conference League, maar ze willen dat verhaal van vorig seizoen natuurlijk niet meemaken. Dat je na één ronde al uit die Europa League tuimelt en met het mes op de keel in de voorrondes van de Conference League moet gaan spelen. Want dan is het wel natuurlijk meteen afgelopen als je nog een keer een misstap begaat. Dan is het uitschakeling en geen poelenvoetbal of groepsvoetbal zoals dat vorig seizoen ook het geval was. Eerst hekken, daarna naar Moldavië was het als ik mij niet vergis. En er dan uit in de laatste voorronde tegen Olympiakos. En het was einde verhaal voor Paarswit. Dat kwam hier even aan, want ook Anderlecht, net als A-agent, kan de centen van Europa wel gebruiken. En centen zijn er nu wel een beetje natuurlijk door het verkopen van Nathan de Kat. Centen die ze ongetwijfeld nog zullen investeren in een andere speler links en rechts. Want Vasquez is ook nog vertrokken als aanvaller. Daar moet er zeker nog wat bij. Er is al een fun bijgehaald, Altman, om op de flank voorin te voetballen. Maar die is nog niet speelgerechtigd in deze voorronde. Ook een flankverdediger zou er mogelijk nog bij komen. Daar zit Anderlecht nog wat krap. En die Jai zou mogelijk nog willen vertrekken, de linksachter. Dus er zal nog wel het een en het ander bewegen voor het einde van de transferperiode. Maar het is dan ook nog meer dan een maand. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker dat er nog wat in- en uitgaande transferbewegingen zijn. Het begon allemaal ook wat later door het WK voetbal. Dat hebben we bij veel clubs gezien, dat transfermolen nu pas eigenlijk op volle gang aan het komen is. Alleen Union deed dat al wat vroeger door al vroeg spelers te halen. Anticiperend op jongens die vertrekken of nog gaan vertrekken. Kozemans heeft de bal achterin. Het is al even Winston weer van Anderlecht. Trapt hem nu heel ver. Raar Mamar, maar te ver. Doelman Warner Haan kan eruit komen. Na zijn periode hier zat hij nog een tijdje in Nederland bij Go Ahead in Japan gespeeld ook bij Kyoto. Beetje een wereldreiziger die Warner Haan op zijn 34ste dus op Europees niveau voetballend. Het balbezit is er nu van de bezoekers met Frederik Winter achterin. Dan zakt Tekjee een keer tussen die twee centrale verdedigers in, waardoor Skoglund aan de ene kant en Persson hogerop kunnen gaan staan. Maar ik zeg, gaf het al mee, Skoglund doet dat dan eerder centraal. Zo kan Majet helemaal tegen de flank blijven. En Anderlecht durft dan niet echt terug te zetten wanneer ze op die manier uitvoetballen. Dan wachten ze altijd weer eventjes af. Ook nu weer. Tekjee mag heel veel doen met de bal op het middenveld. Karlsson draait toch maar weer even om de as. Majet staat al een hele poos rechts te wachten. Maar niemand durft de bal zo hoog het terrein in te trappen. Combineren met Karlsson. Dan toch wat jagen van Ambros. Die een beetje tegenvalt toch wel, vind ik, in deze eerste basisplaats van hem. Sterk nu van Skoglund. En dribbelt zich de rechthoek in. Wil daar graag een overtreding op de rand van de grote rechthoek. Maar krijgt hij niet. Sikan wint het duel. En dan boetst de bal nog een keer. En hij wint het duel nog een keer met Eriksson. En kan doorspelen naar Gakana. Lange belen. En heeft hij de man op de bal? Hij heeft de bal. Geeft scheidsrechter Nikolic aan. Hij heeft de bal. En Gakana wou er vandoor glippen. Maar die grote man met ongetwijfeld lange benen zat er toch nog net tussen. Nog een keertje kijken of dat allemaal wel klopt. Hij had de bal. Ja, ja, zuivere tackle. Zijn been lag eigenlijk bovenop de bal. Blokkeerde die helemaal. En dus correct geoordeeld door Danilo Nikolic. Nog 5 minuten hier tot de pauze. Er was even een betere periode van Anderlecht met die bal tegen de paal. Maar het is toch, is mijn indruk, weer wat ingezakt bij de thuisploeg. Die nog altijd 0-1 achter staat tegen Hammarby.
14: Dankjewel Bert. En ondertussen ook nog een transfernieuwtje. Een grote voetbalnaam in Engeland verhuist naar Italië. John Stones trekt transfervrij van Manchester City naar Inter. Stones, met Engeland nog actief op het WK, speelde 10 jaar lang bij Manchester City. Van in het begin ook samen met trainer Pep Guardiola. Zo 295 wedstrijden staan er op zijn teller bij de Citizens. En zijn palmarès gespekt met 6 landstitels, 8 keer bekerwinst en uiteraard ook een Champions League. En nu zwaait hij dus uit en moet hij de defensie van Inter Milan een kwaliteits injectie toedienen. Hij vindt er ook zijn maatje terug van de defensie bij City, Akanji.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift en Tom Boudewil wordt absoluut niet verwend met zijn avondje uit in de Oost-Vlaamse hoofdplaats. Een draak van een eerste helft, maar hij zit er wel bijna op, Tom.
1: Ja, nog een paar minuutjes. We zitten in de laatste minuut reglementaire speeltijd. En ik ga ervan uit dat er misschien eentje, hoogstens twee, zullen bijkomen. In wat, ja, we zijn wat mild, een betere periode van AA Gent is. En dat is dan omdat het even wat komt te aandringen. Eindelijk zou ik zeggen, helemaal op het einde van de eerste helft. Met ook al eens de eerste corner na een goede actie van Delorge. De voorzet die voorbij de tweede paal door Vergara werd teruggekopt met het hoofd. Dus. En dan Gore meteen op de slof genomen tegen het lichaam afgeblokt. En uiteindelijk een hoekschop waarbij de Cherkasy-defensie die hoekschop kon wegwerken. Maar Araujo meteen op de slof genomen. Gedevieerd door die lange Vergara. Maar wel erover. Ja, er komt zelfs geen enkele minuut bij. En dat betekent het einde van een troosteloze eerste helft. Gedomineerd, zo leek het wel, door de bezoekers. Al zie ik nu dat het 50-50 is wat betreft het balbezit. Maar dat balbezit van de Gentenaars, dat was toch vooral op de eigen helft. Op de zone net buiten de eigen grote rechthoek. Eén grote kans was er, een schot voor Kuzik op de vuisten van Davy Roef. En we kunnen nu al zeggen dat de winnaar van dit duel naar Zweden mag. Naar IFK Göteborg. Want de Zweden hebben na verlengingen met 1-3 gewonnen bij Levadia. Ja, Tallinn uit Estland. Dus IFK Göteborg wordt de tegenstander van ofwel AA Gent ofwel Cherkasy. Hier nog geen afscheiding. 0-0.
0: Maar dat vooruitzicht is er dus inderdaad wel al. Dankjewel, Tom. En niet op de radio, maar wel in mijn oor een hoog geschreeuw vanuit Brussel. Bert Sterks, Anderlecht Hammarby.
2: Ja, Anderlecht ontsnapt aan de 0-2. Een goede bal van Abraham. En vooral een super save van Colin Kozemans. Zo schudde hij er in de eerste wedstrijd ook al eentje uit zijn mouwen. Toen op een kopbal van Eriksson. Nu op een poging van dichtbij van Abraham. Die bijna zijn tweede van de avond maakte. En vlak daarvoor had hij vanuit de scherpe hoek ook al een keer de paal geraakt. Dus nee. Het gaat absoluut niet de goede kant uit met Anderlecht. 0-1 is het bij de rust. Want Nikolic heeft zo net afgefloten. Doelpunt in de tweede minuut van Abraham na een schot van Lind tegen de paal. Lind trapte nog een keer naast. Dan was er even een betere periode van Anderlecht. Met de kopbal van Biancone tegen de paal. En Skoglund die een bal bijna in eigen doel tackelde. Maar dat duurde toch maar goed een minuut of 10. Anderlecht had meer overwicht in die fase van de wedstrijd. En nadien toch weer meer Hammarby met Maget die overtrapte. Abraham tegen de paal. En zo net dus de save van Kozemans. Die zijn ploeg voorlopig nog in de Europa League houdt. Want stel je maar eens voor dat het hier 0-2 was geworden vlak voor de pauze. Dan kon je er toch al een 3/4 kruis over maken aan die volgende ronde in de Europa League voor Anderlecht. Maar goed, Spaarsmit leeft nog. Het moet en zal beter moeten in de tweede helft. Anderlecht kan anders Hammarby zomaar zeker niet opzij zetten. Dus beter Meerdolf, beter voetbal. En ik denk misschien straks ook al wat andere namen. Zoals bijvoorbeeld een Svetkovic die op de bank zit bij Anderlecht. Dat we die redelijk vroeg in de tweede helft beter toch wel zullen krijgen. Halfweg alvast 0-1. Hammarby staat voor.
3: Radio 1. Sportza.

0: Charcoal Baby van Blood Orange. Morgenavond mag je op dit uur ook gewoon weer inschakelen bij Radio 1. Want dan gaan we opnieuw voetbal uitzenden. Geen Europees voetbal, maar wel de officieuze aftrap van onze Belgische competitie met de Supercup. Tussen kampioen Club Brugge en bekerwinnaar Union. De eerste prijs van het seizoen ligt voor het grijpen. Collega Gert Gomez kon vandaag spreken met de trainer van Union.
1: David Huber, morgen de Supercup. Terwijl andere ploegen nog bezig zijn met voorbereidingswedstrijden, rustig, is het voor jullie meteen voor een prijs?
2: Ja, dat klopt. Maar goed, we hebben, en dat wisten we op voorhand ook, dat we redelijk vroeg in het seizoen belangrijke wedstrijden gingen hebben. Zijn die Supercup als eerste. En 3-4 dagen later hebben we ook al de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Champions League tegen Bodo. Dus op zich wisten we dat op voorhand. Hebben we ook ons voorbereidingsprogramma dusdanig gepland dat we eigenlijk ook heel snel goede tegenstanders van een heel goed niveau konden gaan spelen en om zo klaar mogelijk te zijn voor deze wedstrijd. Hè.
1: De twee beste ploegen van vorig jaar meteen tegen elkaar, dat is een test waar je veel kan uit afleiden, denk ik.
2: Ja, een test, nee. Het is gewoon een eerste competitieve wedstrijd waarin dat we effectief voor een prijs spelen. Dus het is geen test niet meer, de testen zijn voorbij. We hebben de voorbereiding gehad, we hebben die ook, gelijk ik zeg, dusdanig gepland. En nu gaat het echt wel om de knikkers. En goed, met het nieuwe format ook, elke wedstrijd in de competitie gaat voor het maximum aantal punten zijn. Dus wij moeten gewoon zorgen dat wij vanaf het begin eigenlijk elke wedstrijd op scherp van de snee gaan spelen. Spelen voor te winnen, spelen voor prijzen te pakken. Dat is ons doel dit seizoen. En als je de eerste wedstrijd van het seizoen competitief kunt starten met een prijs, dan is dat goed de ideale instap in ons seizoen.
1: Maar de ploeg is klaar voor de eerste opdrachten. Heeft u dat idee?
2: Ja, kijk, het is, zoals je zegt, morgen gaat een heel belangrijke wedstrijd zijn op dat vlak om te kijken hoe ver dat we staan. Maar het is wel zo dat we daarnaar toegewerkt hebben om zo klaar mogelijk te zijn. Natuurlijk, het is gelijk elke club, denk ik. Misschien op een aantal Scandinavische teams die volledig al in het seizoen zitten. Maar waarbij dat we natuurlijk maar 5 weken ver zijn in de voorbereiding. En dat we nog niet, laten we zeggen, op onze top gaan kunnen zijn. Maar wel zo top mogelijk als dat we kunnen zijn.
1: De Supercup tegen Club Brugge, heb je die ook anders voorbereid? Met specifiek tegen Club Brugge of liep de voorbereiding gewoon verder?
2: Ja, nee, het is een competitieve wedstrijd. Dus ja, natuurlijk hebben we Club Brugge voorbereid. Maar dat hebben we in de voorbije wedstrijden ook gedaan in de voorbereiding. Oké, dan ga je wel wat zwaarder trainen in de week. En ga je dat soms koppelen aan een extra training nog op de matchdag. Afhankelijk van hoeveel minuten dat je plant te spelen met de jongens. Maar nee, deze wedstrijd hebben we met de juiste voorbereiding deze week en aandacht naar de tegenstander ook voorbereid.
1: En met welke ambitie gaat Union dit seizoen in? Wat hoop je?
2: Ja, het is niet wat ik hoop, het is wat ik wil. En deze club speelt al jaren en het is ook zo in ons DNA. We spelen voor het hoogst haalbare. En voor mij is dat een overbodige meeting, bij zo'n spreken, dat ik moet maken met spelers. En van wat zijn onze ambities dit seizoen? Dat is voor mij gewoon zo duidelijk als het maar kan zijn. Wij willen spelen voor het hoogst haalbare, we willen spelen voor de prijzen en wij mikken hoog en dat gaan we altijd blijven doen. Maar dat gaat natuurlijk gepaard met het ook effectief elke dag daarvoor strijden en te laten zien. Wij willen het niet alleen maar met loze woorden, nee, we willen het effectief laten zien. En dus daarom is het ook mooi dat je eerste competitieve wedstrijd direct met een prijs is, want dat is wat we op het einde van het seizoen ook willen gaan spelen.

0: lijst was dat. 2 dagen nog en dan start het vrouwenpeloton naar Tour de France. Van in een dikke week gaat het van het Zwitserse Lausanne naar Nice. En bij SD Works Protime is dat net zoals vorig jaar ook opnieuw met Lotte Kopecky in te gelederen. Vorig jaar kon ze geen rit winnen, wat in 2023 haar laatste Tour daarvoor wel lukte. En toen eindigde ze zelfs als 2e in het algemeen klassement. Jan de Bruin stelt de vragen.
1: Lotte Kopecky, ja, de Tour de France Van gaat opnieuw beginnen. Hoeveel zin heb je erin?
2: ik heb er wel zin in. De Tour is altijd wel een speciaal moment. En ik heb er al mooie herinneringen aan. Ook al slechtere. Maar ik hoop dat voor onze ploeg, Team SD Works Protime, terug een mooie Tour kan worden.
1: En voor jou persoonlijk, je staat er anders in dan vorig jaar. Niet meer voor dat algemeen klassement. Heb je dan een vrije rol echt? Dat je bepaalde ritten kan uitkiezen die je misschien al verkend hebt ook?
2: Ik ben persoonlijk wel blij dat ik niet voor het algemeen klassement ga of moet gaan. Het wordt sowieso een heel zware Tour, niet te onderschatten. We hebben Anna die gaat proberen om voor een zo goed mogelijk klassement te gaan. Wat alleen maar logisch is na de resultaten in Giro en Vuelta. We hebben Lorena die een van de snelste dames van het peloton is, dus daarmee is het ook duidelijk.
1: Ben jij lead-out voor Wiebes als het op een sprint aankomt altijd?
2: Ja, normaal wel.
1: En welke ritten heb je zelf aangestipt? Bijvoorbeeld die eerste rit, dat klimmetje van 2,5 kilometer aan 4,5 gemiddeld, denk ik. Er zit wel een maximum 8 in. Dat is iets wat jij ook zeker moet kunnen. Is dat een rit die je zegt van ja, daar wil ik zelf voor de rit zeggen en ja, voor het geel gaan?
2: Wielen wel. Maar zoals gezegd, ik ben er ook goed in. En Lorena is er ook goed in. Dus het zal dat geen aankomst voor mij zijn.
1: Dus jullie gokken dan op Wiebes, zeg je, voor die eerste etappe?
2: Ja, zoals je net zegt, als de sprint aan het trekken is, dan ben ik de lead-out. Dus de eerste dag moeten we gewoon alles op één lijn hebben. En dan moeten we gewoon één keuze maken.
1: Kijk jij dan vooral naar de heuvelritten die ertussen liggen? Ik veronderstel van wel, maar dat zijn ook allemaal pittige etappes natuurlijk. Hè? Een beetje Luik Bastenaken Luik-achtig.
2: Ja, maar in Luik Bastenaken Luik moest ik een rol lossen. Dus het is zoals je zegt, zijn heel pittige ritten. We spreken wel over makkelijk richting de 3000 hoogtemeters. Dus dat is niet zomaar vanzelfsprekend dat ik daar overal die hellingen over raak. Het zal gewoon kijken zijn welke dagen dat er zich kansen voordoen. En als de kans zich voordoet, dan zal ik ze moeten grijpen. Ja.
1: Wout van Aert heeft ooit een rit in de Tour de France op de Mont Ventoux gewonnen. Is dat iets waar jij ook van droomt?
2: Dat zou heel mooi zijn, maar ik vrees ervoor. Ja.
1: Maar je hebt die berg hoogstwaarschijnlijk al eens opgereden. Ligt die jou?
2: Ik heb hem al eens opgereden. Ook al opgeleden. Maar het is toch al een tijdje geleden. Het is een heel zware helling. Ik verwacht niet dat ik daar nog in de laatste kilometers aanwezig zal zijn.
1: Ik zag op de Instagram van jouw ploeg dat er onder jouw profiel stond geen druk, geen limieten, gewoon koers op instinct. Is dat het devies tijdens deze Tour de France? Ook het plezier opnieuw terugvinden daarin?
2: Ja, dat zeker. Ik kijk ook wel naar uit om gewoon te proberen om dat gevoel terug een beetje te volgen. En hopelijk geeft dat gevoel mij deze week goede aanwijzingen.
1: En hoe is jouw voorbereiding verlopen? Ik heb gezien dat je op Corsica gezeten hebt en daar ook in de hitte hebt getraind. Het was heel warm, hè?
2: Ja, klopt. Na het Vuelta wel een tijdje van de fiets

0: geweest. Maar dan ja, goed opgebouwd richting deze tour. Stage gehad. Normaal gezien aangepast aan de warme omstandigheden. En ja, dan Bouwazen en nu afgelopen weekend Polen in de benen. Dus op zich ook wel een beetje competitie gehad, wat goed is. En ja, het zal afwachten zijn tot zaterdag wat de benen zeggen. Maar ik heb er in elk geval heel veel zin in.
1: En wanneer is deze tour dan voor jou geslaagd, Lotte?
0: Ja, als we met de ploeg ja, die ritoverbinding kunnen pakken. En met Anna zo hoog mogelijk kunnen eindigen in het klassement.
1: Voor jou persoonlijk?
0: Dat zullen we zien.
1: Veel succes, alles. Dankjewel, Lotte.
2: Lotte Kopecky binnenkort weer te zien in de Tour de France van, maar dus met voorzichtige ambitie. We kunnen ondertussen weer voetballen in Gent. Zijn ze er zelfs al even aan begonnen. Tom Boudewijl wil de tweede helft.
3: Dat klopt, anderhalve minuut met het balbezit. Want aftrap voor AA Gent. Wat denk je dan? Alweer balverlies. Het was Cody David die aan de haal kon gaan met nu ook een trap die afwijkt. En ja, die valt maar een metertje naast een kooi van Davy Roef. Ja, dat is wel gevaarlijk meteen. Ook dat balverlies, ja, dat is niet goed voor het vertrouwen natuurlijk van het team. Dat je dan hoopt om in die tweede helft het dan toch wat beter te doen. Toen het vorige week ook zo slecht was in die eerste helft. En een betere prestatie dan wel van de Gentenaars in de tweede periode. Met toch wat dreiging, wat een meer dreiging dan via Goré en die halve omhaal van Vergara de beste kans toen. Eerst even kijken naar deze corner, die half wordt weggekopt en dan Max Dean, maar die kan de bal niet meteen kwijt. Dan toch maar balletje breed naar Vergara en die gaat nu pas de middenlijn over. Een mannetje afgeschud, er staan er nog wel een paar te wachten en dan via de voetzool, de bal teruggebracht tot bij Araujo. Maar ook die is toch aan een dramatische wedstrijd bezig daar op de linkerkant. En die voorzet gaat helemaal naar de andere kant over de zijlijn. Eén wissel doorgevoerd door Rick de Mil. Kon het niet meer aanzien, die nieuwe Slovaken Laszlo Benes. Die het toch wat veel beter zal moeten doen de komende weken. Er wordt gezegd dat hij een conditionele achterstand heeft, maar goed ja, je moet toch meer tonen dan wat hij in deze twee wedstrijden heeft getoond. Zeker weten als je binnengehaald wordt als de regisseur. Als een ervaren Slovaak met 42 interlands. Die toch in Duitsland heeft gespeeld. 65 wedstrijden bij Borussia Mönchengladbach. Ook bij Holstein en Augsburg. Bij Hamburg, bij Union Berlin. Hier nog 0-0. En dus gaan we naar Bert.
4: Hier 1-1. Sikan heeft gescoord voor Anderlecht. Een goede aanval was het van Paarswit. In de tweede minuut van de tweede helft. Een voorzet van Ndiaye. Weer voor doel gekopt door Mamar. En dan Sikan, net als vorige week, de man die weet te scoren. Toen met een heerlijke vrije trap. Nu met een kopbal die hij laag in de hoek kopt. En zo leeft Anderlecht toch weer in de Europa League. Sikan met zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden. Echt een goede aanval. Hij kon de bal ook vragen, maar het ging uiteindelijk naar Svetkovic, die is ingevallen. Hij legt terug. Goeie bal van Ndiaye. Moeilijk om op te verdedigen. Wat te hoog voor de doelman. En die linksback had niet echt door dat Mamar daar ook stond. En dan Sikan, ja, hij staat stil en dan moet je toch nog maar genoeg kracht tegen die bal krijgen. Hij doet het eigenlijk perfect. Op het voorhoofd naar beneden geklopt. En de rechtsachter Mamar geeft zo de assist. Tweede minuut in de tweede helft. 1-1. Doelpunt. Danilo Sikan. Zwak in de eerste helft, weinig ballen geraakt. Maar dit zwengelt het enthousiasme natuurlijk weer wat aan in het Lotto Park. Dubbele wissel doorgevoerd door Vitor Bruno met Svetkovic erin. In de plaats van een Gakana die toch wat bleekjes uitviel. Niet genoeg durf toonde tegen zijn tegenstander Persson. Er kwam te weinig van die rechterkant van die tandem met Mamar ook. Vorige week kwam daar veel meer van in de heenwedstrijd. En ook Ndiaye is erin gekomen in de plaats van Augustinsson. En kijk, plots kan Anderlecht combineren met hakjes met een bal tussen de benen door. En dan Ndiaye bal in de diepte. Daar kwam dan plots Mamar zelfs infiltreren. Links voorin. En dat levert meteen een hoekschop op voor Paarswit. Anderlecht dat in de volgende ronde, als het Europa of de Europa League blijft voetballen, wellicht naar Griekenland zal moeten. Bijna zeker PAOK Saloniki. Stevige tegenstander, stevige fans ook. Veel sfeer. En als het zakt naar de Conference League, wordt het Rakov in Polen. De hoekschop is er voor een linksvoetige. Dat is Ambros, die daar beneden in het hoekje staat. Buiten ons gezichtsveld. trapt die bal wegdraaiend en laag opgevangen meteen door... Dat was de spits die mee verdedigde, Abraham, bij Hammarby. Dat dus snel incasseert, net zoals Anderlecht dat deed in de eerste helft. Ook na 2 minuten was dat toen het doelpunt van Abraham. Nu dus heel belangrijk van Sikan. En zo is alles helemaal in evenwicht. Allebei 1-1 gespeeld. Moeilijke drukspeelbal voor Haan. Die toch nog redelijk goed zijn rechter er tegen krijgt. De controle op het middenveld van Kana. Technisch goede voetballer natuurlijk. Hoe hij die bal die van hoog uit de lucht kwam meteen op zijn schoen kon leggen. En die daar als voor dood liet vallen. Marco Kana stond nogthans onder druk van een van hun middenvelders, van Johansson. Die heel weinig bij de bal is geweest, moet ik eigenlijk zeggen, die Johansson. Diepe bal nu van Kozemans die te ver gaat. Tot bij Warner Haan. Sleept die bal even mee zijn rechthoek in, zodat hij daar de bal in zijn handen zou kunnen nemen. Doet hij uiteindelijk niet. Voetbalt weer door naar Frederik Winter. Terwijl Svetkovic een beetje druk gaat zetten. Zat er dus meteen tussen. Bij die aanval van waaruit Anderlecht kon scoren. Door die bal even terug te leggen naar Ndiaye. En ook knokken natuurlijk. Dat kan hij wel. Speelt altijd weer met het nest tussen de tanden. Svetkovic werkkrachtig. Wat sterker in de duels ook dan de frail gebouwde Ngakana. Nog veel boterhammetjes te eten natuurlijk op zijn 17e. Dat is niet meer dan logisch. Goed weggedraaid op het middenveld nu door Karlsson. Even Johansson opzij naar Tekje. Dan Persson die meeschuift. Het gaat naar Victor Lint. Dat was echt geen onaardige voetballer. Die rechtsvoetige linkerflankspeler glijdt zo snel en soepel naar binnen. 23 jaar is hij. Speelde 1 seizoen bij Bromma. Maakte daar meteen 10 doelpunten. En meteen mocht hij naar een grotere club in de Zweedse hoofdstad, naar Hammarby. Waar hij ook makkelijk scoort. Victor Lint, 6 doelpunten in de Allsvenskan. En hier vandaag ook al een bal tegen de paal. En eentje die... net naast ging. Dus altijd weer in de gaten houden. Die Victor Lint, een van de betere. Vrije trap van Hammarby. Diep en ver in de box. Maar in de handen van Kozemans. En hij kijkt of hij snel een aanval kan lanceren. Doet dat met een veel te hoge bal. Die wordt opgevangen door Skoglund. En dan is Ndiaye de man die weer vooruit voetbalt. Naar Marco Kana. Onder druk. Goed gevoetbald naar Ndiaye. En dan in de voeten ingeleverd van Karlsson. En overtreding van Ambros. Maar je voelt meteen dat er weer leven in de wedstrijd zit. Dat Anderlecht het allemaal wat serieuzer aanpakt. Wat steviger is. Ook in de duels. Gretiger richting de mannen in balbezit gaat. En dat maakt dat we eindelijk een beetje een genietbare wedstrijd krijgen. Ook het was toch allemaal wat de tanden in die eerste helft. En wat paarswit hier opdiste. Vrije trap nu wel voor Hammarby met Tekje, maar op de eigen helft. Dus iedereen kan weer even in positie gaan staan bij Paarswit. Het gaat achteruit tot bij Victor Eriksson. Grote man van 1,92 meter. Die even in de USA speelde bij Minnesota United. Meteen weer de andere kant uit. Lansana, Svetkovic, hakje. Lansana stuurt de bal de diepte in. Ambros gaat. En Persson is er nog sneller bij. Maar trapt de bal over de zijlijn. Ze gaan met meer volk vooruit. Er is meer beweging. Meer diepgang. Zeker ook bij Anderlecht. Het is een ander spelbeeld nu. En deze 1-1 moeten ze echt aangrijpen. Om deze wedstrijd helemaal weer in handen te nemen. En het lijkt ook wel dat Anderlecht daar minuut na minuut meer aan het slagen is. Dat de Zweden minder bij de bal komen. Dat de wissels ook wel renderen die Vitor Bruno heeft doorgevoerd. Met Ndiaye heb je een man die meer de diepte induikt en steun geeft aan de linksvoor. Aan Onyaseke. Passeerbeweging van Mamar. En met wat geluk wordt het een hoekschop of niet? Nee, nog net een inworp voor Anderlecht. Helemaal bij de hoekschopvlag. Winter kreeg de bal nog tegen zijn lichaam. Inworp voor Anderlecht helemaal rechts voren. 54ste minuut 1-1. Mamar vraagt... dat er iemand een beetje dichterbij kon staan. Want ze staan allemaal heel ver. En dan gaat hij het dan toch met een verre inworp proberen. Hij is de bal aan het droogwrijven aan zijn shirt. En doet het dan toch maar kort tot bij Ambros. Dat is een man met de linker. Die kan ook voorzetten. Doet hij uiteindelijk niet. En in tweede instantie wel. Naar de tweede paal. Daar zijn ze met velen. En overgekopt door Svetkovic. Nieuwe kans voor Anderlecht. Svetkovic kopt hij erover. 54ste minuut. De stand is in evenwicht. 1-1.
2: En wissels om schoen te brengen in de tweede helft. Dat heeft dus al gewerkt bij Paars-Wit. Nog niet bij Blauw-Wit, denk ik. Tom Barwil.
3: Nee, dat is de juiste conclusie. Het loopt allemaal wat traag en voortdurend balletjes achteruit, breed met de vaak 4 verdedigers. Want Arauche komt nog eens naast Van der Heijden. Nu staat hij wel wat diep, maar ja, ze boeken geen vooruitgang. En vooral in de zone van de waarheid waar de aanvallers de bal zouden moeten kunnen bijhouden. Dat lukt maar niet, want er is heel veel volk op het middenveld van het Cherkasy. En vandaar dat er geen inspeelpasses zijn, geen verticale passes. Een beetje naar de buitenkant bij Goré, maar dat is absoluut geen flankspeler. Ja, het enige probleem is dat er weinig op de bank zit voor die positie. Is het wachten tot Samoise ooit eens zal terugkeren. En dat zal dan hoogstens oktober zijn na die kruisbandoperatie. Dus Goré is dat ook niet. Is veel te beperkt. Denkt ook altijd achteruit. Durft geen initiatief te nemen. En dan een Gom die ja, komt wel wat bijsluiten. Maar die is ook niet zuiver genoeg. Is ook meer een verdediger. Dus het is een groot probleem voor AA Gent. En als het de verlengingen haalt, zal het oké zijn. En als het hier ergens een doelpuntje uit de lucht kan meepikken, dan mag het de heer op de twee blote knieën danken. Als het Cherkasy hier kan uit de Conference League spelen, zeker weten. Ze zijn niet meer zo hoog gaan storen. Araujo probeert nu op de linkerkant door te gaan, maar geraakt niet voorbij de rechtsachter Gennady Pasic. Ook een ervaren Oekraïner die al wat Oekraïnse clubs achter de kiezen heeft met Dnipro, Rivne, Olympic Donetsk en Karpaty Lviv. Dat zijn niet de bekendste namen. Met Rivne is hij wel kampioen geworden 5 jaar geleden in de tweede klasse. Dus om te zeggen dat het een wondervoetballer is, dat nu ook weer niet. Maar Araujo geraakt er maar niet voorbij. Dan maar op een standaard situatie. Met altijd bizar die centrale verdediger. Een Gom die trapt naar de eerste paal. En met de vuisten en ook nog in de samenwerking met zijn spits eigenlijk, Kuzik, gaat die bal over de eigen goal. En kan Gent nog een tweede corner versieren. Met opnieuw dus Mohamed Ngom, 26-jarige Senegalees. Kampioen van Letland geworden. De beker gewonnen in Letland met Riga FC. En nu dus bij AA Gent als voetballende centrale verdediger. Zo werd hij aangekondigd. Corner weer veel te laag en simpel weggewerkt. Nog een meter of 10 voor de eerste paal. Het grote verschil met de eerste helft is dat AA Gent nu wel wat hoger staat op het veld. En dat is toch al een stap vooruit voor de Buffalo's. Op iets minder dan een uur voetballen is het wachten op een echt grote kans in deze tweede helft. De verre inworp van Araujo wordt weggekopt tot op de borst van de Portugees. Nu maar voorzetten met de rechter. Dat is ook een lage. Vergara kan doorkoppen. Bal blijft daar even hangen. Maar weggewerkt is dat door Yakubu. Nuttige speler op het middenveld. Een klein uurtje dus aan het voetballen hier in Gent. Het is nog altijd 0-0.

0: hier kwam Madonna nog eens voorbij. Het publiek begint er weer helemaal in te geloven in het Lottopark in Brussel na de gelijkmaker van Anderlecht bij het begin van de tweede helft. We volgen weer bij Bert Sterks.
1: De ene kans na de andere nu voor Anderlecht. 1-1 nog altijd, maar twee reddingen na elkaar van doelman Warner Haan. Nu op een schot van Mamar bij de laatste poging. Ver mee vooruit, net zoals Ndiaye dat ook al een paar keer heeft gedaan. Schot naar de korte hoek en daar ligt die Mamar, of die Haan weer in. De hoekschop komt eraan van Lucas Ambros, de nieuwe Tsjech. Linksvoetig dus een indraaiende bal. Hij trapt hem dicht bij de eerste paal en een beetje te laag deze keer. Makkelijk opgevangen door Eriksson. Wel weer in de voeten van Ambros. Herneming weer dicht bij het doel. Weer Eriksson met het hoofd deze keer. En over zijn eigen doel dus nieuwe hoekschop voor Anderlecht. Nu aan de andere kant van het terrein. Helemaal links. En wie neemt hem daar? Dat was daar straks Augustinsson, maar die is natuurlijk vervangen. Dat lijkt toch Ambros te zijn voor een wegdraaiende bal dan. Er waren wat kansen. Svetkovic erover. Onyaseke een keer met linkse uitstand. Nog net de voet van Warner Haan. De rebound van Lanzana ging gekraakt naast het doel. En dan Mamar zo net dus met zijn schot naar de korte hoek gericht. En er ook in. Maar goed, daar lag dan Warner Haan nog. De hoekschop nu. Weer de twee armen de lucht in van Lucas Ambros. Ver en heel hoog naar de tweede paal. Ndiaye legt hem weer achteruit. Daar zit dan spits Abraham even tussen. En dan moet Mamar opletten, maar is de enige man daar op de eigen helft nog. Terwijl de coach van Hammarby, Henrik Rietström, twee wissels gaat doorvoeren. Hij heeft daar wat nieuwe mannen staan beneden. Die zo meteen tussen de lijnen gaan komen. Onder meer Bessara, de ervaren Zweed van 35. Die normaal de aanvoerder is van dit elftal. Maar vandaag en afgelopen weekend ook al in de competitiewedstrijd tegen Proma twee keer op een rij op de bank zat. Dat gebeurt niet zo vaak. En de andere nieuwe man is Amin Boudry. Die op de dag van de heenwedstrijd werd aangeworven of de dag ervoor. Daar werd voorgesteld toen in het stadion in Stockholm. En nu dus zijn eerste keer een Europese wedstrijd gaat spelen voor Hammarby. Met rug nummer 17. Onyaseke met de versnelling. Ja, twee man is te veel. Skoglund is echt wel een stevige rechtsachter. Zet zijn poep. Even naar rechts, waardoor Onyaseke er tegenaan loopt. Maar de gretigheid is zoveel groter bij Anderlecht. Nu ook weer met Kana. Moeilijk even voor Sikan om in balbezit te blijven. En Svetkovic. Maar ze doen het toch, want Lanzana zet het weer recht. Het is echt een knokkersmentaliteit die nu in de ploeg zit. Allemaal met het mes tussen de tanden. Met enthousiasme voetballend. Net zoals hun coach enthousiast staat te coachen voor zijn dugout. Loopt ongeveer evenveel meters, denk ik, als zijn spelers. En de hele tijd van links naar rechts weer terug. Drukke armgebaren. Leeft enorm mee in de wedstrijd. Svetkovic gele kaart nu omdat hij het hard is doorgegaan op doelman Warner Haan. Dat leek me nogal mee te vallen zo. In mijn eerste oogopslag. Misschien dat het er op de herhaling een beetje anders uitziet. Hij heeft verzorging nodig, denk ik. De wissels komen er ook aan. Dus een geknipt moment om er nog eventjes uit te gaan. Na 65 minuten bij 1.
0: Dan doen we dat en dan zullen we nog even rondkijken wat er eigenlijk nog gebeurt in die Europese voorrondes. Voor we straks terug naar Gent gaan. We kijken vooral even richting Europa League nu. Benfica knokt zich terug tegen het Zwitserse St. Gallen na 0-2 in de heenwedstrijd. Staat Benfica nu 1-0 voor bij de rust. Met Luke Bakio op de bank bij de Portugezen trouwens. Het Hongaarse Ferencváros is dan weer op weg om Twente uit te schakelen. Daar scoorde Toon Raamakers, Belg, de eerste. Een andere Belg, Philippe Romes, kreeg een kwartier later rood. Dus Ferencváros met 10. Maar daarna kon het dus wel nog 2-0 maken. Daar ook nog een half uur op de klok. Beşiktaş gaat ook een ronde verder. Versloeg het Deense Midtjylland met 0-2. Nog zonder Leandro Trossard. Die is nog verdiend op vakantie. En daarnet won PAOK. Dus ook al van Dynamo Kiev. Dat vertelde Bert. Daarnet al 2-0 werd het voor PAOK. Sportza. En dan gaan we ook terug naar de Planet Group Arena. Naar AA Gent tegen Tsjerkasy. Nog altijd geen doelpunt. Tom, naar wat kijk je op dit moment?
2: Ja, toch een betere poging nu van Max Dien. De eerste keer dat hij opvalt, want ik zou hem eigenlijk al een tijdje geleden vervangen hebben, want hij komt gewoon niet in het stuk voor. Maar nu wel een goede interceptie van Ngom, waardoor hij wordt aangespeeld en kan trappen een metertje buiten de grote rechthoek. Maar niet binnen het doelkader. Wel de eerste bal tussen de palen. En dat was een kopbal van Siebe van der Heijden. Na een korte vrije trap richting Tibbe de Vlieger. Bal in de 16 gedropt. En dan de vliegende kopbal van der Heijden. Maar in de handen gewoon van de doelman. Palamarchuk, die eigenlijk nog geen werk had op te knappen. In de eerste 67 minuten, dus driekwart wedstrijd. Gent is net als in de heenwedstrijd de betere in de tweede helft. Maar ja, zo moeizaam komt het tot kansen. Vergara is helemaal weggezakt. Start voortdurend te laat bij een inspeelpas richting de Palamees. Komt altijd te laat in dat rechtstreekse duel. En af en toe prikken ze nog wel eens tegen. Die mannen van Cherkasy. Daarnet een scherpe voorzet naar de eerste paal van Kuzik. David zat er dichtbij. Maar in dat duel met Van der Heijden moest hij zijn meerdere erkennen. David trouwens naar de kant gehaald. Net voor Miketushin. De man met het hoogst aantal Y's in zijn familie. Nou, opletten nu. Burgess kan de bal wegwerken. Goré, nog maar eens een diepe bal waar Vergara moet achterlopen. Zijn lichaam goed gebruikend. En dan de vlieger. Moeizame pas richting de Lorge. Dat had Goré beter kunnen doen. Door achter de bal te blijven, aanspeelbaar te zijn. Waardoor hij de bal kon krijgen. Maar niet zo. Yakubu in de middencirkel. Nu aan het voetballen met Ryabov. Yakubu opnieuw. Dus als het zo blijft, dan is het een dubbele brilscore. En dan gaan we naar verlengingen en misschien wel strafschoppen. En dan kijken we nu al een beetje naar Davy Roef. Want dat is dan toch wel zijn specialiteit. Maar het kan nog in de laatste ruim 20 minuten. Terwijl Cherkasy nog eens een diepe bal lanceert. Maar betrapt wordt op buitenspel. Nog geen doelpunten dus. En een nieuwe wissel bij AA Gent. Vergara is leeg gespeeld. Hij komt naar de kant. En Ibrahima Cissé die komt erin voor voorlopig de laatste 20 minuten.
0: Dan moet hij voor de doelpunten gaan zorgen. Dankjewel Tom. Opnieuw naar het Zweedse schietkraam dan in Brussel. Bert.
1: Met Bertaccini die de bal aanneemt, net ingevallen, speelt naar Mamar die weer hoog mee is geschoven. Hij speelt een prima tweede helft. Weer naar Bertaccini met zijn linker gekraakt balletje dat maar net naast gaat. Warner Haan stond aan de grond genageld. Was helemaal verrast dat die bal er nog doorkwam. Bertaccini zo net ingevallen voor Onyaseke vlak nadat hij een gele kaart had gekregen. Terechte gele kaart. En ik heb die van Svetkovic ook nog een keertje bekeken. Dat was belachelijk dat hij daarvoor geel kreeg. Hij zette inderdaad zijn voet een beetje richting Warner Haan. Maar als hij al iets raakte, was het nog een heel klein beetje de bal. En al dat theater heeft Svetkovic dus een gele kaart opgeleverd. Aangesmeerd echt door Warner Haan. Want veel theater, alleen maar theater. Terwijl er een goede stil is op het middenveld van Mamar weer. Wat heeft die een loopvermogen zeg. Dat zagen we ook al in die eerste wedstrijd. Nu in de eerste helft viel het wat tegen, ging hij minder mee. Maar in de tweede is het weer alle remmen los bij Mamar. En wat er bij Tom Boudeweel zou kunnen gebeuren, verlengingen en penalties, kan hier natuurlijk ook bij. Twee keer 1-1. Dan begint het helemaal te lijken op vorig seizoen op dat duel met Häcken uit Zweden. Ook uit Zweden. Doen ook penalties in de terugwedstrijd. Kijken nog eens in de boxpaal met Svetkovic die bij de eerste paal in één tijd naar doel verlengt. Maar erover toch weer een kansje voor Anderlecht met nog 20 minuten te voetballen. En als er één ploeg scoort heb je toch het gevoel dat dat Anderlecht zou zijn nu op dit moment. Dat de wedstrijd helemaal vast heeft, initiatief neemt. Zowat elk duel wint. De Zweden zijn er in de tweede helft helemaal niet meer uitgekomen ook. Geen kans meer gekregen. En waarom kan dat dan niet van in de eerste helft? Vraag je je toch altijd af. Waarom moet het dan altijd eerst gebeuren dat je in een slakkengangetje op achterstand komt. Zwak voetbalt. En dat nu allemaal veel beter is. Waarom moet iedereen een keertje wakker geschud worden? Dat zijn de vreemde kronkels die hier in het voetbal zitten. En in het hoofd van een voetballer. In een team natuurlijk ook. Het is niet één voetballer. Maar het is iets wat in een team kan sluipen. Bij het begin van een wedstrijd. Maar soms ook tijdens een wedstrijd. De interessante gegevens waar je als coach vaak geen vat of weinig vat op hebt. Bal op links voor Moussa Ndiaye. Hij gooit die achteruit. En als ik een keertje kijk naar de strafschopnemers vorig jaar tegen Häcken. De mannen die toen misten. Vasquez is net vertrokken naar Birmingham. En Augustinsson is al vervangen. Nu kijken naar Sikan. In de rechthoek. Sikan met links. Hard voorgezet. Veel te hard. Oh, dat was veel te wild gedaan van Sikan. Terwijl er drie man in de box was van Anderlecht. Knalt hij die bal echt helemaal voorbij de tweede paal. Wel weer opgeraapt door Mamar op rechts. Eventjes Ambros. Bal over de zijlijn. En ingooien voor Hammarby. Helemaal links achterin. En dat dus bij een gelijke stand. Maar Anderlecht heeft intussen echt wel het recht op een tweede doelpunt. Want de tweede helft is er eentje van van een veel hoger niveau dan de eerste. 1-1 is het. Anderlecht.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag 9 migranten omgekomen, dat meldt de Spaanse regering. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Helene van der Beken, wat is daar aan de hand?
6: Vermoedelijk zijn die mensen verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen om zo dus Spaans en Europees grondgebied te bereiken. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave binnengeraakt. Zoals ook deze jongeman, die blij is dat hij er wel geraakt is, zwemmend langs de rotsen.
7: We zijn blij om hier te zijn. Het is een heel moeilijke ervaring om van de oceaan te gaan. De politieofficers probeerden ons te stoppen, maar onze determinatie... We could came here.
6: Het was zwaar, zegt hij dus, en de politie probeerde hem tegen te houden, maar die slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Ook over land trouwens, want honderden migranten zijn langs een grenshek ook al binnengedrongen. De opvangcentra daar in Ceuta zitten intussen vol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen nog te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te helpen bewaken. En ook de Europese Unie heeft hulp beloofd.
5: Dank je, Helene. Tegen 1 september al moeten alle deelsteps en deelfietsen van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Kartrisse van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
8: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk... door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
5: En Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. Ook de CONCACAF heeft het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK-voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 federaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder vandaag had de Europese Bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als dat plan realiteit wordt. In de tweede voorronde van de Europa League voetbal speelt Anderlecht tegen het Zweedse Hammarby. De heenmatch in Zweden was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks, we gaan richting het einde van de terugwedstrijd. Hoe staat het daar?
1: Hier is het ook 1-1 nu, dus mogelijk verlengingen in de maak in deze terugwedstrijd. Anderlecht speelt overigens veel beter in de tweede helft nadat het in de eerste echt mak voor de dag kwam en al na 2 minuten op achterstand stond na een doelpunt van Abraham tegenover een slapende Anderlecht-defensie. En Anderlecht kwam nog een paar keer goed weg in de eerste helft, maar koepte zelf ook tegen de paal via Biancone. In de tweede helft is het al Anderlecht wat de klok slaat met de snelle gelijkmaker van Sikam en daarna ook nog kansen voor Svetkovic, Onyaseke en Mamar. Maar dat tweede verlossen de doelpunt is er voorlopig niet gekomen. Een kwartier nog te voetballen. 1-1 in Anderlecht, Hammarby.
5: Dank je, Bert. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Sportza.
3: Jonathan met de penningen.
0: Goedenavond, we gaan straks nog wat verder in op de gezamenlijke niet van de CONCACAF-landen. Maar eerst blijven we nog even bij het live voetbal. Dubbele gelijke stand inderdaad, dus in de 2 wedstrijden. Zowel voor Anderlecht als A-agent. Tom A-agent maakt geen goede beurt vandaag, maar een directe uitschakeling bij de eerste horde zou dramatisch zijn.
2: Ja, dat zou zeker dramatisch zijn. Alleen al voor Gent zelf, voor de club, voor de standing. Ook voor de transferwaarde van de spelers, want daar gaat het toch altijd om. Cissé wordt nu... aangespeeld van op de rechterkant van Goré, geeft aan dat er een bal tegen de hand was van een verdediger. Maar geen VAR voor deze conference voorronde. dus van de Conference League. En het levert Gent alleen maar een hoekschop op. De vierde in deze tweede periode. Dien solliciteerde ook al eens naar een strafschop, maar zocht te veel. De fout ging wel liggen, maar geen penalty gefloten door de ref uit Kosovo, Nusa Kench. We kijken naar de corner, naar de eerste paal. De doelman komt te simpel. Had hem kunnen plukken, maar gebruikte de vuisten. Waardoor Tibbe de Vlieger de bal kan gaan ophalen in de buurt van de middenlijn. Maar speelt hem nu helemaal terug tot bij Davy Roef. De grote jongens blijven nog wel even voorin. Cissé, ook geen kleintje, 1,96 meter. Dus de ene basketballer voor de andere. Of zoals je wil, een volleyballer van Karuur Gent. Dat kan ook nog hier in de studentenstad. Slotkwartier, daar zijn we aan begonnen. Valt er nog een doelpunt in de reglementaire speeltijd? Of gaan we twee keer verlengen? Dat geeft dan toch aan, zeker Gent, dat het geen overschot had met deze tegenstander. Die een goed blok vormt, zeker in de eerste helft, maar in de tweede, net als in de heenwedstrijd, toch wat verder gaat terugvallen. Maar voorlopig kan AA Gent daar niet van profiteren. Een kobbel van Van der Heijden in de handen van de doelman en een schot van Dien ernaast. Dat is het enige wat AA Gent heeft kunnen klaarmaken. Nu wel een goede verticale pas tot bij de Lorge. Paasje binnendoor, maar te simpel onderschept door Didik, de centrale verdediger. En die andere, Murawski, komt er even uit, de aanvoerder. Dat gebeurt niet al te vaak. Die ziet plots de middenlijn voor zich opduwen. En dan beslist hij maar om de bal terug te spelen. Geen slechte, want Burgess moet daar de fout maken. Ojejej, tegen Asinor. Het been redelijk hoog de lucht in, zoals hij er wel veel heeft gemaakt bij Union. En het rechte gele kaart laat zich daar veel te makkelijk uitkappen. Hij moet dan het been omhoog heffen tegen de knieën aan van Mark Asinor, de Ghanese. Die uit de tweede klasse van Polen komt. Ook nog even in Slowakije is gepasseerd. Nu in Oekraïne voetbalt. Laatste 10 minuten. We volgen nog deze vrije trappen rechts van de grote rechthoek. Terwijl beneden nog wat Gentenaars zich klaarmaken om erin te komen. Nog niet echt goed zicht wie het zal worden. Ik denk op de rug te zien door het plastic van de dugout dat het Sonko is die in de hele wedstrijd ook is ingevallen. Die aan een zoveelste leven begint bij AA Gent. Het lijkt wel een kat. Vrije trap dus voor Mikitishin. En voor de 100ste keer gaat de Kosovaar twee jongens bij zich vragen. Dat is ook niet de bedoeling om het tempo de lucht in te duwen. Zeker niet. Maar het is wel een belangrijke fase voor Gent of voor Tcherkasy. Heel wat Oekraïne supporters daar. En die vrije trap tegen het achterwerk aan van Max Dien. Ze blijven wel in balbezit. Dus opletten met Kusik. En die wordt net iets vrijgespeeld. En dan wat holder de bolder. En zo zitten we toch nog in de laatste 10 minuten met een actie op de linkerkant. Dat wordt wel makkelijk door twee. En dan de plaatsbal, maar er zit geen curve op. Ja, dan gaat hij wel makkelijk tussen twee Gentenaars door. Tussen Araujo en tussen een Gom. En Pasic dan met de knal overhoeks, maar er zit geen curve op. En daardoor gaat hij 2 meter voorbij de verste paal over de achterlijn. Laatste 10 minuten dus nog altijd 0-0.
0: Dan weer naar Anderlecht. Hammarby, heel veel kansen daarnet voor Paarsveet. Bertje roept op.
1: Petkovic met de 2-1. Het kon niet uitblijven. Het begon bij een schot van Ambros met links. Doelman Haan loste die bal. En die viel pan klaar voor Svetkovic. Die nog even twijfelde. Moet ik dat nu in één tijd doen? Of loop ik de bal in doel? Het was een beetje tussen de twee. Svetkovic geen buitenspelvlag. Er is wel een VAR in deze wedstrijd. In de voorronde van de Europa League. Maar ik heb er eerlijk gezegd niet al te veel verkeerd aan gezien. Het is verdiend overigens voor Anderlecht. Het is verdiend. Mark Koeken balt een vuist in de tribune. Ze zijn er allemaal. Michael Verschuren, Mark Koeken, Kenneth Bornau. Hoge stiel van Biancone. Dan de bal naar de rechterflank. Mamar, Ambros was doorgelopen. Snijdt naar zijn rechter die niet goed wordt verdedigd. Dan Haan die de bal zomaar in de voeten duwt van Svetkovic. En 2-1. Anderlecht op voorsprong. Is dit dan de verlossende goal met nog 9 minuten op de klok. Je voelde dat Hammarby aan het kraken was. Hun coach had ook wat verdedigende wissels doorgevoerd. Had er een verdediger bij ingebracht met zijn vijf en nu achterin. Lind, die goede linksbuiten eraf gehaald. Abraham, de doelpuntenmaker, vervangen. En Caboret en Fofana in de ploeg gebracht. En je merkt de opluchting hoor, in het Anderlecht vak en bij de Anderlecht top. Diepe, diepe zucht van opluchting bij iedereen daar dat dat doelpunt er is ingegaan. En dat er voorlopig geen verlengingen aankomen. En geen penalties zoals vorig jaar tegen Hekken. En dat is toch een verschil. Want je in die Europa League nog een ronde kan verder gaan. Dan heb je nog één keer een wedstrijd waarin je een foutje kan maken. En een competitie zakken naar de Conference League. Terwijl dat niet meer het geval zou zijn als je nu al naar die Conference League moet. Volgende ronde PAOK als het hier 2-1 blijft. En dat is een tegenstander van een ander kaliber, neemt u dat van me aan, dan Hammarby. De fans ook. Al moet ik zeggen dat het in Zweden echt wel heel sfeervol was. 30.000 mensen was leuk in het stadion daar. Net zoals dat hier ook het geval is. Sfeervolle arena, het Lottopark vandaag. Of het Astridpark, laat het ons zo nog maar een keertje noemen. Met iedereen in paars en wit die recht staat nu, uiteraard. En Anderlecht mag niet de fout maken van vorige week van al te zeer terug te plooien nu. Met die 2-1 voorsprong. Wat hebben ze sterk gespeeld in die tweede helft. Veel hoger druk gezet. Scherper verdedigd. Vooruit verdedigd ook. En op die manier ruimte gecreëerd voor zichzelf op het middenveld. Daar veel, veel beter beginnen voetballen. In één tijd vaak de combinaties, ruimtes gevonden op de flanken met, zoals nu ook weer Mamar. Wat heeft hij kilometers gevreten? Daar gaat hij nog een keer over zijn rechterflank. En Svetkovic gaat diep. Randje buitenspel, niet gevlakt. Hij snijdt naar binnen. Nog een keer. En dan voor doel brengen Fofana. En Svetkovic nog ernaast getrapt. Nog ernaast Bertaccini. Of het was toch Svetkovic? Nee, het was toch Bertaccini. De andere werd in beeld gebracht. Het was inderdaad toch Bertaccini. Ik denk wel buitenspel uiteindelijk hoor. Inderdaad. Als ik het zo bekijk. Ik denk toch buitenspel. Maar Fofana trapt die bal zomaar in de voeten van Bertaccini. En die is zo verrast dat hij die bal voor het lege doel ernaast trapt. Onvoorstelbaar. Bertaccini. Hij heeft er al zoveel moeilijker gemaakt. Applauswissel nu. Voor Danilo Sikan. De man die in heen- en terugwedstrijd heeft gescoord. De Greef komt er dan toch in. Vorige week zelfs niet mogen opwarmen. Nu een invalbeurt voor hem van een minuut of 7. En dan kan Svetkovic, neem ik aan, centraal in de spits gaan staan. Hoewel, nee. Wordt toch Svetkovic. Ja, het is moeilijk te zeggen zo op dit moment. Ik geef een beetje in steun, centraal alleszins. Sikan krijgt een dikke knuffel van zijn trainer. Hij is van onschatbaar belang geweest over de twee wedstrijden. Terugspeelbal van Eriksson gaat er bijna in. En doelman Haan trapt hem ook nog een keer tegen een van de spelers van Anderlecht aan. En via de doelman dan toch een hoekschop. De Greef ging doorjagen. Dat heeft dus echt het verschil gemaakt. Die druk in de tweede helft op de mannen in balbezit. Dat heeft het Anderlecht publiek ook mee in het verhaal gekregen. Op die manier het enthousiasme sloeg over op het publiek. En zo hebben we toch echt wel een leuke tweede helft beleefd. 2-1 voor Anderlecht. 5 minuten nog. Hoekschop voor Paars-Wit met Lucas Ambros. Iets minder volk van Paars-Wit nu mee. In de rechthoek uiteraard. Biancone bijvoorbeeld blijft al achteraan hangen. En ook Petro. Dus de grote mannen gaan niet meer mee koppen. Dat is opvallend. Ze moeten achterin blijven van Vitor Bruno. Geen risico's meer nemen. Hij speelt opzij nu Biancone richting de Greef. Wil wat laten zien aan zijn nieuwe trainer. Nadat hij vorige week niet mocht spelen. Ambros. Buitenom. Tikje richting de Greef. Op de borstkas van Fofana. Die blind vooruit knalt. Maar daar is echt niemand meer van Hammarby. Ze lopen echt met z'n allen achter de bal aan. Zometeen gaat wel Ajay er nog in komen. Dat was de man die vorige week laat gelijk maakte. Trapte en de rebound er zelf dan inknalde. Dus dat is zo'n moment waarop Anderlecht misschien toch nog even zouden kunnen twijfelen. En denken aan een kopie van vorige week. Het verschil is wel dat ze nu nog met z'n 11 staan. En toen al even met z'n 10 na die tweede gele kaart van Saliba. Dus een ander verhaal en ook wel een ander beeld natuurlijk. Die eerste helft iets te veel ondergaan. Maar in de tweede echt heer en meester geweest over de Zweedse vicekampioen. En ook dit seizoen tweede in de Allsvenskan. Een overtreding slim uitgelokt door Svetkovic die nog even bovenop de bal blijft liggen. 4 minuten nog te spelen in deze match. En Anderlecht lijkt op weg naar de volgende voorronde in de Europa League.
0: Ja, verlengingen inderdaad afgewend bij Anderlecht. Voorlopig dan bij Gent staan die ook voorlopig nog altijd op het programma. Tom Barwil.
2: Ja, dat klopt. Nog iets minder dan 3 minuten. En Gent probeert nog wel eens. Maar ja, aanvallend zijn ze toch wel zwak hoor. Cissé probeert nu de bal bij te houden met wat het betere zoolwerk is. Het voetbalbewegingje. Maar het enige wat hij kan doen is de bal achteruit duwen. Ondertussen de Lorge naar de kant gehaald. En Max Dean voor Kadri en Sonko. Die mannen kwamen er ook in de heenwedstrijd. Het verschil konden ze toen niet maken. Lopez da Silva zit er snel tussen. De fout wordt gemaakt door Ria Boff. En een vrije trap halverwege de speelhelft van de tegenstander van de bezoekers uit Oekraïne. En dat betekent dat de agent nog altijd aan zet is. En dat ze het misschien nog kunnen klaren voor de 90 minuten. Voor de, wat is het, 93 minuten misschien. In de eerste helft kwam er geen enkele seconde bij. Nu misschien wel, want er zijn wel wat wissels doorgevoerd. Geen blessurebehandelingen, dat niet. Ngom ver voorbij de tweede paal. Weggekopt door Kuzik. En nog binnengehouden door Yakubu. Toch aan de achterlijn, niet aan de zijlijn. Dus de inworp is opnieuw voor AA Gent. Met Gore Lopez achteruit naar Ngom. En terug naar Lopez. Ja, balletje richting de 16, dat kan, want de Burgess is daar, Van der Heijden is daar, dus dat kan wel. De Vlieger speelt ook weer achteruit. Al te veel ballen achteruit bij AA Gent, dat niet bulkt van het vertrouwen, van het zelfvertrouwen, zo lijkt het wel. Kadri naar de Vlieger en dan weer naar de buitenkant bij Gore. Een 1-op-1 met de Yakubu, maar hij komt niet op snelheid. Wacht op de Vlieger die de bal kan binnenhouden. Moeizaam Van der Heijden, hakje Gore. En die wordt dan aangetikt, maar ook nu weer wordt er niet gefloten voor een penalty. Gore gaat liggen, is geraakt aan de tenen, zo geeft hij aan. Maar het is gewoon een doeltrap voor Palamarchuk. Die toch ook wel indruk zal maken met zijn 1,93 meter. Mocht het erop aankomen. Als er na 2 keer 15 minuten verlengen. Strafschoppen aan te pas komen. Want nog geen enkel doelpunt. Niet in de 90 minuten. En extra in Polen. Niet hier in de Planet Group Arena. Dus de supporters moeten nog altijd wachten op dat eerste officiële doelpunt. Van de Buffalo's. Sonko gaat nog eens wat druk zetten op Gorin. Lange bal, maar die kan niet belopen worden. Dus hier nog een secondje of 5. Dan gaan we zien daar beneden. 2 minuutjes, dat is niet zo lang. Ik vraag aan Jonathan, blijven we hier of gaan we toch nog naar Anderlecht? Bert, zeg het maar, ja.
1: 3-1, invaller Tristan de Greef. Hij straft het geklungel af bij Hammarby achterin, waar ze de bal zomaar voor hem lieten vallen. En Vitor Bruno, de coach, is helemaal zijn dugout uitgelopen richting de spionkop van Anderlecht om mee te vieren met zijn mannen. Bal te vuist, hij krijgt ze allemaal mee, de fans natuurlijk op die manier. Slim gedaan, misschien krijgt hij er wel een gele kaart voor, dat zullen we zo meteen wel zien, maar dat zal hem niet deren. Tristan de Greef ging doorjagen en trapt die bal doodleuk alleen binnen. Hier is het afgelopen natuurlijk op die manier. Met nog 1 minuut op de klok. Warner Haan, ex-Anderlecht, baalt als een stekker. De bal werd teruggespeeld naar hem. Hij voetbalt uit naar Fofana. En die wacht dan veel te lang. Loopt ook niet naar de bal toe. Laat hij zomaar liggen voor de Greef. En Haan zit er nog wel eventjes bij. Maar de Greef knalt die hard binnen. Het is een feestavond. Vroeg op het seizoen voor Anderlecht. Het lijkt op een grote Europese avond op die manier. Al is het nog maar de tweede Europese voorronde. Maar dit is voetbal natuurlijk. Een vol stadion. Dansende, zingende mensen. En een thuisploeg die het hier afmaakt. Voilà. Anderlecht gaat naar de volgende voorronde in de Europa League. We maken het slotvol bij Tom.
2: Ja, dat duurt niet zo lang meer, want we hebben ondertussen 1,5 minuut achter de kies met nog een intrap van Palamarchuk, terwijl ja, het momentum er wel was voor Kadri. 1-op-1 komende van de rechterkant, dat is ideaal voor hem. Hij deed het ook wel met een overstapje om zich vrij te maken voor zijn rechter, maar verslikte zich dan in de volgende dribbel tot de grote ontgoocheling van alles en iedereen, want je verwacht veel meer van Abdelkader. Kadri heeft het niet kunnen waarmaken vorig seizoen toen hij overkwam van KV Kortrijk. Wel een belangrijke goal tegen Dender op de slotspeeldag om zich te kwalificeren voor de play-offs. Maar ja, wie gaat het dan doen als creatieve middenvelder? Omgba heeft ook al een kans of 3-4 gekregen. Heeft het ook niet kunnen waarmaken. Destijds binnengehaald als de creatieveling uit Nederland. Heeft wel wat blessures gehad. Dan Kadri gehaald. Nu die Benes die flink tegenvalt in zijn eerste twee opdrachten. Brengt heel weinig energie. Weinig voetballend vermogen. Dat moet zeker beter kunnen. En als ik dan de watcher van het Nieuwsblad mag geloven, dan zouden ze er nog eentje halen. Ja, je kan ze natuurlijk wel blijven stapelen, ook hier in de Planet Group Arena. De Kosovaar heeft een einde gemaakt aan deze wedstrijd. Maar we gaan nog niet naar huis. We gaan nog verlengen. 2 keer 15, want 2 keer 0-0.
0: Nog wat extra werk en hopelijk straks dan toch een doelpuntje. Sowieso achteraf in strafschop. Als er niet gebeurt een verlenging in Anderlecht, is het nog niet helemaal gedaan, Bert.
1: Nee. Het is 3-1 en 4 minuten zijn erbij geteld. Dus nog 2 minuten te voetballen. Maar wat heeft Anderlecht een heerlijke tweede helft gespeeld. Met enthousiasme. Vooruit gevoetbald de hele tijd. Niet getwijfeld zoals dat in de heenmatch soms in de tweede helft wel nog het geval was. Waar ze te veel afwachtend werden. Te veel achteruit kropen. Nee, hier ze moesten wel natuurlijk met die achterstand vol vooruit. 100% voetbal. Echt het gaspedaal helemaal ingeduwd. Kans na kans met al de snelle gelijkmaker van Sikan na een minuut of 2. Daarna wat kansen. Svetkovic onder meer. Probeerde het een paar keer. Onjesica een keer de voet van de doelman op zijn weg gevonden. Mamar ook die doelman in de weg. En dan uiteindelijk toch de doelpunten van Svetkovic. 2-1 invaller. En de Greef ook een invaller. 3-1 die zich zo in de gratie van hun coach proberen te voetballen. Svetkovic heeft dat zeker gedaan. Hij was een meerwaarde tegenover de tiener Ngakana in de eerste helft. Onyaseke deed veel betere dingen zien dan wel op zijn linkerflank. Is misschien wel een blijvertje voor de volgende week. Bal gaat nog de diepte in bij Hammarby in de slotminuut richting Boudry. Een van de vele invallers staat tegenover Mamar die echt piedood is. Schot nog van Boudry afgeblokt. En dan probeert ook Tekje het nog een keer. Hij trapt in de handen van Colin Kozemans. Die twee kennen elkaar nog van bij AA Gent op het trainingsveld. Kozemans en Tekje deelden er de kleedkamer. En Kozemans ziet de aftellende hand van de doelman. Hij gooit ver uit richting Svetkovic. En Bertaccini komt er ook nog eventjes bij. Ja, sterk van Bertaccini. Zoekt dan Fofana op en slalomt hem voorbij. Maar ze keren allebei wel terug. Hij laat zich te makkelijk vallen, vind ik, Bertaccini. Inderdaad. En een halve swalbe was het dan toch van de ingevallen flankaanvaller. Die weg zou mogen, maar hier toch met goesting is ingevallen, moet ik zeggen. Adriano Bertaccini. Ook dichtbij een doelpunt gekomen. Al denk ik wel dat er buitenspel aan vooraf ging. Dat het zou afgekeurd geweest zijn als hij had gescoord. De bal moest er echt wel in overigens. Het was heel zwak afgewerkt van hem. Tekje, geel of niet? Nee, het hoeft niet meer. Scheidsrechter Nikolic maakt er een einde aan. Iedereen veert recht. Want Anderlecht gaat naar de volgende voorronde in de Europa League. En het horrorscenario van vorig seizoen herhaalt zich dus niet. Toen tegen Hekken, nu tegen Hammarby uit hetzelfde land. Maar nu met meer succes en een prestatie in de tweede helft. Die echt doet dromen van meer voor het Anderlecht publiek. Die het gevoel geeft dat er wat staat, dat er een structuur is. En dat er misschien wel een beter seizoen in de maak is met wat er hier op het terrein staat. En vooral de lijn die Vitor Bruno erin heeft gekregen. De discipline in de tweede helft. De werkkracht in die tweede helft. Dat kan leiden tot misschien wel mooie dingen in de komende weken. Met om te beginnen dus de voorrondes in Europa. En volgende week alvast een vliegreis naar Thessaloniki in het noorden van Griekenland. Eindstand hier 3-1.
0: En dus inderdaad beterschap gekomen bij Anderlecht, bij Agent. Zeker nog niet, maar ze krijgen wel nog verlengingen om het zometeen dan wel nog de klus geklaard te krijgen. Blijf dus zeker hangen voor die verlengingen.
4: Sportzaken.

0: Broken van Soul Sister. Zometeen gaan we dus die verlengingen volgen tussen Gent en Tjerkasi. Maar eerst iets anders. Vandaag hebben we het al uitvoerig gehad over de boycott van de UEFA jegens de FIFA. De boycott tegen dat voorstel van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal te verkopen. En Geert Heeremans hoort het er net al in het nieuws. Ook de CONCACAF heeft dat voorstel afgewezen. Geen boycott, niet met die woorden. Eerst nog eens uitleggen, wie is de CONCACAF?
1: Wel, de CONCACAF, dat zijn de landen van Midden- en Centraal-Amerika, ook de Caraïben, 41 leden telt die CONCACAF. Die staken ook de koppen bij elkaar en kwamen met een verklaring waarin vooral de procedure wordt afgekeurd en de noodzaak van investeringen wordt betwijfeld. Dus inderdaad, je zei het al, geen harde woorden zoals de Europese voetbalbonden eerder vandaag formuleerden. Ook geen dreigementen van een boycott. Wel een uitleg over waar voetbal volgens de Amerikaanse

0: meest winstgevende WK ooit noemt. Nu, die landen sturen hun afvaardiging binnen de Wereldvoetbalbond 2 opdrachten mee. Zorg ervoor, zeggen ze, dat de juiste bestuurlijke procedures worden gevolgd. En ga in gesprek hoe de grote financiële reserves van de FIFA kunnen worden ingezet voor de voetbalontwikkeling. De toekomst van het voetbal moet in handen blijven van onze voetbalfamilie, luidt de afsluiting van de verklaring van de CONCACAF.
1: Voilà, maar dat is zeker opvallend, want de tweede organisatie van voetbalbonden die nu reageert, en heel negatief reageert dan toch op dat voorstel van Gianni Infantino. En Geert, ergens ook wel opvallend, daar zit ook de Verenigde Staten dus tussen, en er waren dan ook die linken tussen Infantino en Trump natuurlijk.
0: Ja, zeker, dat is echt wel opvallend natuurlijk, hè. Dus dat, de Amerikanen ook daar hebben eigenlijk zich achter het CONCACAF-idee geschaard. En dat is opvallend, hè, want Trump die had toch wel totaal andere ideeën, had ik de indruk, samen met zijn maatje Infantino.
1: Voilà, inderdaad. Goed, we gaan inderdaad die verlengingen gaan volgen. Agent is eraan begonnen, zijn ondertussen al bijna 5 minuten bezig. 0-0 in de heenmatch, 0-0 in de terugmatch voorlopig en nu ook nog 0-0 in de verlengingen. Tom Baduel.
2: Ja, het is goed dat je het zegt, want het was me ontgaan dat we al 5 minuten aan het voetballen waren. Want het gebeurt aan zo'n traag tempo en aan zo onbeholpen vaak. Ja, dat we het niet gevoel hebben dat we hier naar een Europese wedstrijd aan het kijken zijn. Of een wedstrijd in de eerste klasse, mag ik toch hopen. Het geeft meer het gevoel van een oefenwedstrijd in de nationale reeks. Misschien in die nieuwe beker van Vlaanderen waar er 22 wissels mogen doorgevoerd worden. Want het is toch een bijna verloren avond, zou ik zeggen, als je deze wedstrijd hebt gevolgd van op de eerste rij. Je hebt nog niets gemist. Wat middenveldspel, wat Holder de Bolder, de Vlieger en Araujo met Lopez. En dan weer achteruit naar Van der Heijden en Davy Roef. Nog wat druk zetten, dat gaat Ryabov nog wel eens doen, waardoor Roef de lange bal moet hanteren tot bij Cissé. Araujo kan er net niet bij, maar de terugspeelbal van Pasic is niet goed genoeg, gaat over de achterlijn. Dus dat is een kans voor de Buffalo's van op een standaard situatie. Een corner, Burgess gaat mee, Van der Heijden gaat mee. Dat zijn nog mannen die er wel eens een bal kunnen inkoppen. En het zal op zo'n moment moeten gebeuren, denk ik wel. Al zijn er ook wel wat torens bij de tegenstander met Mouravski, Dramaev, toch ook 1,86 meter. Paul Amarchuk, de doelman die nu komt en met de vingertoppen die bal verlengt. Tot bij Lopez, eerst controle en dan voorzetten naar de tweede paal. Cissé staat daar, kan hem alleen maar doorkoppen. Araujo kan er niet bij. Kadri nu, knokkend, blijft in balbezit tussen twee man door. En dan wil hij het mooi doen en opletten nu voor de tegenaanval. En dat gaan ze, de snelheid is er wat uit. Goed mee verdedigd door Sonko. Met Asinor die tegen de grond wordt gewerkt door de Vlieger. Die op zijn beurt tegen de grond wordt gewerkt door Ryabov. Daar in de buurt van de middencirkel. En zo weer even wat ademhalen. Met de bal in het voordeel van de spelers in het lichtblauw. Helemaal in het lichtblauw. En dat zijn de Buffalo's. En zo zijn we 7 minuten ver in die eerste verlenging. En hebben we voorlopig enkel die corner genoteerd die geen gevaar heeft opgeleverd. Van der Heijden en Burgess, de twee ex-spelers van Union. Ungom vraagt de bal, maar dat is goed gedaan. Kadri weggedraaid, buitenkantje rechts. En dan dramatische inspeelpas in de voeten van de tegenstander. En ook nu de bal kwijt. De Vlieger gaat dan maar jagen op Yakubu. Kadri, nee. Dat is een schwalbe nadat de Algerijn daar zijn voet nog uitsteekt. Maar raakt zijn tegenstander niet. Waardoor Gent mag verder voetballen met Sonko. De Zweed, ex-Hakken, een paar keer vernoemd door Bert vandaag. Paasje binnendoor, een gom, dat is goed gedaan. Maar er staat niemand voor de goal. Je gelooft het niet. Cissé probeert wel af te haken, maar staat gedekt. En Araujo wacht aan de tweede paal. Maar dat is mijlenver voorbij de tweede paal. Dan is er eens een goede loopactie met de Goré die in de rug duikt. Die de bal moet achteruit leggen. Maar die dan zijn verrekijker pakt en dacht van, spelen wij met 7? Of waar is iedereen hier? Hij stuurt de bal dan maar zomaar naar niemandsland. En dat is dan eindelijk eens een goede loopactie. Een goede dieptepaas. Maar is er geen vervolg, omdat iedereen gewoon

aan zee zit, veronderstel ik. En daar op het strand ligt. Om dat belangrijke ene doelpunt dan maar niet te maken. IFK Göteborg, dat is de volgende tegenstander voor een van deze twee. Gent of Tsjerkasy? We weten het nu nog niet. En we zullen nog wel even moeten wachten. 9 minuten ver in de eerste verlenging. 0-0.

0: sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Als er een goede voorzet komt, dan is het toch handig als er wat spitsen aansluiten in de box. Daarnet niet het geval. Wel nog heel wat minuten om dat wel eens goed uit te spelen. De verlengingen nog altijd in A-agent Tjerkaasi. Tom.
1: Ja, nog wel wat minuten inderdaad, maar we hebben er toch al 103 op zitten zonder een doelpunt. En reken die ruime 90 minuten er ook nog bij. Dwight White is de nieuwe T3 overgekomen van Zulte Waregem. Ex-Buffalo is met volkaart aan het praten omdat een gom op een tweede corner van de Buffalo's, omdat hij daar de lucht insprong en dan een krampscheut tot achter zijn oren te verwerken kreeg. En hij wandelt nu achter de doellijn. Dus Volkaert gaat er zo meteen inkomen voor een gom. Hij kan daar live kijken naar corner nummer 3 met K3. Hij wil het kort doen omdat Sonko vrij staat. Maar kijk, die Kosovaar alweer een koppeltje terecht wijzen. Nu is het Van der Heijden die net iets te dicht staat bij de doelman. K3 gaat het toch doen. Kort naar Sonko. Wacht te lang. En trapt dan tegen Kuzik aan. En dan van diep op de helft van Tjerkaasi. Helemaal achteruit naar Davy Roef. Dat momentum is dan ook weer verdwenen. Roef naar de buitenkant. Naar Goré. Ja, het is wachten tot de bal even het spel uit is. Want voorlopig kan de wissel niet doorgevoerd worden. Gent dus met zijn tienen. Omdat een gom hier op zijn kouse voeten naar de dugout komt gewandeld. Met de vlieger in de middencirkel nog altijd. Araujo, de man van de actie. Daarnet wel met een panna. Twee man voor zich. Eentje pakte hij met een panna, waardoor hij ruimte kreeg om de bal te plaatsen met zijn rechter. En dan was het die steunpilaar, die belangrijke Murawski, die de bal tegen het lichaam kreeg. En zo daarnaast Rauschu met een voorzet. Hij geeft aan, ja, waar zijn jullie? Ja, je moet ook een beetje kijken natuurlijk waar hij die voorzet trapt. Dat was bijna op de achterlijn. En daar kan echt niemand bij. Gelukkig staat Goré daar nog in de buurt, waardoor hij de bal kan binnenhouden. En zo zitten we weer bij Roef. Naar de buitenkant. Die wil ongetwijfeld Volkaert al aanspelen. 1 minuut komt erbij. Terwijl nu de wissel kan doorgevoerd worden. Dus een gom er al een tijdje af. En Mathis Volkaert erin. Wat zit er verder nog op de bank? El Adfaoui, Omgwa, Pascotsi, Diallo, Sek en Abdullah. Dat is heel wat jongrut. Dus ik ga ervan uit dat die kern nog wel wat zal uitgedund worden. En ja, dat mogen we toch hopen voor de Gentse supporters. Dat er toch wel wat kwaliteit nog bij komt. Want dat is toch echt wel nodig. Ik kan niet alle 18 ploegen inschatten qua waarde. Maar momenteel is dat de top 6 vraagteken. Morgen zullen we ook al veel meer weten. Ook die wedstrijd, de Supercup tussen Club Brugge en Union, is live te beluisteren op de radio. Sowieso. En Club Brugge heeft toch ook nog niet de goede vorm te pakken met die 3 nederlagen in 4 oefenwedstrijden. De laatste 3 verloren. Union dan net iets beter. Dus benieuwd wat dat gaat worden. De Kosovaar heeft afgefloten. Vraagt aan beide teams om meteen te wisselen. Dus niet naar de zijkant te gaan. En zometeen beginnen we dus aan de laatste 15 minuten bij 0-0.
2: Radio 1. Sportza.

0: Notion van Kings of Leon. We gaan nog even kijken naar de andere Europa League ronde of voorronde wedstrijden en dan vooral naar Benfica St. Gallen. Heenmatch was 1-2 voor de Zwitsers van St. Gallen. En nu 5 minuten voor afsluiten in de terugwedstrijd staat het 5-0 voor Benfica. En 4 goals vooral van de Griekse spits Pavlidis. Luke Bakio die begon op de bank bij Benfica, is er dan opgekomen en gaf dan wel nog de assist voor de 5-0 van Clément Lenglet. En dan gaan we weer volgen in de verlengingen van AA Gent tegen Tsjerkasy. Ondertussen is de tweede verlenging begonnen bij Tom Baduel.
1: 2 minuten ver met AA Gent in de aanval. Kreeg al 1 corner. Dus in de verlengingen zijn er heel wat corners geweest. Voorzet nu van Sonko. Maar makkelijk weggewerkt door Didik. Opgevangen nog weer door Sonko. Aflegger. Ja, dat is een misverstand. En dan opletten voor de tegenaanval. Maar goed mee verdedigd door Araujo. Nu is daar Kadri naar de buitenkant. Het wordt te wachten op 1 ingeving misschien wel. Van Kadri. Daarnet een mooie beweging. Sleepbeweging. En dan de panna voorbij zijn tegenstander. Rugdekking daar wel. En vandaar dat hij geen voorzet kon trappen. Hij deed het wel, maar die werd afgeblokt. Waardoor de eerste corner tot stand kwam. En ook nu weer is het Kadri. Hij kan voetballen, maar hij moet het willen. Dat is wel vaker gebleken in KV Kortrijk ook. Daarom heeft hij geen grote transfer gemaakt. En elke corner, maar nu ook elke corner, wordt aan de eerste paal gegeven. En er is, ja, 1 Gentenaar in de buurt. En er staan er dan 4 of 5 van het Tsjerkasy. Ja, en kijk, weer. Dus het is toch niet te geloven. Op de rand van de kleine rechthoek. En dan staan ze daar. Nu was het Mikitishin. Maar daar is Kadri nog eens met zijn bewegingen. Bal achteruit weer afgeblokt door dezelfde Mikitishin. Die die corner wegkopte. Ja, probeer nu toch eens een variant. Ah, hij gaat het kort doen. Dat is dan iets beter. Sonko terug naar de vlieger nu. Naar de eerste paal. Weggekopt door Murawski. En dan het doorkoppen door de nieuweling. Danilo Kravchuk. Die is er ingekomen. Tijdens de pauze van die verlenging. De beperkte pauze. En kijk, de vlieger en Kadri weer op diezelfde kant. En dat is nu, ja, 4 op een rij. Dus mocht het een gezelschapsspel zijn, dan had Gent nu gewonnen. 4 corners op een rij. Weer een bal, Cissé. Maar ik denk niet dat Koppen zijn sterkste punt is. Ook al is hij berengroot met zijn 1,96 meter. Maar je ziet gewoon dat geen spits is die zeer goed kan koppen. Dat is er gewoon overleggen. Een kleine deviatie. 2 nieuwe namen met Kitela die er gaat inkomen. En Brenner, Thales Brenner. Dat zijn nieuwelingen bij de tegenstander. Want ik wou net zeggen, dat is redelijk beperkt. Het aantal vervangingen. Dat is ongetwijfeld om de structuur niet teniet te doen. De structuur die er wel stond. Maar nu beginnen ze toch te volgen. Die wissels met dus hier een dubbele. Riabov, de middenvelder, die komt naar de zijkant. En ja, dat duurt allemaal zijn tijd. Ook al zijn er toch nieuwe regels. Maar het mag allemaal. En nu zouden we toch weer 11 tegen 11 moeten spelen. Omdat aan de overkant Passisch over de zijlijn is gestapt. En hij dus aan zijn lange wandeling terug kan beginnen. Ja, Tsjerkasy. Het is de allereerste Europese bekercampagne. Dus zijn eerste 2 wedstrijden tegen AA Gent. Ze hebben nog niet gescoord, maar ze liggen er voorlopig ook nog niet uit. En ze hebben natuurlijk nog wel zicht op de kwalificatie. Dat zou flink zijn. En ze doen het op de manier waardoor ze tweede zijn geworden vorig seizoen in de Premier League in Oekraïne. Dat is met veel clean sheets, sterke verdediging, weinig tegendoelpunten. Alleen moesten ze een ploegje voorlaten. En dat was natuurlijk Shakhtar Donetsk. Dat was de kampioen. Ze breken nog eens uit met het paasje binnendoor, maar Kravchuk staat buitenspel. Trapt de bal dan ook nog eens hard weg richting de opwarmingszone. Wel meteen het verontschuldigende handje. Maar dat was nu ook niet de bedoeling om die bal daar te gaan trappen. Ondertussen zijn we 6 minuten ver. Bijna halverwege met Kadri en de Vlieger nog op de eigen speelhelft. Goré, Gent moet vooruit. Lopez moet vooruit. Wat ruimte maken voor de opbouwende mannen. Maar Van der Heijden, ja, die speelt de bal ook weer achteruit. En dan voel je dat de tegenstander toch weer wat hoger druk komt zetten met dat inbrengen van Kravchuk. Het is Anikor die naar de kant is gehaald trouwens in de plaats van Kravchuk. Dus nog een minuutje of 8 heeft Gent om hier nog het verschil te maken in de toegevoegde tijd van de reglementaire speeltijd. Dus dat kan je ook wel verlengingen noemen. Opletten nu Kravchuk, maar zijn controle is niet goed. Nog altijd dus geen afscheiding. Nog altijd 0-0.

0: Overload van Sugar Babes. Nog een paar minuten voor de Buffalo's. Als ze het niet van strafschoppen willen laten afhangen. Hoeveel krachten heeft Agen nog over, Tom?
1: Dat is de vraag. Er is nog wel een nieuweling ingebracht omdat Hilarion Goré niet meer verder kon. Dus El Hadji Sek is er nog ingekomen. Als je het een beetje zou kunnen doortrekken, dan is bijna de helft van Jong Gent ondertussen ingevallen. Dus de jonkies zullen het moeten doen op 3 minuten van het einde. Gent probeerde nog wel even hier op de rechterkant met Cissé en Sek, maar de bal over de achterlijn. En dus op opnieuw het spel op gang gebracht door Oleksiy Palamarchuk, die misschien een held kan worden voor zijn club in de strafschoppenserie. Cissé, ja, wordt bijna onder de zoden geduwd door Mouravski, maar het mag van de Kosovaar. Het publiek weet het maar weinig te waarderen. En ook Rick de Mil gaat tot bij de vierde scheidsrechter samen met de Hans Cornelis opgelet nu voor Kravchuk, maar zijn aflegger met de borst is niet goed genoeg. De vlieger die nog wel eens probeerde een knal, maar eigenlijk ongecontroleerd dat schot en dat strandde in de fanatieke aanhang daar achter de goal in de rug van Palamarchuk. Daar met de grote vlaggen. Nog een fout dus op de vlieger, maar ook dat is nog diep op de eigen speelhelft. En zo komt minuut 120 al maar dichterbij. Van der Heijden. Ja, Burgess brengt hem bijna in de problemen. En dat is eigenlijk de rode draad geweest, vind ik, in deze wedstrijd bij AA Gent. Je probeert eerst even kijken naar Sek op de rechterkant. Sek, gaat hij het doen? Hij tegen de doelman. De hoek was scherp geworden. Dat was een goede bal binnendoor van K3. In de rug van de linksachter. El Hadji Sek op snelheid. Maar de hoek was klein geworden. En hij bleef ook overeind staan. Ging niet tegen de grond, Palamarchuk. Waardoor Sek tegen het grote lichaam aanschoot. Wel nog een corner. De vijfde ondertussen voor AA Gent met K3. Weer naar de eerste palen. Wat denk je? Volkaert, ogenblokt. En dan nee, de riet over Burgess. Hij mistrapt zich voor een open doelmond. Sonko nog met de voorzet. En dan Van der Heijden afgeblokt. Met de vlieger die nog een tik in het aangezicht krijgt. Er mag verder gespeeld worden. En K3 maakt de fout dan in het voordeel van Cherkasy. En plots zijn daar nog de kansen voor AA Gent. Met de Burgess die altijd had moeten scoren, dacht ik toch. Want de Volkaert kreeg de bal. Ja, natuurlijk wel moet hij scoren van op de rand van de kleine rechthoek. Met het schot van Volkaert die de bal cadeau krijgt. Na alweer zo'n slechte corner aan de eerste paal. De knal van Volkaert, de redding van Palamarchuk. En dan de rebound voor Burgess. Moet hij gewoon binnenkantje voet binnenduwen. Maar hij mistrapt zich. En zo zal hij het moeten herstellen tijdens de penalty-serie. Als hij er al eentje gaat trappen natuurlijk. Want ik weet niet of hij dat wil doen, kan doen. We hebben al de reeks eens bekeken van die laatste wedstrijd tegen Racing Genk. De vlieger scoorde toen, Goré scoorde toen, ook Lopez, Omgba en Sonko. Dus 5-5. Ondertussen, Omgba heeft er gewoon niet meegedaan. Goré, die is naar de kant gekomen. En Davy Roef heeft ook nog een gele kaart gekregen. Vrije trap nog voor Roef. Nog een paar seconden, want er komt maar 1 minuutje bij. En daar zijn we al aan begonnen. Kravchuk gaat even tegen de grond in het duel met Burgess. Maar ja, er is geen VAR, dus hij heeft het alleszins niet gezien, de hoofdscheidsrechter. Vrije trap nog in de toegevoegde tijd van de verlenging. Davy Roef met de laatste bal naar voren. Het kopduel wordt gewonnen door Cherkasy en kan dan die bal in de tribune trappen. En zo is het afgelopen. 120 minuten plus de 90 minuten van de heenwedstrijd. Dat wil zeggen 210 minuten zonder doelpunten tussen AA Gent en Cherkasy. Eén garantie bij de strafschoppen gaat er toch wel minstens één ploeg moeten scoren om door te gaan. Zometeen dus de penalties.
0: Moeite en het zal zeker ook. Anderlecht gaat dus wel door naar de volgende ronde. Won wel tegen Hammarby en zal tegen PAOK spelen. Blijf hangen bij ons, want we volgen die penalties zometeen.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn vandaag al zeker 9 migranten omgekomen. De stad Ceuta ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de 9 verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar daar probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. Zoals deze jongeman die blij is, zwemmend langs de rotsen, liever is het gelukt.
5: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
4: Het was waar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. Via het water, maar ook over het land, over een grenshek. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering gaat nu tientallen militairen sturen om de grenzen te bewaken. Morgen gaat premier Sanchez naar Ceuta. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Bert Sterks.
6: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
4: En in de tweede voorronde van de Conference League speelt AA Gent tegen het Oekraïense Tcherkasy. Tom Boudewijl, jij volgt het. Is het daar al afgelopen?
1: Nee, het is nog niet afgelopen. Geen doelpunten na 90 minuten. Geen doelpunten na 120 minuten. Dus beide ploegen maken zich nu op voor de strafschoppen. Want in de heenwedstrijd vorige week geen enkel doelpunt. En ook in deze wedstrijd geen enkel doelpunt met een beperkt aantal kansen. Het was eigenlijk een dramatische wedstrijd die op 0-0 moest eindigen. Dus AA Gent moet het nu doen via de strafschoppen en rekenen op de penalty killer. Davy Roef.
4: Dank je, Tom. Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken met lokaal kans op enkele buien. Vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Jonathan met de Penningen.
0: Welkom terug, nog eventjes, want strafschoppen dus om AA Gent in leven te houden. 210 minuten zonder doelpunten in deze tweede voorronde en inderdaad een laag niveau bij de Buffalo's. Maar goed, doorgaan is doorgaan als ze dat toch nog flikken. Tom Boudewijl, heeft het publiek daar in de Planet Group Arena er wel nog zin in?
1: Voorlopig hoor ik ze niet. Het is een beetje wachten op de TOS. De doelman van Tcherkasy gaat al richting onze linkerkant. Daar staan de supporters van Oekraïne. Ik zeg bewust het land, want ik weet niet of het allemaal supporters zijn van Tcherkasy. De beide captains staan bij de Kosovaarse scheidsrechter. En ze hebben gewoon een ploegmaat nodig om te vertalen. Hoe bizar is dit? Drambayev, ex-Zultwaargem een jaartje, moet even komen om te vertalen. Want ik heb de indruk dat de Nazari Murawski niet echt weet waarover het gaat. Ik denk dat Tcherkasy alleszins al de TOS heeft gewonnen. Want ze gaan niet naar de kant van AA Gent. Wel naar de familietribune, waar Telenet een hele nieuwe reclame heeft gehangen. Daar staat u nu ook op Go Buffalo's. En het is een beetje jammer. Want daarboven waren allemaal foto's of gedrukte tekeningen van shirts. Van belangrijke spelers voor AA Gent. Dus jammer dat die weg zijn. Met Ole Martin Aarst onder andere. Dus ook uit de verre geschiedenis. Dus die zijn opgeofferd, heb ik de indruk. Een A4-blad, dat heeft Davy Roef in zijn linkerhand. Hij heeft zijn huiswerk dus gemaakt. Ik weet niet of het effectief is dat alle strafschoppennemers daarop staan. Of dat het gewoon om indruk te maken is dat ze daar beneden bij Dwight Whitens, de nieuwe T3, hem gewoon een A4-blaadje hebben meegegeven. Om indruk te maken op de penaltynemers. De eerste is trouwens een invaller. En Cherkasi gaat beginnen met de Thales Brenner. Dus alle hoop op Davy Roef. Die toch wel een naam heeft om penalties te stoppen. Hij staat even nog wat te wandelen alsof hij een visje is in het net. Is hij zo wat van de ene kant naar de andere kant aan het wandelen achter zijn doellijn. Om de tegenstander nog wat meer op de heupen te werken. Daar gaan we. Thales tegenover Davy Roef met de eerste. Hij zwaait wat met de armen. Er is gefloten, maar hij beweegt voorlopig nog niet. De strafschopnemer. De kleine pasjes. De kleine aanloop, de trap. En ja, in het dak van het doel. Net onder de lat. En Cherkasi staat meteen 1-0 voor. K3 wandelt naar de bal. Thales Brenner heeft gedaan wat hij moest doen. En dat is goed beginnen. Hij was naar de goede kant, maar het was in het dak van het doel richting de winkelhaak. Maar daar kon niet bij. Davy Roef. Benieuwd hoeveel indruk Palamarchuk maakt. Oleksy voor de vrienden. De 34-jarige Oekraïner tegen K3. Hij loopt aan en stuurt de doelman de verkeerde kant uit. Het is zachtjes dat hij trapt. Zoveel vertrouwen met zoveel klasse. De doelman de verkeerde kant uitgestuurd. En dan binnenkantje rechts. Recht voor zich uit. Want hij stond in het begin ook wel recht op de bal. Ik dacht van, ja, hoe gaat hij nu trappen? We hebben ooit zo'n speler gehad bij Hoger op Kalken. Die recht aanliep en dan plots met de linker buitenkant trapte. Het is echt verwonderlijk dat hij nooit een hamstringblessure heeft opgelopen bij het trappen. Peter Matthijs is zijn naam, een fenomeen in Oost-Vlaanderen. 1-1 dus. Met de volgende. Tverdokliep, die er net is ingekomen. Net voor het einde. Met zijn aanloop. En hij pakt hem. Hij, Davy Roef, gaat de goede kant uit. Net als bij die eerste corner. Dezelfde hoek. En Davy Roef, hij behoudt zijn percentage. 39% van zijn penalties heeft hij gestopt. Het is de 38ste ondertussen. En het is zijn 13e die hij heeft gestopt. Dit zijn de statistieken. Davy Roef pakt dus de tweede penalty van Cherkasi. Met de hele moeilijke naam. Jor Tverdokliep. 1-1 de tussenstand. Tibbe de Vlieger. Pas een kans gekregen bij de rust. Maar ook hij moeite om de motor in gang te krijgen. Ja, de afzet, de steunvoet. Daar is het veld al wat kapot. Dus dat bemoeilijkt misschien wel deze penalty. De tweede voor de Buffalo's. Korte aanloop. De trap. En wow, prachtig in de winkelhaak. Naar de linker bovenhoek. Daar waar de eerste van Thales ook bijna stierf. En de voorsprong is voor AA Gent na 4 strafschoppen. Elk 2. K3 en de Vlieger. Die hebben elk hun penalty benut. Dat zijn er 2 die dus niet, of 1 die niet getrapt heeft. Tibbe de Vlieger heeft die eerste gemaakt in die belangrijke wedstrijd tegen Racing Genk. Toen 9-9, want Genk scoorde ook. En Auguste Wannemaker, ex-A-agent, die jonge gast. Hier is de nieuwe. Boom, binnen. Ja, recht toe, recht aan. Kravchuk. 2-2. Hij wist niet goed wat hij moest doen. Davy Roef. Zo dichtbij was het. Hij liet zich nog wel vallen, maar kon er niet bij. En het was trouwens ook heel hard getrapt door ook al een invaller. Dat betekent dat drie invallers hebben getrapt voor Tjerkasi. Eentje daarvan heeft gemist. Afgezakte kousjes. Dat zijn de afgezakte kousjes van Leonardo López da Silva. Tegen Genk scoorde hij ook, net als Tibe de Vlieger. Palamarchuk staat te tippelen en hij kan er net niet bij. Hij gaat erin dus, López da Silva. Hij ging wel de goede kant uit hoor, Palamarchuk, maar twijfelde misschien wel even, waardoor hij net niet op tijd was bij die trap van López, die goed in de hoek was. Niet helemaal, maar hij was er niet bij, die lange doelman van 1,93 meter. Ja, ik kijk nu, het is een heel schrift hoor, van echt waar, een heel schrift van Davy Roef. Straf, het is niet gewoon een A4 blaadje, maar het is gewoon een heel schrift vol penalty trappers. Eerst even kijken wie komt aangelopen. Het is Dennis Kuzik, de talentknaap van de ploeg. Met zijn linker. De aanloop, de trap en tegen de lat. Hij trapt hem tegen de lat. Dat betekent goed nieuws voor A-Gent. Tweede misser voor Tjerkasi. De talentknaap mist. Tverdokliep werd gepakt. En Kuzik vol op de lat. En zo het veld er terug in. Dat betekent 3-2 voor AA Gent. En Sonko, als hij scoort, dan gaat Gent door nu al naar de volgende ronde. Ex-hacker, de Zweed Sonko, met zijn 9 levens weer tot leven gebracht door Rick de Mil. En nu kan hij matchwinnaar worden. De aanloop, de trap en hij schiet er binnen. AA Gent gaat door. Het overleeft een hele moeilijke dubbele confrontatie met de Tjerkasi. En Davy Roef pakt er een en kijkt er een tegen de lat. Anderlecht gaat door en AA Gent gaat ook door. Maar hoe moeilijk was deze dubbele confrontatie met Tjerkasi? IFK Göteborg, dat is de volgende tegenstander de komende 2 weken van AA Gent. En ik had in het begin al gezegd, Başakşehir hier is al uitgeschakeld bij Turkije. Twente moet een reeksje zakken, want dat zijn toch de landen waar we moeten naar kijken. Nederland wel met Ajax nog eentje verder makkelijk via Vojvodina naar de volgende ronde in de Conference League. Maar ook AA Gent gaat dus een ronde verder. Maar dat er nog veel werk is voor Rick de Mil en de scoutingcel, dat is een redelijk understatement. AA Gent gaat dus door na het nemen van strafschoppen 4-2.
7: En dan toch geen totaal gezichtsverlies op 30 juli 2026. Dankjewel Tom om die strafschoppenreeks ook nog te volgen voor ons A-agent. Inderdaad door Anderlecht ook al door. En zo zijn we helemaal rond op deze avond met Sportza. Blijf wel bij ons als je dat wil bij Radio 1. Voor de nacht van Radio 1 krijg je nog veel muziek. Tot de volgende.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er is nu al sprake van 15 dode migranten die vandaag hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt, via land, over een hek of via het water langs de rotsen, zoals deze jonge man.
3: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
2: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet meer in om de massale toestroom te stoppen. En de opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen er op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En morgen gaat ook premier Sanchez naar Ceuta. De grensovergang tussen Marokko en Melilla, de andere Spaanse exclave, is gesloten. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. Dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. En die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. Mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Ook de CONCACAF heeft nu het plan van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK voetbal te commercialiseren afgewezen. De CONCACAF is de unie van 41 voetbalfederaties in Noord-Amerika en de Caraïbe. Ze zegt die bezorgd te zijn over het voorstel van Infantino om aandelen te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de Europese bond UEFA al laten weten dat de Europese landen het WK zullen boycotten als het plan realiteit wordt. In de Conference League voetbal gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had wel strafschoppen nodig tegen Cherkasy uit Oekraïne. Tom Boudeweel.
4: Het was de moeilijkste weg naar de volgende ronde via strafschoppen. Na een moeilijke dubbele confrontatie met een stabiel Cherkasy. Scoren lukte niet voor Gent, daarvoor speelde het niet goed genoeg. Maar het incasseerde ook geen doelpunt in beide duels. Penalties dus. Roef pakte er eentje en een tweede vloog tegen de lat. Gent miste niet, won met 4-2 en mag zich in de derde ronde opmaken voor een duel tegen IFK Göteborg uit Zweden. Maar dat de Buffalo's nog veel werk hebben, dat is zeker.
2: En ook Anderlecht kon winnen. Het mag naar de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby. De één match was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
5: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en De Greef maakten het af. Verdiend 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
2: Het weer vannacht rustig en droog en tot 19 graden. Morgen zon en wolken. Lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en Dardenne. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 aan zee. Zo, donderdag 30 juli zit erop. Een goede nacht.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De toestand in de Spaanse exclave Ceuta veroorzaakt ook spanningen tussen Italië en Spanje. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege de onregelmatige en ongecontroleerde immigratie. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde die ongepaste verklaring en zei Europese solidariteit en geen partijpolitieke demagogie te verwachten van een bondgenoot. Gisteren staken honderden mensen vanuit Marokko de grens met Ceuta over. 15 migranten kwamen om toen ze de exclave in Noord-Afrika zwemmend probeerden te bereiken. De afgelopen dagen zijn volgens de Spaanse autoriteiten meer dan 1500 migranten aangekomen in het Spaanse gebied. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution. Dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. Aan het surfstrand Bastion in Kinrooi geldt een algemeen zwemverbod. In het water zijn giftige blauwalgen vastgesteld. Dat blijkt uit een controle van het agentschap Zorg en Gezondheid. De bacterie kan schadelijk zijn bij contact en gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook andere wateractiviteiten worden er daarom afgeraden. Blauwe algen zijn dus eigenlijk een bacterie en ze vormen steeds vaker een probleem in de zomer. Ze gedijen goed in warm water en ze voeden zich met mest en andere afvalstoffen in het water. Zowel de hitte als watervervuiling heeft dus een impact. En ook op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen zijn er recreatieverboden door blauwalg. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels. Het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Ali Mamar.
3: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
2: In de Conference League gaat Agent door naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Vannacht rustig, droog ook en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken, lokaal kans op enkele buien, vooral in het westen en in de Ardennen. En temperaturen gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Het is de bedoeling dat Israël